had, Heer, ervaren dat de mens niet gevoed wordt door allerlei vruchten, maar dat uw woord iedereen die op u vertrouwt in stand houdt. Want datgene wat door het vuur niet werd vernietigd, smolt zonder meer, zodra het even door een zonnestraal verwarmd werd. Zo kan men weten dat men u moet danken voordat de zon opgaat en voor u moet verschijnen bij de komst van het licht. Want hij die niet dankt, ziet zijn hoop wegsmelten als winterse rijp, wegstromen als nutteloos water.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Wijsheid. Hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 21. Uw oordelen zijn machtig en moeilijk onder woorden te brengen. Daarom zijn zij die zich niet lieten onderwijzen tot dwaling vervallen. Want de zondaars die meenden een heilig volk te kunnen onderdrukken, werden de gevangenen van de duisternis. Ze werden in voetboeien geslagen door een lange nacht, en ze lagen in hun huizen opgesloten, verstoken van de eeuwige voorzienigheid. Zij meenden verborgen te blijven in hun heimelijke zonden, onder de duistere sluier van de verborgenheid. Maar zij werden uiteengejaagd in hevige angst en door drogbeelden verbijsterd. Want zelfs de schuilplaats die hen verborg, vrijwaarde hen niet voor angst, en neerdreunende geluiden schalden om hen heen, en er vertoonden zich trieste spookbeelden met lugubere gezichten. Geen macht van vuur was sterk genoeg om licht te brengen, en de schitterende vlammen van de sterren waagden het niet die gruwelijke nacht te verlichten. Het enige dat zich aan hen vertoonde, was een vuurmassa, vanzelf ontstaan en vol van verschrikking. Maar door angst bevangen hielden zij wat zij zagen voor erger dan het niet goed waargenomen verschijnsel. Daar lag nu het bedrog van hun toverkunst en hun opschepperij over hun inzicht werd spottend weerlegd. Want zij die verzekerden dat ze angst en verwarring uit hun lijdende ziel konden verdrijven, leden zelf aan een belachelijke angst. Want als niets vreeswekkends hen beangstigde, werden zij toch verschrikt door het voorbijgaan van ongedierte en het sissen van slangen. Zij vergingen van angst en weigerden de duisternis in te kijken, die men nergens kon ontvluchten. Slechtheid is namelijk van nature bang en wordt door haar eigen getuigenis veroordeeld. Als zij door het geweten gekweld wordt, maakt zij de moeilijkheden steeds groter. Angst is niets anders dan het prijsgeven van de hulpmiddelen die het redelijk denken biedt. Als echter innerlijk de hoop geringer is, houdt zij haar onwetendheid voor erger dan de oorzaak die de kwelling teweeg brengt. Degenen die in de werkelijk onmogelijke nacht die over hen kwam, uit de schuilhoeken van een onmogelijke onderwereld, dezelfde slaap sliepen, werden deels door schrikwekkende spookgestalten achtervolgd en deels door vertwijfeling verlamd, omdat er een plotselinge, onverwachte angst over hen was gekomen. Zo werd eenieder, wie hij ook was, daar waar hij neerviel vastgehouden, opgesloten in een kerker zonder ijzer. Want of hij nu boer was of herder, of arbeider aan de werken in de woestijn, hij werd overvallen en hij moest die onontkoombare dwang ondergaan. Want in eenzelfde keten, de duisternis, werden ze allen gekluisterd. En of het nu de fluitende wind was, of het lieflijk geluid van vogels in dicht struikgewas, of het ruisen van een onstuimige waterstroom, of het hevige geraas van neerstortende stenen, of het ongeziene rennen van springende dieren, of het brullen van de gevaarlijkste beesten, of de echo die weerklonk uit een kloof in de bergen, het verschrikte en verlamde hen. Heel de wereld straalde in glanzend licht en overal gingen de werkzaamheden ongehinderd voort. Zij echter waren de enigen over wie een drukkende nacht gespreid lag, een beeld van de duisternis die hen zou gaan opnemen. Maar zij waren voor zichzelf drukkender dan de duisternis.

werden, maar hun gedaante niet zagen, prezen zich gelukkig omdat ze niet hetzelfde ondergingen. Zij waren ook dankbaar dat ze niet geschaad werden door degenen die door hen onrechtvaardig behandeld waren, en ze vroegen vergiffenis voor hun vijandig gedrag. In ruil daarvoor gaf u een vlammende vuurzuil als gids op een onbekende weg, als een onschadelijke zon op een roemvolle tocht. Die anderen verdienden het van het licht beroofd te worden en te worden opgesloten in de kerker van de duisternis, omdat zij uw zonen in een kerker hadden opgesloten, door wie het onvergankelijke licht van de wet aan de wereld moest worden geschonken. Toen zij besloten hadden de kinderen van de heiligen te doden, en toen dat ene kind te vondeling gelegd was en gered werd, strafte u hen door een menigte van hun kinderen weg te nemen, en hen zelf allemaal tegelijk door een vloed van water te doden. Die nacht was aan onze vaderen tevoren bekendgemaakt, zodat zij, zeker wetend op welke eden zij vertrouwden, vol vreugde zouden zijn. Wat door uw volk verwacht werd, was redding voor de rechtvaardigen en ondergang voor de vijanden. Want door datgene waarmee u de tegenstander strafte, hebt u roem verleend aan ons, de door u geroepenen. In het verborgene brachten de heilige zonen van de vrome mensen hun offer, en zij aanvaarden eensgezind de goddelijke wet, dat de heiligen gelijkelijk zouden delen, in dezelfde goede dingen en dezelfde gevaren. Vooraf zongen zij reeds de lofzangen van hun vaderen. Daartegenin weerklonk het harde geschreeuw van de vijanden en was overal de jammerklacht te horen om de betreurde kinderen. Door dezelfde straf werden de slaaf en de heer gestraft en de man uit het volk onderging hetzelfde lot als de koning. Allemaal samen hadden zij door eenzelfde soort dood ontelbare lijken en zelfs om die te begraven waren de levenden niet talrijk genoeg, want in één oogwenk was hun kostbaarste nageslacht te gronde gegaan. Zij die vanwege hun toverkunsten volkomen ongelovig waren gebleven, erkenden bij de ondergang van hun eerstgeborenen dat dit volk de zoon van God was. Want terwijl een diepe stilte alles omgaf en de nacht in zijn snelle loop halverwege was gekomen, kwam uw alvermogend woord van zijn koningstroon in de hemel en sprong als een grimmige krijgsman midden in het onzalige land. Het droeg een scherp zwaard, uw ondubbelzinnige bevel. Het stelde zich op en verspreidde overal de dood. Het raakte de hemel terwijl het op de aarde stond. En meteen brachten vreselijke droomgezichten hen toen in verwarring. En onverwachte angsten overvielen hen. Half dood stortten ze neer, de een hier, de ander daar, en maakten bekend waarom ze stierven. Dat was hun namelijk eerder onthuld door de dromen die hen hadden verbijsterd, zodat zij niet zouden omkomen zonder te weten waarom zij zo zwaar getroffen werden. Maar ook de rechtvaardigen werden door een beproeving van de dood overvallen, en in de woestijn werd de menigte geteisterd. Maar de toren hield niet lang aan, want een onberispelijke man sprong gehaast voor hen in de bres, uitgerust met de wapens van zijn eigen dienst, gebed en verzoenend wierookoffer. Hij weerstond de toren en maakte een eind aan het onheil. Daarmee liet hij zien dat hij uw dienaar was. En hij triomfeerde niet over het onheil met lichaamskracht en wapengeweld, maar met zijn woord bedwong hij degene die de straf voltrok, door de verbonden en de eden die aan de vaderen waren gezworen in herinnering te brengen. Toen de doden al bij hopen op elkaar lagen, ging hij in het midden staan, stuitte de woede en sneed de weg af naar de levenden. Want op zijn mantel stond de hele wereld en de roem van de vaderen stond op 4 rijen gesneden stenen en uw luister stond op de diadeem van zijn hoofd. Daarvoor week de verdelger, daarvoor was hij beducht. Alleen een blijk van de toorn was al voldoende.

Wijsheid. Hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 22. Over de goddelozen echter kwam genadeloze woede tot het uiterste toe. Zelfs wat er met hen zou gaan gebeuren, wist hij al van tevoren. Dat zij, na zelf op hun vertrek te hebben aangedrongen en hen ijlings te hebben weggezonden, spijt zouden krijgen en hen achterna zouden zitten. Want terwijl ze nog bezig waren met hun rouw en weeklaagden aan de graven van de doden, namen zij een ander onzinnig besluit. En degenen die zij onder smeekbeden hadden weggestuurd, achtervolgden zij nu alsof ze weglopers waren. Want tot dat uiterste dreef hen een drang die zij zelf verdiend hadden, die hen deed vergeten wat er gebeurd was, zodat zij de straf, die nog aan hun kwelling ontbrak, helemaal zouden ondergaan. En hun volk zou een ongehoorde tocht wagen, maar zij, de Egyptenaren, zouden een ongewone dood vinden. Want heel de schepping werd in haar eigen vorm opnieuw gevormd, in gehoorzaamheid aan uw bevelen, zodat uw zonen zonder letsel behouden zouden blijven. Men zag de wolk de legerplaats overschaduwen en droog land oprijzen waar tevoren water stond. De Rietzee werd een welgebaande weg, de wilde branding een grazige vlakte. Zij, die door uw hand werden beschermd, trokken daar met heel hun volk doorheen, na wonderbaarlijke tekenen aanschouwd te hebben. Ze graasden daar als paarden en huppelden er als lammeren, terwijl ze de lof zongen van uw Heer, hun redder. Ze herinnerden zich ook wat zij in vreemde streken hadden meegemaakt. Hoe de muggen niet door levende wezens werden voortgebracht, maar uit de aarde tevoorschijn kwamen, en hoe de kikkers niet door waterdieren werden voortgebracht, maar door de rivier in grote getale werden uitgebraakt. Later zagen zij ook een nieuw ontstaan van vogels, toen zij door begeerte gedreven om uitgelezen vlees vroegen, want om hen tevreden te stellen, stegen er uit de zee kwartels voor hen op. De straffen troffen de zondaars niet, zonder dat er tekenen aan vooraf waren gegaan, door heftige bliksemflitsen. Terecht leden zij om hun eigen boze daden, want ze hadden zich overgegeven aan een bijzonder bittere haat tegen vreemdelingen. Die anderen immers wilden de onbekende mannen, die naar hen toekwamen, niet opnemen. Zij echter hadden vreemdelingen die hun weldoeners waren, tot hun slaven gemaakt. En dat niet alleen, maar er zal zeker een bepaald oordeel over die anderen geveld worden, aangezien ze de vreemdelingen vijandig ontvingen. Zij daarentegen hebben hen met feestbetoon ontvangen en daarna, toen ze reeds in hun rechten deelden, met harde arbeid gekweld. Zij zijn dan ook met blindheid geslagen, net als die anderen bij de deur van de rechtvaardige, toen zij omgeven werden door een onmetelijke duisternis en iedereen de weg moest zoeken naar zijn eigen deur. Want de elementen wijzigen hun onderlinge verhouding en veranderen daardoor, net als de tonen op een harp, het soort ritme, terwijl ze geheel en al hun klank behouden, hetgeen duidelijk valt op te maken uit een beschouwing van wat gebeurd is. Landdieren veranderden in waterdieren en zwemmende dieren verhuisden naar het land. Het vuur overtrof zijn eigen kracht in het water en het water vergat zijn vermogen om te blussen. Anderzijds werd het vlees van zeer kwetsbare dieren niet verzengd door de vlammen waarin ze rondliepen. En de ijsachtige, licht smeltbare substantie van het goddelijke voedsel smolt er niet door. In alle opzichten, Heer, hebt u uw volk groot gemaakt en verheerlijkt. U liet het niet in de steek, maar u hebt het altijd en overal bijgestaan.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 30. Alle wijsheid komt van de Heer en is bij Hem tot in eeuwigheid. Het zand van de zeeën, de druppels van de regen en de dagen van de tijd, wie kan ze tellen? De hoogte van de hemel, de breedte van de aarde, de afgrond en de wijsheid, wie kan ze achterhalen? Voor alle andere dingen is de wijsheid geschapen, en het denkend verstand stamt uit de eeuwigheid. Voor wie werd de wortel van de wijsheid blootgelegd, en wie kent haar diepzinnig beleid? Eén alleen is wijs en zeer te vrezen, hij die zit op zijn troon, de Heer. Hij is degene die de wijsheid heeft geschapen, die haar heeft gezien en uitgemeten. En haar heeft uitgestort over al zijn werken. In al wat leeft is zij aanwezig, zoals hij haar geeft. Hij bedeelt haar aan diegenen die hem lief hebben. De vrees voor de Heer is eer en roem. Zij is vreugde en een feestelijke krans. De vrees voor de Heer verkwikt het hart. Zij geeft vreugde en blijdschap en lengte van dagen. Degene die de Heer vreest, zal het goed gaan als het einde komt. Op de dag van zijn dood wordt hij gelukkig geprezen. De Heer vrezen is het begin van de wijsheid. Zij is met de vrome mensen in de moederschoot met hen meegeschapen. Zij heeft onder de mensen een woning gebouwd. Voor eeuwig is ze gegrondvest en in hun generatie zal ze haar vertrouwen stellen. De Heer vrezen is de voltooiing van de wijsheid en zij verzadigt de mensen met haar vruchten. Hun hele huis vult zij met kostelijkheden en hun voorraadkamers met wat zij voortbrengt. De vrees voor de Heer is de bekroning van de wijsheid. Zij laat vrede en gave gezondheid opbloeien. Hij heeft haar gezien en uitgeteld. Weten en inzicht heeft hij laten regenen en hij heeft de roem verhoogd van degenen die haar verkregen hebben. De Heervreze is de wortel van de wijsheid en haar takken zijn lange levensdagen. Wie ten onrechte woedend wordt, is niet te rechtvaardigen. De heftigheid van zijn woede wordt zijn val. De geduldige mens draagt zijn verdriet, tot het ogenblik is gekomen waarop de vreugde voor hem opbloeit. Hij houdt zijn woorden in, tot het ogenblik is gekomen waarop de lippen van velen melding zullen maken van zijn inzicht. In de kluizen van de wijsheid liggen spreuken vol kennis. Maar voor de zondaar is Godvrezendheid een gruwel. Als je naar wijsheid verlangt, volg dan de geboden en de Heer zal je de wijsheid schenken. Want de vrees voor de Heer bestaat in wijsheid en opvoeding en trouw en zachtmoedigheid zijn hem aangenaam. Verzet je niet tegen de vrees voor de Heer en benader hem niet in dubbelhartigheid. Huichel niet tegenover mensen en let goed op je woorden. Plaats jezelf niet op een voetstuk, je zou kunnen vallen en schande brengen over jezelf. Dan zal de Heer je verborgen daden onthullen en je neergooien in het midden van de gemeente, omdat je de vrees voor de Heer niet genaderd bent en omdat je hart vol bedrog was.

wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 18. Mijn kind, wanneer je de Heer gaat dienen, bereid je dan voor op beproevingen. Laat je hart de juiste weg inslaan, laat het sterk zijn en wind je niet op als tegenspoed komt. Houd je aan Hem vast en laat Hem niet los, dan zal je uiteindelijk groter worden. Alles wat je overkomt moet je aanvaarden. Je moet geduldig zijn in de gebeurtenissen die je vernederen. Want goud wordt in het vuur beproefd en de mens die God aangenaam is, in de oven van de vernedering. Vertrouw op Hem en Hij zal je helpen. Bewandel rechte wegen en stel je hoop op Hem. Jij die de Heer vreest, verwacht zijn erbarming. En wijk niet af van de weg, je zou kunnen vallen. Jij die de Heer vreest, vertrouw op Hem en je loon blijft zeker niet uit. Jij die de Heer vreest, hoop op het goede, op eeuwige blijdschap en medelijden. Richt je ogen op de generaties van vroeger en zie, is er iemand geweest die op de Heer vertrouwde en beschaamd werd? Heeft er iemand in de vrees voor Hem volhard, die in de steek gelaten werd? Heeft iemand Hem aangeroepen zonder verhoord te worden? Want de Heer is barmhartig en genadig. Hij vergeeft de zonde en redt op het ogenblik van de onderdrukking. Wee de laffe harten en de krachteloze handen en de zondaar die twee wegen bewandelt. Wee het krachteloze hart, omdat het geen vertrouwen heeft, daarom wordt het niet beschermd. Wee degene die de volharding heeft verloren, wat zul je doen wanneer de Heer verantwoording komt eisen? Wie de Heer vrezen, zijn niet ongehoorzaam aan zijn woorden. Wie Hem liefhebben, volgen zijn wegen. Wie de Heer vrezen, zoeken zijn welbehagen. Wie Hem liefhebben, zijn vol van de wet. Wie de Heer vrezen, houden hun hart bereid en vernederen zich voor Hem. Laat ons maar in de handen van de Heer vallen en niet in de handen van de mensen. Want zoals zijn grootheid is, zo is ook zijn medelijden.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 31. Luister, kinderen, naar het oordeel van jullie vader en handel ernaar. Dan worden jullie gered. Want de Heer heeft aan de vader aanzien gegeven bij zijn kinderen en heeft het oordeel van de moeder bindend gemaakt voor haar zonen. Wie zijn vader hoogacht, krijgt vergeving van zijn zonde. En wie zijn moeder eert, is als iemand die schatten verzamelt. Wie zijn vader hoogacht, zal vreugde aan zijn kinderen beleven. En als hij bidt, wordt hij verhoord. Wie zijn vader eert, zal lang leven. En wie luistert naar de Heer, geeft zijn moeder aanzien. En hij zal zijn ouders als zijn meesters dienen. Eer je vader met woord en daad. Dan zal zijn zegen over je komen. Want de zegen van een vader stut de huizen van zijn kinderen. Maar de vloek van een moeder ontwortelt de fundamenten. Zoek je eer niet in het belasteren van je vader, want het belasteren van je vader strekt je niet tot eer. Want de eer van een mens komt voort uit het respect dat zijn vader geniet. En een geschandvlekte moeder is een blaam voor de kinderen. Kind, verzorg je vader als hij oud is en doe hem geen verdriet zolang hij leeft. Ook al is zijn verstand verzwakt, je moet het hem niet kwalijk nemen en hem niet verachten, jij die nog al je kracht hebt. Want een goede daad aan je vader bewezen wordt niet vergeten. Wat de zonden afbreken, bouwt zij weer voor je op. Op de dag van het verdriet wordt aan jou gedacht, zoals wanneer de zon op het ijs schijnt. Zo smelten dan je zonden weg. Degene die zijn vader in de steek laat, is gelijk aan een godslasteraar. En wie zijn moeder treitert, is door de Heer vervloekt. Wat je doet, mijn kind, doe dat met zachtheid. En je zult meer bemind worden dan iemand die geschenken geeft. Hoe hoger je staat, des te kleiner moet je je maken. En je zult genade vinden bij de Heer. Want groot is de barmhartigheid van de Heer en aan de nederige toont hij zijn geheimen. Zoek niet wat te moeilijk voor je is en jacht niet na wat je krachten te boven gaat. Geef je aandacht aan de dingen die je zijn opgedragen, want wat verborgen is, brengt niets op. Maak je geen zorgen over dingen die niet tot je taak behoren, want er is je toch al meer getoond dan mensen kunnen bevatten. Want zelfoverschatting heeft veel mensen op een dwaalspoor gebracht en ongezonde inbeelding heeft hun gedachten ontwricht. Een versteend hart zal het uiteindelijk slecht vergaan en wie het gevaar bemint, sterft eraan. Een versteend hart zal het zwaar te verduren krijgen en de zondaar stapelt zonde op zonde. Voor de kwaal van de hoogmoedige bestaat geen genezing, want de plant van de slechtheid heeft wortel geschoten in hem.

Het hart van de verstandige mens denkt na over de spreuken. Wat de wijze voor zichzelf wenst, is een oor dat luistert. Water blust een laaiend vuur en goedheid verzoent de zonden. Wie goede daden vergeldt, denkt aan de toekomst. Op het ogenblik dat hij gaat vallen, zal hij een steun vinden.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 31. Mijn kind, neem van de hulpbehoevende niet weg wat hij nodig heeft om te leven. En laat hunkerende ogen niet wachten. Doe de hongerige geen pijn en verbittert geen mens die in nood is. Maak een verbitterd hart niet radeloos en laat de vrager niet op het gevraagde wachten. Wees niet weigerachtig tegenover een smekeling in nood en wend je gezicht niet af van de bedelaar. Wend je blik niet af van degene die vraagt en geef niemand reden om je te vervloeken. Want als hij je vervloekt in de bitterheid van zijn gemoed, zal de maker zijn gebed verhoren. Maak je bemind in de gemeente en buig je hoofd voor de hooggeplaatste. Neig je oor naar de bedelaar en sta hem vriendelijk en zachtmoedig te woord. Bevrijd de onderdrukte uit de handen van de onderdrukker en wees niet kleinmoedig als je recht spreekt. Wees als een vader voor de wezen en neem bij hun moeder de plaats van haar man in. Dan zul je als een zoon van de Allerhoogste zijn en door hem bemind worden, meer dan door je moeder. De wijsheid voedt haar zonen op en zij zorgt voor degenen die haar zoeken. Wie haar lief heeft, heeft het leven lief. En wie haar vroeg zoeken, worden met vreugde vervuld. Degene die haar verwerft zal roem als erfdeel krijgen en waar zij binnenkomt, geeft de Heer zijn zegen. Degene die haar huldigen, dienen de heiligen en degene die haar beminnen, worden door de Heer bemind. Wie naar haar luistert zal recht spreken over de volken en wie haar is toegedaan zal zich veilig voelen in zijn woning. Als je op haar vertrouwt, krijg je haar als erfdeel en zul je nakomelingen haar blijven bezitten. In het begin bewandelt zij kronkelwegen met jou. Ze jaagt je vrees en angst aan. Zij toetst je met haar opvoeding totdat ze je gezindheid vertrouwt en ze stelt je op de proef met haar bevelen. Daarna wendt ze zich rechtstreeks tot jou en maakt ze je blij en openbaart ze haar geheimen. Als je afdwaalt, laat ze je los en levert je over aan je ondergang. Wacht je tijd af en pas op voor het kwaad en zorg ervoor dat je over jezelf niet beschaamd hoeft te zijn. Want er is een schaamte die tot zonde leidt en er is een schaamte die een prachtig sieraad is. Wees niet overmoedig tot je eigen schade en veroorzaak niet je eigen val. Laat een woord niet onuitgesproken wanneer het ogenblik erom vraagt. Want wijsheid uit zich door het woord en in het spreken van je tong komt aan de dag wat je hebt geleerd. Verzet je niet tegen de waarheid en wees je bewust van je onwetendheid. Schaam je er niet voor je zonde te bekennen, probeer een stromende rivier niet tegen te houden. Geef niet toe aan een dwaas en kijk een machthebber niet naar de ogen. Tot de dood toe moet je voor de waarheid vechten, dan zal God de Heer voor jou vechten. Wees niet brutaal met je tong en tegelijk lui en traag in je daden. Wees in je huis niet als een leeuw en wees geen ingebeelde zot tegenover je slaven. Laat je hand niet geopend zijn om te krijgen en dichtgeknepen als ze moet geven.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

0: Beste luisteraars, bidden wij nog samen driemaal het Jezusgebed. Samen met een vers uit het Johannes-evangelie, namelijk hoofdstuk 11, vers 25. Ik ben de opstanding en het leven, zei Jezus. Wie in mij gelooft mag dan wel sterven, toch zal hij leven. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die de verrijzenis zijt en het leven, ontferm U over ons. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die de verrijzenis zijt en het leven, ontferm U over ons. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die de verrijzenis zijt en het leven, ontferm U over ons. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans van barmhartigheid gebeden. Moge Christus ons blijven begeleiden deze dag.
1: Welkom bij Radio Maria.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathon.

Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij vandaag verder gaan met de lezing van het heilige leven van de heilige Siloan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sophroni. Wij zijn nog steeds bij deel 2, geschriften van de heilige Siloan, en bij hoofdstuk 14 over de monniken. Met dit hoofdstuk gaan wij nu verder. We wensen u een deugddoende lezing toe. Er zijn monniken die God kennen, die ook de moeder Gods, de heilige engelen en het paradijs kennen. Maar zij kennen ook de demonen en de kwellingen van de hel, en ze kennen die uit ervaring. In de Heilige Geest leert de ziel God kennen. Zelfs hier op aarde reeds verleent de Heilige Geest, voor zover dat mogelijk is, de volheid te kennen van de vreugde van het paradijs, die de mens zonder de goddelijke genade niet zou kunnen verdragen, maar waaraan hij zou sterven. Vanuit een rijke ervaring voert de monnik de strijd tegen de trotse vijanden. De Heilige Geest onderricht hem, schenkt hem verstand en de kracht om hen te verslaan. De wijze monnik weert door zijn nederigheid elke hoogmoed en trots af. Hij zegt: ik ben God en het paradijs onwaardig. Ik verdien de kwellingen van de hel en ik zal eeuwig in het vuur branden. Ik ben waarlijk de slechtste van alle mensen en ik verdien geen barmhartigheid. De Heilige Geest leert ons om zo over onszelf te denken. En de Heer verheugt zich over ons als wij onszelf vernederen en veroordelen, en hij geeft zijn genade aan de ziel. Wie de nederigheid heeft bereikt, heeft de vijand verslagen. Geen enkele vijand kan naderen tot de mens die in zijn hart meent dat hij het eeuwige vuur verdient. Dan zijn er in de ziel volstrekt geen gedachten aan het aardse, maar heel de geest en heel het hart verblijven in God. Wie de Heilige Geest heeft leren kennen en van hem de nederigheid heeft geleerd, die is geworden zoals zijn leermeester Jezus Christus, de Zoon van God. En hij lijkt op hem. Wij allen die Christus navolgen, het uitverkoren volk van God, en in het bijzonder de monniken, voeren strijd tegen de vijand. Wij zijn in oorlog en onze strijd vindt iedere dag en ieder uur plaats. En wie ervan houdt zijn eigen wil te verzaken, die wordt niet overwonnen door de vijand. Maar om de vijand te verslaan, moet men de nederigheid van Christus leren. En de ziel van de mens die deze nederigheid heeft verworven, die heeft de vijand overwonnen. Maar laten wij niet wanhopen, want de Heer is grenzeloos barmhartig en hij heeft ons lief. Door de genade van de Heilige Geest verleent God de ziel te leren kennen welk gebed een beginnersgebed is, welk gebed middelmatig en welk gebed volmaakt is. Maar zelfs naar een volmaakt gebed luistert de Heer niet, omdat de ziel volmaakt zou zijn, maar omdat hij barmhartig is en omdat hij als een moeder die haar kinderen lief heeft, de ziel wil troosten, zodat zij nog sterker brandt en dag nog nacht rust kent. Het reine gebed vereist de innerlijke vrede, maar de innerlijke vrede kan niet bestaan zonder gehoorzaamheid en zelfverloochening. De heilige vaders hebben de gehoorzaamheid hoger geplaatst dan het gebed en het vasten. Omdat iemand zonder gehoorzaamheid van zichzelf kan denken dat hij een asceet en een man van gebed is. Maar wie in alles tegenover zijn overste en zijn geestelijke vader zijn eigen wil heeft afgesneden, die heeft een reine geest.
Een ongehoorzame monnik zal nooit leren kennen wat rein gebed is. En wie trots is en wie graag zijn eigen wil doet, die zal niets op geestelijk gebied kunnen leren. Zelfs al woont hij 100 jaar in een klooster. Want door zijn ongehoorzaamheid kwetst hij de overste en in hun persoon God. Wee de monnik die zijn overste niet gehoorzaamt. Hij had beter in de wereld kunnen blijven. Maar zelfs in de wereld gehoorzamen de mensen hun ouders. Hebben zij eerbied voor ouderen en onderwerpen zij zich aan hun meerderen en aan de autoriteiten. Wee ons, de Heer, de Koning van hemel en aarde en van heel de wereld, heeft zich vernederd en hij was gehoorzaam aan zijn moeder en aan de heilige Jozef. Maar wij willen niet eens onze overste gehoorzamen, die door de Heer wordt bemind en aan wie hij ons heeft toevertrouwd. En als een overste een slecht karakter heeft, dan moet zijn novice toch voor zijn overste bidden in nederigheid van geest. Ook al is dit voor hem een grote beproeving. En dan zal de Heer zich en over de novice en over de overste ontfermen. Niet alle monniken vinden de vrede en zij geven daarvoor redenen op. Ze hebben de verkeerde gehoorzaamheid gekregen, of hun cel is slecht, of hun starets heeft een moeilijk karakter. Maar zij begrijpen niet dat niet de cel schuld is, of de taak, of de overste, maar dat hun ziel ziek is. Niets kan een trotse ziel behagen, terwijl voor hun nederige ziel alles goed is. Als je een slechte overste hebt, bid dan voor hem en je zult vrede vinden in je ziel. Als je een slechte cel hebt of jouw taak bevalt je niet, of je wordt geplaagd door ziekte, denk dan op deze manier bij jezelf: de Heer ziet mij en hij kent mijn situatie. Misschien is dit God welgevallig en je zult vrede hebben. Als de ziel zich niet aan de wil van God overgeeft, dan zal zij nergens vrede vinden, zelfs wanneer zij streng zou vasten en zich geheel aan het gebed zou overgeven. Wie anderen ervan beschuldigt dat ze hem verwijten maken, die weet niet dat zijn ziel ziek is en dat het niet de verwijten zijn die hieraan schuld zijn. Wie ervan houdt zijn eigen wil te doen, is volstrekt niet wijs. Maar wie gehoorzaam is, zal snelle vorderingen maken, omdat de Heer hem lief heeft. Wie zelfs maar een weinig genade van de Heilige Geest in zich heeft, bemint elke macht die door God is ingesteld en zal er zich met vreugde aan onderwerpen ter ere van God. In onze kerk leert men dit door de Heilige Geest en de vaders hebben hierover geschreven. Het is onmogelijk de innerlijke vrede te bewaren als wij niet over onze geest waken. Dat wil zeggen, als wij de gedachten die God niet behagen niet gaan verjagen en omgekeerd. Als wij de gedachten die God aangenaam zijn niet vasthouden. Wij moeten met onze geest ons hart onderzoeken, wat daarin gebeurt. Is het er vredig of niet? Indien niet, onderzoek dan waardoor jij hebt gezondigd. Om de innerlijke vrede te bezitten, moeten we in onthouding leven, want ook door ons lichaam kunnen we de vrede in onze ziel verliezen. Men moet niet nieuwsgierig zijn. Het is niet nodig kranten of wereldse boeken te lezen die de ziel leegmaken en die moedeloosheid en verwarring brengen. Veroordeel anderen niet, want het gebeurt dikwijls dat men zonder iemand te kennen kwaad over hem spreekt, terwijl hij naar zijn geest gelijk is aan de engelen. Doe geen moeite om andermans zaken te kennen, maar slechts jouw eigen zaken. En wees slechts bezorgd over hetgeen jouw overste jou opdragen.
dan zal de Heer jou omwille van jouw gehoorzaamheid met zijn genade helpen. En dan zul jij in jouw ziel de vruchten der gehoorzaamheid zien. De vrede en het onophoudelijk gebed. In een gemeenschap gaat de goddelijke genade vooral verloren, omdat wij niet geleerd hebben onze broeder volgens de geboden van de Heer lief te hebben. Als je broeder jou kwetst en jij op datzelfde ogenblik een woedende gedachte tegen hem aanneemt, of als je hem veroordeelt of hem gaat haten, dan zul je merken dat de genade jou verlaten heeft en dat de vrede verdwenen is. Om vrede in de ziel te hebben, moet men zijn ziel eraan wennen degene die haar gekwetst heeft, lief te hebben en direct voor hem te bidden. De ziel kan geen vrede bezitten als zij de Heer niet uit alle macht om de gave van de liefde voor alle mensen vraagt. De Heer heeft gezegd: heb uw vijanden lief, naar Matteüs hoofdstuk 5, vers 44. Als wij onze vijanden niet lief hebben, zullen wij geen vrede hebben in onze ziel. Het is noodzakelijk om gehoorzaamheid, nederigheid en liefde te verwerven, want anders zullen al onze grote inspanningen en ons waken zomaar verloren gaan. Een starrets had het volgende visioen. Een man goot water in een zeef met een bodem vol gaatjes. De man werkte heel hard, maar het water stroomde steeds weg en de zeef bleef leeg. Zo vergaat het ons ook. Wij leven in ascese, maar als wij een willekeurige deugd verwaarlozen, dan zal onze ziel hierom leeg blijven.

Broeders, strijders van Christus, laten wij niet verslappen in de geestelijke strijd en in het gebed. Maar laten wij ons leven lang vurig inspannen. Ik heb vele monniken gekend die naar het klooster zijn gekomen met een brandende ziel, maar die vervolgens die eerste ijver verloren hebben. Maar ik ken ook monniken die haar tot het einde toe bewaard hebben. Om deze ijver te behouden, moeten wij de Heer onafgebroken indachtig zijn en denken: mijn einde is gekomen en nu moet ik voor het gerecht van God verschijnen. Als de ziel steeds op deze wijze voorbereid is op de dood, dan zal zij de dood niet meer vrezen, maar zal zij tot een nederig en rouwmoedig gebed komen. Door het berouw wordt jouw geest gereinigd en zal hij zich niet meer in verleiding laten brengen door de wereld. Je zult alle mensen liefhebben en tranen voor hen vergieten. Maar als je deze gave ontvangt, weet dan dat het een gave is van de barmhartigheid van God, maar dat de mens van zichzelf slechts zondige aarde is. Ik heb mensen gezien die goed waren toen ze naar het klooster kwamen, maar die vervolgens slecht werden. Ook heb ik mensen gezien die slecht waren toen ze kwamen, maar die later zo nederig en zachtmoedig werden dat het voor de ziel een vreugde was om naar hen te kijken. Ik ken een monnik die toen hij jong was met een boog om het dorp heen liep om geen verleiding te zien. Maar niet zo lang geleden heeft hij 2 uur lang gretig gekeken naar de wereld en toen heeft hij mij zelf verteld dat hij de wereld lief had. Zo kan de ziel van een monnik veranderen en zich naar de wereld keren. En toch was hij als 17-jarige jongeman naar het klooster gekomen en woonde hij er al 35 jaar. Hieruit blijkt hoe bevreesd we ervoor moeten zijn dat dit vuur, dat ons gedwongen heeft de wereld te verlaten en de Heer lief te hebben, in ons zou uitdoven. Vele monniken kennen de genade van de Heilige Geest. De Heilige Geest is zo zoet en liefdevol voor de ziel, dat een man zelfs bij het aanschouwen van het mooiste meisje onbewogen blijft voor de begeerte. Maar wie de genade slechts in zijn ziel heeft, die is nog bevreesd voor de zonde. Omdat hij voelt dat de zonde nog in hem leeft en dat de hartstochten hem nog meeslepen. Wij, monniken, voeren een geestelijke oorlog. Een soldaat die op weg was naar Thessaloniki kwam langs in mijn magazijn. Mijn ziel kreeg hem lief en ik zei tegen hem: bid om verlichting van het lijden. En hij antwoordde mij: bidden heb ik in de oorlog geleerd. Ik nam dikwijls deel aan grote gevechten. De kogels explodeerden om mij heen, maar ik ben in leven gebleven. Kijk, ik bad zo tot God: Heer, ontferm u. Ik keek naar hem toen hij mij voordeed hoe hij bad. Men kon duidelijk zien dat hij volkomen opging in het gebed. En de Heer heeft hem behouden. Zo heeft hij in nood gebeden in de oorlog, maar waar slechts het lichaam wordt gedood. Maar wij, monniken, voeren een andere oorlog binnen in onszelf, waarbij de ziel kan omkomen. Daarom moeten wij nog meer en vuriger bidden, opdat onze ziel met de Heer mogen zijn. We moeten niet slechts onze toevlucht nemen tot Hem, maar voortdurend in Hem zijn. Zoals de engelen God steeds dienen in de geest, zo moet ook een monnik steeds met zijn geest in God zijn en zijn wet dag en nacht overwegen. De wet van God lijkt op een grote, prachtige tuin waar de Heer en al zijn heiligen wonen, de profeten, de apostelen, de heilige bisschoppen, de martelaren, de zalige, nederige asceten,
Ze zijn allen op wonderbare wijze verenigd door de barmhartigheid van God. En de ziel verheugt zich over deze grootse, heilige en wonderbare vergadering. Velen willen graag een koning die een sterfelijk mens is leren kennen en zien. Maar het kennen van de Heer, de koning van de eeuwige heerlijkheid, is de allerkostbaarste zaak. Broeders, leest meer in het evangelie, de brieven van de apostelen.

stellen, dan zullen zij ons naar Christus leiden. Want aan hen is de genade verleend om te binden en te ontbinden. Ga met geloof naar je geestelijke vader en je zult het paradijs ontvangen. Het is goed voor een monnik om gehoorzaam te zijn en zijn zonde oprecht te belijden, zodat zijn geestelijke vader kan weten welke gedachten zijn ziel koestert. Een dergelijke monnik zal steeds de vrede bezitten in God, en in zijn ziel zullen goddelijke gedachten opkomen en zijn geest zal opbloeien door deze gedachten, terwijl zijn hart zal rusten in God. Een dergelijke monnik woont op aarde te midden van verleidingen en allerlei verzoekingen, maar hij vreest niets, want zijn ziel is verankerd in God en hij heeft hem lief. Al zijn verlangen is erop gericht zijn ziel te vernederen, omdat de Heer een nederige ziel bemint en de ziel weet wat de Heer van haar verlangt, omdat de Heer haar leermeester is. Zelfs in onze tijd zijn er nog talloze asceten die God welgevallig zijn, ofschoon zij geen zichtbare wonderen verrichten. Maar kijk, dit is een wonder van God dat we in onze ziel kunnen zien. Als uw ziel nederig is geworden zoals het hoort, schenkt de Heer haar zeer grote vreugde en rouwmoedige tederheid. Maar als de ziel ook maar enigszins neigt naar de trots, dan vervalt zij tot moedeloosheid en duisternis. Maar slechts degenen die een ascetisch leven leiden, weten dit. Als jij, toen je in het klooster kwam, de Heer lief had, en als jij bedenkt dat de Heer jou hierheen geleid heeft en dat hij ook jouw starheid slijt, dan zal de goddelijke genade in jou haar intrek nemen en de Heer zal jou vrede geven en het vermogen goed en kwaad te onderscheiden. Jouw ziel zal elke dag en ieder uur het goede najagen, omdat zij de zoetheid heeft geproefd van Gods wet. Als je bent ingetreden in een kloostergemeenschap, wees dan dapper en mogen uw ziel niet verward worden. Als je een taak krijgt in het gastenhuis, wees dan als Abraham, die waardig werd gekeurd om de 3 wonderbare pelgrims te ontvangen. Dien de vaders, de broeders en de pelgrims in nederigheid en met vreugde, en je zult Abrahams beloning ontvangen. Als je tijdens het werk te midden van de broeders beproevingen moet verdragen, wees dan zoals de dwazen om Christus wil. Zij baden voor degene die hen beproefden, en omwille van hun liefde heeft de Heer hun de genade van de Heilige Geest gegeven, en was het voor hen gemakkelijk om tussen de mensen te leven en allerlei leed te verdragen. Wie zijn taak in gehoorzaamheid vervult, ook al is hij wel eens verstrooid, die ondervindt barmhartigheid van de Heer. Maar wie ongehoorzaam is, die verjaagt zelf de goddelijke genade. Als je het zwijgen beoefent in je cel, volg dan de zwijgzaamheid van de grote Arsenius na, opdat de Heilige Geest het schip van uw ziel mogen besturen. Als het je moeilijk gaat, gedenk dan de barmhartige woorden van de Heer: kom tot mij, gij allen die belast en vermoeid zijt, en ik zal u rust geven. Naar Matteüs hoofdstuk 12, vers 28. Deze rust in de Heilige Geest zal de ziel door het berouw ontvangen. De Heer bemint de ziel die hem van ganser harte zoekt, want hij heeft gezegd: wie mij liefhebben, die heb ik lief, en wie mij zoeken, zullen de genade vinden. Naar Spreuken hoofdstuk 8 vers 17. En deze genade beweegt de ziel, God onder tranen te zoeken.

0: over de econoom van het klooster. Vele monniken zeggen dat de econoom geen tijd heeft om te bidden en dat hij de rust in zijn ziel niet kan bewaren, omdat hij de ganse dag met mensen moet omgaan. Maar ik zeg u, als hij de mensen lief heeft en van zijn werklieden denkt, de Heer heeft zijn schepsel lief, zal dat de Heer hem het onophoudelijke gebed schenken, want voor de Heer is alles mogelijk. De econoom moet van zijn arbeiders houden, hij moet medelijden met hen hebben en voor hen bidden. Heer, schenk vreugde aan de bedroefde zielen van deze arme mensen. Zend hun uw geest, de heilige trooster. Zijn ziel zal dan leven als in een stille woestijn, en de Heer zal hem in zijn gebed tranen en berouw schenken. En de genade van de Heilige Geest zal voelbaar in hem leven, en zijn ziel zal de hulp van God duidelijk merken. Het volgende geval deed zich eens in ons klooster voor. De econoom van het klooster stuurde een arbeider uit op een karwei, maar deze arbeider was onervaren en wilde niet gaan. De econoom zei tegen hem: "Ga." Toen werd die arbeider kwaad en voor al het aanwezige volk, ongeveer 40 mensen, schold hij de econoom uit voor hond. Maar de econoom had medelijden met de man. Hij gaf hem wat thee en suiker en zei: "Noem mij maar altijd hond." En plotseling begon de arbeider zich zo te schamen dat zijn gezicht er rood van werd. En vanaf dat ogenblik werd hij de meest gehoorzame van hen allemaal. Het is goed volgens de liefde te leven. Dan beschermt de Heer met zijn genade en geeft een vurig gebed voor de mensen. Maar als de econoom prikkelbaar is, schaadt hij zijn eigen ziel en brengt hij anderen door zijn woede in verwarring. De ervaring van vele jaren heeft laten zien dat de econoom van mensen moet houden, zoals een moeder van haar kinderen. En als een van hen ongehoorzaam is, dan moet hij vurig voor hem bidden: "Heer, verlicht uw dienaar, gij hebt hem lief. Uw gebed zal hem van nut zijn en u zelf zult ontdekken hoe goed het is voor de arbeiders te bidden." Iedereen zal van een goede econoom houden, omdat alle mensen ervan houden liefdevol te worden behandeld. De ervaring heeft laten zien dat we van niemand slecht moeten denken, want hierom verlaat de genade van de Heilige Geest onze ziel. Maar wanneer we de mensen lief hebben, zal de Heer ons de gave van het gebed geven, zodat de ziel zelfs te midden van een mensenmenigte onafgebroken tot God kan roepen. Hoofdstuk 15 over de gehoorzaamheid. Er zijn maar weinig mensen die het mysterie van de gehoorzaamheid kennen. De gehoorzame mens is groot bij God. Hij is een navolger van Christus die ons in zichzelf het voorbeeld van de gehoorzaamheid heeft gegeven. De Heer bemint de gehoorzame ziel en geeft haar zijn vrede. Dan is alles goed en de ziel voelt voor allen liefde. De gehoorzame mens heeft al zijn hoop op God gesteld en daarom is zijn ziel steeds in God. De Heer geeft hem zijn genade en deze genade onderricht de ziel in allerlei goede dingen en geeft haar de kracht om in het goede te blijven. Hij ziet het kwaad, maar dit raakt zijn ziel niet, want de genade van de Heilige Geest is met hem en behoedt hem voor elke zonde. Hij is in vrede en bidt gemakkelijk tot God. De Heilige Geest bemint de ziel van de gehoorzame mens en daarom zal hij de Geest spoedig leren kennen en de gave van het gebed van het hart ontvangen. De gehoorzame mens heeft zich aan de goddelijke wil overgegeven en daarvoor wordt hem vrijheid en rust in God geschonken en hij bidt met een zuivere geest. Trotse en ongehoorzame mensen kunnen niet zonder verstrooiing bidden, zelfs al beoefenden zij een strenge ascese. Zij weten nog hoe de genade werkzaam is, nog of de Heer hun zonde vergeven heeft. Maar de gehoorzame mens weet zeker dat de Heer hem zijn zonde vergeven heeft, omdat hij de Heilige Geest in zijn ziel hoort. De gehoorzaamheid is niet slechts nodig voor monniken, maar voor elke mens. Zelfs de Heer was gehoorzaam. Trotse en eigenmachtige mensen geven de genade geen kans om in hen te leven. En daarom hebben zij nooit vrede in hun ziel, terwijl de genade van de Heilige Geest gemakkelijk binnengaat in de ziel van een gehoorzaam mens en hem vreugde en rust schenkt. Alle mensen zoeken rust en vreugde, maar slechts weinigen weten waar zij vreugde en rust kunnen vinden en wat er nodig is om die te bereiken. Al sinds 35 jaar zie ik een monnik die steeds blij gestemd is in zijn ziel en die een innemend gezicht heeft, ook al is hij oud. En dit komt omdat hij van de gehoorzaamheid houdt en zijn ziel zich heeft overgegeven aan de wil van God. Hij maakt zich nergens zorgen om, maar zijn ziel heeft de Heer lief en schouwt hem. Wie zelfs maar in geringe mate de genade in zich draagt, onderwerpt zich met vreugde aan elk gezag. Hij weet dat God zowel de hemel als de aarde, als ook de onderwereld bestuurt, en ook zijn eigen leven en zijn zaken en alles wat er op de wereld is, en daarom is hij altijd rustig. De gehoorzame mens heeft zich aan de wil van God overgegeven en vreest de dood niet, omdat zijn ziel eraan gewend is met God te leven en hem lief heeft. Hij heeft zijn eigen wil afgesneden en daarom heeft hij nog in zijn ziel, nog in zijn lichaam die strijd die de ongehoorzame en eigenzinnige mens kwelt. De waarlijk gehoorzame mens haat zijn eigen wil en houdt van zijn geestelijke vader en hiervoor ontvangt hij de vrijheid om God met een zuivere geest te aanbidden. En zijn ziel schouwt God onbelemmerd, zonder gedachten, en verblijft vreedzaam in hem. Hij bereikt de liefde voor God snel, dankzij zijn nederigheid en dankzij de gebeden van zijn geestelijke vader. Ons leven is eenvoudig, maar wijs. De moeder Gods heeft tegen de heilige Serafim gezegd: geef hen, de monialen, een gehoorzaamheid en wie de gehoorzaamheid en de wijsheid zullen bewaren, die zullen met jou zijn en dicht bij mij. U ziet hoe eenvoudig de verlossing is. Maar de wijsheid verwerft men slechts na een lange ervaring. God verleent haar omwille van de gehoorzaamheid. De Heer heeft de gehoorzame ziel lief en als Hij lief heeft, zal Hij haar alles geven wat zij maar aan God vraagt. Evenals vroeger luistert de Heer ook nu nog naar onze gebeden en verhoort Hij onze verzoeken. Waarom hebben de heilige vaders de gehoorzaamheid boven het vasten en het bidden gesteld? Omdat de ascese zonder gehoorzaamheid ijdelheid voortbrengt. Maar de gehoorzame novice doet alles zoals het hem gezegd wordt en hij heeft geen aanleiding om trots te zijn. Bovendien heeft de gehoorzame mens zijn eigen wil in alles afgesneden en luistert hij naar zijn geestelijke vader en daarom is zijn geest vrij van elke zorg en bidt hij onverstrooid. De gehoorzame mens heeft slechts God en het woord van zijn overste in zijn gedachten. Maar de geest van de ongehoorzame mens wordt in beslag genomen door allerlei zaken en door kritiek op zijn overste, en daarom kan hij God niet schouwen. Ik heb een novice gezien die een moeilijke taak moest uitvoeren. Hij bezat de gave van het gebed van het hart en de Heer gaf hem tranen om voor heel de wereld te bidden. De hegumen Andrei zei tegen hem: dit is jou geschonken omwille van jouw gehoorzaamheid. Door de gehoorzaamheid wordt de mens behoed voor de trots. Omwille van de gehoorzaamheid wordt het gebed geschonken. En omwille van de gehoorzaamheid wordt ook de genade van de Heilige Geest geschonken. Kijk, daarom is gehoorzaamheid meer dan vasten en gebed. Als de gevallen engelen de gehoorzaamheid hadden bewaard, dan zouden ze in de hemelen wonen en de Heer lof zingen. En als Adam de gehoorzaamheid had bewaard, dan zou ook hij met zijn nakomelingschap in het paradijs hebben gewoond. Maar zelfs nu is het mogelijk het paradijs door berouw terug te vinden. De Heer heeft ons zeer lief, ondanks onze zonden. Mits wij nederig worden en onze vijanden lief hebben. Maar wie zijn vijanden niet lief heeft, kan geen vrede hebben, ook al zou men hem in het paradijs plaatsen. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing over het leven van de heilige Siloam de Atoniet en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 16 over de geestelijke strijd. We hopen dat deze lezing u veel deugd gedaan heeft, wensen u nog een gezegende avond en tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Koken met Hildegard. Recepten voor lichaam en ziel volgens de heilige Hildegard van Bingen.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars. En wij mogen welkom zijn vandaag als Radio Maria bij Sylvia Brunet. We zijn weer in de keuken om te koken met Hildegard vandaag.
3: En we zijn de meimaand, dus ik zal beginnen met een gebed voor Maria. Wanneer wij, ongelukzalige mensen, beschaamd van geslacht tot geslacht, ten val komen op de pelgrimstocht, roept u naar ons met profetische stem en richt ons op van de erge val. Lof zij u, o Maria. Vandaag staan er een paar andere dingen op het programma. Dus we gaan de intelligentiekoekjes maken, of kruidenkoekjes. Dan ook een appelkrumbel. En dan zal ik ook nog uitleg geven over kikkererwten en aquafaba. We zullen nu eerst beginnen met de koekjes. Ik heb de oven al aangemaakt op 200 graden, dus voorgewarmd. En dan gaan we dat hier allemaal afwegen. Ik begin met 100 gram speldbloem. Dus ik zet dat hier op mijn weegschaal, mijn schaal op de weegschaal op 0. En dan beginnen we met 100 gram speldbloem. Je weet dat Hildegard zegt, speld is het beste graan. Dus dat gaan we nemen. Dat gaan geen grote hoeveelheid koekjes zijn. Hè. Dus we bakken in kleinere hoeveelheden. Dat is eigenlijk mijn principe van al die grote hoeveelheden. Dat is heel veel werk. Tenzij dat je echt voor heel veel mensen aan het bakken bent. Maar het is niet nodig van grote reserves aan te leggen. Hè. Je kunt regelmatig bakken. Dus ik heb de 100 gram speldbloem ingedaan. Daar zal ik 60 gram boter bij doen. Dus gewoon goede boter. Hè. Dus geen margarine. Je weet dat margarine chemisch gemaakt wordt. Dat er daar ook andere dingen dan bij zitten. En om een goed resultaat te hebben, ben je beter met de goede boter. Dus we zullen daar 60 gram, ik ben dat hier aan het afwegen. Ja, dat is prima. Dat zit er goed in. En dan werken we ook nog met rietsuiker en een beetje amandelen.
2: Daar komt men in het algemeen wat meer van terug, hè, van die margarine. Vroeger was dat zo het gezonde, maar dat is eigenlijk...
3: Vroeger was dat gezonde, maar ja, het gezonde, wat dat ook altijd is, is meestal iets commercieel. Hè. Dat wordt gemaakt, dat wordt dan gepromoot. Er zijn altijd enkele wetenschappers en dokters die bereid zijn voor bepaalde dingen te zeggen, ook tegen betaling. Terwijl je dan nu zegt, denk ik ook terug aan... Het olijfolie. De olijfolie, dat is natuurlijk een pure olie en veel gebruikt in Spanje en Italië en ook nu bij ons. Maar Hildegard zegt daar ook altijd van, een olijfolie kan voor mensen die gevoelig zijn aan darmen of maag een beetje misselijkheid veroorzaken. Maar als er vroeger een probleem was in Italië of in Spanje voor die olijfolie verkocht te krijgen, dan hebben zij gewoon enkele wetenschappers en dokters samengebracht. Ze hebben die daar ook voor betaald en die hebben daar dan een enorme reclame voor gemaakt. Hè. Dus het is altijd de kwestie, is het gezond of is het ook een klein beetje commercieel? Ik kijk hier nu en dan, ik zet mijn weegschaal weer aan. Ik zal nog een keer kijken hoeveel amandelpoeder en hoeveel rietsuiker daarbij moet. Een 30 gram rietsuiker gaan we erbij doen. Dus gesuikerd, maar ook niet te veel. Ja, een klein beetje bij. Zo. En dan gaan we daar ook 10 gram amandelpoeder bij doen. Dus amandel volgens de heilige Hildegard, dat is altijd zeer goed, zeer voedzaam. Dat beurt u op, ja.
2: Amandelpoeder, dat zijn vermalen amandelnoten.
3: Dus zijn gewoon de gemalen amandelen. Hè. En dan is het goed voor uw gebak dat je daar altijd een heel klein beetje zout bij doet. Ik ben eventjes aan het kijken waar ik mijn deksel al gelegd heb. Ja, hier, die ligt hier. En dan is het altijd, zelfs voor een zoet gebak, mag er altijd een klein snuifje zout bij. Dus we doen daar een snuifje zout bij. En die ingrediënten zijn hier nu. En ik heb al gehoord van de mensen ook, die dus de recepten gevolgd hebben, de vorige recepten, onder andere van een kastanjecake. Als je kastanjecake gaat maken met kastanjemeel, dat is altijd een beetje zwaarder dan de gewone cake met gewone speldbloem. En als je vindt dat dat te zwaar is, hè, of dat dat te stevig is, dan kun je altijd die eieren splitsen. In het recept staat er bijvoorbeeld zoveel eieren. En wel, als je die eieren splitst en je klopt het eiwit op, je doet dat daarin, dan gaat dat luchtiger zijn. Dan kun je ook eventueel, als je dat nodig vindt, je hoeveelheid kastanjemeel een klein beetje verminderen en een beetje meer speldbloem in doen. En dan vroegen ze ook aan mij, mag je daar ook bicarbonaat in doen? Hè? Dus zo'n beetje bakpoeder. Dat mag, maar dat hoeft niet. Hè? Dus als je bakpoeder doet, gaat alles ook veel luchtiger zijn. Dus dat hangt af van je eigen smaak, hoe dat je dat graag hebt. Alles zit hier nu in de kom. En ik zal dat nu met mijn hand een beetje kneden samen. En dat is de bedoeling dat dat hier een deegrol wordt. Hè? Dus dat we die koekjes dan kunnen in een rol, eerst deeg in een rol doen en dan die deegrol snijden. Dus ik zal hier kijken als dat hier allemaal goed is. Want ik denk dat ik een klein beetje meer bloem in gedaan heb en een klein beetje meer suiker. Dus van het moment dat je dat afweegt, is dat direct al veel. Hè? Ik zal kijken hoe dat hier werkt. Als ik vind dat dat niet genoeg in een deegrol kan, dan doe ik daar nog een heel klein beetje boter bij. Dus het is altijd goed als je dat maakt, dat je dus ook gewoon kijkt wat je aan het doen bent en dat je daarom niet altijd fixeert op een bepaald getal van meel. Dus we proberen wel altijd die verhouding te geven, hè, maar het is soms ook nodig van daar iets bij te voegen. Hè. Dus ik zie dat ik een beetje gul geweest ben met alle bloemen en alles. Dus dat wil zeggen dat ik uit mijn koelkast nog een klein beetje boter zal halen.
2: Zo die hoeveelheden waar u altijd de nadruk op legt, van je moet dat ook wat aanvoelen, dat is toch ook de manier waarop dat Hildegard het omschreef?
3: Dat is eigenlijk de manier waarop zij het omschrijft. Hè. Zij spreekt niet over grammen. Hè. Ze zegt altijd een beetje meer, een beetje minder. En ook een hoeveelheid. Dus de hoeveelheid zal ook afhangen van de grootte van uw handen waarschijnlijk, of van de hoeveelheid met de persoon waarmee dat je bent. Dus ik heb daar nog een beetje boter bij gedaan. Omdat ik vind dat hier anders te veel bloem nog in is en te veel suiker. Dus nu wordt dat al beter. Ik kneed dat hier. Het is niet echt kneden hoor. Het is uiteindelijk mengen met mijn hand. Ik meng dat met mijn hand. Je mag ook altijd de machine gebruiken. Hè? Dus als je zo'n dure machine gekocht hebt, is het nu natuurlijk beter dat je die ook gebruikt. Hè? Dat die niet gewoon op je aanrecht blijft staan. Maar in feite hoeft dat niet echt hoor. Je kunt ook veel met de hand werken en met de hand kneden of iets samenbrengen. Dus hetgeen ik nu doe, ik zie dat al redelijk goed begint te worden. Zo. Dat pakt, ik kan met de boter neemt alles op eigenlijk. Neemt de bloem op, de suiker, de amandelpoeder. Dus dat wordt al een soort deegbol. Zo, ik zal dat misschien zelfs. Ik mag daar ook niet te veel boter in doen, want dan loopt dat gemakkelijk uit als je dat bakt. Dus, maar nu staat de oven al op 200 graden. En dat is eigenlijk wel nodig, want als je nu met de koude oven zou beginnen en je zet die oven aan, dan gaat dat niet direct bakken. Hè. En dan heb je wel dat door die warmte dat alles begint uit te lopen. Hè. Dan loopt die boter uit. Dus als je nu werkt, moet je echt met een warme oven werken. Want anders, het is een oven die direct moet beginnen bakken. Van het moment dat je dus die koekjes daar of die deeg daarin legt, moet dat bakken. In tegenstelling met wat ik soms zeg voor brood, doe het in de vorm, laat het in je koude of gewoon in de koude oven staan en dan rijst dat nog. Hier hebben we een ander systeem. Hier moet dat in feite direct bakken. Kijk, ik zal dat nu toch een klein beetje in de koelkast leggen, zodanig dat er nog iets kan opstijven. Dat hoeft niet altijd, maar nu gaan we dat eventjes in de koelkast zetten, zodanig dat dat wat opstijft.
2: Want u heeft ook met koude boter gewerkt, hè, om alles te vermengen?
3: Ik heb maar koude boter. Hè. De boter is koud. Want als je dan natuurlijk nu gesmolten boter gaat gebruiken, ga je dat niet stevig krijgen. Hè. Dat zou te zacht zijn. Ik zal dat nu eventjes in de koelkast leggen. Misschien toch een kommetje nemen, dat zal gemakkelijker zijn, hè. Intussen kunnen we verder werken met een ander dessert. Dus dat zal ik zal het eventjes daar in de koelkast laten. En dan zal ik een appelkrumbel maken. Ik zal eventjes de handen afwassen.
2: En ja, u omschreef in het begin, we gaan een appelkrumbel maken en de intelligentiekoekjes. Is dat een begrip?
3: Wel, de intelligentiekoekjes, dat zijn geen echte intelligentiekoekjes, maar door hetgeen dat erin is. Hè. En ik heb hier eigenlijk nog een iets cruciaal vergeten, zodat je dat nu zegt. Hè. Ik moet eigenlijk, ik zal dat weer uithalen, mijn deegrol. En ik moet daar ook nog een klein beetje de intelligentiekruiden bij doen. En dat is de mengeling van kaneel, nootmuskaat en kruidnagel. Dus ik zal die eventjes terug uit de koelkast halen. En ik zal op mijn bord hier, op mijn plank, zal ik een klein beetje nemen van die koekjesmengeling. En wat is die koekjesmengeling? Is eigenlijk een 45% kaneel, een 45% nootmuskaat en een 10% kruidnagel. Maar hoe moet je dat nu doen in die procenten? Dan kun je ook werken met lepels. Hè. Je kunt werken bijvoorbeeld met een, als je de koekjesmengeling maakt, maar daarvoor heb je nu niet veel nodig. Laat zeggen, voor hetgeen dat ik hier nu maak, heb je een half koffielepeltje kaneel nodig, een half koffielepeltje nootmuskaat en een mespuntje kruidnagel. Dus ik zal dat nu strooien. Je kunt dat er natuurlijk ook van in het begin in doen eigenlijk. Hè. Dus dat gaat ook. Maar ik ga dat nu een keer daar gewoon in ronddraaien. Dus de deegbal ronddraaien op het blad met de kruiden. Dus de kruiden zijn nu aan de buitenkant, maar dat is niet erg. Dat mag. Dus ik ga een randje hebben van kruiden. En je mag het er ook van de eerste keer in doen. Zo, ik leg dat nu weer in mijn koelkast. En wat zijn dat die intelligentiekoekjes? Dat is hetgeen die eigenlijk een doorbloeding geeft. Hildegard zegt dat is goed voor je hart en dat is goed voor je hersenen. En daar word je zo, ik kan niet zeggen dat je daar slimmer van wordt, maar je wordt alerter. Dat is eigenlijk misschien het woord, hè? Je wordt alerter. Even wegdoen. Voilà. Zo, daar zijn we klaar met die koekjes met deeg. En nu zal ik de appeltjes schillen en alles klaarmaken voor de appelkrumbel intussen. Ja, ik neem een kom. Ja. En daar zal ik dus al wat kaneel in doen. Ik zal hier kijken hoeveel, hè. Ik neem hier een 50 gram boter en een klein beetje kaneel. Daarmee gaan we beginnen. Ik zal dat daarin doen. Ik ga eerst de boter uithalen. Ja, we zijn hier terug voor de boter. Dus ik zal hier een klein beetje boter in doen en dan ook al kaneel. Als we dan die appeltjes snijden, zullen die appeltjes ook zo niet verkleuren. Ja, we zijn hier terug voor de boter in te doen. Dus de boter komt uit de koelkast. Ik doe die boter daarin, in de schaal. Ik doe boter in de schaal. En dan zal ik daar ook een beetje kaneel bij doen. Hè. Dus dat is dan al goed dat dat allemaal niet echt verkleurt. Dus een klein beetje kaneel. En dan gaan we de appels snijden. De appeltjes snijden. En dat daar al in mengen. de boter, die is inwin. En ik zal daar ook de appeltjes bij doen. En dan zullen we dat onmiddellijk stoven. We zullen dat stoven in een pan. We gaan daarmee beginnen. Dus ik heb 4 appels, geen te grote appels. Dus dat is hetgeen dat ik nu heb, is een Royal Gala. Dat is een van de soorten, appelsoorten. Dus ik ga die nu gewoon in 4 snijden. En dan maken dat we dat kunnen schillen en dat klokhuis wegdoen. Ja, hier heb ik nog een schaaltje, dan kan ik dat daarin doen. Ik schuif hier alles een beetje op mijn tafel weg. Zorg dat het niet afvalt. Dus wat doe ik nu gewoon? Die appeltjes schillen en het klokhuis mag daaruit. Hè? Dus volgens de heilige Hildegard is een appel gezond. Zij is niet voor rauwkost. Nochtans zegt ze, ze beschrijft dat de appel mag wel rauw gegeten worden. Ik maak ook schijfjes van die appels. Ik snijd die appel in schijfjes. Dus de appel mag zogezegd ook rauw gegeten worden. Alhoewel dat er heel veel mensen zijn die daar ook niet tegen kunnen, hoor. Die niet tegen een rauwe appel kunnen, die hun darmen en hun maag kan daar niet tegen. De dokters zijn daar soms verwonderd over. Kan je niet tegen een appel? Nee. Het is altijd beter in feite als je kan, dat je dat fruit eventjes kookt of bakt. Dat is veel beter verteerbaar. Dat is voor alles wat dat eigenlijk Hildegard zegt, ook in verband met groenten met fruit. Ofwel, als je rauwe groenten hebt, moet je ze bijten, dus met olie, azijn. Ofwel moet je koken, stoven, bakken en braden. Dat is een proces die voorverteert. Dus ik ben hier bezig met mijn appels in feite. Dus een appel, dat zou volgens haar nog rauw mogen. En dan vooral als dat een oud, gerimpeld appeltje is. Als dat zo is, is dat beter dan zo van die harde appels of appels die juist van de boom komen. Dus uw appels kun je bewaren. Die kunt bewaren als je zelf appelbomen hebt. Dan moet je dat fruit mooi bewaren op houten planken, luchtig. Regelmatig kijken en de slechte appels eruit halen. Want je weet dat één slechte appel heel de mand slecht maakt. Intussen ben ik hier nog altijd maar bezig met die appeltjes. Dus dat is volgens de heilige Hildegard zeer goed. Een beetje boter mag. Dan de kaneel is ook goed, want dat verwarmt. Dat verwarmt u, dat verwarmt uw gestel. Dus dat is een goede combinatie. Zeker ook als je die combinatie altijd maakt met amandelen. Dus amandelen hebben ze nu ook al wetenschappelijk gezien dat dat eigenlijk zeer, zeer goed is. Dat is een noot, de amandelnoot. Maar dat is zeer, zeer voedzaam. Dat bevat ook vetten, maar gezonde vetten. Je weet van de vetten, alles wat dat bewerkt is, bijvoorbeeld de margarine, is ook een bewerkt. Dat is bewerkt. En in feite raadt Hildegard aan van die onbewerkte vetten. Dus als je bijvoorbeeld, zoals ik straks ga gebruiken, die hennepolie, dus van de hennepzaden. Dat is geen drug, dat wordt verkocht in de voedingswinkel. Dat is bijvoorbeeld ook een olie die heel veel omega-3 bevat. En die olie, omega-3, dat maakt dat is tegen de ontstekingen. En in onze voeding eten wij veel te veel omega-6. En dat is ontstekingsbevorderend. En de omega-3 is ontstekingremmend. Dus hetgeen dat we hier doen, is eigenlijk een gezondheidsprogramma volgens de heilige Hildegard. Maar nu, door alle wetenschappelijk onderzoek, ondervinden ze meer en meer dat dat eigenlijk wel klopt. Dus ik ben hier nog altijd bezig met mijn appelen. Ik zal daar dan mee stoppen en dan voortdoen met die intelligentiekoekjes. Intelligentiekoekjes, dat is een naam dat ze eraan geven. Dat zijn eigenlijk gewoon kruidenkoekjes. Maar als ze spreken over die intelligentiekoekjes, is dat altijd met die kruidenmengeling van kaneel, nootmuskaat en kruidnagel. Dus een ideale mengeling. We zijn hier ver rond met die appels. Die zal ik dan direct in de pan doen en stoven.
2: Ik herinner me van vorige keer, dus de kastanje is iets heel goed, heel voedzaam. De amandel ook.
3: Ja.
2: En andere noten, zegt ze daar iets over?
3: Niet zoveel eigenlijk, nee. Niet speciaal hazelnoten of andere. Dat zijn eigenlijk meer de twee, die vernoemt ze altijd. Hè. Dus zowel kastanje als amandel, dat is eigenlijk, zijn zo'n beetje de topproducten. En wat Hildegard zegt dan niet, maar wat de dokters ondervonden hebben, dat de amandel ook eigenlijk maakt dat er minder vet opgeslagen wordt in je lichaam. Dus zelfs voor mensen die willen vermageren, maar ze mogen dan natuurlijk geen grote hoeveelheden eten, is amandel goed. Hè? Maar het komt altijd ook erop aan, de hoeveelheid is belangrijk en de matigheid. In een van de cursussen nu, de vorige keer, bij mij vroeg er ook iemand, ja, water drinken. Wat zegt Hildegard daarvan? En de dokter was ook op dat moment, dokter Van Ecken was ook op dat moment in de cursus. En hij zei ook, Hildegard zegt, matig zijn in eten en in drinken. En dan vroegen ze ook, ja, maar wat is dat matig? Is dat 2 liter? Ik zeg, ik kan dat niet zeggen. Je moet dat zelf ook voelen, hè. De matigheid is ook...

werken met de intelligentiekoekjes. Dat wil zeggen, ik heb een schaal. Ik heb een bakplaat, dat is het. Ik heb een bakplaat eigenlijk al bedekt met bakpapier. En daarop zal ik dat nu uit mijn koelkast halen, de rol deeg. Voilà. En dat ziet er nu uit, zo lijkt een... of dat je soms marsepein hebt die helemaal dan al zo met een beetje chocolade rond is, met cacaopoeder. En dat zal ik nu in schijfjes doen. Ik zal er schijfjes van maken. En dat kan zijn dat ik die schijfjes, dat toch nog een klein beetje brokkelt. Ja, ik zie dat dat nog een beetje brokkelt. Dus ik zie ook dat die boter daar nog niet helemaal in verwerkt is. Dus ik zal dat moeten een klein beetje aanpassen. Dat wil zeggen, ik neem dat terug in mijn hand. En ik maak daar een plat koekje van. Hè? Een plat koekje. Voilà, ik doe dat in verschillende schijfjes. En ik zie dat dat nog een klein beetje mag door elkaar gaan. De boter en de bloem en de suiker en de amandels. Dus ik doe dat zo. Ik maak daar eigenlijk platte koekjes van. En telkens een schijfje. En ik neem dat nog een keer in de hand, omdat ik zie dat de boter daar nog niet helemaal doorgewerkt is. Dus ongeveer van dezelfde grootte, dat zal het best zijn om te laten bakken. Hè. Dus hier ook, ja, we doen dat. Intussen is de kaneel en al de kruiden erin goed vermengd. Zo, we gaan een keer kijken hoeveel koekjes we daar kunnen van maken. Zo. Dus dat is er niet te veel. Hè. Dus je hoeft niet een grote voorraad koeken te maken, denk ik. Ik denk dat dat gemakkelijk recept is. Dus dat je regelmatig kan eigenlijk een klein voorraadje maken. Hè. Het is dus niet de bedoeling dat je een grote voorraad koeken in je huis hebt. Tenzij je natuurlijk met heel veel mensen bent. Of dat je heel graag koekjes eet. Hè. Zo'n koekje is ook altijd voedend. Hè. Dat is niet hetzelfde als dat je zegt, we gaan nu weer snoepen. Nee. Dat koekje, heb daar niet zoveel van nodig. Dat pept u direct op, omdat er daar heel goede voedingsstoffen in zitten. En in de namiddag of zo, of als je een dipje krijgt, dan mag je echt zo'n koekje eten, maar ook niet te veel. Hè? Dus niet te veel, maar dan mag je gerust eten. Ik ben hier al bezig. En dan gaan we nog eentje snijden. Gaan een keer kijken hoeveel dat we er gaan hebben. Waarschijnlijk een stuk of 10, denk ik, ja. Zo, en dan gaan we hier nog een keer in twee doen. Dus dan heb ik hier van het recept dat ik u nu geef, met die hoeveelheden, daar kun je toch een koekje of 10 uit bakken. En wil jij toch veel meer doen, wel dan verdubbel je gewoon die hoeveelheden. Hè. Voilà, we gaan dat in de oven. Ik ga eerst mijn handen wassen, ik zal dat in de oven steken. Een beetje hoger zetten, dat de appeltjes bakken. En nu zal ik de schaal in de oven steken. En we gaan dan, ik denk een 10 minuutjes, ga dat zien, hè. Niet te lang, 10 minuutjes mag dat wel bakken. Dus die gaan de oven in. En dan zal ik eens verder kijken wat we moeten doen voor de crumble. Dus nu staan de appelschijfjes op met de boter en met kaneel. En even kijken. En daar moet er nu een crumble op. Hè. Dus de crumble, dat wil zeggen dat zo een beetje verpulverd is in uw vingers. Ik zal een keer kijken, het recept bij me leggen. En kijken, ik zal dat eerst in een kom mengen. Dus wat hebben we dan nog nodig voor het bovenste van die appelcrumble? We gaan 50 gram amandelpoeder nemen. Dus ik zal dat hier afwegen. 50 gram amandelpoeder. Ik zal dat dus weer mijn weegschaal moeten hebben. Ja, het is daarachter. Dat is goed. Intussen zal ik hier ook mijn vuur een klein beetje verminderen van de appeltjes, dat ze niet aanbranden.
ik ga hier gewoon het vuur een heel klein beetje minder zetten.

0: is goed, dat komt goed. En nu zal ik voort die crumble maken. Hè. Dus wat had ik hier? Ik moest 50 gram amandelpoeder. Dus we gaan dat afwegen. Ja. Goed, de weegschaal op 0. En dan 50 gram amandelpoeder. Dus echte amandelpoeder, hè. Geen amandelpoeder vermengd met kokos. Mag wel een beetje kokos, dat kan geen kwaad hoor, maar ga voor de pure smaken. Ik weet wel dat ze soms zeggen van het is toegelaten van de wet voor amandelpoeder en dan wat kokos in te doen. Waarom doen ze dat? Om dat goedkoper te maken. Hè? Maar ze zijn beter met de kleine hoeveelheden die goed zijn, dan dat je er altijd iets moet bij doen om het goedkoper te maken. Dan ga ik er ook nog 50 gram rietsuiker bij doen. Dus dat staat hier op de schaal. We gaan naar 50 gram rietsuiker. Dat is niet zoveel hoor. Dat zijn zo'n paar goede lepels. Want het ene is ook altijd zwaarder dan het andere. Dan hebben we nog een keer 50 gram boter erbij. Ja, dat ga ik weer uit mijn koelkast halen. 50 gram boter. Mensen denken dan, ja, met veel boter. Ja, maar de bedoeling is wel altijd dat dat gedeeld wordt. De desserts, de bedoeling is niet als ik zeg 50 gram boter, dat jij dan die dag 50 gram boter gaat eten. Hè. Dat is dus wel een dessert die ook voor verschillende personen is. Hè. Maar ga ik er kijken. Ja, een klein beetje bij nog. Op de duur ken je wel het gewicht. Hè. Als je veel bakt, ken je ongeveer hoeveel dat je daarvan moet nemen. Hè. Dus ik heb nu inderdaad, juist 50 gram boter erbij. En dan gaan we nog speldvlokken ook erbij doen. En nu doe ik nog een 50 gram speldvlokken erbij.
1: Speldvlokken?
0: Dus ook de spelten. Dus zoals je zo een havervlokken kan hebben, heb je ook speldvlokken. Dus dan gaan we ook maken dat we 50 gram hebben.
1: Is dat dan eigenlijk zoals... Ja, geplette speldkorrels.
0: Dat is geplet. Hè. Dat is zoals je zo like in een muesli en allemaal kan doen. Of dat je havervlokken hebt, kun je dat hebben met speld. Zo. Dan heb ik die 50 gram speldvlokken. En dat gaan we nu met de vinger allemaal een beetje verkruimelen. Dus dat zit hier allemaal in die kom. En daar ga ik gewoon met mijn hand in. En ik meng alles zo door elkaar. Hè. Dus de speldvlokken, suiker, amandelpoeder, dat zit er allemaal in. Die ingrediënten, dat zullen we dan... Dat zal het bovenste zijn van de appelcrumble. Dus dat moet ik nu met de hand zo wat door elkaar mengen. Zodanig dat dat ook wat fijner wordt. Hè. Dus dat goed gemengd is, die speldvlokken. Dat is wel nodig. Want anders, als dat niet goed gemengd is, zullen dat meer geroosterde. Dat dus moet echt goed in elkaar zitten. Want anders, als je dat in de oven, of dat komt nog in de oven ook, dan zou dat precies lekker geroosterde vlokken zijn. Dus er is een klein beetje werk aan voor dat te mengen, maar dat komt goed door de warmte van je handen. Dus als je dat mengt, dat komt door elkaar. Ik zal intussen eventjes kijken in die oven hoe dat hier zit. Ze loopt toch nog een klein beetje uit. Ja. Dus ik meng hier voort de crumble. Ja, dat is hier bijna klaar. Goed. En dan zal ik die koekjes al mogen, denk ik, uit de oven halen.
1: Dat begint hier al lekker te ruiken, ja, naar de koekjes
0: ruikt,
1: en de appeltjes.
0: Ja, hij ruikt dat lekker. Hij ruikt dat al, hè. In de keuken ruik je dat. Gaan dat ik hier kijken. We moeten natuurlijk ook die oven goed in de gaten houden, dat dat niet aanbrandt. Hè. Dat dat niet aanbrandt. Dus hier ben ik bijna klaar met de crumble te maken. Ik zal nu weer eventjes mijn handen afwassen voor ik verder kan doen.

zal nog eventjes checken nu in mijn oven hoe dat daar zit met die koekjes. Zou nog een klein beetje mogen bakken. En dan gaan we hier intussen ook onze appeltjes in de gaten houden. Even kijken hoe dat hier is met die appeltjes. Daar zal ik dan een keer in roeren. Hè. Dat moet een beetje opengeroerd worden, zodanig dat dat hier kan stoven. Dus dat mag nog iets hoger vuur. Dus die appeltjes zijn nu helemaal los in die pan. Dus ik doe al die appeltjes open in de pan. En dan zal ik dat vuur iets hoger nog zetten, zodanig dat dat al wat voorgegaard is. Zo, het is helemaal open. Dus die kunnen nu gewoon voortgaren. Ja, die gaan we gerust laten. Nog eventjes in de oven kijken hoe dat hier zit. Ja. We gaan het oven uit doen. En die kunnen dan nog een klein beetje verder met de warmte voortdoen. Zo, dus hebben we hier al die appels. Ja, die appeltjes beginnen gaar te worden. En nog een klein beetje vuur. Intussen zal ik ook een ovenschaal nemen. Ja, ik neem een ovenschaal. En ik zet hier op mijn werkblad. Zet ik op mijn werkblad. En dan gaan we die appeltjes, want ze beginnen al goed te bakken. Gaan we een keer kijken. Ja, die beginnen al. Ja, die zijn al bijna nog niet helemaal gaar. Hè. Ze mogen nog niet helemaal gaar zijn ook. Dus, want dat moet nog in de oven ook verder gebakken worden. Maar ze mogen eigenlijk ook niet meer helemaal hard zijn. Want anders krijg je dat niet genoeg in je oven. Dus ik blijf er toch nog eventjes bij. En ik geef nog een klein beetje meer warmte. In feite is dat zo, als je kookt, je moet daar eigenlijk ook altijd bij blijven. Hè. Van het moment dat je daarvan wegloopt, is dat de ramp. Hè. Dus altijd bij je eten blijven en ook geconcentreerd werken. Hè. Maar dat is niet altijd gemakkelijk als je in een gezin bent. Hè? Want er zijn er meestal ook kinderen of er zijn er andere personen. En die verstrooien nu soms. Hè? Dus ik zie dat wel bij de koks op tv. Die doen dat prachtig. Maar die doen alleen maar dat. Hè? Dus er is niemand die komt roepen naar hen. Of die zegt, mama, geef een keer dit of dat. Nee, die werken schoon. Alles is goed voorbereid voor hen.

0: gesmolten boter. Ik giet die in de ovenschaal. Ja, met al de boter erbij. Dat mag daarbij. De boter mag erbij. Zo. Ik zet die pan weg. Ik zet die pan weg. En ik verdeel die appeltjes over de ovenschaal. Dus die zijn al helemaal mooi in de boter en ook een beetje in de kaneel. En dan heb ik hier mijn crumble. En dat is zo één pak, maar ik ga dat nu moeten losweg daarover strooien. Dus niet heel die pak crumble in één keer. Hè. Dus je moet dat nu met je vingers nemen. En je moet dat voorzichtjes daar los, zo ook een klein beetje losmaken. En dat daarover doen. Dus dat komt goed, maar je kunt dat niet in één stuk doen. Anders heb je één pak crumble en dat is niet goed. Dat moet echt eigenlijk alles een beetje bedekken. Dus de crumble, dat is normaal hoor. De crumble, dat is eigenlijk het woord dat het ook een beetje kruimelt. Hè? Dat is het Engelse woord. Maar tegenwoordig is alles in het Engels. Hè? Moeten we zoeken naar onze Nederlandse woorden. Als je dat ziet in de recepten ook. Hoe gaat dat daarop staan? Dat gaat op staan apple crumble.
1: Dus maar hoe zouden we het in Nederland zeggen? Crumble?
0: Een kruimel, hè? Ja, kruimel, dat is appeltjes met gekruimelde, een soort gekruimelde deeg over eigenlijk, als je het zo wilt hebben. Hè. Dus ik verdeel dat hier allemaal heel mooi. Daarover. Je ziet, dat is de juiste hoeveelheid voor die appeltjes te bedekken. Dat gaan we dan straks ook in de oven steken. Ik zal dan die koekjes daar een keer uithalen. Zo, en als je dat thuis doet, doe je dat allemaal rustig op je gemak. Hè. Dus dat is in je eigen keuken, dat is ideaal. Voilà, weer de handen wassen, want dat heb je natuurlijk. Als je altijd met die handen daarin werkt, dan mag je altijd die handen weer wassen. Goed, we zullen een keer kijken hoe dat zit met onze koekjes. Als die intussen gaar zijn. Ik zal nog een keer een vork nemen om een keer echt te checken. Ze ruiken al wel goed hoor.
1: Ja. En ze zijn klaar als ze vlot zijn, van het papier
0: ja, komen. Ze zijn klaar als je vlot hebt. Maar natuurlijk, door de boter kun je altijd hebben dat er toch altijd een beetje, dat loopt een beetje uit. Dat is eigenlijk een tamelijk gemakkelijk koekje. Maar aan de andere kant, als je dat bakt, is dat niet zo heel gemakkelijk. Want die boter heeft altijd die neiging om uit te lopen. Dus je moet dat goed in de gaten houden. Zodanig dat dat ook niet helemaal uitloopt. Dat dat juist genoeg bakt en dat je dat daar kan uithalen. Ik bak natuurlijk altijd heel licht, hè. Als je natuurlijk heel zwaar gaat bakken, neemt heel veel bloem, hè. Je maakt een zware koek, dan ga je dat niet meemaken, dan gaat die koek echt zwaar blijven. Maar vermits ik altijd licht wil werken, moet ik ook goed opletten, is dat niet uitgelopen en wanneer kunnen we dat uithalen. Ik zal nu mijn handschoenen nemen voor die bakplaat uit te halen. De oven open, de handschoenen aan. En nu kom ik met de bakplaat. Ga ik hier eventjes opzetten op het fornuis. Ja, goed. En nu neem ik mijn schaal met appeltjes. Die is nog koud. Allee, ik kan ze vastnemen. En ik steek dat ook in de oven. Zo. En ik zal eens kijken. Wacht hoor. Voor het recept, de appeltjes, hoe lang mag ik dat erop zetten? Een kwartiertje in de voorverwarmde oven.
1: Ook 200 graden?
0: Op 200 graden. Zat hij op 200? Hij mag op 200 graden. En je houdt dat wel een beetje in de gaten ook. Als je voelt dat dat te warm is, dan verminder je dat wat. Hè. Nu zal ik mijn koekjes van de bakplaat nemen op een rooster leggen. Ik zal even kijken waar dat mijn rooster is. Ja, mijn rooster is daar. Goed. En dan neem ik een spatel. En dan gaan we voorzichtjes proberen die koekjes daarop te leggen. En die zijn licht. Zeer licht gebakken. We gaan die nemen. Ja, dan is nog altijd de kunst van dat voorzichtjes van de bakplaat te nemen. Ik doe dat met zo'n lange spatel. Hè. Zo'n spatel waarmee dat je ook de pannenkoeken kan omdraaien. Hè. als je, mag dat, als je zo'n gespatel hebt, je hebt wel iets in huis, al is het een vork of zodat je dat kan opnemen. Hè. En heel voorzichtig leg ik dat daarop. En ik zie wel, ik heb een beetje moeten werken met mijn oven, een beetje warmer, een beetje minder warm, zodanig dat ze niet helemaal uitlopen. Hè. Want ze hebben direct de neiging van zo van die boter van uitlopen. Je hebt de neiging van zo'n koekjes, die boter loopt uit en zou die randjes zouden dan vlug verbranden. Dus het is een kwestie van dat goed in de gaten te houden en misschien een beetje bedreven zijn in het maken van koekjes. Want als je dat niet bent, ben je misschien beter dat je iets meer bloem gebruikt, dat alles steviger is. Hè? Als je niet gewoon bent om van te bakken. Hè? Maar het zijn wel heel goede koekjes, hoor. Even kijken als de laatste. Niet te veel kruimelt. Ik leg dat, dat moet op een rooster liggen, want dat moet afkoelen. Dus dat is het eerste. Dat is al gelukt. Dus we hebben, voilà, de koekjes met de kruiden. En dat is daar nog goed in gelukt. Dus ik had die kruiden wel een beetje aan de buitenkant gedaan. Maar vermits ik toch ieder koekje toch nog een keer apart gevormd heb, zitten die kruiden daar ook in vermengd. Ik zal dat nu ergens zetten waar dat kan afkoelen. Intussen gaan we hier ook kijken naar die crumble, hoe dat in elkaar zit. Die zit daar nog mooi in, die mag er nog wel een beetje in zitten. Eventjes kijken naar de crumble, hoe dat in elkaar zit, want dat zit er nog niet lang in. Hè. Ja, die mag rust nog een klein beetje verder garen en ik zal zelfs de vuur een klein beetje verminderen. Ik zal hem zelfs op 175 zetten. Dus hetgeen ik zeg voor aan te duiden, voor heel de hart, hè, dat is niet altijd zo heel streng van zoveel, zoveel. Ik reken daar altijd op dat je ook met verstand, vermits dat we nu toch de intelligentiekoekjes hebben, dat je dat met verstand eigenlijk benadert, je koken. En ik denk dat de mensen die niet kunnen koken, dat zeer licht opnemen. Hè. Oh ja, het is koken, maar als je daar echt goed mee bezig bent, daar moet je toch ook wel altijd je aandacht bij houden. En altijd zelf kijken, ook die verhoudingen. Bijvoorbeeld op het blad staat er misschien op het receptenblad staat er misschien staan 200 graden. Wel, je moet ook zelf kijken naar je oven. Want de oven, professionele ovens, die zijn overal even warm. Maar als dat een oven is in uw huishouden, dan heb ik dat ook zelf al ondervonden, dat dat niet overal even warm is. Hè. Als ik zo taarten bak of brood bak, dan zie ik dat er bijvoorbeeld de neiging heeft van het ene stuk begint al te bakken als het ander nog aan het rijzen is. Hoe komt dat? Dus dat we zeggen, je krijgt dan een onevenwicht in je taart. Hè. Het ene is wat gerezen, het ander is minder gerezen. En dat is omdat uw oven niet overal even warm is. Waar de oven het warmst is, dan gaat hij natuurlijk onmiddellijk beginnen bakken. De plaatsen waar dat de oven minder warm is, dan gaat hij nog niet direct beginnen bakken en dan laat hij nog wat rijzen. Dus als je uw oven kent, dan kun je ook altijd hetgeen dat je erin zet, je schaal of je bakvorm, je kunt dat ook een keer draaien tussenin. Hè. Dan is dat evenwichtiger. Want ook, het is ook de plaats waar dat je dat zet in de oven. Bijvoorbeeld je brood. Er waren leerlingen bij mij die dus al heel fier waren en hun brood gebakken hadden. Hè. Dus hierop aangeven van hetgeen dat ze gehoord hadden in Radio Maria. En ze zeiden, kijk, dat is zeer goed gelukt. En het was inderdaad ook zeer goed gelukt. Maar ik merk ook, als je bakvorm heel dicht bij de deur zet van de oven, daar is dat natuurlijk niet zo warm als op het einde van uw oven. En dat zie ik soms ook als ik brood bak, moet dat schoon in het midden zetten. Want anders is nog altijd die kant van de waar dat de deur is, dat gaat nog een beetje rijzen. En de kant die verder is, dat begint te bakken. Dus daar moet je allemaal een beetje rekening mee houden. En het is eigenlijk aldoende leert men, hè. Dus nu zal ik stoppen hier met die desserts. Straks gaan we verder met de kikkererwten, de hummus, de aquafaba. Dat ga ik dan ook uitleggen. Dus ik zal nu gewoon de oven uitdoen. En nog met de rest warmte zal die appelcrumble klaar en gaar worden. Dan moet je ook een klein beetje opletten als je wilt zuiniger zijn met je elektriciteitsverbruik, of ik weet niet waarop dat je oven gaat, dat je altijd, als je met elektriciteit werkt, dan mag je voordien uitdoen en dan gaat dan met die restwarmte nog garen. Als je dan nu bijvoorbeeld een kwartier op die volle 200 graden zet en dan haal je die appelkrumbel daaruit, dan heb je nog een heleboel restwarmte in je oven, die eigenlijk een beetje een verloren warmte zijn. Dat is eigenlijk een klein beetje verspilling van je elektriciteit. Dus wat ga ik nu doen? Ik ga gewoon die oven uitdoen en die appelkrumbel daar nog een beetje laten inzetten, maar je mag dat ook lauw eten. En dat komt dan, dat gaart dan nog verder. Je mag dat wel niet doen met je brood. Hè. Met je brood moet je echt bakken zoals het moet. Hè. Dus, want anders ga je daar misschien eigenaardige baksels uit krijgen. Dus een brood mag je wel bakken. Hè. Als ik zeg zo 45 minuten of 40 minuten, dan moet je dat wel bakken. Maar als dat desserts zijn bijvoorbeeld, zoals ik nu bezig ben, hè, dan mag je dat gewoon uitdoen. En dat gaan we nu ook doen.

0: En dat was muziek van Hildegard. Beste luisteraars, we zijn vandaag voor Koken met Hildegard weer te gast in Sint-Laurens bij Sylvia, die ons zo net heeft geleerd hoe we een appelcrumble kunnen maken en intelligentiekoekjes die hier intussen naast ons staan. Het ruikt hier al heel lekker. Maar voor vandaag heeft u ook nog iets anders voorzien.
1: Ik heb nog iets anders voorzien. Omdat de heilige Hildegard ook peulvruchten aanraadt en bijzonder kikkererwten. Ze zegt kikkererwten zijn licht en warm. Ze spreekt altijd over warm of koud. Licht en warm en ze zijn goed verteerbaar. En de kikkererwten is eigenlijk een gezonde peulvrucht. En die kan ingeschakeld worden in een gewoon dieet, in een gewone voedingspatroon. Maar ook voor mensen die graag vegetarisch eten, dat is ook zeer goed. Er zijn verschillende mogelijkheden in verband met kikkererwten. Wat heb ik hier nu voor mij staan? Dat is een bokaal met droge kikkererwten, gedroogd. Je kunt dat ook al kopen in de winkel, dat helemaal gekookt is. Maar ik heb nu de droge kikkererwten en ik heb die gisteravond al helemaal in water gelegd, dus laten opwellen. Dus dat wil zeggen, je neemt een handvol kikkererwten of enkele lepels en je zet die helemaal goed onder water. En dan ga je zien, de volgende morgen of na enkele uren hebben die kikkererwten dat water opgenomen. En wat ga je dan doen? Dat inweekwater, dat mag weggegoten worden. Dan doe je ze opnieuw in een kookpot met heel veel water. Waarom? Dat neemt heel veel water op. En in feite hebben we nog water nodig, een beetje water dat overblijft, want daar gaan we dan de aquafaba van maken. En wat is aquafaba? Aquafaba is het gekookte, dus water met waar de kikkererwten in gezeten hebben. Dat hebben we laten afkoelen. En dan gaan we gewoon opkloppen zoals eiwit. Dus dat is eigenlijk een vegetarisch alternatief voor eiwit. Als je eiwit bijvoorbeeld opklopt en je wilt daar een meringue van maken, als je de verhouding wil weten, dan heb je voor bijvoorbeeld één eiwit van één ei, daarvoor moet je dan voorzien 2 lepels aquafaba. Dat gaan we dan straks maken. Dus ik heb hier nu ook intussen de gekookte kikkererwten bij mij. Het water is daarvan afgegoten. Het water heb ik in de, gisteravond al in de koelkast gezet. En nu zal ik die kikkererwten mixen. Ze zijn zacht gekookt en nu zal ik die eerst mixen, want we gaan daar een hummus van maken.
0: En hoe lang moeten ze koken ongeveer?
1: Een kikkererwten mag wel lang koken hoor. Als je dat helemaal goed onder water zet, je mag er bijna 60 minuten voor rekenen dat dat echt gaar is. Dus nu zal ik eventjes met die mixer in die kikkererwten gaan en kijken voor dat een beetje te mixen. Een beetje voorzichtig, want dat spat op. Dus dat wil zeggen, ik heb het water afgegoten, maar ook niet helemaal. Want als dat heel droog is, dan kun je dat bijna niet mixen. Dat spat hier wel een beetje rond. Maar dat lukt toch redelijk goed. Dus ik maak dat de kikkererwten goed gekookt zijn en dat er nog een heel klein beetje vocht in is, zodanig dat we dat heel gemakkelijk kunnen mixen. Kijk, dat is bijna gedaan. Het zal er wel nog een keer goed in rondgaan, dus dat er geen stukjes meer in zitten. Niet dat dat erg is, maar als u nu wel een puree hebben, zal ik dat zo doen. Voilà. Kijk, dat is voldoende gepureerd. Dus ik heb een puree nu. Voor het ogenblik heb ik een puree van kikkererwten. Daar kun je vele kanten mee uit. Je kunt dat in warme gerechten gebruiken. Ook als een basis bijvoorbeeld voor lasagne. Dus voor de vulling van lasagne kan dat gebruikt worden. Je kan ook de kikkererwten, als je dat pureert, je kunt daar zo een soort burgertjes van maken. Met zout en dan een beetje peper en bertram en halgant. En dan kun je dat eventueel bakken. Dan heb je zo een vegetarische burger. Wat ik nu eerst ga doen is de kikkererwten vocht uit de koelkast halen. Ik zal dat er eerst uithalen.
0: Ja. Het kikkererwten vocht is dan het vocht waar ze in gekookt hebben, hè?
1: Dat is het vocht waar dat in gekookt is. Dat is niet het vocht waar dat in geweekt is, hè. En nu heb ik hier ook een soort toestel die eigenlijk met de hand kan gebruikt worden. Je kan dat dus ook doen met je klopper, met machine, hè. En ik zal dat kikkererwtenvocht daarin gieten, gedeeltelijk toch. En dan gaan we dat proberen dus door te draaien, ofwel door te kloppen, het op te kloppen zoals eiwit. Dat zou moeten lukken. We gaan dat proberen. Hè. We gaan klein, dat zetten we dus weer weg. Ik doe dat hier dicht. En we gaan de test doen. Als dat niet gaat met de hand, kunnen we dat altijd nog met de mixer doen. Dus ik draai daarmee. En dat zou moeten komen tot een opgeklopt, zo precies dik opgeklopt eiwit. Dus ik ga daar wel een beetje moeten bij draaien. En nu en dan een keer kijken hoe dat resultaat is. Dat is, maar dat gaat heel ver hoor. Dan een keer kijken. Ja, dat lukt dus, hè. Dus als je dat opklopt, dus je klopt het op ofwel met je klopper met de hand, ofwel met zo'n apparaatje zoals ik heb, zoals ik kan draaien, ofwel met je elektrisch apparaat, met je mixer, met je kloppers. En dan kan je dat helemaal opkloppen, precies zoals eiwit. Dus dat ben ik aan het doen. Even kijken hoe dat de toestand is. Ja, dat komt helemaal goed. Dus je mag nog een klein beetje verder doen.

0: Dus nu is dat nog niet helemaal, maar als ik nog verder klop, komt dat helemaal stijf zoals je eiwit opklopt. Dus daar ga ik nu mee stoppen. En als je mag dat thuis ook proberen, dus je kunt het gewoon opkloppen als eiwit en je kan het ook gebruiken als eiwit. Dus waar je eiwit gebruikt, kan je het opgeklopte water gebruiken van de kikkererwten. En dat kan zowel voor warm of koud, wil je dat bijvoorbeeld in een koude in appelmoes doen en je doet daar wat bij, dan gaat dat luchtiger worden. Maar je kunt er dus ook alles mee doen zoals je met eiwit werkt. Hè. Dat is om het luchtiger te maken. Je kunt dat ook bakken als een soort merengue. Als je dat waar een beetje suiker en vanille bij doet, kun je dat ook in de oven bakken. Dus dat kun je gebruiken en dat is dan eigenlijk een volledig vegetarisch alternatief van eiwit. Als je geen, anders zeggen ze soms, je moet zoveel eiwitten gebruiken, maar de eierdooier dan niet. Maar als je dat niet graag hebt, dan kun je dat doen met de aquafaba, noemen ze dat, eigenlijk het water van bonen. En nu zal ik verder afwerken. Ik heb dus de puree van de kikkererwten. En wat gaan we daarmee doen? We gaan daar een humus van maken. En een humus is dus dat we daar een klein beetje olie en zout bij doen. Bij die puree van de kikkererwten zal ik een klein beetje koud geperste hennepolie bij doen. Dus dat is een zeer goede olie, heb ik in het begin gezegd. Een klein beetje, zodanig dat we dat smeuïg kunnen maken. En dat kun je dan gebruiken, bijvoorbeeld voor je aperitief. Ofwel ook als boterhambeleg, als je dat wil, kan dat. Dus je maakt dat op naar smaak, hè. Dus dat is heel gemakkelijk. Dus die puree was al gemaakt. Ik doe daar een klein beetje van die olie bij. Dus een koud geperste olie. Die koud geperste olies zijn dus nooit bedoeld om te bakken of te braden. Hè. Dus die moeten koud gebruikt worden in salades. Dus dat heb ik. Dan kan ik daar ook nog een klein beetje zout bij doen. En voor degenen die dat graag hebben, die hebben dan bijvoorbeeld een vegetarisch alternatief voor op de boterham. Dus ofwel doe je dat op een toastje als aperitief hapje. Ofwel kan je, maar je moet dan geen olie bij doen als je dat in je puree voor je lasagne zou doen. Of zo moet er daar geen koud geperste olie bij. Maar zoals we dat nu gedaan hebben, is dat perfect. En kan dat direct gesmeerd worden. Dus dat is het gebruik van de kikkererwten. Die dus veelzijdig is in feite. Je kan het koken, kan het gekookt gebruiken in vegetarische schotels. Je kan het pureren als een soort basis, bijvoorbeeld voor burgers te bakken of voor een laagje tussen je lasagne. En dan kun je ook dat kookvocht gebruiken als een soort alternatief voor eiwit. Dus ik denk dat dat voor nu eigenlijk het belangrijkste is.
1: Ja, dank u. Wat ik nog bijzonder vind is dat Hildegard iets schreef over de kikkererwten. Zij leefde in Duitsland, maar ik associeer dat toch meer met de Mediterranee.
0: Ja, maar
1: of
0: dat is juist. Dat is eigenlijk het speciale aan de heilige Hildegard, dat zij ook dingen beschreven heeft, bomen en planten, die daar op dat moment niet direct groeiden of bloeiden. Maar zij kreeg dat door. Ze heeft dan bijvoorbeeld ook over citroenen geschreven, over de citroenboom, alhoewel dat daar in haar gebied ook niet groeide. Dus ze kreeg dat wel door. Daaraan zien ze ook wel dat eigenlijk visionair doorgegeven is, zodanig dat zij eigenlijk bepaalde bomen en dingen beschrijft die zeker in haar tijd daar niet gebruikt werden en die daar ook rond haar niet groeiden. Hè. Dat is wel een teken eigenlijk van haar visionaire gave. En zij beschrijft dat altijd zeer goed. Ze heeft altijd de nuances aan. Hè. Het mag voor gezonden of het mag voor zieken of het mag voor alle twee. En altijd zegt ze daarbij, zeer matig zij daarin. Daar ook als je dat gebruikt. Kikkererwten, dat is bijzonder vezelrijk. Hè. Dus je moet, als je gevoelige darmen hebt, moet je daar ook voorzichtig mee zijn. Hè. Dus het is niet altijd dat je heel donker brood of heel vezelrijke voeding moet gebruiken. Sommige mensen kunnen daar goed tegen, andere mensen moeten wat minder vezelrijk eten. Dus dat is eigenlijk het, denk ik, het belangrijkste voor vandaag. Hè. En dan is het tot een volgende keer.
1: Dank u.
0: Dank u.
2: Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie Meimaand, Mariamaand en Mariatonmaand.
3: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij

stonden bij het kruis van Jezus, zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas en Maria Magdalena. Toen Jezus de moeder zag en bij haar staande de leerling die hij lief had, zei hij tot de moeder: Vrouw, zie uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling: Zie uw moeder. En van dat uur af nam de leerling haar bij zich op.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezingendienst op deze vrijdag in de vijfde week van Pasen. U kan de openingspsalm terugvinden op bladzijde 662. Gevolgd door de hymne, bladzijde 751. En de psalmen die vindt u op bladzijde 850. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. De Heer is waarlijk verrezen, alleluia. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond het volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk, zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia. Op deze dag wordt alles goed, de dag van God wiens kostbaar bloed de wereld wast van zonde en schuld en met een lieflijk licht vervult. Wie twijfelt nog, wie blijft nog blind, als God de mensen zo bemint, dat hij de rover aan het kruis verwelkomt in het paradijs. En engelen zien dit wonder aan, de schuldige richt zijn bestaan op hem met wie hij bitter lijdt en erft met hem de zaligheid. O diep geheim dat van haar smet, de hele wereld wordt gered. Door vlees dat alle vlees bevrijdt van zonde en van sterfelijkheid. Werd ooit sublimer kans gewaagd dan dat de schuld genade vraagt, liefde de vrees verbannen heeft, de dood het nieuwe leven geeft. Laat dan ons Pasen zalig zijn, voor ieder een volmaakt festijn. Maak ons ontheven aan de dood, aan uw nieuw leven deelgenoot. U, Jezus, zij de lof gebracht, de dood is dood, gij straalt in pracht. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer. Verhef u Heer om mij te helpen, alleluia. Heer, klaag mijn aanklagers aan, bestrijd hen die mij bestrijden. Grijp wapenrusting en schild, verhef u om mij te helpen, en zeg mij, ik ben uw heil. Dan jubelt mijn geest in de Heer. verheugd omdat hij mij bijstaat. Van harte zal ik erkennen: Heer, wie is aan u gelijk? Die zwakken verlost uit de greep van sterken en armen van plunderaars redt. Zij stonden op als valse getuigen en vroegen naar iets waar ik niets van wist. Het goede vergolden zij mij met kwaad. Ik voel mij van ieder verlaten. Maar ik heb, toen ziekte hen trof, een zak omgedaan als mantel. Ik heb mij vernederd met vasten en droeg mijn gebed met mij rond. Als gold het een vriend of een broeder, zo leefde ik met hen mee, bedroefd als een mens die zijn moeder beweent. Maar toen ik wankelde, juichten zij en kwamen samen mij kwellen, als waren zij vreemden voor mij. Zij treiterden mij en hielden niet op, zij dreven de spot met mij en knarsten van nijd met hun tanden. Hoe lang nog, Heer, zult gij dit aanzien? Bescherm mij tegen hun snode plannen en red van de leeuwen wat ik nog heb. Dan zal ik u eren voor heel de gemeente, u prijzen waar velen verzameld zijn. Mijn valse vijanden laat ze niet juichen, met spot in de ogen, in zinloze haat. Gij hebt het gezien, Heer, zwijg dan niet meer. Mijn God houdt u niet afzijdig. Ontwaak en sta op om mij recht te doen. Kom op, Heer mijn God, voor mijn zaak. Dat zij die mij recht willen doen zich verheugen en steeds weer zeggen: Groot is de Heer, die vrede schenkt aan zijn dienaar. Dan zal mijn tong uw rechtvaardigheid prijzen, uw lof zingen heel de dag. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verhef u, Heer, om mij te helpen. Alleluia. Nu straalt de hemel en jubelt de aarde. Alleluia. Omdat gij, Christus, verrezen zijt. Alleluia. Uit het boek van de Openbaring van de heilige apostel Johannes. De engel toonde mij, Johannes, de rivier met het water des levens, helder als kristal, die ontwelde aan de troon van God en van het Lam. Zij liep midden door de straat van de stad en op haar oevers aan weerszijden stond het geboomte des levens, dat 12 maal vrucht draagt, elke maand eens, en zijn loof brengt de volken genezing. En er zal geen banvloek meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar staan en zijn dienstknechten zullen hem vereren. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon, want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. En hij sprak tot mij: Deze woorden zijn onfeilbaar waar. God de Heer, die de profeten inspireert, heeft zijn engel gezonden om aan zijn dienstknechten te tonen wat spoedig moet gebeuren. Zie, ik kom spoedig. Zalig hij die de profetische woorden van dit boek bewaart. Ik, Johannes, ben het die dit alles hoorde en zag. En toen ik het gehoord en gezien had, viel ik neer voor de voeten van de engel die het mij had getoond, om hem te aanbidden. Maar hij zei: Dat nooit. Ik ben slechts een dienstknecht, zoals gij en uw broeders, de profeten. en zij die de woorden van dit boek bewaren. Aanbid God alleen.

Er zal geen nacht meer zijn, want God de Heer zal over zijn uitverkorenen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. Alleluia. De troon van God en van het Lam zal daar staan en zijn dienstknechten zullen hem vieren. Zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. Alleluia. Uit een preek van de zalige Isaac, abt van Stella, gestorven in het jaar 1169. Zoals bij een mens het hoofd en het lichaam eenzelfde mens uitmaken, zo vormen de zoon van de maagd en zijn uitverkoren ledematen één mens en één mensenzoon. De schrift leert dat de hele en volledige Christus bestaat uit hoofd en lichaam. Alle ledematen tezamen vormen dus één lichaam, dat met zijn hoofd de ene mensenzoon is, en deze is met de Zoon Gods, de ene Zoon van God, die zelf met God de ene God is. Zo is ook het hele lichaam met het hoofd tezamen de mensenzoon, de Zoon van God en God zelf. Vandaar dit woord van Jezus, opdat zij allen één mogen zijn, zoals gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één mogen zijn. Er is dus volgens de algemeen erkende zin van dit schriftwoord geen lichaam zonder hoofd, geen hoofd zonder lichaam en ook geen hoofd en lichaam, geen gehele Christus zonder God. Daarom is ook alles met God tezamen één God, maar de Zoon Gods is met God één van natuur, met de Zoon Gods is de mensenzoon één in persoon, en met de mensenzoon is zijn mystieke lichaam één op sacramentele wijze. De gelovige en met reden begaafde ledematen van Christus kunnen dus waarachtig van zichzelf zeggen dat zij zijn wat ook hij is, zoon van God en God. Maar wat hij van nature is, dat zijn zij door gemeenschap. Wat hij in volheid is, dat zijn zij door deelname. Wat de Zoon van God door voortbrenging is, dat zijn de ledematen door aanneming, zoals er in de schrift te lezen staat. Je hebt een geest van kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen, Abba, Vader. Volgens die geest gaf hij hun het vermogen om kinderen van God te worden, horen we in het evangelie volgens de heilige Johannes. En zo kregen zij het voorrecht om hem, die de eerstgeboren is onder vele broeders, te mogen nazeggen, onze Vader die in de hemel zijt. En nog elders lezen wij, ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader. Door dezelfde geest, door wie de mensenzoon, ons hoofd, geboren is uit de schoot van de maagd, worden wij, zijn lichaam, herboren uit het bad van de doop als kinderen van God. En zoals hij geboren is zonder enige zonde, zo worden ook wij herboren tot vergeving van alle zonden. Want zoals hij op het kruis in zijn menselijk lichaam alle zonden van zijn hele mystieke lichaam droeg, zo heeft hij door de genade van de wedergeboorte in eenzelfde gebaar aan zijn geestelijk lichaam elke zonde vergeven, naar het woord van de psalmist. Gelukkig degene wiens fout werd vergeven, wiens zonde door God werd bedekt. Met die gelukkige wordt ongetwijfeld Christus bedoeld. Voor zover God het hoofd van Christus is, vergeeft hij zelf de zonde. Voor zover Christus als hoofd van zijn mystieke lichaam één mens is, hoeft hem niets vergeven te worden. Maar voor zover het lichaam van dat hoofd uit vele mensen bestaat, wordt hem elke zonde vergeven. Rechtvaardig in zichzelf rechtvaardigt Christus zichzelf. Hij alleen is de verlosser. Hij alleen de verloste.
In zijn eigen lichaam heeft hij op het kruishout gedragen, de zonden die hij ook door het doopwater van zijn mystieke lichaam heeft weggenomen. Zo heeft hij ons tweemaal verlost, zowel door het kruis als door het water van het doopsel. Het lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt en die het op het kruishout gedragen heeft, hij is tegelijk priester, offergave en God. Hij offert zich aan zichzelf. Hij verzoent zich door zichzelf met zichzelf, evengoed als met de Vader en de Heilige Geest.

Allen tezamen vormen wij één lichaam in Christus, en ieder afzonderlijk zijn wij, evenals de ledematen van het lichaam, aangewezen op elkaar. In hem is de Godheid in heel haar volheid lijfelijk aanwezig, en in hem hebt gij deel aan die volheid. Alleluia. Christus is het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong, de eerste die van de dood is opgestaan om in alles de eerste te zijn. In hem is de Godheid in heel haar volheid lijfelijk aanwezig en in hem hebt gij deel aan die volheid. Alleluia. En laat ons bidden. Heer, wij bidden u. Breng ons leven in overeenstemming met het paasmysterie. Laat de viering die ons in deze dagen met blijdschap vervult, voor ons een krachtige hulp zijn en ons redding brengen en bescherming. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Lovend wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli in deze paastijd. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Koningin des hemels, verheug u, alleluia.
1: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia.
1: Bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, ge hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde mysteries. Eerst de blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria sprak: wonderbaar is wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. In de omgeving bevonden zich herders in het open veld. En plotseling stond een engel des Heren voor hen. De engel sprak: Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stal van David.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.

0: De Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt gij ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael.
1: Bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, dierbare medepelgrims van Pelgrim in eigen land. Wij staan aan het begin van onze derde aflevering van de pelgrimstocht die ons van bij het graf van moeder Martha in Tienen en de nieuwe studio's van Radio Maria zo door de binnenstad van Tienen voert om vervolgens koers te zetten richting Hakendover. De plaats waar op paasmaandag de paardenprocessie doorgaat. Op deze wijze gaan we dus op bedevaart naar onze lieve vrouw van Hakendover. In de vorige afleveringen mochten we wat meer te weten komen, onder meer over de zusters passionisten hier in Tienen. En van daaruit wilden we op het spoor komen van het religieuze leven in deze stad. We hoorden reeds over het Kabeekklooster, waar we ook iets mochten te weten komen over de geschiedenis, de stichtingsgeschiedenis van Tienen. En fietsten van daaruit via de Zegenstraat, zo langs de Kabeekvest, afbuigend naar de Veldbornstraat. En zo kwamen we terecht in de Ark van Noé-straat, in dat bijzondere gebouw dat verwijst naar de geschiedenis van de Lollarden, later cellebroeders genoemd de Alexianen. En zo hoorden we ook dat het voornamelijk ging over een leprozerie. De aanwezigheid van lepra of melaatsheid was helaas een realiteit in de middeleeuwen. En we zullen dat ook nog later op onze weg tegenkomen wanneer we, bij wijze van grote verrassing, even afwijken van onze route en terechtkomen in de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen. Maar dat is voor een later moment in onze pelgrimstocht. Wij hebben nog heel wat te ontdekken. We keren even terug op onze route en gaan langs de Waaibergstraat. Zo komen we voorbij een bijzonder gebouw waar de basisschool Sint-Jozef gevestigd is, van de groep VIA, het voormalige Hof van Waaiberg.

En inderdaad, de dierbare luisteraars en medepelgrims, de Waaibergstraat aan de noordelijke stadsrand ligt in het verlengde van de Oude Vestenstraat en behoort werkelijk tot de oudste straten van de Tiense binnenstad. Reeds in 1235 wordt er melding gemaakt van een Curtis de Waaienberge, een hof dat seinsplichtig was aan de Norbertijner abdij van Heidesum. Over de omvang en de samenstelling van dit primitieve hof hebben we echter geen gegevens. En ook over de zogeheten Capella Castralis, die volgens sommige auteurs aan het hof was verbonden, is er geen historische duidelijkheid. Volgens de ene was het de oude en inmiddels gesloopte Sint-Jacobskapel die in 1627 in het nieuwe nabijgelegen Annunciatenklooster werd geïntegreerd. Anderen spreken over de Maria Magdalena-kapel die nog steeds deel uitmaakt van de site. Er zijn verschillende bronnen gekend, maar een bron zegt dat de ouds gekende seinsplichtige, de Tiense scholaster meester Henrik, er heeft gewoond. En deze werd opgevolgd door priester Ambroos, die commandeur was van de Teutoonse ridderorde van Aldenbiezen. Later komt het goed voor geruime tijd in het bezit van de familie van Houtem, met als eerste vertegenwoordiger de rentmeester van Tienen. We spreken over 1292. Verschillende leden van dit oude patriciersgeslacht die zullen opklimmen tot de belangrijkste bestuurlijke functies van het hertogdom Brabant. In de 17e eeuw, wellicht tijdens het eerste kwart van deze eeuw, stichten Jan van Houtem en zijn echtgenote Johanna Fleuron in de kapel een benefici ter ere van Maria Magdalena. Het zou ook heel goed kunnen dat er een verband bestaat met de verbouwing en de verhoging van de kapel die in diezelfde periode worden gesitueerd. En nadien werd ieder jaar op 22 juli, de naamfeest van de heilige Maria Magdalena, kapel en domein voor de Tienenaars opengesteld. De kanunik van Saint-Aubin in Namen, kanunik Charles Robert van Berlaymont, werd eigenaar van het hof in het tweede kwart van de 17e eeuw. Zo weten we dat hij op 25 oktober 1651 een zekere huis Capelle Houwen en den Boomgaarden met allen dependentien genaamd den Waaienberg verkocht aan Paul François d'Origon, de heer van Neervelp en hoofdmeier van Tienen. Op 21 februari 1741 wordt het hof aangekocht door de familie Daarschot Schoonhoven, een geslacht met wortels tot in het begin van de 12e eeuw en sinds het begin van de 15e eeuw in het bezit van de heerlijkheid en het kasteel van Waanrode. Deze erfgenamen zullen het op 29 september 1759 verkopen aan baron Theodor Deinatten, de oud-burgemeester van Leuven. En de aankoop omvatte een huis met hoven, boomgaard, vijver en stallingen, samen 3 bunders groot, met daarnaast het recht op de kapel, genaamd Sinte Maria Magdalena, annex aan het voorgeschreven huis, zo staat er in de akte. Afgaande op die data, die zijn aangebracht boven de inrijpoort 1770 en boven de ingangsdeur en het wagenhuis, was deze oud-burgemeester verantwoordelijk voor de verfraaiingen en aanpassingen tijdens het derde kwart van de 18e eeuw. Uit deze periode hebben we natuurlijk een belangrijke kaart die heel wat domeinen in kaart heeft gebracht, letterlijk de Ferrariskaart. Zowat rond 1775 en toont een omvangrijk domein, van de straat afgesloten door een muur en aan de westzijde begrensd en de oostzijde ook door ommuring van het Annunciatenklooster.
Latere eigenaars waren de rentenier De Waga uit Brussel en vervolgens opnieuw de familie der Scots-Conoven die het kasteel tot in 1924 zal blijven bewonen. En nadien werd het overgemaakt aan het aartsbisdom. In 1926 dan wordt het kasteel samen met 2,5 hectare grote park door het aartsbisdom ter beschikking gesteld van de naastgelegen en kort voordien opgetrokken katholieke normaalschool, bekend als het Sint-Jozefs Instituut, om er het internaat in te huisvesten. De aanwezigheid van de grote tuin gaf in 1929 de aanleiding tot de oprichting van een middelbare land- en tuinbouwschool. De heroriëntering en uitbreiding van het onderwijsaanbod in de daaropvolgende decennia gingen helaas ten koste van het eertijds uitgestrekte park. Dat werd herleid tot een verharde vlakte met klasgebouwen. Enkel een kleine groenstrook ter hoogte van het oude hof van Waiberg bleef bewaard. Het is maar dat u het weet wanneer u er voorbij komt en u dat imposante gebouw ziet en u afvraagt wat is daar de geschiedenis van. Wel, dit is dus een hele oude geschiedenis die teruggaat naar de 13e eeuw en vele eigenaars heeft gekend in die periode van toen tot nu, tot het in handen kwam van het aartsbisdom dus en de school er werd gevestigd. Zo kunnen wij rustig voorbij de Waaibergstraat en komen we al heel snel terecht op de Grote Markt. Door af te buigen naar de Guillainstraat en daar bewonderen wij de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Boel. Aangekomen aan de deur van deze mooie kerk lazen we jammer genoeg het bericht dat ze uitzonderlijk gesloten was. Droefenis alom. Maar er stond ook bij dat we wel een bezoek konden brengen aan de prachtige grot van Onze Lieve Vrouw ten Boel. En dat is natuurlijk de uitnodiging voor ons om deze bijzondere devotieplek in Tienen te leren kennen.

0: vous bénit et vous salue.
1: Jammer genoeg is vandaag de kerk van Onze Lieve Vrouw ter Poel uitzonderlijk gesloten. Een beetje pech onderweg heet dat dan. Maar zo stond er op het bericht, men is altijd in de mogelijkheid om een kaarsje te branden in de grot. En dat is eigenlijk een hele mooie devotieplaats hier in Tienen. Aan de zijkant van de kerk. En dan kan u echt, komt u echt binnen in een grot die u zelfs kan afdalen. Dus met een trap die u kan afdalen om zo tot bij het beeld van Onze Lieve Vrouw te gaan. Het is rond 1050 dat het stoffelijk overschot van een zekere Thierry aangetroffen wordt in een poel te Tienen. Deze vrome man, afkomstig uit Kampen en lector aan de Universiteit van Parijs, had tegenover de heilige maagd Maria de belofte van eeuwige kuisheid afgelegd. Op de plaats van de moord werd met toelating van de hertog van Brabant, Jan de Eerste, een prachtige kapel gebouwd, die de naam van Onze Lieve Vrouw ten Poel meekreeg. En van toen af kwamen jaarlijks honderden bedevaarders naar de stad Tienen om de heilige maagd Maria te vereren. Al spoedig werd zij beschouwd als koningin en beschermster van de gehele stad en de omgeving. De Franse revolutie zelfs kon de vurige vlam in de harten van onze voorvaderen hier niet helemaal doven. En vandaag mogen we met vreugde vaststellen dat de vereering van Onze Lieve Vrouw ten Poel terug ook diepte heeft gevonden bij onze mensen. Zo staat er hier te lezen. Wij verwachten zelfs dat haar een mooie toekomst is beloofd. Wel, laten wij hier bij de patrones van Tienen bidden. Onze Lieve Vrouw ten Poel, bevrijd ons van de pest, de oorlog en de hongersnood. Maria, wij willen u eren. U bent de koningin van de stad, die onder uw hoede van alle gevaren is gespaard. Het is ter uw eer dat deze tempel werd gebouwd. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons nu en tot in het uur van onze dood. Amen. Het mooie gebed dat hier aan de ingang van de grot te vinden is. Met ook dus een klein beetje duiding waarom men eigenlijk deze kerk heeft gebouwd. Onze Lieve Vrouw ten Poel. En ik daal even de trappen af. En overal hangen opnieuw dankplaatjes, ex-foto's, verwijzingen naar de dankbaarheid aan Onze Lieve Vrouw voor bekomen genaden. We zien hier ook tal van foto's, tal van kaarsen branden. Het is overduidelijk dat de Tienenaren nog steeds hun weg vinden naar Onze Lieve Vrouw om hier een kaarsje te branden. Een beeld van Onze Lieve Vrouw die een groene mantel draagt en het kind op de armen draagt. En zij wordt geflankeerd door twee kasten waar men dus die zogenaamde zilveren ex-foto's kan terugvinden. Vaak in de vorm van een hart, verwijzend naar de liefde die men heeft voor Onze Lieve Vrouw. Maar het kan ook in de vorm van bijvoorbeeld een voet zijn of een oog of een ander ledemaat dat genezen is op voorspraak van de heilige maagd Maria. Ik zie hier ook kinderkledij liggen in de grot. Ik zie een speelautootje liggen. Ongetwijfeld voorwerpen van mensen die op een of andere manier willen bidden voor een kind, voor de genezing van een geliefde en daarvoor hier hun toevlucht zoeken bij Onze Lieve Vrouw. Echt ontroerend, ontroerend mooi. Een hele bijzondere plaats hier te midden van Tienen. En natuurlijk hoop ik stiekem dat we hier zometeen iemand binnen zien wandelen die we even een vraag kunnen stellen. Waarom men hier komt bidden. Want het is duidelijk, hè, je ziet het ook aan de kaarsen die hier branden, dat dit kleine gebedsoord zeker nog bezocht wordt. Ook wij willen natuurlijk onze intenties bij onze lieve vrouw brengen. En bidden zelf ook. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En u hoort het. Het verkeer, het stadsleven van tienen gaat hier, zoals dat op vele plaatsen het geval is, gewoon voorbij. Terwijl de vlammetjes van de noveenkaarsen tot onze lieve vrouw ten poel, de kleinere kaarsjes, ook rustig verder branden. Wetende dat wij onze gebeden opdragen aan God als de warmte die opstijgt uit deze kaarsen. Onze lieve vrouw ten poel, bid voor ons. Bid voor tienen. Bid voor alle intenties die hier tot bij u worden gebracht. Zij rekenen op uw voorspraak, Heilige Maagd Maria. Helpen, dat vragen wij u nederig. Amen. Even een moment dus van gebed en bezinning bij onze lieve vrouw ten poel. Ik moet zeggen, toen ik daar neerzat op het kleine bankje, was het een komen en gaan van mensen, die vaak heel snel en heel kort toch even binnenkwamen om een kaarsje aan te steken, een kort moment van gebed te houden bij onze lieve vrouw en dan snel terug hun dagelijkse bezigheden aan te vatten. U moet weten, het was ook op een dag dat er markt was in Tienen en dat zorgt wel voor een beetje een instroom van mensen die ook van buitenaf, die van wat verder af komen. Maar het is duidelijk dat deze plaats gekend is en dat de Tienenaren dus hier bij onze lieve vrouw ook komen. Eén van hen was toch bereid om kort met mij in gesprek te gaan. Zo mocht ik Jenny treffen bij onze lieve vrouw ten poel. Ik zag u hier aan de deur van de grot van onze lieve vrouw ten poel even bidden. Kan u onze luisteraars vertellen waarom u naar hier komt om bij onze lieve vrouw ten poel uw gebed neer te leggen?
2: Om dankbaarheid. Een steun. Als ik naar huis ga, steun.
1: U bent van Tienen?
2: Van Oplinter, maar dat is bij Tienen. Hè.
1: Ja, dat is bij Tienen. Dat is vlakbij.
2: Ja, echt waar, echt waar. Ik doe dat. Altijd als ik naar Tienen kom, kom ik naar hier. Eventjes groeten. Ja, even, maar ik kan weer naar huis. Oplading.
1: Bent u gelovig opgevoed?
2: Ja.
1: Want waar komt uw liefde voor onze lieve vrouw vandaan? Waar is dat begonnen? Waarom is dat nu voor u belangrijk om even aan Maria goeiendag te komen zeggen?
2: Ja, dat ik mijn man verloren ben. En die ook altijd naar hier kwam. Ah, en dus, de herinnering. Ja. Kom toe.
1: Zeker. Wat is de naam van uw man?
2: Julien.
1: Wel, we gaan op onze weg in een bijzonder denken aan de zielerust van Julien. Hè? Ik geloof niet in toeval, dus het is zeker geen toeval dat we elkaar hier hebben getroffen. En dus we gaan daar heel in het bijzonder aan denken. Ook te vragen aan de luisteraars om te bidden voor de zielerust van Julien. Kunt u een voorbeeld geven van iets wat u misschien al echt hebt ontvangen van Maria in uw leven? Heel concreet?
2: Heb ik rust. Heb ik rust. Omdat ik heel zenuwachtig ben van typen uit. Ja. Ik kan er niet aan doen. Heb ik rust. Echt waar.
1: Dus voor u is dat echt een rustmoment?
2: Ja. Zeker weten. Ik zal nooit niet vandaar zo altijd rondkomen.
1: Dus echt wel een grote liefde voor onze lieve vrouw. Specifiek voor onze lieve vrouw ten poel?
2: Nee. In het algemeen. Ja. Nee, in het algemeen. Nee. Nee. Nee. Echt waar. Nee, dus echt. Maar ik kom, maar ik durf het niet afdalen, hè.
1: Ah, nee.
2: Kom. En ik groet. Mm-hmm. En dan ben ik weer weg.
1: Nu, kan u van één ding verzekeren? Onze lieve vrouw luistert even hard naar degenen die aan de rand komen dan degenen die afdalen.
2: Zeker, ja, zeker weten. Zeker weten, daar heb ik echt een sterk gevoel aan. Het heeft niks met dat lekkers offeren. Als je offert of je offert niet, iedereen wordt geholpen.
1: Ja, zeker.
2: Iedereen, ja. Iedereen, echt waar.
1: Wel, dan wens ik u vooral ook veel innerlijke rust. We bidden ook zeker voor vertroosting in uw verdriet omwille van uw man. Hè. Dat onze lieve vrouw het u mag schenken.
2: Dank je vriendelijk hoor.
1: Een fijne dag toch.
2: Fijne dag, u ook. Bedankt.
1: Dag.

Een bezoek aan onze lieve vrouw ten Poel, althans aan de grot. Maar alvorens we vertrekken, willen we toch deze mooie kerk even voor u belichten. De pastoor trouwens, van Tienen, is voor velen van u geen onbekende. Want in de afgelopen 40 dagen tijd mochten wij genieten van zijn retraite die hij voor ons heeft gepreekt, namelijk eerwaarde heer Karel Loots. Het was die dag helaas niet mogelijk om hem te spreken te krijgen, maar we willen toch graag even stilstaan bij het feit dat hier bijvoorbeeld ook aan armenzorg wordt gedaan. Bezorgd om mensen of BOM is een initiatief dat ook verbonden is met de Onze Lieve Vrouw ten Poel parochie. Een welzijnsschakel die zich inzet voor mensen in armoede. Maar er wordt hier ook een koor gehouden, er is ook ziekenzorg, een ontmoetingscentrum en dergelijke meer. Dat is allemaal terug te vinden. Verbonden met deze pastorale zone waar de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Poel deel van uitmaakt. De heer Jan Segers die schreef in 1954 een boekje over de geschiedenis van Onze Lieve Vrouw ten Poel. En dat staat ons toch toe om een beetje de historiek van dit gebouw op het spoor te komen. Rond het midden van de 12e eeuw was er een Nederlandse geestelijke, Diederik, professor aan een Parijzer hogere school en vroom Maria vereerder op doortocht te Tienen om zijn paasverlof thuis te gaan doorbrengen. En zijn plan om bij de kanunniken van Sint Germanus, waar we later nog halt zullen houden, te overnachten, moest hij helaas opgeven, omdat na het taptoe de stadspoorten waren gesloten. Zo zag hij zich verplicht om verblijf te zoeken in een pension voor de omheining rond de Sint Germanusberg, dus tegen Den Poel op den Driesche. 'Snachts werd hij door de waard en diens vrouw vermoord, van al zijn waardevolle voorwerpen beroofd en vermengd in de aschpoel geworpen. Doch, 's avonds zien de verbaasde poorters boven de poel tal van lichtjes zweven. Welke wondergebeurtenis bij herhaling een grote massa begint te lokken. Een devote vrouw breekt de band der geheimzinnigheid door haar uitroep: gezegend is de stad die in haar schoot een schat van kostbare relieken bevat. Eens komt de tijd dat op deze plaats een tempel verrijst, Maria ter ere, waarin de geestelijken haar lof bezingen. De wonderen zouden zich enkel maar vermenigvuldigen en de poorters en de klerken zouden dus aan de hertog van Brabant verlof vragen om op een deel van de poel, die ze droog zullen leggen, een kapel te bouwen, tot lof en de ere van die glorieuzer maagd Maria. Bij het afdammen en aanvullen van het te bebouwen poelgedeelte vindt men het lichaam van Diederik tussen drie welgaten van een bron, die een helder en geneeskrachtig water schenkt. Bij de wijding van de kapel in juni 1297 is het volk getuige van een nieuw en wonder gebeuren. Een vuur omgloeit plots het gebouw, en bij de eerste poging tot redding van de schatten binnenin zien de mensen de consacrerende bisschop heel gewoon de wijding voltrekken, onwetend van wat buiten geschiedt. Kijken we even naar de historische feiten rond Onze Lieve Vrouw ten Poel, dan zien we dat dus helemaal in het begin van de 13e eeuw in Italië, onder de invloed van de heilige Bonaventura, verenigingen en compagnie delle laudi zouden ontstaan. En het voornaamste doel bestond daarbij in de bijzondere verering van de heilige maagd Maria, vooral door het zingen van lof- en smeekgebeden. En op dat patroon modelleerden de minderbroeders dadelijk in de streek van Oost-Brabant en West-Limburg de broederschappen van wereldlijke klerken. Daar bij de bron een lieve vrouwbeeld stond, mogelijk op een staak, misschien wel in een nis, gaf Michel Impse, een gegoed Tienenaar, een grote stimulans tot oprichting van een broederschap der klerken van die kapelle der glosieurer
maagd Maria te Poel. En van die lofzangers of hymnepriesters waren enkelen slechts echte clerici of mannen met een kruin. De meeste waren wereldlijke clerici, zo geheten, omdat zij als leken het voornemen hadden gevormd Maria op een meer dan gewone wijze te vereren. En zo ontstond dus de broederschap van Onze Lieve Vrouw ten Poel. In 1290 zal die confrérie samen met de Tiense magistraat aan de hertog Jan I de toestemming vragen om dus die kapel te bouwen. En op Pinksteren maandag 1297 zal Monseigneur Thomas van Chalon, de hulpbisschop van Luik, de nieuwe kapel inwijden. Die op dat moment trouwens niet veel groter is dan het koor van de huidige kerk. De talrijke gunsten en zelfs mirakelen doen in het volk een geestdriftige devotie opkomen die door grote bedevaarten sterk tot uiting komt. Dat betekent ook dat de giften toenemen en dus ook de mogelijkheden om de kapel uit te breiden. Uit dankbaarheid aan Onze Lieve Vrouw voor haar nabijheid en voor de wonderen die worden bekomen op haar voorspraak. En zodoende zullen er enkele bouwfases aan te pas komen. Na de furie van Tienen, de grote brand van 1635, staat de kerk gedeeltelijk verwoest in een absoluut desolate, geruïneerde stad. En het schuchter herstel van de torenspil kan zelfs de illusie niet wekken van een opbloei. Het gebouw vervalt fataal. Het zal uiteindelijk keizerin Maria Theresia zijn die in 1775 toestemming geeft tot het inrichten van een tombola. En deze brengt echter slechts genoeg op om de toren te restaureren. De voorgevel is zo wankel dat voorzichtigheidshalve de drie portalen dienen toegemetseld en een schutgewelf ertegen moet worden gebouwd, waarin een opening blijft voor een deur. Tijdens de Franse Revolutie wordt deze kerk gesloten en geprofaneerd tot wetstempel, waarin een dienst aan de rede wordt gehouden. Heropend in 1801 is zij het volgende jaar bij het Concordaat parochiekerk van eerste rang. En er wordt dus een mooi Mariabeeld bewaard in de kerk, waar zich steeds een inniger devotie zal ontwikkelen in de loop van de jaren. Tienen langs de heirbaan, zoals we later nog zullen vernemen, heirbaan tussen Keulen en Boulogne-sur-Mer, geschuimd door strooptochten en gegeeseld door oorlogen. Tienen met zijn ongezonde poel en zompen door besmettelijke ziekten meer dan gehalveerd en tot witte stad verworden om de bederfwerende kalk. En dat Tienen van toen zal ook zonder wondere legende vanzelf zijn toevlucht hebben genomen tot Maria, om het te bevrijden van en te behoeden voor pest, oorlog en hongersnood. Zo weten we uit een 17e-eeuwse koperen plaat. De kerk heeft ook een aantal kunstschatten en toch wel merkwaardigheden, zoals eigenaardig is de aanwezigheid van het barokke hoogaltaar in een gotisch koor, afkomstig uit het vroegere Augustijner Rode Klooster van Oudergem, werd het altaar na een koop in de Tiense kerk geplaatst in 1786. In het midden hebben we een treffelijke kopie van Anton van Dijk's gekende kruisoprichting en boven het geheel staat het kunstig Mariabeeld van Wouter Pans. Met grote feestdagen verhoogt het prachtig antipendium, boodschap van de engel Gabriël, de praal van het altaar. Rechts in de kruisbeuk staan we voor een ander merkwaardig altaar in wit-zwart gemarmerd eikenhout. Een officiële provincie-inventaris voor 1874 schrijft het zelfs toe aan de befaamde beeldhouwer Duquesnoy. Sint Ivo en de heilige Catharina staan in beeld, ieder aan één kant, van de verheerlijking van de heilige drievuldigheid. In de echt marmeren kandelaarsbank berust het gebeente van de heilige martelaren Alexander en Faustina.
De linkerzijbeuk wordt grotendeels gedecoreerd door een stuk in renaissance-stijl. Het altaar van Sint Anna. Met een mooi schilderij van J. Verhagen uit Diest. Maria als kind met haar ouders, de heiligen Anna en Joachim. Ja, u hoorde het, de Onze Lieve Vrouwkerk kan dus eigenlijk terugblikken op een rijk verleden, in het bijzonder met een devotie voor de Moeder Gods, de heilige maagd Maria, die wij natuurlijk heel in het bijzonder gedenken tijdens deze maand die aan haar is toegewijd. Zo, de Onze Lieve Vrouw Tempoelkerk heeft haar geheimen aan ons prijsgegeven en dus ook de devotie tot Onze Lieve Vrouw Tempoel hier in Tienen. Het is tijd voor ons om verder te gaan. Wij zullen wat verder afbuigen in de richting van het zuiden van de stad. Op naar het Groot Begijnhof.

Een andere hele bijzondere site in Tienen is het Begijnhof. Ja, we hebben natuurlijk op onze pelgrimstochten al verschillende Begijnhoven tegengekomen. U weet dat, dat was een manier waarop dat vrouwen een soort van religieuze leven leiden. Ze woonden samen, ze werkten ook samen, waren actief in een of andere manier in ofwel een ambacht of ze verzorgden een ander dienstwerk voor de stad. Maar ze legden niet de gelofte van armoede af. Op die manier konden vrouwen die niet gehuwd waren, weduwe waren geworden, een aanzienlijke bruidschat hadden, toch op die manier hun eigen bezittingen behouden en toch een leven leiden waarbij ze zich konden inzetten voor God, voor de kerk en voor de naaste. Er was altijd een priester die zorgde voor de bediening van de sacramenten, uiteraard de Eucharistie, het verleen ook van de andere sacramenten. Maar deze maakte verder geen deel uit van het Begijnhof. Het waren dus godvruchtige vrouwen, gebonden aan een mystieke regel en verenigd in een gemeenschap. Ook al waren ze dus, zoals eerder gezegd, geen kloosterorde. Ze woonden in aparte woningen, droegen specifieke kledij en kwamen eigenlijk weinig buiten de muren van het hof. Wist u dat men in Tienen een van de rijkste en oudste Begijnhoven van ons land telt? En vermoedelijk dateert het Tiense Begijnhof van rond 1240. Enkele oude bronnen zeggen dat de gemeenschap hier al snel groeide naar maar liefst 300 Begijnen. Tijdens de Franse Revolutie werd het Begijnhof afgeschaft en in 1823 waren er nog 27 Begijntjes over. Het laatste Begijntje, Anne-Catharine Kestens, overleed op 19 maart 1866. Wie weet had ze wel een bijzondere devotie voor de heilige Jozef om op zo'n mooie dag het tijdelijke voor het eeuwige te mogen inruilen. Na de Franse Revolutie kwamen de gebouwen van het Begijnhof in handen van het hospice. De commissie der hospiciën vroeg het stadsbestuur begin 1843 om de Begijnhofkerk, de infirmerie, enkele woningen en de tuin langs de Borggracht te mogen verkopen aan de paters Dominicanen uit Gent. En het stadsbestuur ging daarmee akkoord. De vroeg gotische Begijnhofkerk, de tweede oudste van België, werd dan gaandeweg de Paterskerk genoemd. En vandaar dat er dus twee benamingen in Tienen door elkaar worden gebruikt. De Begijnhofkerk bleef gespaard van de brand van 1635, waar we eerder over gehoord hebben, en ook de luchtbombardementen van 1944 overleefde de kerk bijna ongeschonden. Op 22 september 1976 zou het noodlot toeslaan, want bij dakwerken ontstond een brand en deze heeft de kerk onherstelbaar verwoest. Na restauratie werd de ruïne ingericht als wandelpark en in 1997 voor het publiek opengesteld. Jammer genoeg, vandaag de dag niet toegankelijk omwille van veiligheid. Maar deze oude Begijnhofkerk, waar dus enkel nog een ruïne van staat, is een prachtig voorbeeld van sobere vroeggotiek uit de 13e eeuw. En voor de bouw werd vooral gebruik gemaakt van lokale materialen, zoals kwartziet uit Overlaar, Linsmeelse ovensteen, Gobertange steen en handgevormde bakstenen. De kerk heeft een breed middenschip met hoge ramen en twee zijbeuken. Oorspronkelijk had het schip een houten tongewelf van de binnenkant, terwijl de zijbeuken waren bedekt met een licht gebogen houten gewelf en een lessenaarsdak. De kruisbeuken die werden pas aan het einde van de 19e eeuw toegevoegd en kregen een spitsboogvormig gewelf.
Het koor, gebouwd in een latere fase, was een mooi voorbeeld van echte gotiek. En in de 17e en 18e eeuw kreeg de kerk stilaan barokke elementen. En toen de Dominicanen hier aankwamen, werd alles weer in de oorspronkelijke sobere stijl hersteld. Zij kozen voor de neogotiek, die beter aansloot bij de vroegere uitstraling van het gebouw. Maar het blijft dus een indrukwekkend monument, ook als we hier even naar binnen gaan kijken. We lopen even rond het indrukwekkende gebouw, hè, want dus er staat wel degelijk nog wel de buitenmuren, die staan nog recht. En dus kijken we even naar binnen. Ja, het is heel indrukwekkend. Men ziet dus nog het koor staan. De buitenmuren die staan er nog, waar ooit de glasramen zijn geweest. En door het feit dat de kerk zo oud is en zoveel, ja, zal maar zeggen, fases heeft overleefd van de geschiedenis. En dan jammer genoeg in 1967 door een brand helemaal verwoest raakte. Ja, bestaan er dus nog foto's en beelden van hoe de kerk vroeger is geweest. Het is dus in een veel recentere datum dat de kerk jammer genoeg verwoest raakte. Zo, dierbare luisteraars, opnieuw een spoor van de religieuze geschiedenis hier in Tienen. We gaan nog even een kijkje nemen in het Begijnhof zelf. En gaan dan van hieruit richting Hakendover. En zo komen wij de suikerraffinaderij op het spoor. Ongetwijfeld, de Tiense suiker is u zeker bekend. We gaan ook daar even halt houden, want men kan het niet hebben over Tienen zonder het te hebben over dat bekende product. Op naar de suikerraffinaderij van Tienen. En zo, dierbare medepelgrims van Pelgrimen in Eigen Land, zijn we aan het einde gekomen van onze derde aflevering van onze pelgrimstocht door de Tienense binnenstad. Een volgende keer gaan we daarmee verder en ontdekken we nog wat verder de geschiedenis ook van Tienen. En zullen we zo langzamerhand onze route in de richting van Hakendover verder zetten. We danken u van ganser harte voor het meefietsen en meewandelen. En graag tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 8:30 geworden en wij zijn telefonisch verbonden met eerwaarde heer Piet Kapoen om samen met u de lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk, op deze vrijdag in de 5e week van de paastijd. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 752. Bladzijde 752. Gevolgd door de psalmen, die vindt u op bladzijde 853. Bladzijde 853. En onderaan bladzijde 482 vindt u de korte schriftlezing. Bladzijde 482 onderaan.
2: God, kom met de hulp, Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. De dag rijst rood in het verschiet, de hemel zingt het hoogste lied, de aarde juicht uit alle macht, de hel barst los in jammerklacht.
1: Omdat de koning komt en stoot de deuren open van de dood, bevrijdend uit de lange nacht het volk dat in het duister wacht.
2: Die lag besloten met een steen, een wacht soldaten eromheen, stijgt uit het graf en triomfeert, in al zijn pracht de Heer regeert.
1: Nu zijn de tranen en de pijn, voorbij de dood zal niet meer zijn. Een stralendengel kondigt aan, de Heer is waarlijk opgestaan.
2: Laat dan ons Pasen zalig zijn, voor ieder een volmaakt festijn. Maak ons ontheven aan de dood, aan uw nieuw leven deelgenoot.
1: U, Jezus, zij de lof gebracht. De dood is dood, gij straalt in pracht. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer. Heer Jezus, denk aan mij wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zijt. Alleluia.
2: God, ontferm u over mij en uw barmhartigheid en delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
1: Was mijn schuld volkomen van mij af? Reinig mij van al mijn zonden.
2: Ik erken dat ik misdreven heb. Altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
1: Jegens u alleen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat, heb ik gedaan.
2: Dus zijt gij rechtvaardig in uw oordeel, is het vonnis dat gij velt gegrond.
1: Ach, met schuld belast werd ik geboren. Schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving.
2: Maar gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien.
1: Sprenkel mij met hyssop dat ik rein word. Was mij dat ik witter word dan sneeuw.
2: Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken. Geef mijn gekastijde lichaam nieuwe levensmoed.
1: Wend uw ogen af van mijn gebreken. Scheld mij al mijn schulden kwijt.
2: Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest.
1: Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg.
2: Geef me weer de weelde van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid.
1: Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren. Alle schuldigen terugvoeren tot u.
2: Houd mij ver van bloedschuld, God mijn redder. Dan bezingt mijn tong uw wijs beleid.
1: Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen.
2: In geschenken hebt gij geen behagen. Wat ik u ook bied, gij wilt het niet.
1: Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid. Een vermorzeld en vernederd hart wijst gij niet af.
2: Wees ook Sion in uw goedheid weer genadig, en bouw de muren van Jeruzalem weer op.
1: Dan ontvangt gij alle offers die gij hebt bevolen. Dan komt men weer offeren op uw altaar.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer Jezus, denk aan mij wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zijt. Alleluia. Waarlijk, gij zijt een geheimvolle God, God van Israël, Redder. Alleluia.
2: Waarlijk, gij zijt een geheimvolle God, God van Israël, Redder.
1: Schaamrood verslagen druipen zij af, al die makers van beelden.
2: Israël vindt zijn heil bij de Heer, heil dat eeuwen zal duren.
1: Gij hoeft niet verslagen te zijn of beschaamd, tot in lengte van dagen.
2: Zo spreekt de Heer die de hemelen schiep, God die de aarde vormde en grondde.
1: Die haar niet maakte als een woestijn, maar aan de mensen gaf om te bewonen. Ik ben de Heer, naast mij is er geen.
2: Nooit heb ik in het verborgen gesproken, nooit in een donkere hoek mij verstopt.
1: Nooit, zei ik, Jacob, gij zoekt mij vergeefs. Ik ben de Heer, ik spreek openhartig. Zeg u nauwkeurig waar het op staat.
2: Komt dan nabij, komt allen hierheen, die van de volken zijt overgebleven.
1: Dwazen, die sleept met beelden van hout. Goden aanbid, die niet kunnen redden.
2: Komt, laat eens horen, bespreek met elkaar. Wie heeft het tevoren al aangekondigd? Wie heeft het eertijds voorzegd?
1: Ben ik niet de Heer? Verder zijn er geen goden. Buiten mij niemand die recht doet en redt.
2: Keert u tot mij, dan wordt ge gered, alle landen der aarde. Want ik ben God, ik alleen.
1: Ik heb gezworen een eed bij mijzelf. Waar is wat komt uit mijn mond? Nooit zal ik iets herroepen.
2: Iedere knie zal zich buigen voor mij. Iedere tong roept mij aan als getuige.
1: Dan zal men zeggen, alleen bij de Heer vinden wij recht en aanzien.
2: Allen die hem weerstreven, keren beschaamd tot hem weer.
1: Slechts bij de Heer zal Israëls kroost eerherstel vinden en roem.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Waarlijk, gij zijt een geheimvolle God, God van Israël, Redder, Alleluia. Dient met blijdschap de Heer, Alleluia.
2: Juist voor de Heer alle landen, dient met blijdschap de Heer. Treed voor zijn aanschijn met jubel.
1: Waarlijk, de Heer is God, hij is de schepper en meester. Wij zijn kudde, zijn volk.
2: Trekt met een lied door zijn poorten, komt in zijn voorhof met zang. Zegent zijn naam en eert hem.
1: Hij is ons goedgezind, eindeloos is zijn erbarmen. Zijn trouw van geslacht op geslacht.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dient met blijdschap de Heer. Alleluia. Uit de Handelingen der Apostelen. De God van onze vaderen heeft Jezus ten leven gewekt, aan wie gij u vergrepen hebt door hem aan het kruis te slaan. Hem heeft God als leidsman en verlosser verheven aan zijn rechterhand om aan Israël bekering en kwijtschelding van zonden te schenken. Van dit alles zijn wij getuigen, maar ook de Heilige Geest, die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen.
2: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
2: Die voor ons aan het kruis goud heeft gehangen.
1: Alleluia, alleluia.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia. Ik noem u geen dienaars meer, maar vrienden, want ik heb u alles bekendgemaakt wat ik van de Vader heb gehoord. Alleluia.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat gij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
2: Zoals gij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal gij onze vaderen, barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij kent, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik noem u geen dienaars meer, maar vrienden, want ik heb u alles bekendgemaakt wat ik van de Vader heb gehoord. Alleluia.
2: Wenden wij ons tot de God de Vader, die ons door Christus verrijzen is en nieuw leven heeft geschonken. Verheerlijk ons met de heerlijkheid van uw Zoon.
1: Schepper van de wereld, wat gij van ouds had beschikt, hebt gij getoond in uw daden, en gij blijft eeuwig trouw. Liefdevolle Vader, verhoor ons gebed.
2: Verheerlijk ons met de heerlijkheid van uw Zoon.
1: Maak ons hart ontvankelijk voor de waarheid en leid ons op de weg naar gerechtigheid en vrede. Help ons te doen wat juist is en aangenaam in uw ogen.
2: Verheerlijk ons met de heerlijkheid van uw Zoon.
1: Toon ons het licht van uw aanschijn. Maak ons vrij van zonde en vervul ons met uw goede gaven.
2: Verheerlijk ons met de heerlijkheid van uw Zoon.
1: Door Christus hebt gij ons met u verzoend. Geef vrede aan alle mensen, waar ook ter wereld.
2: Verheerlijk ons met de heerlijkheid van uw Zoon. We bidden samen het gebed des Heren. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Laat ons bidden. Heer, wij bidden u. Breng ons leven in overeenstemming met het paasmysterie. Laat de viering die ons in deze dagen met blijdschap vervult, voor ons een krachtige hulp zijn en ons redding brengen en bescherming. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u bent verbonden met het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Boren, waar we samen de Eucharistie gaan vieren. We verenigen ons met de kerk en haar intenties.
2: Het lam dat geslacht werd, is waardig macht te ontvangen, glorie en wijsheid, kracht en eerbetoon. Alleluia. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
3: En met
2: u. Beminde broeders en zusters, laten we nog steeds in deze tijd van vreugde, in deze paastijd, ons tot onze Heer en God richten. Aan het begin van deze viering met een hart vol nederigheid en berouw voor alle kwaad en fouten die we de voorbije tijd begaan hebben. Laten we vol vertrouwen onze toevlucht nemen tot Gods barmhartigheid. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. En mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
3: Amen.

0: En laat ons bidden. Heer, geef dat wij ons instellen op het paasmysterie. Laat de viering die ons in deze dagen met blijdschap vervult een krachtige hulp zijn tot verlossing. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Lezing uit de Handelingen van de Apostelen. In die dagen besloten de apostelen en de oudsten samen met de hele gemeente enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen. Judas, bijgenaamd Barsabas, en Silas, mannen van aanzien onder de broeders, en hun het volgende schrijven mee te geven. De apostelen en de oudsten zenden hun broederlijke groet aan de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Sicilië. Daar wij gehoord hebben dat sommigen van ons u door woorden in verwarring hebben gebracht en uw gemoederen hebben verontrust, zonder dat ze van enige opdracht hadden gekregen van ons, hebben wij eenstemmig besloten enige mannen uit te kiezen en naar u toe te sturen, in gezelschap van onze dierbare Barnabas en Paulus, mensen die zich geheel en al hebben ingezet voor de naam van onze Heer Jezus Christus. We hebben dus Judas en Silas afgevaardigd, die ook mondeling hetzelfde zullen mee overbrengen. De Heilige Geest en wij hebben namelijk besloten u geen zwaardere last op te leggen dan dit onvermijdelijke: u te onthouden van spijzen die aan afgoden geofferd zijn, van bloed, van wat verstikt is en van ontucht. Als gij uzelf daarvoor in acht neemt, zal het u goed gaan. Vaarwel. Na afscheid genomen te hebben, reisden zij naar Antiochië. Daar riepen ze de gemeente bijeen en overhandigden de brief. Zij lazen hem en waren blij over de troostvolle inhoud. Tot zover deze lezing.
3: Wij danken God.
2: Psalm: U wil ik loven, Heer, voor alle volken, voor alle naties zing ik u ter eer.
3: U wil ik loven, Heer, voor alle volken, voor alle naties zing ik u ter eer.
2: Op u vertrouw ik, God, op u vertrouw ik. Ik zing en speel voor u. Ontwaakt mijn geest, wordt wakker, harp en citer, en wekt de dageraad. U wil ik loven, Heer, voor alle volken, voor alle naties zing ik u ter eer. U wil ik loven, Heer, voor alle volken, voor alle naties zing ik u ter eer, omdat uw medelijden wijd is als de hemel, uw trouw tot aan de wolken reikt. Vertoon u in den hoge, God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde.
3: Nu wil ik loven, Heer, voor alle volken, voor alle naties zing ik u ter eer.

0: De Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, als gij doet wat ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar u heb ik vrienden genoemd, want ik heb u alles meegedeeld wat ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt mij uitgekozen, maar ik u. En ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voor te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat ge hem in mijn naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt. Woord van de Heer.
1: Dank u, God.
0: We hoorden zo net toch wel heel wat krachtige uitspraken, krachtige zinnen van Jezus in het evangelie. Krachtig op geestelijk vlak. Wat we hoorden onderstreept de intieme relatie die we met Jezus kunnen hebben. Jezus die zegt: ik noem u vrienden. Geen leerlingen dus, geen dienaars, maar vrienden. Dat gaat veel verder. Dat duidt aan dat Jezus met de apostelen, hè, want tot hen spreekt hij in het laatste avondmaal, waarin deze woorden van Jezus gesitueerd worden. Hij noemt hen vrienden. Die woorden van Jezus aan zijn apostelen, die kunnen ook voor ons gelden. Als wij een hechte relatie met Jezus ontwikkelen, dan zal hij ook ons vrienden noemen. Jezus stelt er wel een voorwaarde, of koppelt er wel een voorwaarde aan. Namelijk dat gij doet wat ik gebied, zegt Jezus. Dan kan ik u vrienden noemen. En wat gebiedt Jezus ons? Wel, als we ons beperken tot de evangelielezing van vandaag, dan vraagt hij ons om lief te hebben. En vraagt ons eveneens om vruchten voor te brengen die blijvend mogen zijn. Wel, we mogen daar even rond mediteren. Wel, kan ik vriend zijn van Jezus? We kunnen het zeker, als we het maar willen. Dan wil ik even ook nog terugkomen op de eerste lezing, waar verhaald wordt welk besluit genomen werd in wat men het eerste concilie kan noemen. De vergadering van gelovigen in Jeruzalem, waar de kwestie behandeld werd die toen heel wat commotie teweegbracht in de eerste christengemeenschap, moeten niet-Joodse christenen wel of niet besneden worden, zoals aan alle Joden gebeurt? Moet dat ook voor niet-Joden die christen worden gedaan worden? Het besluit van deze geloofsvergadering is nee. Het moet niet. Het is niet iets wat specifiek christelijk kan genoemd worden. Maar in de brief die vanuit deze vergadering naar de christenen van Antiochië overgebracht wordt, wordt wel gevraagd een aantal andere geboden na te komen. Maar waar ik het vooral over wil hebben is de manier waarop dat besluit geformuleerd wordt. Er wordt daar gesteld: de Heilige Geest en wij hebben besloten. De Heilige Geest en wij. Het besluit is dus niet genomen zonder de Heilige Geest. Meer nog, de Heilige Geest staat op de eerste plaats. De Heilige Geest en wij. Het is iets wat ook heden ten dage van belang is in wat men de synodaliteit noemt. U weet wel die nieuwe manier van denken rond besluitvorming in de kerk, waarbij rond bepaalde kwesties een brede bevraging wordt gedaan. Essentieel in heel dat gebeuren is de plaats van de Heilige Geest. Zo'n bevraging en zeker zo'n besluitvorming kan en mag niet zonder de Heilige Geest. Dat is meteen ook het delicate en het moeilijke in heel het synodale gebeuren. Namelijk te garanderen dat aan de Heilige Geest een centrale en zelfs een eerste plaats gegeven wordt. Het blijft een grote uitdaging in die weg die de kerk in synodaliteit wil gaan. Een weg die de huidige paus wil blijven gaan nadat paus Franciscus de synodaliteit als van een nieuwe manier van kerk zijn op de voorgrond heeft geplaatst. Laten we de paus met ons gebed steunen. Zeker ook vandaag, waarop we de eerste verjaardag van zijn pontificaat vieren. Het is inderdaad exact een jaar geleden dat Leo XIV als nieuwe paus werd gekozen. 8 mei is tevens ook de verjaardag van het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog. Beste broeders en zusters, laten we daarom in deze heilige Eucharistie in het bijzonder bidden voor de paus, voor zijn herderschap in onze heilige katholieke kerk. Laten we eveneens in het bijzonder bidden voor de vrede. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: water en wijn worden één. Het deelt in ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Besef van onze onmacht en onze schuld, vragen dat onze verandering voor u aanvaardbaar wordt. En wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van ongerechtigheid.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn unoffer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen gaan nemen, tot lof en eer van zijn naam, tot de trots van ons en de heerlijke
0: Heer, heilig genadig, brood en wijn, maak ook ons tot een eeuwige gave aan u, nu gij uit onze handen deze geestelijke offerande aanvaardt. Door Christus, onze Heer.
2: Amen.
0: De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid. En om heil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen. Maar vooral in deze tijd bezingen wij u. Want ons paaslam Christus is voor ons geslacht. Door de offergave van zijn eigen lichaam aan het kruis heeft hij de oude offers tot voltooiing gebracht. Hij heeft zichzelf aan u gegeven terwille van ons heil. Priester, altaar en offerlam tegelijk. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven en die u dit lied toejuichen zonder einde.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gave met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: het levensbrood en de kelk van het heil. We danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld. Dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk. Met Leo, onze paus, en Fabien, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop van de verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. We vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die er eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem.
1: Amen.
0: Zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtig.

en aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijke woord onderricht, durven wij samen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam. En maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij altijd met u. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Geef ons de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: De Heer die werd gekruisigd, is uit de doden opgestaan en heeft ons verlost. Alleluia.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, terwijl de gelovigen hier te communie gaan, bidden we samen een gebed voor geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en in ons hart te komen, opdat we zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: Lad uns bitte.
1: Ich singe dir ein Liebeslied.
0: Heer, we hebben de gave van onze verlossing ontvangen. Nederig vragen wij dat deze Eucharistie, die uw Zoon aan ons heeft toevertrouwd tot zijn gedachtenis, onze liefde tot u groter maakt. Door Christus, onze Heer. We zijn nu een week ver in de meimaand, waarin we met vreugde en vertrouwen tot onze hemelse moeder mogen bidden. Laten we dat vandaag doen voor het pontificaat van Paus Leo XIV en ook voor de vrede. Doen we dat met het gebed tot onze lieve vrouw van Bora, waar u, beste luisteraar, zich spiritueel bij kunt aansluiten. Onze lieve vrouw van Bora, onbevlekte maagd, breng al de intenties die wij u vandaag toevertrouwen naar Jezus, uw Zoon. Moeder met het gouden hart, die de tederheid van de Vader weerspiegelt, kijk met liefde naar de mensen van onze tijd en vervul hen met de vreugde van uw aanwezigheid. U die beloofd hebt de zondaars te bekeren, help ons de oneindige barmhartigheid van onze God te ontdekken. Doe in ons de genade van de bekering ontwaken, opdat heel ons leven de weergave wordt van deze barmhartigheid. Heilige Moeder van God, buig u neer over onze ellende. Troost ons in ons leed. Geef kracht en sterkte aan allen die lijden. Koningin van de hemelen, die gekroond is met licht, help ons te groeien in geloof, hoop en liefde. En wij zullen altijd blijven dankzeggen. U hebt Jezus ter wereld gebracht. Mogen wij door het gebed, door het verkondigen van zijn woord en het getuigenis van een leven vol liefde en vreugde hem doen geboren worden in alle harten. Geef dat elk ogenblik van ons bestaan een ja wezen op de woorden die u vandaag tot ons richt. Bemint u mijn Zoon? Bemint u mij? Offer u dan op voor mij. En het Rijk van Jezus zal tot stand komen in de wereld. Amen. Onze lieve vrouw met het gouden hart, bid voor ons. De Heer zij met u. En zegene u, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
2: Amen.
0: En gaat allen heen in vrede.
3: Beste luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met het heiligdom van onze lieve vrouw van Bora, waar we samen de Eucharistie hebben gevierd. We wensen u van harte nog een zeer fijne dag toe.

beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 777.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u luisteren naar de 9e en laatste uitzending in een reeks over de vruchten van de Heilige Geest. Vandaag geeft priester Gabriël Bart Goossens het over de 9e vrucht, de zelfbeheersing.
1: Beste luisteraars, vandaag zijn we gekomen aan onze laatste aflevering in de reeks Vruchten van de Geest. Mooie liedjes duren niet lang. En dus, dit is de 9e uitzending waar we vandaag de zelfbeheersing zullen bespreken. Het is de laatste opsomming binnen de opsomming die Paulus geeft over de vruchten van de geest in Galaten 5, vers 22. Hoewel het als laatste wordt genoemd, is er geen enkele twijfel aan het belang ervan voor ons christelijk leven. Want kan een christen een onbeheerste levensstijl hebben en toch nog christen zijn? We zouden verdrinken in het moeras van begeerten en zonden. Kinderen van God, Jezus Christus en de apostelen, ze zijn echte voorbeelden voor een leven dat onder controle staat van de getrouwe, vriendelijke hand Gods, zonder de eigen keuzevrijheid op te geven. Wat betekent zelfbeheersing in de Bijbel? Ook hier is het een vrucht van de geest, ze komt van God uit. Zelfbeheersing of matigheid, in het Griekse woord enkrateia, betekent het heerschappij hebben, in bezit nemen, onder controle hebben. Het woord verwijst dus naar het beheersen van iemands verlangens en impulsen en verwijst op zichzelf niet naar het beheersen van één specifiek verlangen. Als een bepaald verlangen wordt bedoeld, zal de context hierop duiden. Zelfbeheersing is dus veelomvattend in de praktische toepassing van het christelijk leven. Het is inbegrepen in veel aansporingen in de schrift en komt meestal ter sprake in de context wanneer men oproept tot gehoorzaamheid, tot onderwerping of leven zonder zonde. Ondanks het duidelijke belang van zelfbeheersing moeten we het begrip van dit woord niet beperken tot enkel een strakke beheersing van iemands begeerten. De zelfbeheersing heeft ook betrekking op begrippen als het hebben van gezond verstand, eenvoudige wijsheid, gematigdheid, gezondheid van geest, in tegenstelling tot een geest van dwaasheid. In het boek der Spreuken, hoofdstuk 25, kunnen we een goed voorbeeld lezen van de zelfbeheersing. Een stad met omvergehaalde muren, zo is iemand die zijn geest niet in bedwang houdt. We zien dus het beeld van een stad waarvan de muren bijna volledig zijn vernield, zodat er geen verdedigingsmuur meer is tegen de vijand. Wel, zo is een mens die geen controle heeft over zijn geest. Het is de bron van de energie voor de begeerten. Hij heeft geen verdediging tegen woede, tegen lust of andere onbeteugelde gevoelens die de persoonlijkheid vernietigen. Spreuken hoofdstuk 16 laat een positievere kant van de zelfbeheersing zien. Een langmoedig mens overtreft een held. Wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt. Een vergelijking van deze twee spreuken toont ons het grote belang van zelfbeheersing, zowel als een soort aanvallend als verdedigend hulpmiddel. Ongetwijfeld zijn zelfbeheersing, zelfopoffering, onlosmakelijk verbonden binnen het christelijk leven. Elk maakt deel uit van onze plicht tegenover God. Toch oefent de menselijke natuur een soms aanhoudende sterke kracht uit om ons van God weg te trekken. Zoals Sint Paulus dat in de Romeinenbrief hoofdstuk 8 beschrijft. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Trouwens, het kan dat ook niet. Het is dus deze kracht die wij als christenen moeten overwinnen. Onszelf beheersen, de menselijke natuur zijn impulsen om aan de eigen verlangens te voldoen ontzeggen. En zelfs onszelf opofferen zijn allemaal nodig als we willen ophouden met zondigen als onze standaard manier van leven. Als we de begrippen van zelfontzegging en zelfopoffering toevoegen aan de zelfbeheersing, dan kunnen we gemakkelijker zien hoe groot de rol is die zelfbeheersing in de Bijbel speelt. Is zelfbeheersing dus negatief? Nee. Vanuit de Bijbel niet. Het is eerder positief. In Korintiërs, de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 9, spoort de apostel Paulus aan tot zelfbeheersing. Met het bekende beeld van de lopers in de renbaan. Weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loop dan zo dat gij die behaalt. En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheert zich in alles. Zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet maar in de blinde en ik ben geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. Sint Paulus gebruikt dus het beeld van de hardlopers in de Griekse Spelen als voorbeeld, hoe wij als christenen dienen te leven. Het eerste wat we opmerken is de uiterste spanning, energie en zware krachtinspanning in het streven van de atleten om de eindstreep te bereiken in de hoop op de overwinning. En Paulus zegt daarvan: dit is de manier van rennen, als we ons potentieel willen bereiken. Dit vereist voortdurende concentratie van de renners. Ze kunnen het zich niet veroorloven zich te laten afleiden door dingen naast het parcours. Als ze het toch doen, zal het effect van hun rennen slabbakken, verminderen. Geconcentreerd blijven vereist beheersing. Niet toestaan dat afleidingen inspelen op de uitoefening van onze onmiddellijke verantwoordelijkheden. De Heer Jezus zegt in Matteüs hoofdstuk 6: zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid en al het andere zal u erbij gegeven worden. Bij Sint Jacobus staat er te lezen: wie twijfelt gelijkt op een golf van de zee die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen. Onze concentratie onder controle hebben kan een heel groot verschil uitmaken om de race tot een succesvol einde te brengen. Want Paulus zegt na dit beeld van de renners dat het een voorbeeld is voor de christenen van een onbuigzame zelfbeheersing. 1 Korintiërs 9, vers 25: en al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Het is niet alleen een zaak van concentratie terwijl hij rent, maar op alle gebieden van het leven. Omdat zijn levensstijl invloed heeft op het resultaat van de wedstrijd. De renner volgt bijna religieus een strak programma met een strak schema voor elke dag. Hij staat op een vaste tijd op, eet een ontbijt van een bepaald type, vult de morgen met oefeningen en werkt aan zijn techniek. Na een ingeplande lunch gaat hij verder met oefenen, eet een derde geplande maaltijd en gaat op een vaste tijd naar bed. Bij dit alles vermijdt hij niet alleen zinnelijke uitwassen, maar ziet hij ook af van vele goede zaken die gewoonweg niet in zijn programma passen. Een atleet die het ernst is om uit te blinken in zijn sport, moet op deze manier leven. Of hij zal geen succes hebben, behalve tegen zwakkere tegenstanders. Hij zal de nederlaag lijden tegen hen die zich wel aan zo'n programma onderwerpen. Dus we kunnen hieruit heel wat leren over een houding van laat maar begaan en zelfbeheersing. Het is dus niet genoeg dat we zeggen, daar, bij die slechte gewoonte trek ik de lijn, verder ga ik niet. Want daarna ligt daar, wat daarna ligt, daar wil ik niets mee van doen hebben. Met zo'n houding zullen we niet gemakkelijk groeien. In de Hebreeënbrief hoofdstuk 12 lezen we, daarom dan laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, alle last en de zonde afleggen, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Vele niet-zondige zaken zijn ook lasten. Eenvoudigweg omdat ze zoveel tijd kosten en ons denken zo beheersen. Als we niet willen mislukken om het hoogste doel waarnaar we op weg zijn te bereiken, dan moeten we licht belast rennen in dit leven om de duur van onze wedloop met succes te kunnen doorstaan. Zo op het oog lijkt het christen zijn nogal eenvoudig. Daar het christen zijn in principe inhoudt dat men op Jezus vertrouwt. Niemand is ons vertrouwen meer waard dan Jezus. De waarheid is dat het christen zijn heel moeilijk kan zijn, omdat de echte christen iemand is die, omdat hij op Christus vertrouwt, de menselijke natuur in het gareel moet houden. En ook de verlangens van het vlees en de wensen van de menselijke geest moet onderwerpen aan het doel om Jezus te behagen. Een zwakke, besluiteloze, twijfelende, lauwe, slordige en ongeremde christen kan die zijn meester wel behagen en kan die de Vader wel verheerlijken. Na de muziek gaan we hier verder op in.

Beste luisteraars, we waren het eerste deeltje over de zelfbeheersing geëindigd met een sterke gedachte, waar ik nu verder op wil ingaan. Ik herneem even die gedachte. Christen zijn is niet eenvoudig. Het kan moeilijk zijn, omdat de echte christen iemand is die, omdat hij op Christus vertrouwt, de menselijke natuur in het gareel moet houden en de vleeselijke verlangens en de wensen van zijn menselijke geest moet onderwerpen aan het doel God te behagen. Een zwakke, besluiteloze, twijfelende, lauwe, slordige en ongeremde christen kan deze zijn meester wel behagen en God de Vader verheerlijken. Als antwoord op deze gedachte wil ik met u kijken naar een uitspraak van Jezus. Matteüs, hoofdstuk 7, vers 14. Eng is de poort, smal is de weg, die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. En Sint Paulus, in de tweede brief aan Timotheüs, hoofdstuk 2, leidt met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud. Hij heeft slechts hem te voldoen door wie hij aangeworven is. De christen wordt aangespoord zichzelf te beheersen en te lopen om te winnen. Met het beeld van Paulus van de renners in het stadion wil Paulus de positieve kanten van de zelfbeheersing illustreren. Want de zelfbeheersing brengt heel wat vruchten voort. En niet alleen voor onderweg, maar het belangrijkste is om het doel te bereiken. Jezus zelf maakt in het boek van de Openbaring, hoofdstuk 2 en 3, duidelijk dat de overwinnaars van het Koninkrijk van God zullen binnengaan. En zelfbeheersing speelt een hoofdrol in het behalen van de overwinning door onze vertrouwensrelatie met Jezus Christus. Een commentator op het boek van de Apocalyps die zegt: er zijn weinig dingen die vandaag de dag meer ontbreken in het leven van de gemiddelde christen dan vastberaden, welbewuste concentratie op een doel dat duidelijk is en altijd voor ogen staat. En zelfbeheersing helpt ons om ons doel te bereiken, God te ontmoeten in de hemel. Natuurlijk is de zelfbeheersing niet de enige factor om dit te doen, maar wel een noodzakelijke. Zijn vrucht, bovenmate goed, is iedere inspanning en zelfopoffering die we moeten maken waard. De apostel Johannes somt drie krachtige begeerten op die moeten beheerst worden. In zijn eerste brief, hoofdstuk 2, vers 16, schrijft Johannes: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en een hoogvaardig, hoogmoedig leven. Deze zijn niet van de Vader, maar van de wereld. Daarom maken ze geen deel uit van de standaard waarnaar we moeten proberen te leven. Als we ze volgen, gaan we door met ons te conformeren aan de wereld. Onze ogen geven ons vele indrukken door. Vele daarvan kunnen gevoelens in ons opwekken om iets kwaads te begeren. En als we eraan voldoen, kunnen we bijna zonder nadenken verstrikt geraken in zonde. Dat is precies het probleem. We moeten nadenken om dat waarover we macht en verantwoordelijkheid hebben te beheersen. En ons van zulke dingen afwenden alsof iemand op het punt staat een hete pook in onze ogen te steken. In het boek Genesis lezen we: toen Jozef tot zonde werd verlokt, rende hij weg. Daarmee zijn aandeel in het zich ontvouwende drama beheersend. Geest en lichaam hebben verlangens en noden die gemakkelijk kunnen leiden tot uitspattingen
als ze niet worden beheerst. Ze kunnen elk van ons in honderden verschillende richtingen meevoeren, weg van de opperste toewijding aan God, die Hij voor ons bestwil verlangt. Let eens op de luxe, die zinloos is bij de huidige generatie. De overdreven zorg voor het lichaam, buitensporig eten en drinken. Onze cultuur heeft ons gevormd om ruimschoots voor het vlees en de materiële gemakken te zorgen, veel meer dan echt nodig is. Daarmee het geestelijke verdrinkend en onnodige zorgen voortbrengend. We moeten leren het verlangen om deze onverzadigbare begeerten te bevredigen, ondergeschikt te maken, zodat ze niet de baas over ons spelen en ons tot zonde brengen. Paulus' smekende aansporing is dat alles wat door verstand, ogen, tong, hand of voet wordt gedaan, bewust wordt toegewijd aan God en als een offer op zijn altaar wordt gelegd. Dit zijn kostbare offeranden. En kostbare offeranden vereisen vaak beheersing bij het geven, omdat we van nature hangen aan wat ons dierbaar is.

Beste luisteraars, we vervolgen onze bezinning rond de laatste vrucht van de geest, de zelfbeheersing. Sint Paulus zegt in de brief aan de Galaten: wie op de akker van zijn vlees zaait, zal vlees oogsten. En in de eerste Korintiërsbrief: nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang. Hier ligt een krachtige en eenvoudige les. Het lichaam is een goede dienstknecht, maar een slechte baas. En voor ons eigen bestwil en tot eer van God moeten wij er de baas over zijn. God, de Heilige Geest en zelfbeheersing. De tweede brief aan Timotheus bevat een belangrijke uitspraak over het belang van zelfbeheersing. Hoofdstuk 1, vers 6 en 7. Om die reden herinner ik u eraan de gave Gods aan te wakkeren, die door mijn handoplegging in u is. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Deze verzen laten ons zien wat voor soort mens God voor ogen heeft. Mensen met moed, kracht en liefde. Mensen die hun manier van leven bewust besturen, zinnig, nuchter, beheerst en gedisciplineerd. Deze kwaliteiten zijn voorbrengselen van Gods geest in ons. Paulus voegt in de brief aan Titus hoofdstuk 2 nog meer van dit toe over de zelfbeheersing. Titus 2, vers 11 tot 14. De genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerten verzakend, bezadigd rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtend de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus, die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van elke ongerechtigheid en voor zich te reinigen een eigen volk, vol ijverig in goede werken. Eén reden dat God ons genade heeft gegeven is om zelfbeheersing te tonen. Dat is wel duidelijk. Het is moeilijk voor te stellen dat een christen is per definitie een leerling van Jezus die zich voorbereidt op het koninkrijk van God, dat hij zich niet voortdurend richt op het regeren van zichzelf en zijn begeerten, smaak en verlangens volkomen de vrijheid geeft. Dat doet de wereld. Als we bij iemand de uitingen daarvan zien, geeft het ons een sterke aanwijzing dat we nog niet voldoende bekeerd zijn. Blinde begeerten zijn niet bedoeld onze leider te zijn. Als de mens geleid wordt door zijn dierlijke begeerten, zal hij in de gracht belanden. Omdat God via Sint Paulus zegt: dwaalt niet, God laat niet met zich spotten, want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Soms schijnen we te bestaan uit één grote massa verlangens, die allemaal, net als jonge katjes van 1 week oud, die nog niet kunnen zien, met wijd open mond miauwen om te worden tevreden gesteld. Het is alsof er twee stemmen in ons zijn, die met elkaar discussiëren. Gij zult niet. Gij behoort niet. Verlangt God niet van ons dat we onze wil boven deze lusten plaatsen? Een wil die niet kan worden omgekocht, een verstand dat niet kan worden bedrogen en een geweten dat waarachtig is tegenover God en zijn maat? We moeten onszelf beheersen door moed, kracht en liefde. Anders wordt het een mislukking. De oplossing ligt in onze relatie met Christus.
Paulus schrijft aan de christen van Filippi: daarom, mijn geliefde, zoals gij ten allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vrees. Want God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het doen in u bewerkt. Dat is het enige dat ons volledige zelfbeheersing zal geven en dat zal niet mislukken. De Heer Jezus geeft ons in Lucas 11 een wonderlijke belofte van kracht aan hen die op hem vertrouwen. Vers 13. Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer dan zal uw Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan hen die erom vragen. Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van 9 afleveringen Vruchten van de Geest. Vruchten voor ons eigen christelijk leven, tot vreugde van medemensen, tot lof en eer van God. Het zijn 9 vruchten waarvan we de betekenis en de zin bij God vinden, dankzij de openbaring in Christus Jezus en de schriften die ons zijn overgeleverd. Het was een waar genoegen dit voor u te mogen doen. Vertrouw op Jezus en vraag God om meer en meer plaats in uw eigen leven te mogen innemen. Vraag hem om meer van zijn Heilige Geest en hij zal u helpen uzelf te beheersen. Bedenk dat we nog bij Timotheus lezen dat dit een hoofdreden is waarom God ons de Geest geeft. Hij zal niet mislukken in wat hij belooft. Beste luisteraars, laat u leiden door Gods liefde. Gods liefde zal de Geest in ons aanwakkeren met moed, kracht, zelfbeheersing. Hij die rust en kalmte gaf aan de razende waanzinnige, die zelfs niet door ketenen in bedwang kon worden gehouden, zal ons macht geven over Gods koninkrijk. Over die ene stad die we zelf moeten regeren, dat is onszelf. We moeten niet toestaan dat zelfbeheersing in ons denken wordt verlaagd tot iets van minder belang, omdat we ons laten overreden dat Christus het allemaal voor ons heeft gedaan. We kunnen ook niet toestaan dat zo'n verlaging ons leidt tot een miskennen van Gods genade. Zelfbeheersing is een eigenschap van de Schepper, waarvan Jezus in zijn leven een volmaakt voorbeeld heeft gegeven en waarvan Paulus ons ten sterkste aanspoort die in ons leven toe te passen. God moge het ons overvloedig geven, alle vruchten van de Geest. Ik wens ze u alle 9 toe. Liefde, zachtmoedigheid, vrede, geduld enzovoort. Beste luisteraars, bedankt om te luisteren en tot de volgende keer.

En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze laatste catechese in een reeks van 9 over de vruchten van de Heilige Geest, gegeven door priester Gabriël Bart Goossens. U kan alle uitzendingen natuurlijk integraal beluisteren op onze website radiomaria.be. Radio Maria wenst u nog een zeer mooie dag toe.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Quo Vadis, waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Zoals elke maand zijn wij ook deze keer weer op stap gegaan naar een Vlaamse stad om de mensen die wij tegenkwamen enkele vragen te stellen en een klein quizje te laten doen om zo te weten te komen hoe het gesteld is met de kennis van het geloof en om natuurlijk ook de radio bij de mensen te brengen en te laten kennismaken met de radio. En wij hadden deze maand ook weer een vrijwilliger mee. Die zit bij ons in de studio. Welkom, Anna.
3: Hallo, dankjewel.
2: Zou u kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
3: Jazeker. Ik ben Anna Sergijs. Ik ben 23 jaar en ik kom uit Aflichem. En ben geboren in Aalst, dus vandaar.
2: Ja, je bent van de streek van Aalst.
3: Ja.
2: Het is altijd heel handig om iemand mee te hebben die van de streek is. Voor als ze vragen stellen over, ik weet niet, een kerk of zo, die dan in de buurt is. En dan weet ik helemaal niet waar ze het over hebben. Was ik blij om jou mee te hebben.
3: Ja, was ik, ja, goed. Dat klopt.
2: We gaan, beste luisteraars, misschien al onmiddellijk een klein fragmentje laten horen. Zodat jullie al een beeld krijgen van met wie we allemaal gesproken hebben. U gaat de namen horen van de mensen die wij gesproken hebben. U gaat ook al een beetje een beeld krijgen van sommige vragen. Misschien zelfs sommige antwoorden gaan er al in voorkomen. Maar dan weten jullie al een beetje hoe het klonk in Aalst. Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Quo Vadis. Wij staan hier vandaag op de Grote Markt in Aalst. En we hebben een vrouw gevonden die onze vragen wil beantwoorden, waarvoor hartelijk dank. Zou u uw voornaam willen zeggen?
4: Ja, Shirley.
2: Oh,
4: ja, dat is
5: geen idee. Mama! Mama!
2: Weet je het antwoord op de vraag niet? Is niet erg hoor.
4: Nee, ik weet het ook niet.
2: Zouden we jullie voornaam mogen weten?
6: Tillem.
7: Mira.
8: Hajar.
2: Aangenaam allemaal, ik ben Marieke en dit is Anna. Wat is jullie voornaam alsjeblieft?
9: Jean Jitske.
2: Beste luisteraars, wij hebben hier een meneer en een mevrouw gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor hartelijk dank. Wat is jullie voornaam alsjeblieft?
10: Ik ben Kevin.
11: Ik ben Melissa.
2: Dan gaan we naar het Nieuwe Testament.
10: Dag hallo. Sorry, pas. Ik zie het nog een klein beetje voor me, maar kom op, pas.
2: Dus Jezus, de Nazoreer, koning van de Joden.
10: Dat was dan niet dat ik voor me zag.
2: Beste luisteraars, wij zijn hier nog altijd op de Grote Markt in Aalst. En wij hebben drie dames gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Enorm bedankt daarvoor. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
12: Catherine. Lien. En Daphne.
2: Exact, dat is het juiste antwoord. Dus te sterven voor je vrienden, dat is eigenlijk de grootste liefde die je hen kunt betuigen.
13: Ja, dat is waar, man.
14: Ja, hoe zit het? Ja.
2: Wie? Alleen als het nodig is natuurlijk. Ja, je moet dat niet zomaar doen. Hè?
11: Het is niet nodig. Ja.
2: Welke priester van Aalst zette zich in voor het welzijn?
7: Daans.
2: Ja. Exact, ja.
14: Dat was nog niet. Hoeveel priesters hebben we?
11: Ja, het is een geboortehuis.
2: Ja. Nee.
11: Naast het wit gebouw. Ja. Je hebt dat wit gebouw daarnaast.
2: Met balken. Oké, okay, ja, tof.
11: Ja, staat erop. Ja.
2: De kerk daar heet...
11: Sint Martinus.
2: Zou je nog eens in de micro willen zeggen?
11: Sint Martinus. Want wij weten dat. Want wij werken op de Sint Martinus School. Instituut.
2: Oei.
11: Nee. Oei, dat knippen we. Knip.
2: Beste luisteraars, we zijn hier voor het programma Quo Vadis in Aalst. En hebben twee jonge dames gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Dankjewel daarvoor. Wat is jullie voornaam, alsjeblieft?
15: Mijn naam is Jitske.
16: Ik ben Jade.
17: Walter.
2: Zouden we jullie voornaam mogen weten?
18: Mijn voornaam is Warre.
19: Matteo.
2: Aangenaam, ik ben Marieke en dit is Anna. Zijn jullie zelf van Aalst of niet?
18: Ja.
19: Nee.
2: Jij niet. Beste luisteraars, wij staan hier op de Grote Markt van Aalst met vier jonge mannen die onze vragen willen beantwoorden. Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
18: Siebe.
20: Len.
21: Emiel.
5: Senne.
6: Het juiste antwoord is Kain en Abel. Zagen jullie de namen jullie wel iets of niet?
8: Nee.
6: Nee? Okay. Hartelijk welkom in het programma Quo Vadis. Wij staan hier met een jonge man die onze vragen wil beantwoorden. Zouden wij uw voornaam mogen weten?
8: Arna.
16: Etienne. De heilige Stefanus. Dat was ik niet.
6: Ja, ja, ja, inderdaad. Dat is een Franse versie van Stefanus. Ja, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Aangenaam. Ja. Ik ben Marieke en dat is Anna.
16: Ah, ja. Maria en Anna. Mm-hmm. Ah, ja. Dat zijn Bijbelse namen, hè?
17: Maria,
6: ja, ja, absoluut.
17: Maria. Ja, klopt, inderdaad.
16: Anna,
17: ja.
16: Ook, hoor.
6: Ja, ja. Anna ook, ja, absoluut. De moeder van Maria.
16: Ja, ja, ja. Ja,
17: dat is, ja. Dat is het juiste antwoord.
16: Bijna de prijs binnen.
6: Enorm bedankt.
16: Okay. Ja. Is het meegevallen?
17: Ja, tuurlijk.
6: Goed voor u, hoor.
16: Ja. Vatbaar voor uitzending.
6: Zeker wel.
16: Voilà. Oké, okay, dankjewel. Goed.
17: Maar dankjewel.
16: Graag gedaan. Dag.
6: Zo, beste luisteraars. Hebben jullie al een beetje een voorproefje gehad van wat we allemaal gedaan hebben in Aalst? Konden jullie de mensen die wij hebben aangesproken een beetje leren kennen? Maar misschien moeten we de luisteraars een beetje een beeld geven van waar we precies geweest zijn. Wij zijn dus naar Aalst gegaan.
17: Mm-hmm.
6: En dan zijn we eigenlijk op de Grote Markt begonnen en geëindigd.
17: Ja. Ja, we hebben alles op de Grote Markt gedaan, inderdaad.
6: Ja, inderdaad. En dat is wel een vrij groot plein. Dus we hebben daar wel een beetje rondgewandeld.
17: Mm-hmm.
6: We zijn niet heel op dezelfde plaats gebleven, maar we hebben eigenlijk genoeg mensen daar gehad om genoeg gesprekken te hebben.
17: Ja, ja, inderdaad.
6: Ja, er is redelijk veel passage, dus dat was geen probleem. En het was ook een zonnige dag, moet ik zeggen.
17: Ja, ja. Ik had niet verwacht dat het zo warm ging zijn. Ik dacht, ik kleed me in mijn jas of zo. Maar misschien ook daarom dat er ook zoveel mensen buiten waren, omdat het zo goed weer was.
6: En veel mensen op een middagpauze.
17: Mm-hmm.
6: Dat is altijd een goed moment om op de straat te gaan. Er komen echt wel veel mensen buiten.
17: Ja, ja, scholieren, maar ook leerkrachten en zo.
6: Ja, we hebben ook een mooie verscheidenheid aan mensen gesproken.
17: Mm-hmm.
6: We hebben een aantal echt jonge scholieren gehad. We hebben een aantal oudere mensen gehad, werkende mensen.
17: Mm-hmm.
6: Dus dat was ook, dat is altijd leuk als we een mooie...
17: Ja, ja, inderdaad. Jong, oud... Man, vrouw.
6: En we hebben uiteindelijk ook heel veel mensen gesproken eigenlijk. Want we hebben 11 gesprekken gehad. Maar bijna alle gesprekken waren met meerdere personen. We hebben 2 keer een gesprek gehad met 1 persoon. En daarnaast was het altijd met 2, 3, 4 personen. Dus uiteindelijk hebben we eigenlijk heel veel mensen bereikt.
17: Ja, ja.
6: Oké, dan is het misschien tijd om naar onze eerste 2 vragen te luisteren. We gaan wel eerst... naar een liedje luisteren en daarna de eerste 2 vragen die we de mensen gesteld hebben, dat zijn altijd dezelfde vragen, de vragen over Radio Maria. Maar eerst muziek. MUZIEK

0: En onze eerste vraag is, kent u Radio Maria?
1: Ik heb daar nog niet van gehoord.
2: Persoonlijk niet.
3: Nee, ik ook niet.
4: Ja, nee, ik ook niet.
5: Al van gehoord, maar ja.
0: Oké, van naam vooral.
5: Ja, van naam.
0: En u, ooit al van gehoord of niet?
6: Ik weet dat het een christelijke zender is, maar echt luisteren doen we niet.
5: Ja.
7: Ja.
8: Nee.
0: En vandaar kent u Radio Maria?
7: Gewoon van ik erover te praten, niet van haar te luisteren.
6: Nee.
3: Nee.
6: Ja.
0: En van waar kent u Radio Maria? Gewoon van horen of...
6: Ja, van horen zeggen, ja.
0: Oké. En heeft u dan enig beeld van wat het is ook, of eigenlijk niet?
6: Mijn eerste idee zou zijn voor een oudere doelgroep. Maar als ik jullie dan zie, gaat dat niet kloppen, hè?
9: Ja, ik heb daar wel al van gehoord, van mijn ouders. Maar zelf nog nooit naar geluisterd, eigenlijk.
0: Oké, en u?
10: Ik zelf ken het niet.
0: Nog nooit van gehoord?
10: Nee.
11: Eigenlijk niet, nee.
2: Nee.
12: Nee.
0: Oké.
12: Nee.
2: Nee.
8: Nee.
12: Ik ook niet.
2: Nee.
8: Nee.
0: Nog nooit van gehoord?
8: Nog nooit van gehoord.
11: Ik ken Radio Maria van naam. Maar ik heb er nog niet naar geluisterd. Nee, maar ik ken het wel van naam.
0: Radio Maria is een katholieke radio. We zijn actief hier in Vlaanderen. Maar wij maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. Onze volgende vraag is, in hoeveel landen denken jullie dat wij actief zijn? Maar we gaan jullie een paar opties geven. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
1: Misschien 60.
10: 60?
3: Ik denk ook 60.
6: Ja, ik ook dan.
0: Je mag je eigen mening hebben, hoor.
6: Misschien 90 dan.
5: Pak 60.
3: Ik hou voor 60.
1: Ja. 60.
6: Ja.
7: Gaan we de 120?
0: U een gokje?
8: 90.
6: 120.
0: Mooi antwoord. Wil iemand nog een ander antwoord geven? Of jullie voelen je er goed bij?
9: Ik gok 60.
10: Ja, ik ook 60.
11: Rond 60 landen.
2: 90 landen.
12: 90 ook.
2: 60. Ik ga dan voor 90.
11: Absoluut niet. Buiten Europa ook. Ik ga voor 90 landen.
0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Wij zijn deze maand op stap gegaan naar Aalst om de mensen daar op de grote markt aan te spreken en hen een kleine quiz te laten doen met vragen over Radio Maria, over de Bijbel, over liturgie, de liturgische kalender en vragen over Aalst zelf. We hebben juist twee vragen over Radio Maria gehoord. Ik vroeg mij af, Anna... Had jij een bepaald beeld voordat we vertrokken over hoe dat zou zijn om mensen aan te spreken?
3: In zekere zin wel. Niet in het kader van Radio Maria. Maar als we met de scouts een verkoopactie doen, dan heb je ook wel dezelfde ervaring van... Enerzijds mensen die geïnteresseerd zijn om te weten van oké, waarom spreekt deze persoon mij aan... Anderzijds mensen die gewoon hun dag willen verder gaan. Maar voor Radio Maria, ik denk... Ik had niet echt zo een beeld van hoe mensen daarop zouden reageren. Om zo voor een opname of voor de radio iets te willen zeggen. Ik zal denken dat er veel meer mensen dat liever niet zouden doen. Dan dat we eigenlijk hebben aangesproken. Dus.
0: Ja, want dat valt heel goed mee, hè?
3: Ja, ja.
0: De meerderheid van die we aanspreken zegt eigenlijk ja.
3: Ja, inderdaad. Ik denk dat zo'n 3-4 mensen die misschien dan zo waren. Maar ja, nee, dank u. Of gewoon doorliepen.
0: Ja, of zo, ja. Ook altijd een paar mensen die zeggen, sorry, ik heb geen tijd.
3: Ah ja, inderdaad, ja. Inderdaad. Ja.
0: Maar ja, ook deze keer ging het eigenlijk heel vlot om mensen te vinden die bereid waren om mee te doen. Ja.
3: Ik had wel verwacht dat we er langer tot tussen... interviews of tussen de mensen in, dat we langer zouden moeten mensen aanspreken dan dat we gedaan hebben. Dus dat liep echt vlot. Ja.
0: Ja, ook deze keer hebben we het een paar keer gehad dat ik niet kon bijhouden met hoeveel mensen we al gesproken hadden, omdat we eigenlijk onmiddellijk een nieuwe groep vonden.
3: Ja, ja.
0: Dus had ik geen tijd om een vlugge notitie te maken.
3: Ja,
0: dus dat is altijd teken dat het heel vlot gegaan is.
3: Ja, ja, dat is waar. Ja.
0: Oké, dan gaan wij nog naar de volgende twee vragen luisteren. Dat waren twee vragen over het Oude Testament. Onze eerste Bijbelse vraag is: hoe heten de twee oudste zonen van Adam en Eva?
1: Oh, geen idee. Ik wist niet dat ze... Maar ja, natuurlijk gaan ze zonen hebben. Maar ik heb geen idee. Nee.
0: De ene zoon vermoordt de andere. Kan misschien een hulp zijn?
1: Daar heb ik wel al iets van gehoord. Waarschijnlijk geleerd op school, maar... ik heb geen idee.
4: Sorry. Sorry. Oh, dat kan ik niet. Dingen... Nee, ik durf het niet zeggen.
0: Nee, doe een gokje.
4: Nee, maar ik ga superdom klinken, ik durf echt
1: niet. Nee.
3: Jij weet het meest over.
0: Het is beter om een fout antwoord te geven dan om geen antwoord te geven, hoor.
4: Geen eerste letter zeggen.
0: Het zijn er twee, hè?
4: Ja.
0: Nee. De eerste van een van de zonen is een K.
4: Kain.
0: Ja, dat is
4: dan. Ja. Oké, okay, dat wil ik zeggen, maar ik durf het niet.
0: Exact, ja. Dat is Kain en Abel.
4: Oké.
0: Okay. Mega goed. Als je dat nu van de eerste keer gezegd hebt, dan was iedereen zo... Wow.
4: Ja. Mozes,
5: Kain, nee. Kain en Abel. Kain en Abel.
7: Sorry, geen idee.
13: Dat heb ik ook niet, geen idee.
0: De een vermoord, de andere...
7: Wij zijn op historisch vlak niet echt kenners, hè?
0: Nee, geen idee.
7: Sorry.
6: Abel en Kain?
4: Ik heb echt geen idee.
3: Ik ga één willekeurige naam geven. Johannes?
0: Johannes is een zeer Bijbelse naam. Maar niet het antwoord dat we zoeken. De ene vermoord, de andere. Kan misschien helpen?
3: Nee, sorry.
14: Abel en Kain.
12: Ik heb geen idee. Noah en Jezus.
0: Twee mooie Bijbelse namen, maar niet de antwoorden die we zoeken.
12: Ah. Ja,
0: de ene vermoord, de andere. Kan misschien helpen?
12: Ik heb geen idee, sorry.
0: Doe maar een gokje.
12: Maar niemand van ons is zo gelovig. Ik kan gokken.
13: Doe een gokje. We kennen de naam de Bijbel.
0: Twee.
12: Ja, Mozes en Noah.
0: Twee belangrijke figuren uit het Oude Testament, maar niet wie we zoeken.
12: Okay.
0: De ene broer vermoord, de andere. Misschien dat dat kan helpen.
12: Romulus en Remus.
0: We komen niet voor in het Oude Testament.
12: Oei. Ja, dat gaat hem niet worden.
0: Geen enkel idee?
12: Nee.
0: Ken je namen uit het Oude Testament of helemaal niet?
12: Een paar, maar ik zou niet namen kunnen opnoemen met personages.
0: Oké. Misschien kan het helpen om te zeggen dat de ene de andere vermoord?
12: Ja, dat weet ik wel, maar de namen...
11: Isaac? Nee. Ik moet passen.
1: Een tip,
11: als je me zegt, zal ik weten. Hoor.
1: De ene vermoordt de andere.
11: Ah ja, Kain en Abel.
1: Welk beeld aanbaden de Israëlieten in de woestijn terwijl Mozes op de berg Sinai de 10 geboden ontving? Wacht, ik denk dat ik het weet, maar... En kunt u bij nog een keer herhalen?
0: Welk beeld aanbaden de Israëlieten? We zoeken een dier. Ze maakten zelf een...
1: De koe, ja. Een gouden koe was het.
4: Maar ik zou het echt niet weten.
1: Nee?
4: Ik zou denken een Jezusbeeld of een Mariabeeld of zo. Ja.
0: Dat zou goed geweest zijn, maar ze doen is niet goed.
1: Oei. Dieren.
4: Ah ja, oei.
3: Dieren.
0: Inderdaad, we zoeken een dier. Ze maken
15: Een leeuw of zo?
4: Nee. Het is geen leeuw.
9: Nee. Is het een groot dier?
4: Het is een vrij groot dier, ja. Het is zo'n vrij normaal dier wel. Je zou het zo in een wei tegenkomen.
9: Een koe.
4: Zeg je
9: een koe?
4: God heeft hen juist bevrijd uit slavernij. En zo wat het eerste wat ze doen, als ze een beetje onzeker worden, is een gouden stierkalf maken en dat dan
9: Ik was
4: aanbidden.
9: Stier zeggen, maar ik durfde niet. Ik moet tegen je zeggen wat ik denk eigenlijk.
15: Oh. Dat gouden kalf.
4: We zoeken eigenlijk een dier. Ze maakten een beeld van een dier en baden dat dan alsof dat de god was die hen uit Egypte had geleid.
7: Maar kom. De leeuw.
4: Had gekund. Het is een meer voor ons dagdagelijks dier.
15: Een ezel?
7: Niet echt dagdagelijks, hè. Hond of kat. Of vis. We gaan voor de kat.
15: Over de 50, alles is er.
9: Je gaat het zeggen en dan wellicht. Maar nee.
4: Het is een beeld van een dier.
15: Geen lam, hè.
4: Geen
15: lam, hè.
9: Dit is echt aan een ramp, man.
15: Alleen zoiets
9: zijn. Alleen een dier.
15: Dat kan niet.
9: Een slang kan niet.
15: Ja, een slang.
4: Het is een beeld van een dier. We zoeken een dier.
9: Beeld van een dier.
4: Ja, ze maken uit al het goud dat ze bij hebben een beeld van een dier.
15: Echt geen idee.
4: Het is een dier dat je zo in de wei zou tegenkomen.
15: Een koe.
14: Oh, dat ben ik vergeten. dat ben ik vergeten.
4: Het is een dier.
14: Nee.
4: Nee. Ze rapen al hun goud bijeen.
14: Een kalf. Kan dat?
4: De Israëlieten verzamelen al het goud dat ze bij hebben en ze smelten daar een beeld van. Het is een dier. We zoeken een dier.
12: Een arend.
4: Mooie gok. Wil je ook een gokje wagen?
12: Een aap. Een olifant.
16: Een tijger.
4: Het is een dier dat wij ook zo in de wei zouden tegenkomen.
12: Een geit.
17: Jij hebt dat nog gelet?
12: Ja.
16: Dat verhaal zegt me iets, maar ik weet de naam niet.
12: Ja, het verhaal zegt me iets, maar ik kan de naam niet weten, denk ik.
4: We zoeken een dier.
16: Een dier.
17: De wolf.
12: De wolf.
4: Had gekund, het is geen wolf.
16: Shit. De leeuw.
12: Ik weet het niet. Een leeuw?
4: Nee. Oh. Nee, ze rapen al hun goud bijeen en smelten daar een dier van. Je kunt het zo in een wei tegenkomen.
16: Een wei? Een paard.
17: Een koe?
16: Een schaap.
12: Een koe. Oh. Een gouden lam, denk ik. Een schaap.
4: Bijna perfect. Goud. Een gouden...
12: Schaap? Lam? Nee.
4: Het is inderdaad een kalfje. Een kalf. Gouden... Een kalf, ja. Weet je eigenlijk wel dieren tussen, neem ik aan. Ja. Alhoewel, er zijn wel een paar dieren die een kalf hebben, niet?
12: Ja, een klein koe.
11: Welk beeld?
4: Ja.
11: Christusbeeld?
4: Oh, dat, nee, dat is het Nieuwe Testament.
11: Dat is
18: een afgodsbeeld. Ja. Het is iets slechts dat ze doen.
11: Iets slecht?
18: Ja, het is een afgodsbeeld.
11: Nee, ik zou het niet weten.
4: Ze zijn op zoek naar een dier.
11: Een slecht dier. Een wolf?
4: Ja, een dier dat je eigenlijk nog wel alle dagen kunt tegenkomen.
11: Oh, een hond.
4: Nee, dat is
11: niet slecht.
4: Maar het dier is niet per se slecht, hoor. Het is slecht dat ze er een god van maken. Ze denken dat het een god is. Dat is wat slecht.
11: Ja. Er zijn veel goden in de wereld, hè. Iedereen krijgt zijn eigen god een beetje. Nee. Allee. Een voorstelling, hè. De duivel. Nee, dat is geen dier, hè.
4: Nee.
11: Wilt u dat mijn mond trekken? Kom niet.
4: Het staat in de wei.
11: Wat?
4: Het staat in de wei.
11: Een koe?
0: Zo, beste luisteraars, hebben wij samen geluisterd naar vragen 3 en 4. die we de mensen gesteld hebben in Aalst, de vragen over het Oude Testament. Wat vond jij van de antwoorden, Anna?
3: Nog wel goed, eigenlijk. Zeker zo de vraag over de zonen van Adam en Eva. Ik verwacht dat mensen dat minder goed gingen weten. Maar ik denk dat is ook wel een soort naam. Het zijn twee namen die gemakkelijk aan elkaar hangen, omdat die altijd zo in één zin worden gebruikt. Dus ja, zeker hoe dat mensen soms dat nog wel echt direct weten.
0: Ik vond dat ook vrij verbazingwekkend dat er echt veel mensen waren die onmiddellijk Kain en Abel konden zeggen.
3: Ja, inderdaad.
0: Want er waren dan ook een hele aantal die het dan wisten als we iets van hint gaven.
3: Mm-hmm.
0: Dan vooral over het verhaal, de ene vermoord de andere. Dan kwam er bij veel mensen het naar boven.
3: Ja, inderdaad. Ja.
0: Maar ik had ook nooit verwacht eigenlijk dat mensen gewoon zo onmiddellijk, spontaan, die twee namen konden zeggen.
3: Ja, inderdaad.
0: Maar ik vond dat bij de tweede vraag uit het Oude Testament ook, over welk dierenbeeld ze aanbidden.
3: Mm-hmm.
0: In de woestijn, de Israëlieten, vond ik eigenlijk ook opvallend veel goede antwoorden.
3: Ja, is waar. Of zo wel antwoorden waarvan je wel merkt van ja, ze weten wel zoiets. Of zo bijvoorbeeld iemand zei een gouden lam. Ja. Dus ik zo, oké, de persoon heeft wel zo het beeld in zijn hoofd van wat het juiste antwoord is. Dus ja.
0: Ja, die kan gewoon op het moment zelf niet op het juiste dier komen.
3: Ja.
0: Kan gebeuren, maar die wist duidelijk waar het over ging.
3: Mm-hmm. Inderdaad. Ja. Ik vond het wel leuk dat heel veel mensen zo leeuw zeiden. Ik weet niet waar de connectie vandaan zou komen, maar het is wel...
0: Het is misschien gewoon het dier dat ze associëren met de regio of zo.
3: Ah ja, misschien.
0: Weet het niet.
3: Ja. Oh, dat had ik nog niet zo bekeken. Ik vond het antwoord van de kat. Vond ik wel het hele alledaagse dier een kat. Ja. Niet slecht.
0: Inderdaad. Ja. Want ja, bij die mensen hadden we niet gezegd in de wei, denk ik. Gewoon, het is een alledaags dier.
3: Ja, inderdaad.
0: Dat is katten een goede gok.
3: Ja. En die mevrouw zei ook slang. Dat is ook zo wel Mozes met de ziekte in de woestijn, zeker.
0: Ja, inderdaad.
3: En dan een slang op een staf of een slang op een paal. Zo.
0: Ja, inderdaad, ook zeker met Mozes geassocieerd. Ja, een beeld van een slang.
3: Ja. Ja, ik wist niet van antwoorden wat ik moest verwachten als we dat dan deden. Maar uiteindelijk, ik ben wel verrast verbaasd.
0: Ja, inderdaad, er blijft toch veel hangen nog soms.
3: Ja, precies, ja.
0: Oké, dan gaan we nog eens luisteren naar muziek. En dan gaan we over naar de vijfde en zesde vraag. De vragen over het Nieuwe Testament. En die gingen alle twee over Jezus.

0: Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Wat is volgens Jezus de grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betuigen?
1: Ik heb geen idee. Respect, ik weet niet.
0: De manier waarop je iemand kunt tonen dat je hem lief hebt. Maar het is wel een heel uitzonderlijke manier. Je gaat het niet alle dagen kunnen doen.
1: Ja, daar heb ik geen idee.
2: Oh, je moet even diep over nadenken over die vraag. Wat dat?
0: Het is het ultieme dat je kunt doen voor je vrienden.
2: Helpen, behulpzaam zijn.
0: Nee. Echt nog veel meer dan dat.
2: Voor elkaar zijn, zorgen voor elkaar, nee.
0: Het is een beetje in een extreme situatie wel. Het is niet iets dat je alle dagen gaat doen.
2: Leven opofferen voor elkaar.
3: De grootste liefde voor hem sterven, zeker.
4: We hebben hem net niet goed opgelaten in de lesgodsdienst. Pas, sorry.
0: Het is een heel... Iets heel groots, dat je eigenlijk maar één keer kunt doen.
4: Hoi.
0: Hij doet het zelf.
4: Verrezen?
0: Sorry, wat zei je?
5: Vergeven.
0: Vergeven. Het is echt veel groter dan dat. En verrijzen vind ik wel een leuk antwoord, maar het is eigenlijk wat hij daarvoor doet.
4: Sterven.
5: Vergeving.
6: Naaste liefde.
0: Naaste liefde is inderdaad waartoe wij allemaal geroepen zijn. Maar we zoeken echt één specifieke daad die je kunt doen.
5: Voeten wassen. Ah, jij deed dat toch bij Maria Magdalena?
0: Ik vind dat een heel mooi antwoord, maar dat is niet wat we zoeken. Het is echt een heel grootse daad die je maar één keer in je leven kunt doen.
5: Je opofferen voor iemand.
0: Gokje. Het is dus niet iets dat je gewoon dagelijks zou doen voor je vrienden. Het is echt een heel grote daad.
6: Sterven voor de vrienden?
7: De grootste liefde dat je je vrienden kan betuigen. Hun graag zien, kameraadschap.
0: Ja, maar het is echt een specifieke daad waar we naar op zoek zijn. Het is niet iets dat je alle dagen kunt doen. Je kunt het eigenlijk maar één keer doen voor je vrienden.
7: Je kunt het maar één keer doen. Ja.
0: Ja. Jezus doet het zelf ook.
7: Ja?
0: Ja.
7: Geef mij een hint.
0: Wat moet ik geven als hint? Het is een manier waarop je je vrienden hun leven kan redden.
7: Geen idee.
0: Het heeft alles te maken met leven en dood.
7: Ja man, het Nieuwe Testament. Dat is al een tijdje geleden dat ik dat nog gelezen heb. Als ik het al gelezen heb.
8: Vriendschap?
9: Loyaliteit.
0: Ja, maar we zoeken echt iets heel concreets. Het is een daad die je kunt stellen. En dat is eigenlijk de manier waarop je toont dat je vrienden echt lief hebt.
9: Moord.
0: Moord? Wie ga je vermoorden?
9: Ze vraagt wat je...
8: Ja, iemand...
9: Nee, iets wat dat... Trouw zijn naar je vrienden toe.
8: Maar je moet iets doen.
0: Ja, maar het is op zich geen slecht antwoord. Alleen dood jij niet iemand?
8: Iemand laten doden.
9: Je leven op het spel zetten voor een andere persoon.
10: Betrouwbaarheid.
8: Zeg dat.
9: Betrouwbaarheid.
0: Dat is een heel mooi antwoord. Maar we zoeken... Iets heel specifiek. Het is echt één daad.
10: Loyaalheid. Ik weet het niet.
9: Loyaal.
8: Yep.
10: Maar ik niet. Ja. Eén jaar. Twee jaar.
9: Heeft heel zijn leven nog wel zien.
10: Ik heb niet meer ervaring als jullie.
0: Je mag gewoon een gokje wagen, hoor. Geen zorgen.
9: Loyaalheid.
0: Ja, maar we zoeken dus echt een actie.
9: Een actie?
0: Dus, ja.
8: Ah, een actie.
9: Verdediging.
8: Actie.
11: Iets. Ja, jezelf. Opofferen voor hem of
9: opofferen. Ja, jezelf opofferen. Grootste liefde. Nee, ik zal het niet weten.
0: Het is echt één specifieke daad die je één keer in je leven kunt stellen voor je vrienden.
12: één keer je leven geven.
13: Dat is volgens wat?
14: Volgens Jezus de grootste liefde die iemand aan zijn vrienden kan betuigen. De grootste daad.
13: Zijn leven geven voor iemand.
14: Welk opschrift was aan het kruis van Jezus bevestigd?
1: Oh. Ja, nee, dat weet ik niet.
15: Het is onder andere zijn naam en waar hij vandaan kwam.
1: Nee, ik weet het ook niet.
16: Welk wat?
15: Opschrift. Er stond een kleine zin boven Jezus aan het kruis.
16: Ja, moet ik weten. Nee.
17: Dat hij doodging voor onze zondes.
15: Dat had gekund, maar dat is niet het juiste antwoord. Ja, was echt, ik vind dat een heel goed antwoord, maar dat is niet wat we zoeken. Het is eigenlijk een beetje een soort titel. Waar dat hij vandaan komt en dan...
16: Wat nee,
1: ik weet het niet.
3: Goh, dat weet ik niet. Nee, dat was meer nee en dan of zo. Nee.
15: Ja, maar we zoeken de zin, niet de afkorting.
3: Ah, dus ja. Is dat niet in mijn... Wacht, hè. In mijn hand geef ik mijn ziel of zoiets.
4: Toch, ik weet niet wie die fietsjes zijn, hè. Sorry, pas. Ik zie het nog een klein beetje voor me, maar kan moet pas.
16: Ja, nee, dat weet ik niet. Nee.
15: Geen idee?
16: Nee. Kan het Latijn zijn,
15: nee. Het stond... Het was in drie talen eraan bevestigd. In het Latijn, Grieks en Hebreeuws. Maar de zin zelf, enig idee?
16: Een tipje, het eerste woord.
15: Het eerste woord is Jezus. Het is eigenlijk een soort titel dat Pontius Pilatus hem geeft en de Joden zijn er niet mee gediend dat dat op het kruis staat.
16: Jode koning.
15: Jode koning. Het is eigenlijk een titel. Pontius Pilatus geeft hem een titel en de Joden zijn er niet mee gediend dat hij dat aan het kruis hangt. Want zij denken dat het niet waar is.
16: De zoon van God.
15: Had helemaal gekund, dat is niet wat we zoeken. Het gaat specifiek eigenlijk ook over het Joodse volk.
16: Ik weet het niet, sorry.
18: Ik ook niet.
7: Inri.
15: En weet u wat dat betekent?
7: Nee, dat ben ik ook vergeten.
15: Het is eigenlijk een titel. Dat Pontius Pilatus laat vastmaken aan het kruis. De Joden zijn er niet blij mee dat dat op het kruis staat.
7: Terug, geen flauw idee.
19: Wat is het opschrift?
15: Een klein tekstje. Het is eigenlijk een titel die aan Jezus gegeven wordt.
19: God.
12: Profeet.
15: Twee heel goede gokken, maar niet wat we zoeken.
12: Amen. Gods bloed. Ja, het bloed van God.
20: Was dat niet Inri?
15: Dat is inderdaad juist. Heb je ook enig idee wat dat betekent?
20: Nee.
15: Nee. Het is eigenlijk een titel. Hij is koning van...
20: Ik weet het niet.
12: Opschrift.
15: Ja.
12: Ik wist niet eens dat er een opschrift op stond eigenlijk.
15: Ja, Pontius Pilatus laat eigenlijk een titel van Jezus aan het kruis bevestigen. En de Joden zijn er niet blij mee.
12: Koning dan zeker?
13: Inri, was dat?
15: Mm-hmm, ja.
13: Wat is die afkorting daarvan? Dat is Latijn, denk ik. Hè? In vrede, rust hij of zoiets? Of?
15: Nee.
13: Ja, Inri?
15: Het is een titel voor Jezus.
13: Ah, de Zoon van God? Of,
15: de Joden waren er niet zo blij mee.
13: Wat?
15: De Joden waren er niet zo blij mee.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Wij zijn deze maand samen met Anna op stap gegaan in Aalst en hebben daar 11 gesprekken gehad op de Grote Markt met best veel personen. En we hebben juist samen geluisterd naar de twee vragen over het Nieuwe Testament. Bij deze vragen zou ik zeggen, er waren minder mensen die spontaan het antwoord wisten.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Maar wel een mooi aantal mensen, als we dan wat meer context gaven, die er toch op konden komen. Denk je ook niet?
1: Ja. Of zo, ja, na één tip, dat ze wel zo waren van, ah ja. Zeker de vraag over de grootste liefdesdaad. Ik was ook wel verbaasd in hoeveel mensen na zo'n paar keer iets gezegd te hebben, daar wel uiteindelijk opkwamen. Dan,
0: ja, dat vond ik ook echt.
1: Ja.
0: Dat is niet. Ik denk dat er niemand was. We gaan straks de statistieken overlopen, dus dan kunnen we het nog eens zien.
1: Ah, ja.
0: Maar ik denk dat er niemand was die daar onmiddellijk spontaan het antwoord op wist. Maar met een beetje hulp waren er echt heel veel mensen die daar dan opkomen dat dat het ultieme is dat je aan je vrienden kunt betuigen.
1: Ja.
0: Dat vind ik op zich een heel, ja, heel mooi beeld dat er toch nog veel van wat het christendom is,
1: mm-hmm.
0: dat mensen daar toch een beeld van hebben, van de barmhartige God. Die ook, en hier gaat het natuurlijk over Jezus zelf, hè, die zichzelf opoffert aan het kruis.
1: Ja. Dat is echt een van de mooiste vragen van heel de reeks. En, ook dat het ook zo het is geen vreemd concept voor de mensen.
0: Ja, inderdaad. En de tweede vraag, ook daar waren er ook een mooi aantal mensen die daar ofwel INRI, de afkorting,
1: mm-hmm.
0: wisten. Of wisten dat hij iets met koning te mm-hmm. maken had.
1: Ja.
0: Want dat is ook wel een beetje een niche vraag al, denk ik.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik denk niet dat ik het zelf direct zou weten ook. Die vraag. Dus ik vind het wel chic zo, mensen die dan zeiden, ah ja, koning van de Joden. Dat ze wel zo ergens die wel in de trend wisten waar ze moesten zoeken en zo.
0: Ja.
1: Ja,
0: die dan vooral wisten, als ze context gaven, Pontius Pilatus, die het laat doen. Mm-hmm. De Joden zijn er niet mee gediend, dat ze dan
1: mm-hmm.
0: wisten waar het over ging.
1: Ja.
0: Dan gaan we nog luisteren naar de volgende 4 vragen. We gaan de laatste 4 vragen samen nemen.
1: Mm-hmm.
0: Dat waren de meer specifiek katholieke vragen. Vragen over de liturgische kalender eigenlijk. En 2 vragen over Aalst en geloof in Aalst. Mm. Daar gaan we nu samen naar luisteren.
1: Aan welke heilige is de meimaand gewijd?
2: De meimaand? Jezus?
0: Dat had gekund. Het is niet Jezus. Maar het is wel buiten Jezus zowat de meest belangrijke heilige.
2: Nee, geen idee.
0: Onze radio is naar haar vernoemd.
2: Maria. Dan profeet of zo? Nee.
0: Het is een vrouw.
3: Maria.
0: Exact.
3: Maria.
4: Maria. Dat is niet moeilijk.
5: Ja, Maria.
6: Maria.
0: Maria. Het is een vrouw.
7: Oh, wacht. Ligt op het puntje van je tong. Ik doe een tipje.
0: Ze is de meest belangrijke, toch zeker vrouwelijke heilige?
7: Maria?
6: Maria?
0: De meimaand, dus de maand mei. Jullie kennen. Het is geen heilige. Jullie kennen haar sowieso.
3: Ah, het is een Maria.
8: De meimaand?
0: Ja, dus de maand mei.
3: Je weet het.
6: Maria.
3: Heilige. Nee.
0: Je kent haar sowieso?
3: Nee. Moeder Maria dan?
6: Maria.
0: Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af?
2: Geen idee. Ik weet ze in... Ja, nee, in mijn zoon. Ja, nee. Alsjeblieft.
5: Ik mis al een verlofdag aan vast.
0: Ja, de maandag, is, de maandag erop is ook altijd een verlofdag.
2: Ja, ik ben niet zo goed met de feestdagen, dus ik vergeet die altijd.
0: We vieren dan dat de Heilige Geest neerdaalt over de apostelen Maria. Als dat een hulp kan zijn?
2: Nee. Nee. Nee.
5: 50 dagen na Pasen.
2: Pinkstermaandag.
9: Pinkstermaandag.
10: Onze Lieve Heer in mijn hart.
0: Nee, het is nog daarna.
10: Het is Sinkse.
8: Ja.
6: Pinksteren.
11: Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. Nee.
12: Pinkster.
13: Maar Witte Maandag is
12: een Pinkster.
11: Ja. Ja. Ik kan niet, ik kan niet. Is dat 50 dagen Pinkster? Ja. Dat is een beetje Pasen. Misrekenen.
7: Na Pasen.
0: Na Pasen. Het is ook nog na Onze Lieve Heer Hemelvaart, 10 dagen later. Het is op een zondag, maar de maandag hebben we verlof. Is een verlof.
7: Pinksteren. Ja, juist. Pinksteren.
6: Pinksteren.
3: Pinksteren.
8: Oh, oh.
3: Dat was...
11: Nee, dat daarvoor.
8: Nee.
11: Hemelvaart.
3: Is dat niet zo lent... hoe noemt dat? Lichtfeest. Zo. Hemelvaart.
8: Ja, nee.
0: Hemelvaart is 40 dagen na Pasen. Ja, dus nog 10 dagen daarna.
8: Dat is ongeveer een... Een goede maand. Ik weet het niet. Ik dacht hemelvaart, maar...
0: Maar dat is een heel goede gok, maar het is dus nog juist daarna.
8: Ja, ik dacht dat ook, dus ik weet het niet.
3: Ja, ik weet het ook niet. Wapenstilstand?
0: Wapenstilstand is in november. Pasen is altijd eerder deze periode. Het is een... Ja, de maandag daarop. Hebben jullie geen school? Maria Lichtmis? Dat is 2 februari. Het is de Heilige Geest die neerdaalt over Maria en de apostelen.
8: Allee, ik wist het nog. Ik wist het echt. Daar hebben we toch vrijdag
11: dingen van. Dat denk ik.
8: Pinkstermaandag. Pinkstermaandag.
6: Pinkstermaandag.
3: Oh, Pinksteren.
0: Ja.
6: Wacht, hè. Onze Lieve Heer Hemelvaart.
2: Dat is 40 dagen na Pasen. Ja, ja. Dat is nog 10 dagen later.
6: Is dat niet die vlammetjes die...
2: Ja.
6: De nederdaling van de
2: Heilige Geest. Van de Heilige Geest. Ja, ja.
5: Goed, hè.
2: Ja, ja. Kent u de naam?
6: Nee. Ja, ken als je mij zegt.
0: Dan gaan we naar 2 vragen over Aalst. Welke priester van Aalst zette zich in voor het welzijn van de arbeiders tijdens de industriële revolutie?
2: Ja, veel weet ik niet over Aalst. Dus...
0: Ben je zelf van Aalst of niet?
2: Nee. Okay.
0: Het is ook wel, buiten Aalst is dat ook wel heel bekend. Er is een film over, een musical.
2: Is een musical?
0: Ja.
2: Ik dacht dat... nee, het was een pater. Dat pater dans, maar dat gaat niet...
7: Ik geen priesters.
5: Ik kan alleen maar priester.
7: Priesterdans.
5: Ja, dat ging ik ook zeggen. Auw. Ik kan alleen maar priesterdans.
10: Priesterdans.
6: Je ziet, pater Damian?
0: Nee. Ik snap, als je bekende Vlaamse priesters zoekt, dat dan je naar boven komt. Maar dat is niet wie we zoeken.
6: Hij is een van Ieper, dus dat is nogal moeilijk.
0: Maar hij is ook in heel Vlaanderen bekend, hoor. Er is een film over hem.
6: Oh. Ja, dans. Just.
7: Dans.
2: Ja.
7: Priesterdans.
0: Tijdens de industriële revolutie.
6: Dansen. Priesterdans. Alles van gelezen, overgelezen.
0: Ah ja?
6: Filmen gezien, ja, natuurlijk.
3: Priester van alles.
8: Adriaan.
3: Adriaan.
8: Don Bosco.
0: Dat is een heilige van de jeugd, maar dat is niet wie we zoeken.
8: Jozef.
3: Priester Daans.
8: Daans.
0: Politie. Ja,
8: natuurlijk priester Daans.
2: Welke priester van Aals zette zich
6: Daans.
2: In de...
1: is de patroonheilige van Aalst?
2: Ik zou het niet weten.
12: Ook de parochiekerk hier heet zo?
2: Ja, ik zou het niet weten.
12: Misschien het meest bekende beeld van hem is dat hij op een gegeven moment een bedelaar tegenkomt. En hij scheurt zijn mantel in twee.
2: Ja, Sint-Nicolaas. Ja.
11: Patroonheilige.
5: Is dat iemand in de kerk of zo?
12: Ja, een patroonheilige is eigenlijk een heilige die speciaal voor jou, in dit geval een stad, speciaal voor deze stad bidt. Ah. Je hebt ook zelf een patroonheilige.
5: Dat staat wel in de kerk, maar ik zou het niet weten.
12: Ja, de kerk, de Rochiekerk heet ook zo.
5: Sint-Martinus. Oké, Sint-Martinus dan.
10: Sint-Martinus.
8: Staat dat hier niet?
12: Die kerk is naar hem vernoemd. Misschien dat dit kan helpen. Hij was een Romeinse soldaat. En op een gegeven moment komt hij een arme tegen die langs de kant van de weg zit. En hij scheurt zijn mantel in twee om hem de helft te geven. Want de andere helft was van het Romeins leger, dus dat kon hij niet afgeven. Dus hij geeft eigenlijk zijn eigen deel.
13: Maar moet ik beter een beetje opletten en de laatste zien is misschien?
12: Hij ligt begraven in Tours in

0: Dus de Romeinse soldaat die zijn mantel in twee scheurt om aan een armen te geven. De kerk daar.
1: Sint Martinus?
2: Sint Jozef? Nee. Patroonheilige van ons. Tja, dat is een goede vraag. Sint Maarten? Mm-hmm. Sint Maarten, ja.
3: Prins Camille.
0: Dat hebben we toch al gehad van antwoord, was niet juist.
3: Den Doge.
0: Den Doge?
3: Ja, burgemeester.
0: Oké. Nee. Nee. Het is een heilige, hij is al lang dood. Hij leefde in de eerste eeuwen na Christus. Hij is het meest bekend door het feit dat hij op een gegeven moment zijn mantel in twee scheurt. Dat was een Romeins soldaat. Om de helft van zijn mantel aan een arme persoon te geven die hij tegenkwam.
3: Oh, ik ken dat verhaal. Ik ben die naam vergeten.
0: In Aalst krijg je er ook als kind cadeautjes van.
3: Ah, Sint-Nicolaas. Sint-Niklaas.
0: Nee, dat is buiten Aalst.
3: Huh? Ah, Sint Maarten.
4: Wat is dat? Wat is een patroon?
0: Een patroonheilige is een heilige die in dit geval voor een stad, speciaal voor die stad bidt. Die je speciaal kunt aanroepen om je stad te beschermen.
3: Ik wist dat.
0: Maar steden hebben dat, mensen hebben dat ook. We zoeken iemand die in de eerste eeuwen na Christus leefde. Dus hij is al lang dood. Hij is zelf nooit in Aalst geweest, ik zeg het.
3: Nee, dat is 18e eeuw.
1: Ja, wel.
0: Hij was een Romeins soldaat.
1: Oh, keizer.
0: Hij was geen keizer, nee. Hij is een nederige Romeinse soldaat. En op een gegeven moment komt hij een arme tegen, aan de kant van de weg. En dan...
1: Dingen, zijn de Sint.
0: Ja?
1: Ik weet zijn naam niet.
4: Zegt hij?
1: Sinterklaas. Nee.
3: Sint Maarten.
1: Ja.
3: Sint Maarten? Dat is een moeilijke. Patroon eigenlijk. Sint Martinus. Goeie berekende gok.
2: Dat zou een keuze zijn. Wacht, hè. Petrus?
5: Nee, het is een Romeinse soldaat die zijn mantel in twee snijdt.
2: Ah, Martinus.
0: Zo, beste luisteraars, hebben wij de laatste vier vragen gehoord. Die gingen over liturgische feesten en over Aalst. Anna, kon jij zelf op de vragen antwoorden die wij gesteld hebben?
5: Jorader Maria zou ik niet weten, denk ik. Ik had ook denk ik een gok gedaan. Maar ik wist ook niet dat ze het grootste internationaal radionetwerk waren. Dat is wel een leuk weetje.
0: Ja, dat is een leuk weetje.
5: Ja, dat is echt tof. En ik denk, mensen zijn er ook zo van, wauw, toch wel groot, ja. Ik denk de meerderheid wel, zou ik wel geantwoord kunnen hebben. Ja, ik vond het een goede reeks. Dat is echt een mooie reeks.
0: Dank u. En als je denkt aan mensen in jouw omgeving, zowel katholieken als niet-katholieken, denk je dat zij voor het algemeen op de vragen zouden hebben kunnen antwoorden?
5: Ik denk de meeste katholieke mensen wel, ja. Die kennen alleszins. Niet-katholiek. Misschien. Ik weet het niet. Dat hangt echt af wel van persoon tot persoon, denk ik. Ja, want sommige mensen zijn er nog wel zo mee bezig. Of stellen wel zich... Als ik bijvoorbeeld iets uitleg of zo. Of ik ben daar naartoe geweest. Of dat. Dan zeggen ze, hoe is dat? Hebben nog wel zo een soort interesse of zo? Terwijl andere mensen leven gewoon hun leven. En ja.
0: Heb je het vaak over het geloof met mensen uit je omgeving die zelf niet gelovig zijn?
5: Ja, soms. Ik probeer dat niet onder stoelen of banken te steken. En ik ga niet per se mee opzetten een gesprek daarover aangaan, denk ik. Maar ik denk, ik zou gewoon als... Zo gaat van, hoe was je weekend? En ik ben op retreat geweest, of ik ben daar geweest, of ik heb dat gedaan. En mensen stellen vragen, dan probeer ik wel een eerlijk antwoord te geven. Het is wel een werkpuntje, maar het gaat steeds beter en beter.

0: Als je zo in het middelbaar bent, was ik niet geneigd om daarover te praten. Maar hoe ouder je wordt en hoe meer dat echt een onderdeel van mijn leven wordt, hoe belangrijk dat wel vind dat ook op vlak van in gesprekken en zo. Ja, dat ik dat niet wegsteek.
1: Dan gaan wij nog eens luisteren naar muziek. En daarna is het tijd voor ons voorlaatste fragmentje, waar we gevraagd hebben of de personen die we hebben aangesproken, of zij zelf gelovig zijn, mm-hmm. zij in contact komen met gelovige mensen, of ze daar ooit vragen over stellen. Daar gaan we naar luisteren, maar eerst muziek.

0: enorm bedankt dat je wou meedoen. Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Of dat je, kom je ooit in contact met het geloof, met gelovige mensen? Of helemaal niet eigenlijk?
1: Niet echt, nee. Mijn ex-schoonmoeder was wel gelovig, maar zelfs dan was ze er ook niet echt mee bezig.
0: Oké, okay, dus eigenlijk vrij vreemd voor jou.
1: Ja, dus, het enige wat ik ervan weet is wat ik op school heb gehoord.
0: Dus... Oké, okay. En is dat iets waar je je voor zou interesseren of helemaal niet?
1: Op delen, ja, maar niet volledig.
0: Oké, mega goed. Okay. Dankjewel allemaal om te willen antwoorden.
2: Graag gedaan.
0: Zou ik jullie nog een laatste vraag mogen stellen?
2: Ja, doe maar.
0: Zijn jullie gelovig opgevoed? Is dat iets waar jullie mee bezig zijn of helemaal niet?
3: Ik zelf niet. Ik heb daar ook nooit op school iets mee gedaan.
4: Ik ben zelf moslim opgegroeid en ben ook moslim.
5: Ik heb sowieso mijn communie gedaan, maar ik ben later wel zelf bekeerd tot het christendom. Maar het is niet met mijn ouders of zo. Het is gewoon uit mezelf dat ik dat gedaan heb.
0: Oké, dus je bent echt gelovig?
5: Ja, ik ben wel gelovig. Okay. Het is een beetje schaamelijk dat ik hier dan zo aan het twijfelen was over alles, maar ja.
0: Maar uiteindelijk had je mega veel antwoorden, ja. Je moet gewoon een beetje zelfzekerder zijn. Ja. Oké, maar mega tof. En wil je daar iets over zeggen? Hoe is dat gebeurd?
5: Ik weet eigenlijk niet hoe dat zo geswitcht is. Ik denk, dat zat sowieso ook met wel aan de katholieke lagere school en zo geweest, dus dat zat wel al een beetje erin of zo. Maar ik denk dat dat gewoon een beetje een switch in het leven of zo, dat ik zo was van eigenlijk heb ik daar wel iets aan. En is dat wel een standpunt in mijn leven of zo, waar ik wel... Dat is zo'n zekerheid dat ik dan heb. En ik heb daar wel iets aan. Ik ga ook wel elke week naar de kerk en zo.
0: Okay.
5: En mijn ouders hebben daar ook wel begrip voor, dus...
0: Oké, ja, tof. En hebben jullie het daar dan ooit over? Of eigenlijk niet?
3: Ja, in de klas praten we daar wel vaak over.
5: Ja, we hebben ook vrienden die gelovig zijn, dus ik denk dat het verschillende gelovigen... Dan kunnen we daar wel goed over praten. Ook verschillende meningen, dus dat is wel goed.
0: U wist wat zo goed als alle antwoorden... Is het geloof, is dat iets waar u mee bezig bent? Is dat belangrijk voor u?
6: Ja, toch een beetje, ja. Ja.
0: En u bent zo opgegroeid, ja?
6: Ja, zo opgegroeid.
0: En bent u daar dan dagelijks mee bezig, of niet?
6: Ja, soms wel. Ja, dat blijft toch hangen, wat je mee opgevoed bent, ja.
0: Oké. Okay. En jij, Jitse, is dat iets wat jou iets zegt of helemaal niet?
7: Nee, ik weet daar niks van. Ik ben niet zo opgevoed. Dus,
0: oké. Okay. Ja. Het is ook niet iets waar je ooit mee in contact komt op een andere manier of zo?
7: Ik ben bewust niet zo... Ik ben bewust niet christelijk opgevoed. Ik heb twee ouders die ook uitgeschreven zijn bij de kerk. Dus dat was denk ik wel een beetje een bewuste keuze. Voor.
0: Is geloof iets waar dat jullie ooit mee in contact komen of niet?
8: Goh, niet dagelijks. Ik ben niet gelovig. Hier ook niet echt, denk ik. Ik heb begraving en ik heb een communie, maar voor de rest is het eigenlijk een heel laag petje.
0: Oké, okay, en het is ook niet iets waar jullie ooit vragen over stellen of zo, niet echt?
8: Nee, niet. Meer carpe diem dan wij leven, denk ik.
0: Ja. Maar ik heb toch de indruk dat jullie geloven dat dat niets is waar jullie mee bezig zijn. Nee. Is dat voor jullie helemaal...
9: Ja, voor mij zo. Ik ben een atheist.
0: Met alle respect. Dus voor alle drie gewoon, dat is niet iets waar jullie ooit mee bezig zijn, nee?
10: Of... Ik niet.
11: Dagelijks ben ik daar niet mee bezig, maar ik merk in periodes dat het moeilijker gaat, dat er toch een of ander ding is dat ik toch graag zou willen dat ik dat kan geloven. Ja, en dat ik dan ja, toch een keer een schietgebedje doe of zoiets. Dus okay. Niet dagelijks, maar ik merk van mijn eigen wel in tijden van nood. Ja,
0: voilà. Oké. Okay. Zou ik nog mogen vragen, geloof, is dat iets waar jullie ooit mee in contact komen of niet?
12: Vroeger wel, met zo de doop en de communies en zo, maar zelf ben ik niet door mijn ouders gelovig opgevoed of zo. Ik heb ook niet op een katholieke school gezeten in de middelbaar of zo.
0: Oké, dus niet echt eigenlijk?
12: Nee.
0: Oké. Okay. En jij?
13: Nee, ik ook niet. Ik ben ook niet katholiek opgevoed en ik heb ook geen doop gehad of communie.
0: En... Is dat iets waar jullie je ooit vragen over stellen of eigenlijk niet echt?
13: Nee, ik zal me daar niet zoveel vragen bij.
0: Okay.
12: Ik vind dat wel interessant. Ik heb ook enkele vrienden die wel heel gelovig zijn. En ik praat daar wel graag over met hen en zo. Ik vind dat wel iets interessants.
0: Geloof, is dat iets waar u mee bezig bent?
14: Af en toe, ja, toch wel.
0: Af en toe. En wat betekent dat dan voor u?
14: Dat ik soms eens bid. Bidden.
0: Mm-hmm.
14: Nou wel, ja. Voor algemene zaken. Voor wat ik misschien misdaan heb in mijn leven. Hè? Ja.
0: enorm bedankt om te willen antwoorden. Ja. Zou ik nog als laatste mogen vragen? Komen jullie ooit in contact met gelovige mensen, met geloof of niet?
2: Ja, elke dag. Mensen van in mijn klas zijn katholiek, dus daarmee kom ik in contact. Eigenlijk in de les en gewoon in de speeltijden ook gewoon.
0: En praten jullie daar ooit over?
2: Nee, dat hebben we eigenlijk gewoon juist wat meer als we zelf les hebben over religie. Dan vergelijken we eigenlijk een beetje wat dat alle religies inhouden en bevatten. Ja. En dan praten we daarover.
0: Jij krijgt zedeleer, zei je.
2: Ja.
0: Dus je zit dan niet samen met katholieken, neem ik aan.
2: Nee. Ja. Maar we leren wel ook zo wat dat een religie inhoudt en zo. Dus we hebben ook wel al voorbeelden gezien, zoals het katholicisme en zo.
0: Zou ik juist nog mogen vragen of dat jullie ooit met geloof in contact komen?
10: Ja, ik heb mijn basisschool godsdienst gedaan. Dus ja. En ik heb ook mijn communies gedaan, mijn twee. Dus ja, en hij ook, Senne.
15: Ik heb ook mijn twee communies.
10: Ja, en Emiel heeft 1 communie gedaan. En dan heeft ze beide gedaan.
0: Oké, maar voor de rest, het is niet dat jullie daar ooit mee bezig zijn. Jullie daar ooit vragen over stellen of zo?
10: Nee, niet echt, nee.
0: Nee. Zou ik nog mogen vragen? Je hebt een mooi aantal van de vragen juist. Ben je zelf gelovig?
10: Ik heb mijn communie gedaan, maar daar stopt het een beetje mee.
0: Oké, het is niet dat je daar nu mee bezig bent.
10: Nee.
0: En stel je daar ooit vragen over of zo, of niet?
10: Soms wel, als ik in mijn bed lig en dan te piekeren, kun je over van alles beginnen nadenken. En ja, soms.
16: Bent u zo bezig met het geloof? Wat zegt het geloof u?
17: Goh. Bezig? Toch wel, de spiritualiteit, zin van het leven en die dingen zo. Ik denk daar wel over na. Dus dat raakt wel het geloof in het algemeen. Hè. Niet specifiek het geestelijke. Daar ben ik opgegroeid, van thuis uit. Maar ja, toch wel. Ik denk na.
0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Quo Vadis. Wij hebben zo net geluisterd naar ons voorlaatste fragmentje, waarbij de mensen in Aalst op het einde van de kleine quiz eigenlijk die we hen hebben laten doen, nog gevraagd hebben of zij zelf gelovig zijn, of in contact komen met het geloof, op welke manier dan ook. En jullie konden juist hun antwoorden op die vraag horen. Wat vond u van de antwoorden, Ada?
18: Heel eerlijk. Ja, heel eerlijk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zeker zo de jongeren, scholieren en zo die we geïnterviewd hebben, dat ik dat niet verwacht had. Dat ze bijvoorbeeld daar over praten of zo. Of dat ze... Maar dat is misschien een laagdrempelige verwachting misschien. Aan de andere kant is ook wel mooi dat ze... Dat je over onderling onder vrienden wel merkt dat daarover gepraat wordt. En dat niet iets dat, ook al is dat niet iets dat in hun leven een rol speelt, dat ze daar toch wel vragen over hebben, of nieuwsgierig of zo over naar zijn. Of misschien aan hun vrienden vragen van, ja, waarom zijt jij gelovig?
0: Ja, en dat er genoeg katholieken in een klas zitten om het over te kunnen hebben ook.
18: Ja, inderdaad.
0: Lijkt mij zeker ook niet vanzelfsprekend.
18: Nee, dat is waar.
0: Ja, en dat één meisje dat we gesproken hebben, die eigenlijk zelf bekeerd was, zei toen dat wij met hen aan het spreken waren op het einde, kwam er juist een groep jongens aan, die van dezelfde school zijn. En kunt u ook in het fragmentje dat we juist gehoord hebben, kan je op een gegeven moment ook zeggen aangedaan.
18: Ja.
0: Dat was tegen die jongens. En daar was ook een jongen bij die een kruisketting aan zijn hals had. En die zo een beetje naar ons aan het tonen was van, hey.
18: Ja, ik had zo het gevoel dat hij dat ook wel... het leek wel iemand die zo was van, oh, ik zal dat ook wel willen doen.
0: Dan wordt het tijd om het laatste onderdeel van onze uitzending te doen. We gaan de statistieken overlopen en te weten komen op welke antwoorden er juist geantwoord is en hoeveel mensen juist hebben geantwoord.
18: Ja.
0: We gaan dat als volgt doen, als dat goed is, Anna. Ik ga de vragen zeggen.
18: Ja.
15: Jij mag het juiste antwoord geven.
18: Oké. Okay.
15: En dan zal ik zeggen hoeveel mensen juist waren.
18: Alright, is goed.
15: De eerste vraag is niet onmiddellijk echt een kennisvraag, maar kent u Radio Maria? We hebben dus 11 gesprekken gehad, maar eigenlijk met een stuk meer mensen dan dat gesproken. Mm-hmm. En dat blijkt ook uit deze vraag, want er waren 16 mensen die nee geantwoord hebben en 6 mensen ja. Ja. En van die 6 mensen die ja zeiden, was het merendeel gewoon van naam eigenlijk. Ze hadden er alles van gehoord.
18: Mm-hmm.
15: Maar ook een paar die dan meer wisten van, ah ja, het is een christelijke radio, die een beeld hadden van wat het precies was.
18: Ja, ja.
15: Maar in totaal dus eigenlijk 24 mensen die wij gezien
18: hebben. Ja. Ja.
15: Oké, dan naar een eerste vraag met een juist antwoord.
18: Mm.
15: Radio Maria is een katholieke radio, waar wij maken deel uit van een internationaal radionetwerk. In hoeveel landen zijn wij ongeveer actief? In ongeveer 30 landen, 60 landen, 90 landen of 120 landen?
18: 90 landen.
15: Exact, het juiste antwoord.
18: Tada!
15: En dat hadden 6 mensen juist.
18: Oeh. Okay. Ah, ik dacht dat meer mensen 90 hadden gezegd. Hm. Maar ook wel heel veel mensen die 60 hadden gezegd, denk ik.
15: Ja, 60 is het antwoord dat we het meest gehad hadden.
18: Ah ja, oké. Okay. Ja.
15: Dan gaan wij naar het Oude Testament. Hoe heten de 2 oudste zonen van Adam en Eva?
18: Kain en Abel.
15: Exact. En dat hadden 4 mensen juist.
18: Oh.
15: En dan nog 1 iemand die na een hint, die iets extra informatie nodig had, maar die het dan ook wist.
18: Ah ja, ja.
15: Dan was de volgende vraag. Welk beeld aanbaden de Israëlieten in de woestijn, terwijl Mozes op de berg Sinaï de 10 geboden ontving?
18: Een gouden kalf.
15: Inderdaad, een gouden kalf. En dat hadden 3 mensen juist. En 2 mensen was aan hun antwoord te blijken dat ze echt wel het verhaal kenden, maar dat ze gewoon niet exact het juiste antwoord konden geven.
18: Ja.
15: Die wisten dat het over dieren ging, of die wisten dat het een gouden beeld was, maar niet op het juiste dier konden komen.
18: Mm-hmm.
15: Dus ook daar zeker geen slecht resultaat. Het Nieuwe Testament. Wat is volgens Jezus de grootste liefde die je aan je vrienden kunt betuigen?
18: Je leven geven.
15: Inderdaad. En dat hadden 2 mensen juist. En 7 mensen wisten daarna een hint te krijgen. Dus die wisten niet onmiddellijk dat dat de woorden van Jezus waren. Maar als we dan zeiden, het is een daad die je stelt, je kunt het maar 1 keer doen, dan konden zij wel het juiste antwoord geven. Sterven voor je vrienden. Nog een vraag over Jezus. Welk opschrift was aan het kruis van Jezus bevestigd?
18: Wacht, nu weet ik het zelf niet meer. Jezus van Nazareth, koning der Joden?
15: Ja. Inderdaad, ja. Jezus de Nazareer, koning van de Joden. Afgekort is dat INRI, in het Latijn. En er waren 3 mensen die dat wisten. De afkorting INRI.
18: Ja.
15: Ze wisten wel niet waar het voor stond, maar goed, ze wisten toch wel dat.
18: Ja, ja.
15: En 2 mensen die na een hint ook wisten dat het Jodenkoning was.
18: Mm-hmm.
15: Of koning van de Joden. Dan was de volgende vraag, aan welke heilige is de meimaand gewijd?
18: Maria.
15: Inderdaad, en dat wisten 6 mensen. Eigenlijk heel veel mensen wisten dat gewoon spontaan.
18: Ja,
15: het juiste antwoord Maria was. En er zijn nog veel mensen die ook het antwoord Maria hebben kunnen geven, maar dat was dan meer op de hints.
18: Ja, zo van, het is een vrouw, of je kent haar sowieso. Ja.
15: Ja, dus die reken ik niet mee als juist antwoord.
18: Ah, ja.
15: Welk hoogfeest vindt 50 dagen na Pasen plaats en sluit de paastijd af?
18: Pinksteren.
15: Ook een vraag die heel veel juist beantwoord is. 8 mensen wisten het spontaan. Konden, of bijna onmiddellijk na een beetje nadenken, konden Pinksteren of Pinkstermaandag antwoorden.
18: Ja.
15: En dan 2 mensen die een hint nodig hadden om het te weten.
18: Mm-hmm.
15: Moet ook wel zeggen, 1 van de 8 kon niet op de naam komen, maar wist dus dat het ging over de neerdaling van de Heilige Geest.
18: Juist,
15: dus
18: ja.
15: Ook goed
18: wordt gerekend. Juist gerekend, ja.
15: Absoluut. Dan gingen de laatste 2 vragen over Aalst. Welke priester van Aalst zette zich in voor het welzijn van de arbeiders tijdens de industriële revolutie?
18: Priester Deins.
15: Inderdaad, een van de meest juist geantwoorde vragen die we al gesteld hebben, denk ik.
18: Mm-hmm.
15: 9 mensen wisten het juiste antwoord onmiddellijk.
18: Ja.
15: Veel mensen onderbraken ons tijdens de vraag om het juiste antwoord te kunnen geven. En dan waren er nog 2 die na een hint ook wisten over wie het ging.
18: Ja.
15: Of die eerst, er was één iemand die eerst aan Pater Damiaan dacht.
18: Juist.
15: En dan het ook wist eigenlijk.
18: Dus eigenlijk iedereen, denk ik, bijna.
15: Iedereen kende de figuur.
18: Ja.
15: Iedereen weet wie Priester Daans is, eigenlijk.
18: Mm-hmm, mm-hmm.
15: Natuurlijk, de film draagt daar veel in bij.
18: Ja, is waar.
15: En dan hadden wij als laatste kennisvraag. Wie is de patroonheilige van Aalst?
18: Sint Maarten. Martinus.
15: Ja, inderdaad. Sint Maarten of de Latijnse naam Sint Martinus.
18: Mm-hmm.
15: Er waren 3 mensen die dat juist konden beantwoorden. Maar er waren ook heel veel mensen die wel wisten wie hij was eigenlijk. Eens dat we dan begonnen zijn bekend verhaal van zijn mantel te vertellen.
18: Mm-hmm.
15: Of die ook wisten hoe de parochiekerk heette. Dus er waren nog 6 mensen die ook Sint Maarten hebben kunnen antwoorden.
18: Ja, dat is ook wel mooi. Dat ze zowel het verhaal achter de heilige kennen.
15: Ja, het is dus...
18: Er is herkennen.
15: Ja, absoluut. Het is toch wel een figuur die gekend is ook, duidelijk.
18: Mm-hmm. Ja.
15: Dan is het nog tijd voor onze laatste statistiek. We hebben, zoals altijd, op het einde aan de mensen die hebben meegedaan een cadeautje gegeven. En ze konden kiezen tussen een stilo en een rozenkrans. Wil jij een gokje wagen hoeveel wij van elk hebben uitgedeeld?
18: 24 mensen, ongeveer. Ik denk dat er waren 3 leerkrachten die allebei allemaal een rozenkrans hadden gepakt. Pakt een 6 mensen.
15: Voor de rozenkrans?
18: Voor de rozenkrans, ja.
15: Oké, dat is...
18: En de rest, een stilo.
15: De rest is stilo. Ja. Het was iets meer rozenkransen dan dat. We hebben 9 rozenkransen uitgedeeld.
18: Ja.
15: En 13 stilo's.
18: Oh, niet slecht.
15: Ja. Tenzij ik ergens fout geteld heb, want we hadden 15 stilo's mee. En we hadden op het einde geen stilo's meer.
18: Ah.
15: Maar ik heb er 13 geteld.
18: Ah, ik had nog wel 1 in mijn zak die je verloren is geraakt. Ah, okay, dus daarmee misschien.
15: Dat is al een verklaring voor 1 stilo. Ja.
18: Ik heb ook een stilo gepakt. Ja.
15: Maar dus ja, inderdaad, niet slecht gegokt. 9 rozenkransen en 13 stilo's hebben uitgedeeld.
18: Ja.
15: Oké, dan gaan wij luisteren naar muziek. En dan nog naar het allerlaatste fragmentje luisteren, waar we kunnen horen wat de mensen kiezen.

0: Dan willen we je graag nog als bedanking dat je hebt meegedaan. Okay. Een cadeautje geven. Je mag kiezen tussen een rozenkrans of een stilo van Radio Maria.
1: Maar die rozenkrans, het is mooi.
0: Oké, top.
1: Dankjewel.
0: Enorm bedankt, Shirley.
1: Dat is graag gedaan, alsjeblieft.
2: Oh, ik wil een rozenkrans. Ik wil echt een rozenkrans. Dank u wel.
0: Ah, ja,
1: ik zou ook wel een balpen.
0: Een balpen? Oké.
3: Fijne dag, iedereen.
0: Oké, top.
2: Oké, schrijf je daar, alsjeblieft.
1: Dank je wel.
0: Fijne dag, toch?
3: Dank je wel.
1: Jullie ook.
0: Smakelijk.
1: Dag. Ik denk dat jij liever een krans gaat willen.
4: Ik zou mijn ding niet knel. Ja, door mijn gedicht.
0: Alsjeblieft. Wilt u ook een stilo voor onze krans?
1: Een stilo dan.
0: Oké, zeer goed. Alsjeblieft.
4: Ik heb gekozen voor een rozenkrans. Ja, omdat men dat als kind ook had, een rozenkrans.
0: Oké, zeer goed.
4: Ik heb gekozen voor een stilo. Hoe komt daar rond toe allemaal, hè?
5: Dat ook echt voor de rozenkrans.
0: Oké, zeer goed. En nog bedankt.
6: We hebben de balpen gekozen.
2: Ik wil echt graag de rozenkrans voor mijn mama. Ja, de Max, ja. Dank u wel.
7: We hebben de rozenkrans gekozen.
8: Dat kan mijn moeder geven.
0: Ja, top. En u ook.
1: Ja, dat mag.
7: De rozenkrans voor mijn mama.
0: Top. Enorm bedankt, alle drie.
1: Het is echt tof.
0: Ja, het is een mooie rozenkrans, hè?
1: Ja, het is een mooie rozenkrans.
0: Het is ook mooi.
1: Okay. Met stilo, alsjeblieft.
0: De stilo, alsjeblieft.
9: Ik ben net aan het studeren in de BIP en ik heb geen stilo bij, dus het komt goed uit.
0: Oké, mega goed.
10: Ik heb ook voor de stilo gekozen.
5: Ja, geef mij de rozenkrans.
11: Ja. Een stilo.
0: Een stilo?
12: Ja, we hebben stilo's.
11: Ja, een stilo, dank je wel.
0: Alsjeblieft.
11: Sorry. Dank je wel.
0: Willen jullie allemaal een stilo of niet?
13: Ja, voor mij is een stilo goed.
11: Ja, dat is goed.
0: Of wil jij een rozenkrans?
11: Nee, natuurlijk. Een stilo is goed.
0: Maar kies maar wat je wilt, toch?
11: Nee.
13: Laat je mening niet beïnvloeden.
11: Dank je wel.
0: Niet meegaan met de groep.
11: Ja. Nee. Ik heb een pen gekozen.
14: Ik heb ook een balpen gekozen.
15: Ik ook een stilo. Ik heb ook een stilo gekozen.
16: Dan ga ik voor de stilo.
0: Oké, zeer goed. Alsjeblieft.
16: Dank je wel.
1: En dan als afsluiting hebben we nog een cadeautje.
17: Hola.
1: Voor u.
17: Wie rest naar Londen dan?
1: Goh ja, zo groot is het cadeau niet.
17: Oh, oké. Okay,
0: het heeft wel ook met Maria te maken.
1: Ah, een rozenkrans voor u.
17: Dat is leuk, ja.
1: Alsjeblieft.
17: Oké, okay, ik zou voor Tanneke naar luisteren, zeg.
1: Ja.
17: Voilà. Met jullie in gedachten.
0: Zo, beste luisteraars, konden jullie het laatste fragmentje horen waarin we stilo's en rozenkransen hebben uitgedeeld. En zo zijn wij ook aan het einde gekomen van deze uitzending. Hartelijk bedankt voor het luisteren allemaal. Anna, hartelijk bedankt om mee te willen gaan, om hier nu ook met ons in de studio de opname te doen.
1: Dank u wel, ik vond het echt tof. Het was leuk om te doen.
0: Ja, dan ben ik wel zeer blij dat je het leuk vond. Is er nog iets dat je als laatste gedachte zou willen zeggen?
1: Zeker luisteren. Nee, ik vond het een mooie ervaring om zoiets te horen, de doorsnee persoon, of die daarmee bezig zijn. Ja, eigenlijk dat. Zo is het te polsen.
0: Oké, zeer goed. Hartelijk bedankt. Beste luisteraars, jullie ook hartelijk bedankt en tot de volgende keer.
18: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem. Bij u thuis.
19: En zo is het, beste luisteraar, 12:00 geworden en bidden we samen het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
20: Amen.
19: Koningin des hemels, verheug u, alleluia.
20: Omdat hij die gij waardig geweest zij te dragen, alleluia.
19: Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia.
20: Bid God voor ons, alleluia.
19: Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia.
20: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
19: Laat ons bidden. God, gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven door dezelfde Christus, onze Heer.
20: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En zo is het, beste luisteraar, tijd geworden voor het middaggebed van de kerk vandaag, op deze vrijdag, in de vijfde week van de paastijd. De hymne vindt u op pagina 764, gevolgd door de psalmen vanaf pagina 858. En als u de korte schriftlezing wil volgen, dan keert u terug naar pagina 427. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Komt allen dienaars van de Heer, en prijst met hart en mond te saam, hem aan wie toekomt alle eer, met lofgezang Gods heilige naam. Dit is het uur waarop wij leer, de rechter Jezus werd berecht, ter dood veroordeeld onze Heer, zijn lot door mensen werd beslecht. Uit liefde zijn wij God verplicht, de eer te brengen die Hij vraagt. Wij staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt. Zo roepen wij de Vader aan, Christus, de Zoon in majesteit, de geest van beiden uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid.
3: Alleluia, alleluia, alleluia.
1: Mijn geest is geheel in het stof geworpen. Laat mij weer leven volgens uw woord.
2: Mijn wegen kent gij, gehoort mijn gebeden. Leer mij wat gij hebt beschikt.
1: Leid mij op de weg van uw bevelen. Dan zal ik uw daden indachtig zijn.
2: Mijn geest stort tranen van droefheid. Richt mij weer op naar uw woord.
1: Gedoog niet dat ik een dwaalweg insla, maar geef mij uw wet als gids.
2: Ik heb de weg van de trouw gekozen. Ik houd mij aan wat gij bepaalt.
1: Wat gij verordent, houd ik in ere. Heer, stel mij toch niet teleur.
2: Steeds zal ik de weg gaan van uw geboden, omdat gij mijn hart verruimt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, doe mij recht, ik ben vrij van schuld. Onwankelbaar bleef ik u trouw.
2: Doorzoek mij maar, Heer, en beproef mij. Ga na wat er leeft in mijn hart.
1: Steeds heb ik uw liefde voor ogen en richt mijn gedrag naar uw woord.
2: Ik houd mij niet op met bedriegers. Met huichelaars ga ik niet om.
1: Ik haat het gezelschap van zondaars. Bij booswichten zoek ik geen raad.
2: In onschuld was ik mijn handen. En ga om uw altaar, Heer.
1: Om luid op uw lof te zingen, uw wondere daden te prijzen.
2: Het huis waar gij woont heb ik lief, Heer. De plaats waar uw glorie verwijlt.
1: Vertelg mij dan niet met de zondaars, zoals gij met moordenaars doet.
2: Wier handen bevlekt zijn door onrecht, bezoedeld door omkoperij.
1: Maar ik ga mijn weg zonder schuld. Verlos mij en wees mij genadig.
2: Ik sta met mijn voeten op vaste grond. Ik zal u verheerlijken in de gemeenschap.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Luid roep ik tot u, o Heer. Mijn rots, wees niet doof voor mij.
3: Ik zou in de grafkuil dalen. Als gij mij niet meer aanhoort.
1: Hoor naar mijn smeken als ik u aanroep. Mijn handen hef naar uw heiligdom.
3: Sleur mij niet weg met de zondaars. Met hen die onrecht bedrijven.
1: Die vriendelijk zijn in hun woorden, maar slecht en gemeen in hun hart.
3: Gezegend de Heer die mijn smeken gehoord heeft. De Heer, mijn kracht en mijn schild.
1: Op hem steunt mijn hart en ik voel mij gesterkt. Daarom juicht mijn hart en mijn lied brengt hem lof.
3: De Heer is een sterke macht voor zijn volk. En voor zijn gezalfde een veilige burcht.
1: Red, Heer, uw volk en zegen uw erfdeel. Hoed hen en draag hen voor immer.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia.
4: Gij allen die in Christus zijt gedoopt, zijt met Christus bekleed. Er is geen Jood of heiden meer, er is geen slaaf of vrije, er is geen man en vrouw. Allen tezamen zijt gij één persoon in Christus Jezus. De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia.
1: Bij het zien van de Heer, alleluia. Laat ons bidden. Heer, wij bidden u, breng ons leven in overeenstemming met het paasmysterie. Laat de viering die ons in deze dagen met blijdschap vervult, voor ons een krachtige hulp zijn en ons redding brengen en bescherming. Door onze Heer Jezus Christus, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
4: Amen.
1: Loven wij de Heer.
4: Wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Het is vrijdag en wij bidden ook zeer speciaal voor onze overledenen en bijzonder ook voor de overleden luisteraars van Radio Maria. We bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie van het licht, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem. Gij zijt mijn welbeminde zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
2: Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.

0: Genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het derde mysterie van het licht, de verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Het vierde mysterie van het licht, de gedaanteverandering van Jezus. Opnieuw richtte Jezus het woord tot hen en sprak: Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het vijfde mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel,
1: breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Beste luisteraars, we hebben er al zo goedje gebeden, bijzonder ook voor de overledenen. Bidden wij nu dan nog het volgende gebed tot onze lieve vrouw, in eenheid met het heiligdom van Montlignon in Frankrijk, dat de missie heeft om te bidden voor de overledenen.
2: Maria, hemelse moeder, ontferm u over onze overleden broeders en zusters, vooral over hen die Gods barmhartigheid het meest nodig hebben. Wees de voorspreekster voor hen die ons hebben verlaten, opdat in hen het werk van de zuiverende liefde vervuld wordt. Mogen ons gebed, verenigd met het gebed van de hele kerk, hen de vreugde geven die elk verlangen te boven gaat. En mogen ons gebed ook hier op aarde vertroosting en kracht schenken aan hen die beproefd worden door de verlatenheid. Moeder van de kerk, help ons, bedevaarders op deze aarde, om elke dag beter te leven met zicht op onze overgang naar de verrijzenis. Genees ons van elke wonde van het hart en de ziel. Wij richten ons tot de hemel, die geen oog kan zien. Maak van ons getuigen van het onzichtbare. Maak van ons apostelen van hoop, gelijk makers hunkeren naar de dageraad. Maria, toevlucht van de zondaars en koningin van de heiligen, verzamel ons allen voor het eeuwige Pasen, om te leven in eenheid met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, voor de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, het is vandaag vrijdag. We nodigen u uit samen met ons de kruisweg te bidden en te bemediteren. Mogen dit gebed vruchten dragen en ons dichter bij onze verlosser brengen.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Jezus, uw tocht om God te verzoenen met de mensen en de mensen met God was een kruisweg. Iedere verzoeningsdienst is een kruisweg, want verzoenen gaat niet zonder moeite. Maar iedere verzoeningstocht eindigt ook steeds in paasvreugde. Wij volgen u hier op uw tocht, ingetogen biddend, overtuigd van de reddende kracht van uw lijden en dood. Deze kracht zal ook ons bezielen, telkens wij uitgenodigd worden, ons te verzoenen met uw Vader en met onze broeders en zusters. Eerste statie, Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: In alle mensen om u heen, Heer, herkennen wij ons eigen gezicht, onze haat in het gepeupel, onze kommer om onze eigen veiligheid in de Farizeeën, onze besluiteloosheid bij Annas, onze vleierij in Caiphas, ons verraad in Judas, onze oneerlijkheid in Petrus, onze wreedheid in de Romeinse soldaten. Daarmee hebben wij u ter dood veroordeeld, u die steeds zegde: ook ik veroordeel u niet. Heer, verzoen ons met uw Vader en met onze medemensen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Tweede statie. Jezus neemt zijn kruis op zijn schouders. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Wij staan verbaasd, Heer, over de hardvochtigheid van mensen uit vroegere tijden. We staan verbaasd vooral omdat goede mensen daar slachtoffer van werden. Wij staan verbaasd dat ze u, die niets dan goedheid waard, met het zware kruishout bedachten. Maar maak, goede Jezus, dat onze verbazing niet schijnheilig wezen. Genees ons van onze hardvochtigheid en verzoen ons met uw Vader en met onze medemensen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Derde statie. Jezus valt voor de eerste maal. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Het onnoemelijke vele kwaad is zelfs voor u te zwaar, Heer. Hoewel de last die gij ons geeft licht is, hoewel het juk dat gij ons op de schouders legt zacht is, hebben wij die last en dat juk kleinhartig geweigerd. Wij weigeren zo gemakkelijk en zo vaak een kleine dienst. We laten zoveel woorden ongesproken. We laten zoveel aan u over dat gij eronder valt. Heer Jezus, verzoen ons met uw Vader en met onze medemensen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Vierde statie. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Uw moeder wordt geraakt in haar dierbaarste bezit. Ze martelen en doden haar zoon. Wie zal ooit begrijpen, Heer, dat zij bezig is het moederschap te aanvaarden over haar beulen? Ze kust de handen die haar slaan. Ze zegt, mijn kinderen, tot wie haar vertrappen. Slechts goddelijke kracht kan iemand vriend doen zeggen tot een verrader. Heer, laat ons dit voorbeeld niet vergeten. Verzoen ons met uw Vader en met onze medemensen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen. Amen.
2: Vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Simon had niet veel te vertellen. Hij had geen macht. Hij had geen invloed. Hij was een kleine man. Ze konden hem zonder meer opvorderen voor gelijk welke karwei. Omdat hij gering was, werd hij uitverkoren u bij het verlossingswerk bij te staan. Heer, wij zijn gedoopten, uitverkorenen. Altijd kiest gij het geringe en het nietswaardige uit om het groot te maken. Maak ons groot genoeg om ons te verzoenen met uw Vader en met onze medemensen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Zesde statie. Veronica droogt Jezus aangezicht af. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Wie een glas water geeft aan deze kleinen, geeft het ook aan mij, hebt gij gezegd. Hoe zoudt gij dan geen beloning geven aan de vrouw die uw lijden wou verlichten? Heer, laat ons ook de anderen zonder verdiensten gul in ons midden opnemen. Verzoen ons met uw Vader en met onze medemensen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Nog de steun van moeder Maria, nog de hulp van Simon van Cyrene, nog het gebaar van Veronica, heeft een tweede val op uw verzoeningstocht kunnen verhinderen, Heer. Niet ontmoedigd staat gij terug op en doet de volgende stap. Zo vaak vragen wij ons af of wij de eerste stap moeten zetten. Uw antwoord luidt, en ook de tweede. Heer, geef ons meer daadkrachtig geloof en verzoen ons met uw Vader en met onze medemensen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Achtste statie. Jezus troost de wenende vrouwen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Als dit het groene hout is, wat zal er dan met het dorre geschieden? Is uw eigen bedenking bij deze statie. Als uw volgelingen de goede toon niet weten te vinden, hoe zouden anderen het dan kunnen? Heer Jezus, wij weten dat gij op ons rekent om het getuigenis te geven dat verzoening mogelijk is. Daarom bidden wij u, verzoen ons met uw Vader en met onze medemensen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Negende statie. Jezus valt voor de derde maal. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: U valt voortdurend, Heer, en u staat voortdurend weer op om uw kruis te dragen. Wij lezen daarin uw goddelijke wil om ons kost wat kost te bevrijden uit onze kleinzieligheid, onze angst, uit onze zonde, uit onszelf. Ook wij hebben strijd te voeren, vooral met onszelf, om goede wil op te brengen, om vrede te stichten. Vaak mislukt het. Behoed ons voor ontmoediging en verzoen ons met uw Vader en met onze medemensen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen. Amen.
2: 10e statie. Jezus wordt van zijn klederen beroofd. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Nu is alles u ontnomen, Heer. Alles hebt gij prijsgegeven. Omdat gij ons zo kostbaar vond, was u geen gave te groot. Zo hebt gij ons getoond wat uw woord betekent. Wie mij wil volgen, moet zichzelf verloochenen. Leer ons opnieuw ontdekken, Heer Jezus, dat ons leven nooit een christelijk leven wordt als wij ons niet toeleggen op versterving, op boete, op zelfverloochening. Verzoen ons met uw Vader en met onze medemensen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: 11e statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Wij kunnen uw leed slechts verlichten door onszelf als zondaars te erkennen. Gij wordt aan het kruis genageld omdat wij aan het onvruchtbare kruis van onze zonde, van onze zelfzucht, van onze verslaving, van onze hardheid vastgeklonken zijn. Wij hebben u dit aangedaan en daarom zijn wij beschaamd over de keren dat we geklaagd hebben toen we leden onder andermans fouten. Heer, verzoen ons met uw Vader en met onze medemensen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: 12e statie. Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Toen u stierf, Heer, dacht niemand eraan hoe een kruis met een dood lichaam de ereplaats zou krijgen in miljoenen woningen. Het kruisbeeld is voor ons geen versiering, geen meubelstuk dat er nu eenmaal bij hoort. Laat ons helpen indachtig te zijn dat gij ons tot dood hebt liefgehad. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: 13e statie. Jezus wordt van het kruis afgenomen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Uw woord, het is volbracht, wordt nu ook door Maria uitgesproken. Ook zij gaat de weg ten einde toe, zonder de mond voor een klacht te openen. Ze hoopt, met het zwaard van rouw en droefheid in haar hart, op uw verrijzenis en op de onze. Verzoend met uw Vader en met onze medemensen, zullen ook wij uitspreken dat alles is volbracht. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Heer aan de Vader, ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: 14e statie. Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Voor wie gelooft, bestaat de dood niet. Voor wie gelooft, is alleen maar leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook als hij gestorven is. Jezus, uw geloof in uw Vader heeft u doen opstaan uit het graf. Laat het Pasen worden, ook voor ons, ook voor mij. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik mogen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we dat onder meer doen door te luisteren naar de Heilige Vader op het moment waarop dat hij de generale audiëntie heeft uitgesproken. Daar willen we zeker eerst blijven bij stilstaan. En daarna willen we wat aandacht geven aan de bijzondere gebeurtenis die steeds op 6 mei plaatsvindt. Dat is namelijk de inzwering van de nieuwe leden van de Zwitserse wacht. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het kleinste leger ter wereld, namelijk degene die de Heilige Vader beschermen. En ook het college der kardinalen, dat zal u zo meteen zeker vernemen. Alvorens wij dat gaan doen, gaan we een blik werpen op de audiënties die de Heilige Vader in de afgelopen dagen heeft verleend. En gaan wij aldoende binnen in het Apostolische Paleis. Zo heeft Paus Leo de 14e op 6 mei, woensdag 6 mei, de apostolische nuncius in Libanon ontvangen in de audiëntie, aartsbisschop Paolo Borgia. Ook werd een audiëntie verleend aan de president van de Zwitserse Confederatie, samen met zijn echtgenote en hun gevolg, de heer Guy Parmelin. En natuurlijk was dat ook het moment waarop dat de Zwitserse wachten hun eetaflegging mochten doen voor de Heilige Vader. En werden ook zij in audiëntie ontvangen. Op donderdag 7 mei was er een audiëntie voor kardinaal Reinhard Marx, aartsbisschop van München und Freising, afkomstig uit Duitsland, coördinator van de Raad voor de Economie. En dat natuurlijk nadat deze kardinaal en aartsbisschop een document heeft gepubliceerd in naam ook van de Duitse bisschoppenconferentie over de inzegening en de zegening van koppels van hetzelfde geslacht in Duitsland. En daar heeft het Vaticaan zeer recent op gereageerd, onder meer door een brief te publiceren, die reeds in 2024 werd verstuurd door het Dicasterie voor de Geloofsleer naar een van de Duitse bisschoppen, waarin de argumenten uit doeken werden gedaan waarom dat deze wijze waarop de Duitse bisschoppen verder gaan eigenlijk in tegenspraak is met Fiducia Supplicans, het moeilijke document, zeg maar, in het pontificaat van Paus Franciscus. Ongetwijfeld zal het wel ter sprake gekomen zijn in deze audiëntie. Ook de eerste minister van de Republiek van Polen werd ontvangen samen met zijn entourage, de heer Donald Tusk. Ook de bisschoppen van de bisschoppenconferentie van Burkina Faso, Niger, en dat tijdens een ad limina apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. Een ander bezoek dat u ongetwijfeld ook misschien in andere media heeft vernomen was het bezoek van de staatssecretaris van de Verenigde Staten van Amerika, vergelijkbaar met minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio. En dat volgend natuurlijk op de strubbelingen die er zijn geweest en nog steeds tussen president Trump en paus Leo de 14e. En dan ook de leden van het editoriaal editoriale afdeling van de Libreria Editrice Vaticana, het Vaticaans publiciteitshuis, werden eveneens door de Heilige Vader ontvangen, als ook de Zwitserse wacht, en dat na hun eedaflegging op 6 mei. Op woensdag 6 mei kon u ook de generale audiëntie meevolgen via het programma Radio Vaticaan Live hier bij Radio Maria. De Heilige Vader ging daarbij verder in zijn catechese-reeks over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. U hoort Paus Leo XIV.
3: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Soffermandoci oggi su una parte del capitolo 7 della Costituzione.
2: Terwijl wij vandaag stilstaan bij een deel van hoofdstuk 7 van de Constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie over de Kerk, staan wij stil bij een van haar kenmerkende eigenschappen: de eschatologische dimensie. De kerk bewandelt immers haar weg in deze aardse geschiedenis altijd gericht op het einddoel, namelijk het hemelse vaderland. Het gaat om een essentiële dimensie die we echter vaak veronachtzamen of bagatelliseren, omdat we te veel gefocust zijn op wat onmiddellijk zichtbaar is en op de meer concrete dynamieken van het leven van de christelijke gemeenschap. De kerk is het volk van God dat door de geschiedenis trekt en dat in al haar handelen het Rijk van God als doel heeft. Jezus heeft de kerk juist gesticht door dit rijk van liefde, gerechtigheid en vrede te verkondigen. We zijn daarom geroepen om de gemeenschappelijke en kosmische dimensie van de verlossing in Christus te overwegen en onze blik op dit einddoel te richten, om alles in dit perspectief te meten en te beoordelen. De kerk leeft in de geschiedenis in dienst van de komst van het Rijk van God in de wereld. Zij verkondigt aan iedereen en altijd de woorden van deze belofte, ontvangt daarvan een onderpand in de viering van de sacramenten, in het bijzonder de Eucharistie, en brengt de logica ervan in praktijk en ervaart deze in relaties van liefde en dienstbaarheid. Bovendien weet zij dat zij de plaats en het middel is waar de vereniging met Christus het nauwst tot stand komt, terwijl zij tegelijkertijd erkent dat het heil door God in de Heilige Geest ook buiten haar zichtbare grenzen geschonken kan worden. In dit verband doet de Constitutie Lumen Gentium een belangrijke uitspraak. De kerk is het universele sacrament van het heil. Dat wil zeggen teken en instrument van die volheid van leven en vrede die door God is beloofd. Dit betekent dat zij niet volkomen samenvalt met het Rijk van God, maar er de kiem en het begin van is, omdat de voltooiing pas aan het einde aan de mensheid en de kosmos zal worden geschonken. De gelovigen in Christus wandelen dan ook door deze aardse geschiedenis, die gekenmerkt wordt door de groei van het goede, maar ook door onrechtvaardigheid en lijden, zonder zich te laten misleiden of te wanhopen. Zij leven geleid door de belofte die ze hebben ontvangen van Hem die alle dingen nieuw maakt. Daarom vervult de kerk haar missie tussen het reeds van het begin van het Rijk van God in Jezus en het nog niet van de beloofde en verwachte vervulling. Als bewaarder van een hoop die de weg verlicht, is zij ook belast met de missie om duidelijke woorden te spreken, om alles te verwerpen wat het leven verarmt en de ontwikkeling ervan belemmert, en om stelling te nemen ten gunste van de armen, de uitgebuitenen, de slachtoffers van geweld en oorlog en van allen die lijden, zowel lichamelijk als geestelijk. Als teken en sacrament van het Rijk is de kerk het pelgrimsvolk van God op aarde dat juist vanuit de uiteindelijke belofte de dynamiek van de geschiedenis leest en interpreteert vanuit het evangelie. Het kwaad in al zijn vormen aan de kaak stelt en met woorden en daden het heil dat Christus voor de hele mensheid wil verwezenlijken en zijn rijk van gerechtigheid, liefde en vrede. De kerk verkondigt dus

Aangezien zij in de geschiedenis en in de tijd leven, zijn zij geroepen tot voortdurende bekering, tot vernieuwing van de vormen en hervorming van de structuren, tot voortdurende vernieuwing van de relaties, zodat zij werkelijk hun zending kunnen vervullen. In het perspectief van het Rijk van God moet ook de relatie worden begrepen tussen de christenen die vandaag hun zending vervullen en degenen die hun aardse bestaan al hebben beëindigd en zich in een stadium van zuivering of zaligheid bevinden. Lumen Gentium stelt immers dat alle christenen één kerk vormen, dat er een gemeenschap en een delen in de geestelijke goederen bestaat, gegrondvest op de vereniging met Christus van alle gelovigen, een broederlijke solicitudo tussen de aardse kerk en de hemelse kerk. Die gemeenschap der heiligen die men in het bijzonder in de liturgie ervaart. Door te bidden voor de overledenen en in de voetsporen te treden van hen die reeds als discipelen van Jezus hebben geleefd, worden ook wij op onze weg ondersteund en versterken wij de aanbidding van God, getekend door de ene geest en verenigd in de ene liturgie, loven en verheerlijken wij samen met hen die ons in het geloof zijn voorgegaan, de heilige drie-eenheid. We zijn de concilievaders dankbaar dat ze ons hebben gewezen op dit zo belangrijke, zo mooie aspect van het christendom. En we proberen dit in ons leven te koesteren. De woorden van Paus Leo XIV tijdens de generale audiëntie van woensdag 6 mei. En hij is nog niet goed en wel terug van Afrika, maar we mogen al vooruitblikken naar een volgende apostolische reis. De Heilige Vader zal namelijk naar Spanje afreizen en dit van 6 tot 12 juni. We gaan even samen kijken naar het programma dat bekendgemaakt is. Dat begint dus op zaterdag 6 juni. Dan gaat de Heilige Vader om 8 uur vanuit Rome Fiumicino naar Madrid, waar hij officieel verwelkomd wordt om 10:30. Een welkomstceremonie vindt plaats op het Koninklijk Paleis in Madrid om 11:30, waar hij dan rond de middag een officieel bezoek zal brengen aan koning Felipe VI en zijn echtgenote koningin Letizia. Om 12:30 volgt dan een ontmoeting met de autoriteiten en het corps diplomatiek, waar we dus de eerste toespraak van de Heilige Vader op Spaanse bodem mogen verwachten. 18:00 is er een bezoek aan de verantwoordelijken van een sociaal project in hun informatie- en verwelkomingscentrum in Madrid. En om 20:30 vindt de gebedswaken met de jongeren plaats op het Plaza de Lima. Zondag 7 juni blijft hij in Madrid. Hij zal de heilige mis opdragen in Plaza de Cibeles met de sacramentsprocessie, waar hij zelf met het heilig sacrament door de straten van Madrid zal gaan. Het hoogfeest van Corpus Domini wordt die zondag gevierd. Om 16:30 volgt er een privéontmoeting met de Augustijnen in de apostolische nunciatuur. En om 18:00 een bijeenkomst. Netwerken opbouwen met de wereld van cultuur, kunst, economie en sport in de Movistar Arena. En om 19:30 zal hij het avondmaal genieten in de residentie van de kardinaal aartsbisschop van Madrid. Maandag 8 juni is er om 19:30 een ontmoeting met de voorzitter van de regering in de apostolische nunciatuur, gevolgd door een ontmoeting met leden van het Spaanse parlement in het congres van afgevaardigden. Om 11:30 zal hij de bisschoppen van Spanje ontmoeten in de hoofdzetel van de bisschoppenconferentie van Spanje, waar hij om 12:50 het middagmaal met hen zal genieten op de apostolische nunciatuur. 18:00 is er gebed en eerbetoon aan de heilige maagd van Almudena in de kathedraal van Santa Maria de la Almudena, eveneens in Madrid, en dan om 19:00 bijeenkomst met de diocesane gemeente.

Wetenschap in het stadion Santiago Bernabéu. Op dinsdag 9 juni gaat hij van Madrid naar Barcelona. Om 9:20 is er een ontmoeting met de vrijwilligers in hal 3 van de luchthaven en hij zal dan om 10:50 vertrekken per vliegtuig naar Barcelona, waar hij aankomt om 12:55. Om 13:00 zal hij het middaggebed bidden in de kathedraal van het Heilig Kruis in Sint-Eulalia. En om 8:00 volgt een gebedswaken in het Olympisch Stadion van de stad. Op woensdag 10 juni dan gaat hij van Barcelona naar Montserrat. Een bezoek aan een gevangenis staat op het programma om 10:50. Om 12:00 is er het gebed van de Heilige Rozenkrans in het Abbassiaat van Onze Lieve Vrouw van Montserrat, waar hij het middagmaal zal genieten met de Benedictijnse communiteit, aldaar. Om 16:30 zal hij een ontmoeting hebben met de realiteit van de Caritas in assistentie van het bisdom in de kerk van San Agusti. En om 19:30 zal hij de heilige mis celebreren in de basiliek van de Sagrada Familia en volgt de inauguratie van de toren van Jezus Christus. Dat zal een prachtig gebeuren zijn daar in Madrid na de voltooiing natuurlijk van de Sagrada Familia. Op donderdag 11 juni dan gaat de Heilige Vader nog van Barcelona naar Las Palmas de Gran Canaria. Om 8:30 zal hij per vliegtuig vertrekken naar Las Palmas de Gran Canaria, waar hij om 10:50 wordt verwacht. Daar zal ook een ontmoeting plaatsvinden, onder andere met een initiatief dat migranten verwelkomt. En dan om 13:30 zal er nog een ontmoeting plaatsvinden met de bisschoppen, de priesters, de diakens, de mannelijke en vrouwelijke religieuzen, seminaristen en pastorale werkers in de kathedraal van Santana. En om 18:30 zal hij de heilige mis opdragen in het stadio van Gran Canaria. Op vrijdag 12 juni dan gaat hij van Las Palmas de Gran Canaria naar Santa Cruz de Tenerife. Om 8:30 vertrekt hij, om 9:10 wordt hij op Tenerife verwacht en dan om 9:30 zal er een ontmoeting zijn met migranten. Om 9:50 wordt er ook nog een ontmoeting gepland met een andere organisatie die zich met deze specifieke doelgroep ook bezighoudt. En om 11:45 zal de heilige mis worden opgedragen in de haven van Santa Cruz de Tenerife. Vervolgens volgt de afscheidsceremonie aldaar op de luchthaven en vertrekt hij terug naar Rome. U mag erop rekenen dat we dat ook weer op de voet zullen volgen in de maand juni. We kijken er al samen met u naar uit. U hoorde daarnet al dat op 6 mei op woensdag een heugelijke gebeurtenis plaatsvond in het Vaticaan. 24 nieuwe leden van de Zwitserse wacht mochten hun eed afleggen. En voor deze jonge mannen is dat natuurlijk het hoogtepunt. U moet het u voorstellen dat u gekozen bent om Zwitserse wacht te worden, door heel die opleiding bent gegaan en dan uiteindelijk voor de Heilige Vader zelf, in aanwezigheid van al uw familieleden en van uw ouders, die eed moogt afleggen. Om dus te beloven bereid te zijn uw eigen leven te geven voor de Heilige Vader, om hem te beschermen als ook het college der kardinalen. Want dat houdt ook de eedaflegging in. Bijzonder gebeuren dus in Rome. En we kunnen eigenlijk op basis van een samenvatting die werd gemaakt door het Vaticaan daar even op terugblikken. U hoort dus verschillende fragmenten die u gebracht worden door de Vaticaanse media.
de inzwering van de nieuwe leden en recruten van de Zwitserse wacht.

0: wat de moeder, zweuren, alles dat.
1: En hier horen we dus hoe de recruten naar voren worden geroepen. De banier van de Zwitserse wacht wordt gepresenteerd. Zij grijpen deze vast, richten de rechterhand naar omhoog. Met hun duim, wijsvinger en middelvinger verwijzen naar de heilige drie-eenheid en de geloften die zij afleggen. Ik zweer de regerende paus en zijn rechtmatige opvolgers trouw, oprecht en eerbaar te dienen en mij met alle kracht voor hen in te zetten, bereid om, indien dat nodig mocht zijn, zelfs mijn leven te geven ter bescherming van hen. Ik neem dezelfde verplichtingen op mij jegens het college van kardinalen tijdens de vakantie van de apostolische stoel. Bovendien beloof ik de heer commandant en mijn overige superieuren eerbied, trouw en gehoorzaamheid. Ik zweer dit zo waar God en onze heilige beschermheiligen mij bijstaan. Aldus de recruten. Dus in het geval van sede vacante, dus de het geval waarbij ofwel een paus aftreedt, zoals we hebben meegemaakt met paus Benedictus XVI, of een paus komt te overlijden, en wanneer de sede vacante intreedt, dan belooft de recruit ook zijn leven te geven voor de kardinaal Camerlengo en voor het college der kardinalen. Het is toch een heel bijzonder gebeuren. Er komt heel veel ceremonieel bij kijken. De Heilige Vader heeft al eens een inzwering van Zwitserse wachten meegemaakt in 2025. Toen moest eigenlijk die periode van de 6e mei kon niet doorgaan. De Heilige Vader, u weet, paus Leo de 14e is gekozen op 8 mei. Dus binnenkort vieren wij dat eerste jaar van het pontificaat van paus Leo, waardoor de inzwering en de eedaflegging van de Zwitserse wacht niet kon doorgaan. Die hebben dan op een later tijdstip plaatsgevonden en voor het eerst in jaren was de Heilige Vader daar ook bij aanwezig. Nu deed hij dat opnieuw in de Paulus de 6e hal. Hij heeft dan op donderdag 7 mei ook een audiëntie verleend aan deze Zwitserse wachten. Daar hebben we momenteel nog geen audio van. We zullen kijken of dat eventueel in de toekomst nog zeker aan bod kan komen. Maar alvorens we samen met de Heilige Vader het Regina Caeli willen bidden, willen we toch stilstaan in een eerste deeltje even bij de geschiedenis van deze bijzondere Zwitserse wacht. Al meer dan 500 jaar staan zij ten dienste van de pausen en waken ze over het Vaticaan. En dat begon allemaal in 1506, toen de eerste Zwitsers op verzoek van de toenmalige paus Julius II in Rome arriveerden. De officiële stichtingsdag van de pauselijke Zwitserse garde is dan ook 22 januari 1506. De dag waarop 150 Zwitsers onder leiding van hun kapitein Caspar van Silenen uit het kanton Uri voor het eerst het Vaticaan binnenkwamen via de Porta del Popolo en gezegend werden door paus Julius II. Zo is het eigenlijk allemaal begonnen. We gaan zo meteen verder met de geschiedenis van het kleinste leger ter wereld. Laten we eerst samen met de Heilige Vader het Regina Caeli bidden. In het bijzonder doen we dat voor de nieuwe leden van de Zwitserse wacht en voor alle veiligheidspersoneel in het Vaticaan die waken over de veiligheid van de Heilige Vader. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we dus nog even verder in dit geschiedkundig overzicht.

0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua lucea teis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Est hoc nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
2: Welkom bij Radio Maria.
3: Welkom terug, beste luisteraars. We hadden het dus over de Zwitserse wacht. En de keuze van de toenmalige paus Julius II om Zwitserse huurlingen in dienst te nemen, dat was eigenlijk geen toeval. De Zwitserse soldaten stonden bekend als onoverwinnelijk, dankzij hun moed, hun nobele bedoelingen en hun spreekwoordelijke loyaliteit. De grote Romeinse historicus Tacitus merkte eeuwen geleden al op. De Helvetiers zijn een volk van krijgers en hun soldaten staan bekend om hun strijdkwaliteiten. Om deze reden speelden de Zwitserse kantons, die zich eerst met het ene land en vervolgens met het andere verbonden, een belangrijke rol in de Europese politiek. In 1512 bepaalden zij als bondgenoten van paus Julius II het lot van Italië. En de paus eerde hen met de titel de bewakers van de vrijheid van de kerk. In die tijd, toen huurlingen veel voorkwamen, woonde er een zeer defensief volk in de centrale Alpen. De eerste Zwitserse kantons waren met hun ongeveer 500.000 inwoners overbevolkt en door de moeilijke economische situatie in die tijd heerste er grote armoede. De enige uitweg was emigratie. En het meest lucratieve werk was dienst als huurling. Zo stonden er 15.000 manschappen ter beschikking voor deze dienst. Die werd georganiseerd en aangestuurd door de kleine federatie van kantons. Zij regelden de recrutering van soldaten en ontvingen daarvoor tarwe, zout of gunstige handelsvoorwaarden. De Zwitsers beschouwden de dienst als huurling als een tijdelijke bezigheid, die slechts tijdens de zomermaanden duurde, en namen daarom alleen deel aan korte, grote veldtochten. Daarna keerden ze naar huis terug en leefden ze de winter door van hun soldij en buit. Ze waren de beste soldaten van hun tijd, die een slimme, tactische strategie hadden bedacht voor snelle aanvallen zonder cavalerie en met slechts weinig artillerie, die superieur was aan alle anderen. En daarom werden ze zowel door Frankrijk als door Spanje ingehuurd. Ze vormden een ondoordringbare, semi-flexibele muur bezaaid met ijzer. Het is bijna onmogelijk om de oorlogen in Italië te begrijpen zonder rekening te houden met deze huurlingen. Al in de 13e en 14e eeuw, na de Zwitserse onafhankelijkheid, vervulden veel soldaten militaire dienst in Duitsland en Italië. En omdat de kantons dit soort emigratie niet konden voorkomen, probeerden ze het in ieder geval onder controle te houden. Op de ochtend van 6 mei 1527, vandaar 6 mei dus, de dag van de inzwering, de eedaflegging, gaf kapitein-generaal Bourbon vanuit zijn hoofdkwartier, het klooster van San Onofrio, op de Gianicolo, het signaal tot de aanval. Bij de Porta del Torione raakte hij dodelijk gewond toen hij zich klaarmaakte om de vestingmuren te bestormen. Na enige aarzeling braken Spaanse huurlingen door de Porta del Torione tijdens deze plundering van Rome, terwijl de soldaten de wijken Borgo Santo Spirito en Borgo San Pietro binnenvielen. De pauselijke Zwitserse wacht, die zich had verzameld bij de obelisk, die toen bij het Campo Santo Teutonico stond, en de weinige Romeinse troepen vochten een vergeefse strijd. De commandant, Caspar Ruist, raakte gewond en werd later in de kwartieren op brute wijze gedood door de Spanjaarden, recht voor de ogen van zijn vrouw Elisabeth Klingler. Van de in totaal 189 Zwitserse gardeleden overleefden er slechts 42, die onder leiding van Hercules Guldi Clemens de VII naar zijn toevluchtsoord Castel Sant'Angelo begeleidden. De anderen sneuvelden heldhaftig voor het hoogaltaar van de Sint-Pietersbasiliek, samen met 200 anderen die de kerk waren binnengevlucht. De redding van paus Clemens de VII en zijn gevolg werd mogelijk gemaakt door een geheime vluchtgang, de zogenaamde Passetto, die paus Alexander de VII had laten aanleggen in de muur die van het Vaticaan naar Castel Sant'Angelo loopt. De woeste horde had haast, omdat ze vreesden dat haar terugtocht door de Liga zou worden afgesneden. 8 dagen lang stroomden soldaten en Spanjaarden over de Ponte Sisto, de stad binnen, waar ze terreur en geweld zaaiden, plunderden, moorden en alle grenzen overschreden. Ze braken zelfs de graven van de pausen open, waaronder dat van paus Julius II, en het dodental werd uiteindelijk geschat op 12.000. De buit bedroeg 10 miljoen ducaten. Naast het onherstelbare verlies van de vernietiging van reliquieën tijdens de plundering van Rome ging ook een onschatbare hoeveelheid kunstwerken verloren, zoals het grootste deel van het edelsmeetwerk in de kerken. Op 5 juni gaf paus Clemens de VII zich over en moest hij zich onderwerpen aan strenge voorwaarden. De overgave van de forten van Ostia, Civitavecchia en Civita Castellana, het opgeven van de steden Modena, Parma en Piacenza en de betaling van 400.000 ducaten. Het pauselijk garnizoen werd vervangen door 4 compagnieën Duitse en Spaanse soldaten en de Zwitserse wacht werd afgeschaft. Maar het uitbreken van de oorlog tussen Frankrijk en Pruisen in juli 1870 betekende het einde van de wereldlijke macht van de kerk, gezien de Franse bezettingstroepen onder leiding van Napoleon III zich naar hun vaderland moesten terugtrekken. De Italiaanse regering verzekerde de paus dat de overeenkomst van september 1864 zou worden nageleefd. Maar stond, toen het oorlogsgeluk voor Napoleon III keerde toe, dat de regio's die aan de kerk toebehoorden door het leger van het Koninkrijk Italië werden belegerd. Na de nederlaag bij Sedan en de uitroeping van de Franse Republiek werd de militaire belegering opgevoerd en op 20 september 1870 bestormden de koninklijke troepen na een kort vuurgevecht de Porta Pia en trokken Rome binnen. Paus Pius IX wilde bloedvergieten voorkomen en gaf de commandant van de pauselijke troepen, generaal Kanselier, opdracht de verdediging tot een absoluut minimum te beperken om aan te tonen dat men alleen bruut geweld zou vermijden. De volgende dag werden de pauselijke troepen ontbonden en bleef alleen de Zwitserse garde in het Vaticaan achter. En zo kwam er een einde aan een eeuwenlange periode waarin een leger onder leiding van de paus nodig was om de wereldlijke macht van de kerk te waarborgen. Vanaf dat moment bestond de enige taak van de Zwitserse garde erin het leven van de paus te beschermen en de veiligheid van het Vaticaan en de zomerresidentie van de paus in Castel Gandolfo te waarborgen. Daarom had Stalins vraag hoeveel divisies het Vaticaan nodig had geen zin meer. Het getuigt van een al te realistische en kortzichtige kijk op de feiten die de loop van de geschiedenis hebben bepaald. Het Verdrag van Lateranen tussen de Italiaanse staat en de Heilige Stoel van 11 februari 1929 viel in de ambtsperiode van de gardecommandant Hirschbühl, En daarin werd aan de heilige stoel het exclusieve en absolute recht toegekend om zichzelf politiek en juridisch te besturen. Daarop bevestigde de Zwitserse Bondsraad op 15 februari het standpunt van het parlement. De pauselijke garde kan niet worden beschouwd als een buitenlandse gewapende eenheid in de zin van artikel 94 van het militaire strafrecht, aangezien deze troepenmacht een gewone bewakingspolitie is, kan iedereen, zoals tot nu toe, in dienst treden zonder de toestemming van de federale raad in te winnen. De oprichting van de nieuwe staat, Vaticaanstad, vereiste aan zijn grenzen de inrichting van reguliere controleposten bij de Arco delle Campane en de Porta Sant'Anna. De Portone Borgia werd daarentegen gesloten. In 1929 begon men ook met de bouw van de nieuwe kantoren en woonruimten voor officieren en onderofficieren. En verder moet worden vermeld dat naast de reeds genoemde werkzaamheden in deze periode ook de restauratie van de aan de heiligen Martinus en Sebastiaan gewijde kleine kerk in de wijk van de Zwitsers werd voltooid. Paus Pius V had deze kerk in 1568 speciaal voor de garde laten bouwen en nu stond ze opnieuw tot hun beschikking. De kerk van San Pellegrino, die eeuwenlang verbonden was met de geschiedenis van de Zwitsers bij de heilige stoel, werd daarentegen ter beschikking gesteld aan de Vigilanza, de huidige Gendarmeria, het politiekorps van het Vaticaan. Interessante geschiedenis. We hebben hem mogen ontlenen aan de officiële website van de Zwitserse garde, waarbij we dus zeker weten dat deze weergave ook correct is en dus een beetje u een idee geeft van hoe die Zwitserse wacht eigenlijk tot stand is gekomen. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Er zijn nog enkele benoemingen gebeurd in de afgelopen dagen die we graag aan u meegeven op de tonen van de Vaticaanse hymne.

Zo heeft de heilige vader eerwaarde heer Pieter Suphot Ruksojarit benoemd tot bisschop van het bisdom van Chiang Mai in Thailand. En verder heeft hij eerwaarde heer Michael Castori benoemd tot bisschop van Honolulu in de Verenigde Staten. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We kijken dus vooruit naar de maand juni, apostolische reis van de Heilige Vader naar Spanje. Dat worden ongetwijfeld mooie momenten die we zeker ook nog met u zullen delen. De volgende keer zijn we er graag opnieuw met meer pauselijk en Vaticaans nieuws. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathonmaand.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus geheel vrijwillig zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. We zijn blij om samen met jullie ons in dit uur tot hem te kunnen richten en bidden wij dan ook samen de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid voor ons allen en voor al onze intenties. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Beste luisteraars, beëindigen wij nog met een gebed van de heilige zuster Faustina, een gebed van toewijding aan de barmhartige Jezus. Allerbarmhartigste verlosser, ik wijd mij volledig en voor altijd aan u toe. Maak van mij een gewillig instrument van uw barmhartigheid. O bloed en water dat uit het hart van Jezus stroomde als een bron van barmhartigheid voor ons, ik vertrouw op u. En met dit gebed, beste luisteraars, beëindigen wij dit gebedsmoment van de Goddelijke Barmhartigheid. Wij danken u voor het meebidden en mediteren en wensen u nog een gezegende dag. Moge de barmhartige Jezus u steeds nabij zijn.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in De Kerk Leeft. Ik ben blij vandaag Sarah Emmanuel Profé welkom te mogen heten bij Radio Maria. Het is niet de eerste keer dat ze te gast is bij Radio Maria. We hebben haar in het verleden al mogen ontvangen. Maar intussen, Sarah Emmanuel, bent u al meer dan 10 jaar Godgewijde maagd. Misschien een mooi moment om eens terug te blikken op die 10 jaar en nog eens kennis te maken met u. Dank u wel voor uw komst.
1: Dank u wel voor uw uitnodiging. En inderdaad, na 10 jaar is het fijn om eens terug te kijken naar de voorbije 10 jaren.
0: Ja, want dat gaan we zeker dadelijk graag doen. Maar misschien eerst toch een beetje ter inleiding voor de luisteraars. Iedereen kan zich iets voorstellen bij het religieuze leven, bij zusters, bij monniken. Maar het godgewijde leven, het leven van de godgewijde maagd, is misschien tot voor kort wel wat minder bekend geweest, of toch zeker in onze contraille. Wat is het nu precies, de maagdewijding?
1: Ja, inderdaad, het is iets anders dan het religieuze leven. In feite is de term godgewijd leven de overkoepelende term waar alle vrouwen die hun leven aan Christus hebben gegeven toe behoren. Alle mannen trouwens ook. Hè. Maar in de Ordo Virginum, waartoe ik behoor, zijn bepaalde vrouwen die een specifieke roeping hebben tot het beleven van de maagdelijkheid toegewijd aan Christus en tot het bruidschap van Christus. Zij zijn daar in die orde opgenomen door een wijdingsritueel. We zijn eigenlijk de enige vrouwen in de katholieke kerk die een wijding ontvangen. En daardoor gaan wij toebehoren aan een ordo. In de kerk zijn er verschillende ordina's. Er is die van de bisschoppen en de priesters en de diakens. En ja, dat zijn natuurlijk exclusief mannelijke wijdingen en roepingen, zoals de onze exclusief een vrouwelijke roeping is. En onze wijding leidt uiteraard ook niet tot een ambt. Het is geen ambtswijding. Maar de maagdewijding, zoals het woord het zegt, bevestigt een vrouw die maagd is, naar geest en lichaam, en dat ook wil zijn en wil blijven, bevestigt haar in die levensstaat van volledige, algehele toewijding als bruid van Christus.
0: Ja, misschien toch nog even het religieuze leven nemen ter vergelijking. Het is in het religieuze leven wordt men gekleed en legt men geloftes af, maar ontvangt men dus geen wijding als vrouw. Zo is het.
1: Nee, zo is dat, ja. Men kan in het religieuze leven bij bepaalde monialen als toevoeging aan de afgelegde gelofte, wanneer een vrouw binnen het klooster ook die roeping voelt van als bruid van Christus te leven in godgewijde maagdelijkheid, kan men haar daarbovenop dezelfde maagdewijding schenken in het klooster. In sommige slotkloosters komt dat voor. En lange tijd is het ook alleen daar binnen beperkt gebleven. Dus men heeft, onze roeping is al heel oud. Hè. De Ordo Virginum is opgericht in de 4e eeuw. Terwijl de roeping al eerder bestond, maar men is dan gaan bevestigen wat reeds bestond met een ritueel. Enige tijd is dat een roeping geweest die specifiek voor vrouwen in de wereld gold. Maar dus het kloosterleven is ook in die periode ontstaan. En men is dan beide gaan beleven, dus zowel binnen de kloostermuren als in de wereld, godgewijde maagden. En dan is er een hele periode gekomen dat men dat niet zo veilig vond voor vrouwen in de wereld om zo helemaal alleen te leven, toegewijd aan de Heer. En men is dat gaan min of meer beperken tot de kloosters. En het is pas eigenlijk bij het Tweede Vaticaans Concilie dat men de roeping van godgewijde maagden voor vrouwen in de wereld terug in de verf is gaan zetten. Men heeft het rituaal herzien en heringesteld. En daardoor komt het dat nu de laatste tientallen jaren er meer vrouwen zijn die zich daardoor aangetrokken voelen of die op de hoogte geraken van het bestaan van die roeping.
0: Dus het wil zeggen dat ook een bepaalde periode dan eigenlijk niet echt heeft bestaan, of dat er niet echt maagdewijdingen zijn geweest?
1: In de wereld, ja.
0: In de wereld. Dat is een tijd gewoon echt weggevallen, ja.
1: Ja, weggevallen of zo beperkt geworden dat het echt een individuele bisschop was die de beslissing nam voor iemand, maar dat het niet zo wijdverspreid en bekend was. Dus dat het een beetje in stilte op de achtergrond verdwenen is. En het is dat, men heeft het terug naar boven gehaald. Terug gezegd van, dit is eigenlijk wel een roeping voor vandaag.
0: Ja.
1: We moeten dat terug in het licht stellen, want er zullen vrouwen zijn die, als ze het niet kennen, kunnen ze het niet ontdekken natuurlijk ook. En kunnen ze niet komen aankloppen. Hè.
0: Ja, en vallen jullie onder de onder het bisdom eigenlijk? Of valt de orde altijd onder een bisdom? Of hangt dat ook af van land tot land of van situatie tot situatie?
1: Nee, dat is wereldwijd hetzelfde. Dus de hele orde bestaat over de hele wereld. En overal valt een vrouw in feite die de maagdwijding ontvangt rechtstreeks onder haar eigen bisschop. Het is zelfs zo dat als wij willen verhuizen naar een ander bisdom, dat wij dan met beide bisschoppen moeten gaan praten om te kijken of wij opgenomen kunnen worden in de orde van die nieuwe bisschop, dan zijn bisdom.
0: Ja. En in uw geval, u valt onder het aartsbisdom.
1: Ja.
0: Ja. En dat is altijd zo geweest?
1: Ja.
0: Want van waar bent u eigenlijk afkomstig?
1: Ik ben geboren in Halle en ik woon in het Pajottenland in Galmaarden. En dus dat behoort tot het aartsbisdom. Dus,
0: ja. Ja, voor de luisteraars zal even meegeven dat u lesgeeft, zowel op een middelbare school als in het seminarie hier in Leuven. Dus het is fijn om u ook te kunnen ontvangen. Het is niet zo ver hier vandaan eigenlijk, het seminarie.
1: Nee, inderdaad. Het seminarie ligt aan Gasthuisbergen.
0: Ja, alvorens we het daarover gaan hebben, zou ik graag een beetje meer hebben nog over uw achtergrond. U zegt, ja, ik ben geboren in Halle, ben groot geworden in het Pajottenland. Kwam u ook uit een gelovig gezin? Stond het, in de sterren geschreven is niet het juiste woord, maar heeft u geloof van kleins af aan meegekregen en is uw roeping daar natuurlijk uit voortgevloeid? Wat is eigenlijk het verhaal erachter?
1: Ja, het is eigenlijk een heel natuurlijk verloop geweest, kunnen we zeggen. Hè. Dus mijn moeder is heel gelovig. Zij is degene die van Halle afkomstig is en dus dat heel die mariale devotie vandaar ook echt van heel kleins af heeft meegekregen en ook aan ons op een heel rustige, voorzichtige en niet opdringerige manier heeft doorgegeven. Wat het beste werkt, denk ik, hè, want het was uit pure liefde en bewondering dat wij dat dus ook aangenomen hebben. En van kinds af ben ik altijd ook heel graag naar de Eucharistieviering gegaan. Ook al was die, als ik het zo objectief bekijk, absoluut niet zo aantrekkelijk gemaakt voor kinderen. Hadden wij een vrij strenge pastoor die vaak wat donderpreken gaf. Maar ik ging voor de Heer, hè, dus ik wist dat hij daar was. Dat had mijn moeder verteld, de Heer is daar en je moet de dingen doen voor onze lieve Heer. En dus ja, zo... heel natuurlijk en geleidelijk ben ik steeds meer van hem gaan houden. En ik denk dat het als kind en als tiener dat men dat ook wel zag. En het heeft voelen aankomen dat ik, het zij naar een klooster, het zij iets anders, maar aan God gewijd zou worden. Ja.
0: Ik kan me wel inbeelden dat het voor u misschien minder duidelijk was, initieel.
1: Misschien niet minder duidelijk, maar minder evident alleszins. Dus, want een ander kan wel zeggen van dat is een braaf kind, die zal naar het klooster gaan. Maar zelf heb je ook je dromen, je verlangens. En toen ik als tiener, zo 15, 16 jaar, daar voor het eerst begon over na te denken en het gevoel begon te krijgen van dat is precies waar de Heer mij zal willen hebben, heb ik daar toch vrij lang tegen gevochten of weerstand aan geboden. Omdat rondom... Mensen stichten een gezin, dat leek mij ook wel wat. Hè. Ik wou wel liefst van al niet opvallen en gewoon normaal zijn. Dus zoals de anderen de tederheid van een man mogen ervaren en kinderen hebben. Zeker en vast, dat heeft mij heel erg aangesproken. Maar een roeping is zoiets als verliefd worden. Hè. Het laat u dan niet meer los. En ook al denkt je, nee, dat kan niet waar zijn en het zal die niet zijn... Je kunt er weerstand aan bieden, maar het komt altijd terug. Hè. Mm-hmm. En zo is dat ook gebeurd. En ik heb mij op den duur wel gewonnen gegeven.
0: Ja, hangt dat samen met een bepaalde moment of een bepaalde ontmoeting met iemand of een gesprek? Of is dat in uw persoonlijk gebedsleven vorm gekregen?
1: Ja, er zijn verschillende momenten wel geweest. Dus... op die tienerleeftijd, zo ik denk dat ik 16 was, begin vierde middelbaar moet dat geweest zijn, heb ik wel heel sterk een ervaring gehad van alsof de Heer naar mij keek. Men spreekt over een roeping, maar dit was het gevoel aangekeken te worden. Zoals in het lied, de Heer heeft mij gezien en onverwacht. Het was inderdaad onverwacht, dat is iets waar je perplex van zijt. We hadden ook les in gebouwen die rondom het pand van een oud klooster lagen. Hè. Dat doet er ook wel iets aan, denk ik, dat je dan zo... Ja, eerst dat pand heel interessant vindt, bijna de oude paters die het moeten geweest zijn daar nog in gedachten ziet met hun rozenkrans rondlopen en de sfeer daarvan voelt. En dan ja, dat moment waarop ik gedacht heb, hij kijkt mij aan als iemand die mij hebben wil. Ja, die tienerleeftijd ben je heel gevoelig voor verliefdheid en ook, ja, je ziet het gebeuren tussen andere jongeren. Ik was meer altijd wat observator, moet ik zeggen, op dat gebied. Dus je ziet dat, je vindt dat mooi. En dan, ja, heel sterk het gevoel van, en de schrik ook van, oh nee, hij is het die naar mij kijkt, wat nu? Ja. En proberen daar wat aan te ontvluchten zo. En ja, jarenlang hoor, kon goed studeren, dus het was slim om eerst verder te gaan studeren. En niet meteen een klooster binnen te stappen. Ik ben wel toen al gaan praten met de zusters op school. Want ze hadden mij gezegd, ja, ik heb dat dan toch aan mijn moeder gezegd. En ook eens met de priester die directeur was op school. Je moet eens gaan praten met een zuster die houdt van haar roeping. Ja, ik ben gewoon binnen de school gaan kijken. En ja, die zuster heeft mij toen ook gezegd, ja, het is goed om eerst te gaan studeren. Misschien wat in het werk te staan. Dat je iets weet van de wereld. En dan zult je zekerder en steviger staan als je de beslissing neemt. En ja, zo heb ik dat dan gedaan.
0: Ja, misschien kreeg u die raadgeving ook vooral omdat, ja, u bent nog jong. U komt uit een generatie waarin geloof uiteindelijk al minder evident was dan de generatie van uw moeder, bijvoorbeeld. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, dus hoe was dat voor u om diep gelovig te zijn, maar tegelijkertijd ook in een... Ja, klas waarschijnlijk, klasomgeving te zitten waar geloof helemaal niet zo evident meer was. U zei daarnet, ik wilde eigenlijk zijn zoals iedereen. Maar op vlak van geloof heeft dat u nooit echt gestoord?
1: Nee, dat heeft mij nooit parten gespeeld. Nee, integendeel. Ik was eigenlijk heel stil, hè. Een beetje teruggetrokken persoon. Ze wisten van mij dat ik gelovig was, maar niemand heeft daar echt een probleem van gemaakt. Ik had enkele vrienden die ronduit atheïst waren... En dat misschien wel prettig vonden ook om ja, de tegenstelling te voelen en af en toe mij wat uit te dagen zo. En ik weet dat bijvoorbeeld in het vijfde, zesde middelbaar, dat ik dan wel, als iemand iets zei wat mij niet aanstond over de kerk of over het geloof, bijzonder in de godsdienstles eigenlijk, dat ik dan toch mijn hand durfde opsteken, wat ik anders nooit deed als ik ergens een juist antwoord wist, maar dat ik dan echt uitgedaagd was om toch eens te zeggen wat ik ervan dacht.
0: Ja,
1: ja,
0: ja. U zei, onze moeder is erin geslaagd om geloof aan ons mee te geven op een manier dat het ons nooit heeft tegengestaan, in tegendeel zelfs. Zijn er zo bepaalde herinneringen die u heeft, die u misschien wil delen met de luisteraars?
1: Ja, dus zij maakte zich klaar om naar de mis te gaan en dan vroeg ze, wie wil er mee? En dan wilden wij mee, het was niet van gemoed, hè. Zij leerden ons de rozenkrans bidden en dat was dan, ja... Toch iets heel speciaals, zo, hè, met zo'n kransje krijgen en dan weten hoe het moet. Zo, en dan soms samen met haar, soms ook alleen. Ze vertelde vaak over Halle, Mariastadje. Wij gingen daar ook vaak naartoe, hè, de grootouders bezoeken. En dat was altijd eens een bezoekje aan de basiliek bij, aan de kerk van de paters. En ja, het werd zo heel natuurlijk doorgegeven, zo de liederen voor Maria... De processie die werd gedaan daar en nog soms wordt georganiseerd daar in Halle. Ja, zulke dingen, kleine dingen eigenlijk, maar en ook wat zij toekreeg thuis aan tijdschriftjes en zo, hè. Aangezien we zo alles lazen wat om en bij kwam, hadden we het allemaal mee, hè.
0: Toen u het gevoel had dat eigenlijk de Heer u had gezien, zoals u zei, op jonge leeftijd, dat u ja, toch het idee begon te krijgen dat u misschien niet maar tot het gewone gezinsleven geroepen was, zoals vele anderen. Heeft u dat ook met uw moeder kunnen delen? Of heeft u dat uitgesteld misschien?
1: Ik herinner mij niet of ik dat nu heel onmiddellijk... Dus die ervaring zelf, daar ben ik pas later over gaan praten. Toen ja, mijn roeping eigenlijk helemaal duidelijk was en mensen vroegen hoe is dat nu gekomen, dan ben ik dat durven gaan zeggen. Maar toen nee, dat niet. Hè. Maar wel... Dus niet die concrete ervaring, misschien ook van schrik dat men dat raar zou vinden of zo, maar wel na een tijdje, heb ik aan mijn moeder gezegd van, goh ja, ik zou wel graag naar een klooster gaan. Maar ik weet dat ik eigenlijk toch een soort van reserve had, omdat ik haar zei, ja, goh, in een klooster tussen allemaal vrouwen, aangezien ik eerder wat terughoudend ben, zo dacht ik van, ik ga daar gewoon helemaal overheerst worden. Of ik stelde mij ook wel bazige types voor en dan dacht ik, overleef ik dat wel, hè? Dan dacht ik, ja, mama, zoals bij die paters in Halle, dat lijkt mij beter. Ze zei, ja, dat zal niet gaan, hè. Kun je niet naar een patersklooster gaan als meisje? Dat wist ik natuurlijk ook wel, maar dat ik zo voelde, het is dat en misschien dat toch ook niet. Maar ja, dat weet je dan maar als je het dan later gaat uitproberen.
0: Ja. Ja, we gaan er even tussenuit voor een stukje muziek en spreken dadelijk dan graag verder.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek mogen gaan met Sarah Emmanuel Prové. Godgewijde, zij geeft ook les op het seminarie hier in Leuven en op de middelbare school. U geeft les in Grieks en Latijn, als ik het goed begrepen heb.
1: Ja, zo is dat.
0: Ja, zowel op het seminarie als op de middelbare school?
1: Ja, in de middelbare school waar ik dus ooit begonnen ben, daar geef ik Latijn, Grieks en een klein vakje klassieke cultuur. En in het seminarie heeft men mij ook aanvankelijk gevraagd om kerklatijn te komen geven. Nadien is daar Nieuw Testament is Grieks bijgekomen en een beetje later ook catechismus.
0: Ja. Ja, u zei dat u was gaan spreken met een religieuze toen het idee tot u gekomen was, of de aantrekking tot misschien het religieuze leven, en dat zij u de raad had gegeven om eerst te gaan studeren. U bent dan ook effectief klassieke filologie gaan doen?
1: Ja, dat was ook rond dezelfde tijd eigenlijk. In dat vierde middelbaar, in het begin is er veel gebeurd. Toen is dat ook duidelijk geworden dat het dat was wat ik echt graag deed en echt graag verder wou doen. Ja.
0: U houdt van talen, of is het ook de geschiedenis die er... Het is natuurlijk ook heel christelijk, hè? Het Latijn leren.
1: Ja, dat zal onbewust meegespeeld hebben, denk ik. Maar het is vooral de taal zelf. Ik hou heel veel van taal en literatuur.
0: Ja. Ja. Dus u bent dan gaan studeren in Leuven?
1: Of? In Leuven, ja. Ja, ben ik meteen begonnen aan klassieke filologie met een bang hart, want ik was niet zeker. Ja, het is niet omdat je goed bent in de middelbare school dat het ook zal willen lukken nadien. Maar dat is toch vrij vlot allemaal gegaan. En dan heb ik een jaartje vroeg christelijke en Byzantijnse studies mogen bijdoen van mijn ouders. Wat ik ook heel fijn heb gevonden, dat was de perfecte aanvulling, hè. En dan ben ik gaan lesgeven. Ben ik gevraagd op mijn school, want ik dacht eigenlijk, ja, als eerder wat teruggetrokken persoon, dat ik het voor een klas ook niet zo goed zou redden. Dus ik dacht, ik wou eigenlijk graag in een museum of een archief of een bibliotheek gaan werken. Maar op dat moment werd het al verplicht om daar een apart diploma voor te gaan halen, bibliotheek en archiefwezen. En toen ik die studie zo wat bekeken had, dat programma, dacht ik, goh, dat wil ik nu precies ook niet helemaal gaan doen. En dan ben ik dus gebleven aan de universiteit. Ben ik nog een jaar verder gaan doen. Dan ook een doctoraat begonnen dat ik nooit afgewerkt heb. En tijdens die periode heeft mijn oude school mij opgebeld. Zeg, we hebben iemand nodig voor Latijn en Grieks. Dan dacht ik, dat kan nu ook geen kwaad zijn. Ik zal ze even gaan depaneren en daarna ga ik weer op zoek naar iets anders. Maar ik ben daar gebleven. En van jaar tot jaar is het mij beter en beter gaan bevallen. Dus
0: ja. U geeft nu ook les op de school waar u zelf vroeger gestudeerd hebt.
1: Ja, waar ik leerling ben geweest en waar ik mijn roeping ontvangen heb. Ja, ja. Het is
0: thuis. Hoe is het dan verder gegaan met de roeping? U bent gaan lesgeven, dat beviel dan?
1: Ja, en dat was nog weer wat uitstellen, want de zuster had gezegd, ga maar eerst wat werken. Dus dan ben ik dat gaan doen. Maar omdat, ja... Het is niet alleen een gevoel, het is ook bijna een wetenschap van ik moet nu eigenlijk wel mijn roeping gaan gestalte geven. Ik voel wel dat ik daar iets mee moet doen. Ik was ook in geestelijke leiding sinds mijn studietijd. En ook daar werd ik echt goed geholpen en werd richting gegeven. Dan ben ik verschillende kloosters heel rustig gaan verkennen. En dan ben ik uiteindelijk, via verschillende wegen, kwam ik telkens terug uit op de monastieke gemeenschappen van Jeruzalem. En dan ben ik daar eerst op een soort stage, noemde zij dat, een kijkjaar, gegaan. Dat jaar heb ik niet afgewerkt. Want in dat jaar, dat was 2005, is paus Johannes Paulus II overleden. En ja, mijn verjaardag valt op dezelfde dag als zijn verjaardag. En toen hij dan gestorven is, voelde ik die paus van mijn leven, want ik had geen andere gekend, hè. En de paus van mijn roeping, die vraagt nu wel dat ik een volgende stap zet, hè. En dus zo in die periode voor paus Benedictus gekozen is, dan heb ik toch de beslissing genomen van in te treden. Dus ik heb maar enkele maanden stage gedaan in het klooster en dan ben ik ingetreden. Geprobeerd om mijn roeping gestalte te geven, maar mijn gezondheid bleek dan niet sterk genoeg. Ik kreeg rugproblemen en ze hebben dan na korte tijd eigenlijk beslist dat het toch niet voor mij zou zijn. Maar ik moet zeggen, ik had voordien nooit van de Godgewijde Maagden van de Ordo Virginum gehoord. En dat scheelt natuurlijk ook wel. Je denkt, ik voel dat ik mijn leven aan Christus moet geven. Ik voel dat dat in een vorm van bruidsrelatie is, want het is voor mij... hoe zal ik zeggen? Dus ik had gedacht van, misschien kan ik een gezin stichten zoals anderen dat doen. Dat is het niet. Hij kijkt naar mij, hij wil mij. En ja, het gevoel van bij het begin was wel dat van, ja, bruid en bruidegom, hè. Ik wil als klein deeltje van de kerk, ja, zoals Thérèse van Lisieux het zegt, de liefde zijn voor hem, hè. Ik wil zijn hart de liefde terugschenken die hij schenkt. Dus dat bruidselement zat er bij mij wel diep in, maar zonder het zo bewust te kunnen benoemen. En na die ervaring in het klooster waren er veel mensen die vonden, nu moet je een ander klooster gaan zoeken. Hè. Maar ik voelde, nee, dat wil ik niet. Dit was het, ik heb goed kunnen onderscheiden. Als het een klooster was, was het deze gemeenschap geweest. Ik wou daar niet terug naartoe. Ik wou ook geen andere kloostergemeenschap. En ik wist niet wat te doen, hè, want ik voelde wel dat mijn roeping er nog altijd was. En dan heb ik na enige tijd eigenlijk, ja, toeval bestaat niet, hè, door voorzienigheid de Godgewijde Maagden leren kennen. En dan gevoeld, ja, dit is het helemaal. Mm-hmm. En dan ben ik op zoek gegaan hoe ik die aanvraag kon doen, de vorming kon volgen en dan de wijding ontvangen.
0: Wel mooi. Ik vind het mooi van wat u vertelt, dus dat ondanks het feit dat het bij de monastieke gemeenschappen dan niet lukte door uw gezondheid, heeft u niet de roeping of zich in vraag gesteld. U bent eigenlijk, vanaf u wist, ik wil eigenlijk mijn leven aan de Heer geven, is die zekerheid eigenlijk gebleven voor u?
1: Ja, dat absoluut, ja. Ja, en ik ben daar heel dankbaar om ook. Want ik denk, ja, de duisternis is nog wel wat groter als je plots dan ook daaraan moet beginnen te twijfelen. Dat is gelukkig niet gebeurd, nee. Nee, in tegendeel, het is heel, heel sterk en krachtig gebleven. Maar uiteraard ook met de volledige aanvaarding van als zij zeggen, daar is het niet, ja, dan is het niet dat. Dan moet je zoeken waar het wel is. Hè.
0: Ja, vanuit een soort gehoorzaamheid, het vertrouwen dat men die beslissing neemt omdat men het zo onderscheidt en dat God dan iets anders voor u had weggelegd.
1: Ja, inderdaad. En dat hij wel weet wat hij doet. Dus ik zag het ook helemaal niet waar ik dan naartoe moest. En dat is wel een hele poos zo gebleven. Een soort rouwproces wel dat je doormaakt. Want ja, ik heb mijn leven willen geven en nu krijg ik het terug. Dat is niet zo prettig om een geschenk terug te krijgen. Hè. Vooral als het u veel gekost heeft en als je toch lang gezocht hebt. Maar de zekerheid wel van hij weet wel wat hij doet en hij zal mij daar brengen waar hij mij wil hebben. Hè. Er is voor iedereen ergens een plaats. Ik denk dat dat belangrijk is bij het onderscheiden van een roeping. Van ook aan te nemen, dit is het niet, dan zal het iets anders zijn, maar het zal goed zijn voor mij.
0: Ja, ja. En dat rotsvaste vertrouwen, heeft u dat eigenlijk altijd gehad in uw geloofsleven? Want het is toch iets waar veel mensen pas na heel veel jaren op kunnen terugvallen, denk ik. Het vertrouwen is niet voor iedereen zo evident van jongs af aan.
1: Nee. Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Bij mij is het nooit een vraag geweest. Ja. Maar zoals ik zeg, ik ben er eigenlijk heel dankbaar voor. Want voor hetzelfde geld is het anders. En ik zie ook wel mensen die radeloos zijn of die gaan twijfelen of die hun geloof afzweren of die een roeping laten varen. Dat is allemaal heel erg. Hè?
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Nee, maar ook gewoon, zoals u erover spreekt, heel mooi. Het, het, ja,

0: dat ik al terug was uit het klooster, maar nog volop fysiek een beetje in herstel. En ook geestelijk vooral, proberen te leven met die duisternis en niet te weten wat gaat het nu zijn. En mijn jongste zus kwam thuis, een vriendin van haar, ging een wijding ontvangen. Ze had een uitnodiging gekregen, maar ze wou of durfde er niet zo graag alleen naartoe. En dan voelde ik me wel al sterk genoeg om dat met haar te doen. Hè. Ik bedoel dan fysiek om de afstand af te leggen en zo. En ik was ook wel wat nieuwsgierig, zal ik zeggen, van wat is dat dan? Hè. Dat bleek dan een maagdenwijding te zijn. En ik heb toen echt het gevoel gehad van dit is helemaal op maat. Het is een vrouw die zich volledig aan Christus schenkt. De Eucharistie staat centraal in haar leven. Dat werd daar meermaals ook herhaald. Dan dacht ik, daar wil ik toch iets meer over weten. En dan ben ik dat gaan vragen bij Roepingenpastoraal, bij priester Philippe Acour. Die heeft mij via mail dan doorverwezen naar een van de oudste godgewijden in ons land, die ook verantwoordelijk was voor de vorming van nieuwe kandidaten. Zij heeft mij aanvankelijk niet ontmoet, maar mij gewoon twee boeken toegestuurd. Dat was het rituaal van de maagdenwijding en het boek van kanunik André Simonet, De Heer neemt u tot bruid, wat eigenlijk een retraite voor godgewijde maagden is. En hij schreef toen op een kaartje, lees die. En als het u nadien nog iets zegt, neem dan maar terug contact. En dat heb ik gedaan, want het was bij iedere bladzijde, dit is het. Hè. En dan heb ik haar opnieuw geschreven en dan hebben we elkaar ontmoet. En moest ik een brief schrijven naar de bisschop. En op dat moment stopte kardinaal Daniels net. Dus ik wist niet wie er ging komen. Ik heb geschreven naar het bisdom. Kardinaal Daniels heeft nog geantwoord. Ik bid ervoor en het zal voor mijn opvolger zijn. En dan zat Monseigneur Leonard nog tussen de dozen, toen hij mij, dus de verhuisdozen, hè, toen hij mij ontvangen heeft en ik ben mogen starten. Dus er is altijd wel eerst een gesprek. Hè. Je moet zien wie je voor je hebt en of het kan. Maar ze hebben groen licht gegeven en dan ben ik de opleiding mogen starten.
1: Ja, want eerst op gesprek komen, klinkt misschien zo zakelijk, maar zijn er eigenlijk bepaalde vereisten voor iemand die de wijding wil ontvangen of aan de vorming wil starten?
0: Ja, natuurlijk wel. Zoals bij iedere roeping zijn er bepaalde criteria waaraan men toch min of meer de onderscheiding kan hechten. Anders is het in het wilde weg en dat is natuurlijk niet mogelijk. Dus welke zijn zulke criteria? Om te beginnen moet iemand die zich aanmeldt vrouw zijn, maagd zijn, ook fysiek. Dus wij hameren daar niet te hard op, omdat in deze tijd het zo een moeilijk thema is. Maar het is wel zo dat je ook fysiek maagd moet zijn. En dat ook een teken is dat de Heer zich jou voorbehouden heeft. Hè. Dus als dat door omstandigheden niet het geval is, dat is niet erg. Maar dan moet je op zoek naar een andere roeping. Hè. Ja. Dan is het dit niet voor jou. Hè. Dus je moet maagd zijn. Je moet natuurlijk katholiek gedoopt zijn. Dat kan alsnog verholpen worden als dat niet het geval is. Maar dus bij bekeerlingen moeten we ook zien dat zij eerst het parcours van het geloof afleggen en dan pas beginnen aan de stap verder. Hè, dat het niet te snel gaat allemaal. Dan het bruidselement is heel erg belangrijk. Dat je een bruidsliefde voor Christus voelt. En dat lijkt misschien evident van buitenaf, maar dat is het toch echt niet. Er zijn bijvoorbeeld kloosterzusters die zich absoluut geen bruid van Christus voelen. Maar wel zuster van Christus. Dat is een andere positie. Hè? Het is iets anders om als bruid aan zijn hand meegeleid te worden of als zuster rondom hem te zijn en mee te begeleiden, voor hem te werken, in zijn dienst te staan. Dat zijn verschillende posities. Je moet voelen waar jij je bevindt. Hè? Dan zijn er natuurlijk menselijke aspecten, zoals een psychisch evenwicht moet er zijn, en geen te zware problemen. Dat je alleen kan leven en alleen ook je mannetje kan staan in de wereld. Je moet in staat zijn om een beroep uit te oefenen. Voorafgaand aan de wijding een studie te doen. Het niveau wordt dan wel wat afgestemd op de kandidaten. Maar er zijn dus eigenlijk verschillende elementen. Ook het verlangen of de bereidheid om zich kerkelijk in te zetten of tenminste in te bedden. Dus actief deel te willen nemen aan wat de parochie, het bisdom, de kerk in uw land, de kerk in de wereld, je aanbiedt. Hè. Dus daar niet te veel geïsoleerd van te willen zijn of afstand te willen nemen. En wat ik persoonlijk belangrijk vind, is toch ook dat men beseft dat men deel uitmaakt van een wereldwijde ordo. Dat het niet is, ik en mijn Jezus hier plaatselijk, wij in onze cocon, maar dat het werkelijk is, je krijgt een soort van verantwoordelijkheid.

0: hebt omdat je tot een ordo gaat behoren van vrouwen met dezelfde roeping, die voor de rest totaal verschillend zijn van u. Dat is bij de diakens ook zo, bij de priesters, bij de bisschoppen. Dat zijn heel verschillende persoonlijkheden, maar met eenzelfde roeping, eenzelfde wijding. En dus dat je je ook niet van hen distancieert of terugtrekt, maar bereid bent voor ontmoetingen, voor bijkomende vorming, ook na de wijding en zo. Dus ja, dat zijn toch wel elementen die zo vroeg mogelijk onderscheiden moeten worden.
1: Ja, want over die ontmoetingen gesproken, zijn die er op regelmatige basis? Ja. Dus jullie hebben onderling zeker contact. Ja,
0: er zijn de informele vriendschappelijke contacten met degene met wie het gemakkelijker klikt of met wie je een band hebt, om welke reden dan ook. Dan zijn er ook, normaal gezien, is er jaarlijks toch een ontmoeting met de bisschop van het eigen bisdom en dus de godgewijde maagden van uw eigen bisdom, zodanig dat je die beter leert kennen ook en zusterlijk ontmoet. Dan zijn er 2 keer per jaar de interdiocesane ontmoetingen, normaal in de herfst en in de lente. En we proberen dat eerlijk te verdelen, dat ieder bisdom is verantwoordelijk is voor die ontmoeting. Dus bijvoorbeeld, wij hebben een interdiocesane ontmoeting georganiseerd vanuit het aartsbisdom. Het was onze beurt. Dan hebben we dat op Keizersberg gedaan. Een goede spreker gevraagd, dat is priester Philippe de Rijken, is toen komen spreken over een boek van Dom Marmion. En was heel interessant om daar in die context van Keizersberg dan over sponsa verbi, wat toch eigenlijk onze roeping is, bruid van het woord, te horen spreken. En zo dus zal ieder bisdom dat met beurtrol doen. Altijd is een andere locatie. Best een spreker en dan bidden we samen. Het is gelijk een recollectiedag, zou je kunnen zeggen. Nemen we samen de maaltijd, bezoeken we iets. Eventueel is er tijd voor uitwisseling. Ook dingen die op punt moeten gesteld worden voor de orde, want we hebben niet een overkoepelend bestuur of zo, ook geen secretariaat. Dus we moeten goed zien hoe we elkaar informeren over de dingen en dat we dat in gelijkwaardigheid, in evenwicht doen. En dan zijn er ook internationale ontmoetingen. Dat kan gebeuren als wij bijvoorbeeld zeggen van we gaan nu gewoon naar onze ontmoeting ook de Nederlandse zusters uitnodigen. Of bijvoorbeeld Groothertogdom Luxemburg, die zijn er van ouds bij. Maar er zijn ook zomerretreites in Frankrijk al heel lang. Dus die hebben een lange traditie en daar zijn ook veel godgewijde maagden. En zij nodigen ons ook uit. Wie Frans begrijpt mag daarmee naartoe gaan. Engeland gaat dat nu voor de eerste keer ook doen. Dus ja, er is wel voldoende contact. En zeker ook via het internet is er dan, zoeken we elkaar wel wat op.
1: Ja, want initieel dacht ik, het is een beetje een solitaire roeping in vergelijking met het kloosterleven. En op een manier is het zo, maar jullie hebben toch ook wel echt een, toch op zijn minst een geestelijk gemeenschapsleven eigenlijk. Hè?
0: Ja, precies.
1: Als ik het zo mag noemen. Ja.
0: Ja, ik denk dat wij zo'n beetje de tegenhanger van de priesters zijn, als ik het zo mag zeggen. Nogmaals, zonder ambtswijding, want het is niet alsof wij dan dingen meer mogen gaan doen in de kerk, maar dat verlangen wij ook niet. We hebben onze positie. Wij zijn juist degene die het antwoord geven in de dialoog. In naam van de hele kerkgemeenschap brengen wij het antwoord van de geloofsgemeenschap naar Christus, die door de priester tegenwoordig gesteld wordt. Dus daar is geen concurrentie. En het is ook niet zo dat wij onszelf op de voorgrond willen dringen. Het is eerder een discrete, een verborgen roeping, maar naar mijn gevoel wel een hele mooie. En als we een ambt hebben, is het dat van het gebed.
1: Ja, het gebed is ook een van jullie engagementen.
0: Ja.
1: Bepaalde gebedsintenties ook, waar jullie in het bijzonder toe verbinden om voor te bidden?
0: Ja, dat kan persoonlijk ingevuld worden. Dus bijvoorbeeld wat mij betreft, ik heb eigenlijk al in het klooster, toen ik dan heel plots, onder impuls van beide pausen, mijn stap in het klooster heb gezet, dan heb ik gedacht, ik geef mijn leven voor de priesters. Maar er zijn er ook die bijvoorbeeld heel intens voor de jeugd, voor de roepingen, voor zieken, voor de zielen in het vagevuur. Er zijn heel veel verschillende charisma's ook binnen dat gebedscharisma. Dus daar vullen wij dat persoonlijk in. En ja, we proberen natuurlijk voor alles en iedereen te bidden. En ook intenties te verzamelen, mensen aan te moedigen om ons dat toe te vertrouwen. Want onze dag is toch helemaal gekleurd door het gebed.
1: Ja, is dat ook dan volgens de structuur van de getijdengebeden van de kerk?
0: Ja, wij ontvangen bij de maagdenwijding het getijdengebed van de kerk. En net zoals bisschoppen, priesters, diakens en heel veel actieve kloosterzusters zijn we gehouden aan het bidden van het getijdengebed. In de abdijen heeft men een eigen getijdenboek, maar dus met dezelfde psalmen natuurlijk.
1: Ja. Ja. U zei ook dat de Eucharistie zeer centraal is in jullie leven.
0: Ja, ja, ook dat. Men vraagt ons, en wij willen ook liefst dagelijks naar de mis gaan. Mm-hmm. Dus voor zover mogelijk, en het is een hele puzzel, maar tot hiertoe lukt mij dat toch, om altijd wel ergens een plaats te vinden. Ja, heel belangrijk dus om te bidden voor de priesters, hè.
1: Ja. Ja, waarom is dat een intentie die u zo ter harte neemt, het bidden voor de priesters?
0: Ja, misschien omdat ik het nu in mijn jeugd, u sprak daar straks van, het was niet meer zo evident om te geloven in de klas en zo, en ja, dat is wel zo. Maar wij hadden toch nog een directeur die priester was en een van onze leerkrachten, zelfs twee denk ik op school waren priesters. En dan zie je dat verdwijnen stilaan. Dan zie je ze stilaan ook uit de parochies verdwijnen. En ja, zo de... Het gevoel van de armoede hoe in de kerk we niet zonder die sacramenten kunnen. En hoe als de priesters verdwijnen, ja, alles verdwijnt. Hè. Ik ben dan ook wel heel blij en heel dankbaar dat ik op seminarie terecht ben gekomen. Want dat is nu net die grote intentie van mijn roeping. En mag ik toch wat mee zorgen voor de jongens die zo edelmoedig zijn om vandaag de dag hun leven als priester te willen geven.
1: Hè? Ja, dat is inderdaad eigenlijk iets dat heel mooi samenkomt. Hè?
0: Ja. Ja, zoals ik zei. Geen toeval, hè, voorzienigheid.
1: Ja.
0: Want ja, dat is natuurlijk dat op seminarie, daar solliciteert je niet voor. Dat is een job waar je voor gevraagd wordt. Hè? Dus het is eigenlijk puur voorzienigheid dat ik daar naartoe geleid ben.
1: Mm-hmm. Ja, en in het seminarie, u geeft er les, maar u maakt ook deel uit van de vormingsploeg. Wat betekent dat precies? Wat is uw betrokkenheid op de seminaristen?
0: Ja, dus ik gaf al een jaar daar Latijn, toen de president van het seminarie mij gevraagd heeft of ik ook in de vormingsploeg zou willen komen. Hij zei ja, de paus moedigt het aan dat in de vormingsploeg van een seminarie, wat eigenlijk de directieraad van het seminarie is, dat daar ook een vrouw telkens aanwezig zou zijn. Aanvankelijk moet ik zeggen, vond ik zo, goh ja, moet ik hier nu komen? Alleen maar omdat ik een vrouw ben, wat is precies mijn plaats? Ik heb daar wel wat naar gezocht, van ja, is het nu alleen maar omdat ik vrouw ben? Wat maakt mij dan zo verschillend? Of waarom kiest men niet iemand op basis van ervaring of kwaliteiten of zo? Maar geleidelijk aan merk je wel dat er wel iets van is dat een vrouw de dingen anders bekijkt, anders hoort, anders ziet, anders ervaart en anders overbrengt. En dat dat dus wel aanvullend kan zijn. Zoals het voor mij ook heel belangrijk is dat die mannen in de vormingsploeg zitten, omdat mijn visie en mijn aanvoelen bijgestuurd wordt. Ze zijn soms wat directer en wat rationeler, waar ik soms op gevoel afga. En de dingen komen in de juiste proporties op die manier. Ja, en dan is mij geleidelijk ook beginnen vragen, dus ja, die andere vakken dan te geven en studiebegeleiding te doen ook voor de seminaristen.
1: Ja, dus u heeft een heel persoonlijk contact ook met de seminaristen.
0: Ja, sowieso. Hè. Dus in studiebegeleiding zijn er enkele die dat verlangen, die wel extra ondersteund kunnen worden. En daar is natuurlijk dat persoonlijk contact op gebied dan van de studie. Maar sowieso vanuit de vormingsploeg hebben wij heel regelmatig gesprekken met de jongens. En ja, gaat het erom op tijd te zien als er een nood is of het leven met hen zo'n beetje te delen en te kijken wat zij nodig hebben om goed gevormd te kunnen worden. Hè.
1: Ja. Bent u ook een beetje een vertrouwenspersoon voor de seminaristen dan?
0: Voor de een meer dan voor de ander, denk ik. Hè. Zoals zij dat wensen, ja. Ja. Ja, dat kan ik zijn.
1: Ja. U bent nu in uw professionele leven dan werkzaam op een school en op het seminarie. Maar dat is voor elke godgewijde maagd heel anders waarschijnlijk, hè? Ze doen.
0: Ja, dat is heel verschillend. Ja, er is iemand dokter, er is iemand apotheker, er zijn er die verpleging hebben gedaan en dat beroep ook uitoefenen. Er zijn nogal wat parochieassistentes. Hier en daar werkt iemand voor het bisdom. Dus er zijn heel veel verschillende beroepen.
1: Ja, ja, in een klooster is dat duidelijk, hè, met hoeveel ze zijn. Ja, dat kan je gewoon tellen in de banken als je in hun kapel komt. Maar hoe is dat bij jullie? Hoe moeten we dat zien? Nationaal en misschien ook internationaal. Hoeveel godgewijde maagden zijn er? Ik weet niet of u daar cijfers van heeft. Bij benadering?
0: Ja, bij benadering misschien wel. In ons land zijn we met 46. In Frankrijk gaat het in de honderden. Hè. Ja. En wereldwijd in de duizenden. Ja, vele jaren geleden las ik 6000 en zoveel. Maar dat zullen er veel, veel meer zijn ondertussen. Want overal krijgt het wat meer bekendheid. Dus ja, sinds dat Tweede Vaticaans Concilie zijn er heel veel roepingen bijgekomen. En bovendien ja, is het niet overal zo dat ze goed opgeschreven worden. Dus er zijn ook al godgewijde maagden geweest die zijn verschenen en weer in stilte verdwenen zonder dat iemand dat ooit ergens genoteerd heeft. Dus ja, we hebben geen exacte cijfers.
1: Ja. Het is intussen weer tijd voor een stuk muziek. Ja, we spreken dadelijk graag nog een beetje verder.

0: En welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft. We zijn al aan het laatste deel toegekomen van ons gesprek met Sarah Emmanuel Profé, Godgewijde en lid van of deel van de vormingsploeg of het seminarie hier in Leuven. En u geeft ook les op de school waar u zelf eigenlijk school heeft gelopen. Ja, we zijn vandaag al uitgebreid in gesprek gegaan over uw roeping. Geloof is er natuurlijk heel de tijd onlosmakelijk mee verbonden. Maar ik wil toch ook nog graag enkele concrete vragen stellen. U bent gewijd op 31 augustus 2012. Dus dat is intussen meer dan 10 jaar geleden. Daar wil ik eigenlijk graag 2 dingen over vragen. Hoe blikt u terug op die dag? En u sprak ook over het eigene aan jullie roeping als Godgewijde. Het belang van het echt ervaren van de bruidsliefde. Of u dat ook een beetje onder woorden kan brengen.
1: Ja, ik zal mijn best doen. Dus 31 augustus 2012. Ja, de mooiste dag van mijn leven. Hè. Ik weet dat ik daar heel erg naartoe heb geleefd. Want ja, er gaan enkele jaren vorming aan vooraf. En dan weten dat ik voordien al enkele jaren in een klooster was geweest en voordien al enkele jaren op zoek. Het werd wel tijd voor mij. Ik wou mij nu eens echt geven, definitief. En dus die vormingsperiode, die was mooi en nodig ook. Hè, dus om de concrete roeping goed te leren kennen. Met Annemarie van Lierde, dus die oudere Godgewijde. Dan aan het HIGW theologie gaan volgen, om daarin ook wat onderlegd te geraken. En dan de concrete voorbereiding op de maagdewijding. Samen met priester Carlo, die ceremoniarius van de bisschop ook heel dat rituaal heeft doorgenomen en mijn concrete wensen daar wat heeft in willen invullen. Hè. Want wij bereiden onze viering dus zelf voor op basis van het rituaal dat de kerk aanbiedt. Daar is dus van alles wat moet voorzien worden. En er zijn wel mensen die door veel contacten en zo, en waar de parochie veel in handen neemt, die van alles kunnen delegeren. Maar ik heb redelijk wat zelf moeten gaan zoeken. Maar wat mooi is, want je leeft je echt in en je leeft echt toe naar de dag. En dan merk je ook dat de Heer ook dingen in handen neemt en het naar zijn hand zet. Want trouwen doe je niet alleen. Hè? Dus als dat de dag is waarop de Heer een vrouw tot bruid neemt, dan gaat hij zeggen van goed, je bent heel druk in de weer met van alle praktische dingetjes, maar ik wil het zo wel. En dat vond ik eigenlijk ook wel heel bijzonder om te mogen ervaren. Dat zaken waarvan ik dacht, oh, het loopt helemaal fout. Ja, dat hij dat heeft rechtgetrokken en in goede banen geleid. Ja, zo praktische dingen zoals het tapijt en de zetel waar de bisschop dan moest op zitten, het tapijtje waar ik moest op uitgestrekt liggen. De muziek bijvoorbeeld ook, waar ik van alles in gedachten had wat helemaal niet kon doorgaan. En waar hij mensen heeft gestuurd die dat zelf wilden doen. En de mis is zelfs gecomponeerd geweest voor mijn wijding, terwijl ik daar helemaal niet naar gezocht of gevraagd had. Maar ja, ik heb echt prachtige dingen mogen ervaren. En dat maakt dat je het herbeleeft alsof het een droom was, hè. Een beetje, ja, alsof je niet helemaal met de voeten op de grond stond op dat moment. Ik weet dat ik heel zenuwachtig was vooraf. De bisschop was ook een beetje te laat. En dat maakte mij nog zenuwachtiger. Maar er zijn verschillende priesters ook gekomen. Die hebben zeker heel veel meegebeden. En het is echt een onvergetelijke viering geworden. Waarin ik alleen het hoogst noodzakelijke heb willen zeggen, want ik wou echt niet graag aan de micro veel komen of daar nog meer in de belangstelling staan dan ik al stond. Maar ik heb het met een siddering van ontzag en een hele diepe liefde allemaal mogen meemaken. Dus ja, ik voel mij echt opgenomen door de Heer. Door hem opgetild en tot bruid genomen, zoals men dat zegt. Maar je kunt je niet indenken hoezeer het ook in werkelijkheid gebeurt. Vooral bij de prosternatie op het tapijt. Hè. Men zegt altijd, dat is een heel bijzonder moment. En ik had niet gedacht dat dat nu voor mij het meest ingrijpende moment zou worden. Ik dacht, ja, die ring, dat vind ik zoiets heel belangrijks. Dat is het enige zichtbare symbool dat we ook mogen dragen. Op de sluier na die we in de liturgie zouden mogen dragen. Maar in de praktijk willen we ook daar ons niet te veel doen opmerken en doen we dat dan maar niet. Maar eigenlijk, die prosternatie, dat was alsof ik mij bijna, hoe zou ik zeggen, voelde zweven, alsof ik op dat tapijt niet meer op de grond lag, maar een merkwaardige uitdrukking, en het zal niet passen bij de rest van de sfeer, maar ik voelde mij alsof ik in het graf lag bij Christus, zoiets eerder. En daardoor mee opgetild werd. Ik kan het niet anders uitdrukken, het was zo'n ervaring. En ondertussen zongen ze natuurlijk heel erg mooi de litanie van alle heiligen. Het is toch wel een hemels gevoel.
0: De totale overgave misschien ook.
1: Ja, ik denk het, dat het dat is wat je op dat moment doet. Ja, in zover je bewust kunt zijn, door al de stress die ermee gepaard gaat. Maar dat het is omdat je voelt, nu geef ik mij echt totaal. En ik dacht dat zich geven zal zijn wanneer ik ja zeg. Of bij het wijdingsgebed, wat eigenlijk dan gebeurt het. Het wijdingsgebed is het moment waarop je de wijding ontvangt. Ik dacht aan allerlei andere momenten, maar niet aan dat uitgestrekt liggen. Maar dat was werkelijk het meest ingrijpende moment. Ja, die overgave, dat zal het zijn.
0: Op die dag bent u de bruid van Christus geworden. Voelt dat ook zo als in uw geestelijk leven of in uw band met de Heer als dat er die dag ook enorm veel veranderd is?
1: Dat is een ja en nee. Hè? Dus het is heel wonderlijk hoe dat je eigenlijk gewoon dezelfde blijft nadien en gewoon uw gewone dagelijkse bezigheden ook weer opneemt. Het is niet alsof je een beter mens bent plots, hè, want daar hoop je dan wel op. Hè, van met de wijding ben ik ineens de volmaaktheid nabij. Dat is absoluut niet het geval. Het is blijven werken. En hopen dat de Heer vooral in u werkt. En toch is er iets wezenlijk veranderd, omdat inderdaad die band met Christus is dan eindelijk definitief. En dat is iets wat ik dagelijks wel heel erg van doordrongen voel. Bruid van Christus, dat is echt hoe ik mij voel.
0: Ja, het is een vraag die ik traditioneel stel aan het einde van De Kerk Leeft, of naar het einde toe. Wie is Jezus voor u? Ja, het is uw bruidegom. Wilt u daar nog iets aan toevoegen?
1: Zonder rechtstreeks op die vraag te antwoorden, maar het is misschien ook zo dat ik veel meer in alle mensen die ik ontmoet een stuk van hem zie en een stuk van hem voel. Als ik wil weten wie mijn bruidegom is, dan moet ik goed rondom mij kijken en goed luisteren en al die vonkjes opvangen om ze de puzzel bij elkaar te leggen en te voelen hoe hij is. Het is eigenlijk de mensen leren mij wie hij is en hoe groot zijn barmhartigheid kan zijn. Dat voel ik in de vergevingsgezindheid van mensen. Hoe groot zijn liefde kan zijn, dat voel ik in de aandacht en het attent zijn van mensen, de zorg van mensen. Ja, onbeschrijfelijk de tederheid en de liefde en de barmhartigheid van de Heer.
0: Als u terugblikt op nu meer dan 10 jaar eigenlijk het Godgewijde leven, is er iets bijzonders dat u heeft mogen ontvangen in die 10 jaar? Kan u daar de vinger op leggen? Uiteraard zullen het meerdere dingen zijn.
1: Ja, ik heb bij mijn wijding heel specifiek gevraagd aan de Heer om de nederigheid, de zuiverheid en het rustig vertrouwen op hem. Ik dacht, ik ga hem 3 dingen vragen. En wonderlijk genoeg inderdaad, en het is misschien ook maar na 10 jaar dat ik daar ben beginnen op terugkijken, maar dat zijn dingen waarin men wel groeit. En dan ineens ook voelt dat men gegroeid is zonder dat het op het moment zelf of in de tussenperiode erg is opgevallen, dat men zegt van
0: wat men vraagt aan de Heer,
1: gegeven.
0: Ontvangt men.
1: Ja.
0: Uw naam, Sarah Immanuel, is een naam die u heeft aangenomen als God gewijde. Sarah is uw doopnaam. Immanuel is daarbij gekomen. Hangt daar ook nog een verhaal aan vast misschien?
1: Ja, het is eigenlijk zo dat ik in die kloostergemeenschap waar ik geweest ben, de monastieke gemeenschappen van Jeruzalem, een andere naam moest aannemen omdat er al een Sarah was. En ik was daarvan een beetje ontstemd, omdat ik hou van mijn doopnaam. En ik wist niet meteen wat te doen en allerlei namen zijn door mijn hoofd gegaan. Maar dat was natuurlijk te rationeel bezig zijn. En op een zeker moment dacht ik, ik weet het ook niet meer. Ik ga wat in de kerk gaan zitten, ik ga wat bidden. Ik had nog gedacht aan het Bijbelse Sarai, om terug te keren in de tijd. Dan, dat is een kleine aanpassing, misschien vonden ze dat dan ook wel goed. Maar het was toch niet helemaal dat. En het was ja, in de advent. Ik zat in de kerk en ik zag de icoon van die men noemt La Vierge du Cygne, waar Maria afgebeeld staat met in een kring op haar buik. Ziet men het kindje Jezus al dat nog geboren moet worden. En al die liederen van de advent met Immanuel erin. De naam Immanuel kwam door mijn hoofd. En toen ik naar die icoon keek, dan dacht ik, ja, zo kan het ook. Sarah, Immanuel, wat ja, in het Hebreeuws dan ook eigenlijk betekent de prinses van God met ons, dat was de bruidsverbintenis die ik toen eigenlijk al ja, aan het ontdekken was. En omdat in die Franse monastieke gemeenschap zoveel dubbele namen waren, heb ik gedacht, ja, dat misstaat hier helemaal niet. Dus ik ga hen vragen, mag het Sarah Immanuel worden? En ze waren een beetje verwonderd over de I, want bij hen is het Emmanuel, hè. Maar het was oké, en zo ben ik toch Sarai geworden. Hè.
0: Zijn er voor u ook bepaalde heiligen nog die een bijzondere plaats innemen of die voor u een inspiratie of voorbeeld zijn? Daarbij aansluitend, zijn er ook heiligen, gekend of minder gekend, die godgewijde zijn? Of?
1: Ja, wij vanuit de Ordo Virginum zijn het vooral de maagden, hè, dus die ook in het getijdenboek een apart gedeelte hebben, hè, die ons dan aanspreken. Catharina van Siena wordt wel eens vernoemd zo bij ons. En Gertrudis, er zijn er zoal wat. Maar om nu te zeggen, ja, voor mij persoonlijk, ik heb een hele reeks heiligen die ik favorieten zou kunnen noemen. En naast Onze Lieve Vrouw natuurlijk, die mij van kinds af zo dierbaar is. En ons grote voorbeeld is ook als bruid van God en bruid van de kerk. Of bruidkerk. Dus wij zijn eigenlijk in haar nog eens ingeschreven als kleine bruidjes. In die grote bruid die dan aan Christus toevertrouwd wordt. Dus Sint-Jozef natuurlijk heel belangrijk voor ons. En dan, ja, ik hou heel veel van Johannes Paulus II, van de kleine Theresia en van de grote, een straffe dame, Bernadette, ja, priester Poppen. Er zijn er wel heel veel.
0: U zei, ja, Onze Lieve Vrouw natuurlijk, bij uitstek, ze is ook ja, het voorbeeld bij uitstek van de godgewijde maagden. Jullie feestdag is ook op 2 februari, Onze Lieve Vrouw Lichtmis. Ja, wilt u daar misschien ook nog even iets over zeggen?
1: Over hoe Maria ons grote voorbeeld is?
0: Ja, ja. U heeft er al wel aangehaald, hè? Maar,
1: ja.
0: Of hoe ook uw liefde of uw band met Onze Lieve Vrouw in uw dagelijks leven vorm krijgt.
1: Ja, ik zal snel naar haar toe lopen als er iets is. Natuurlijk de schietgebeden naar de Heer gaan ook, hey, oh, help mij en zo. Dat gaat vanzelf. Maar bij Maria zal ik toch gaan schuilen. Zij is moeder. En tegelijk zal ik dan naar haar opkijken van hoe ben jij moeder? En met diezelfde tederheid wil ik ook naar anderen gaan. Zij is maagd. De maagdelijkheid is ook iets wat we alle dagen opnieuw moeten voorbidden en om bescherming vragen. Moeten leren. Om ook in de geest maagd te zijn. En zij is bruid. Hè. Zij is een mooie, stralende bruid. En we kunnen alleen maar vanuit onze eigen ellende soms naar haar opkijken en verlangen dat zij ons helemaal zuivert. Zoals ze dat met al onze gebeden en intenties doet. Dat ze dat ook met heel onze persoon zou willen doen om ons zo aan Christus aan te bieden.
0: Sarah Immanuel, heel hartelijk bedankt voor het mooie gesprek.
1: Dank aan u.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 5 uur geworden en wij bidden samen de Vespers, het avondgebed van de kerk op deze vrijdag in de 5e week van Pasen. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 748, gevolgd door de psalmen die u vindt op bladzijde 845. En de korte schriftlezing vindt u terug op bladzijde 482. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Ter maaltijd van het lam gereed, in witte klederen gekleed, de rode zee reeds doorgegaan, roepen wij koning Christus aan. Wiens lichaam is als offerspijs, verbrand op het altaar van het kruis. Wiens rode bloed wij drinken tot ons eeuwig heil, tot vreden God. De nacht van Pasen maakt ons vrij. De doodsengel gaat ons voorbij. De tirannie heeft afgedaan waarmee ons farao wou slaan. Ons paaslam Christus is geslacht, hij die ten offer werd gebracht, en die aan ons zijn lichaam bood in rein en ongedezen brood. O offerlam dat eeuwig leeft, de poort der hel verbroken heeft, gevangenen uit diepe nacht in het eeuwig licht heeft thuisgebracht. Christus die stralend triomfeert, als overwinnaar wederkeert, en Satan bindt, hoe hij ook woedt, en het paradijs wijd open doet. Laat dan ons Pasen zalig zijn, voor ieder een volmaakt festijn. Maak ons ontheven aan de dood, aan uw nieuw leven deelgenoot. U, Jezus, zij de lof gebracht. De dood is dood, gij straalt in pracht. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immermeer. Om onzentwil is Christus arm geworden, omdat wij rijk zouden worden door zijn armoede. Gelukkig wie zorg heeft voor zwakken en armen. Komt hij in nood, dan helpt hem de Heer. De Heer beschermt hem en houdt hem in leven. Hij maakt hem op aarde gelukkig en geeft hem niet prijs aan andermans hebzucht. De Heer staat hem bij als hij ziek te bed ligt. Verzorgt hem als kwalen hem slaan. Ook ik roep de Heer aan, wees mij genadig. Genees mij, al heb ik misdaan tegen u. Mijn vijanden wensen mij kwaad toe. Wanneer zal hij sterven, vergaat zijn naam. Men komt mij bezoeken met lege woorden, men neemt de ellende nieuwsgierig op en gaat er op straat van vertellen. Zij fluisteren samen, zij die mij haten, en vragen zich af wat voor ziekte ik heb. Een slag van de boze heeft hem getroffen, en nu hij daar ligt, staat hij niet meer op. Ja, zelfs mijn vriend op wie ik vertrouwde, die at van mijn brood, laat mij nu in de steek. Maar gij, Heer, hebt medelijden met mij. Genees mij, zodat ik het hun kan vergelden. daaraan zal ik merken dat ik het hun bemin, wanneer gij mijn vijanden niet laat juichen. Gij hebt mij toch om mijn onschuld gesteund en mij voor uw aanschijn gesteld voor immer. De Heer zij gezegend, Israëls God, voor eeuwig tot eeuwig, zo zij het. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Om onzentwil is Christus arm geworden, opdat wij rijk zouden worden door zijn armoede. Alleluia. Een stroom van water verkwikt de stad van God. Alleluia. De Heer is voor ons een vesting en toevlucht, een machtige hulp in de nood. Zo zijn wij niet bang, al kantelt de aarde, al vallen de bergen in zee, al raast en kookt ook de branding, en beukt zij de rotsige kust. Een stroom van water verkwikt Gods stad, het heilig verblijf van de Allerhoogste. Die stad staat onwrikbaar, want God is daar binnen. God staat haar terzij als de dag begint. Al schreeuwen de volken en woelen de landen, al ratelt de donder en siddert de grond. De Heer van de hemelse legers is met ons. Een veilige burcht is ons Jacobs God. Komt nader en ziet wat de Heer heeft gedaan. Zijn wonderen werken op aarde. Hij slaat elke oorlog op aarde neer. Hij breekt de bogen, versplintert de speren. De strijdwagen steekt hij in brand. Wees niet halsstarrig, erkent mij als God, als vorst van de volken en heerser der aarde. De Heer van de hemelse legers is met ons. Een veilige burcht is ons Jacobs God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een stroom van water verkwikt de stad van God. Alleluia. Zingen wij een loflied voor de Heer, want Hij toonde ons zijn glorie. Alleluia. Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer God, Albeheerser. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij Koning der eeuwen. Wie zou uw Heer niet vrezen, wie uw naam niet verheerlijken, want Gij alleen zijt heilig. En alle volken zullen komen en u aanbidden, omdat uw oordelen openbaar zijn geworden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zingen wij een loflied voor de Heer, want Hij toonde ons zijn glorie. Alleluia. Uit de brief aan de Hebreeën. Hoewel Christus Gods Zoon was, heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd. En toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen oorzaak geworden van eeuwig heil, door God uitgeroepen tot hoge priester op de wijze van Melchizedek. De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia. De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia. Bij het zien van de Heer. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia. Niemand heeft groter liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Alleluia. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot een lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig. Zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Niemand heeft groter liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Alleluia. Loven en prijzen wij Christus, die de weg, de waarheid en het leven is, en vragen wij hem, Zoon van de levende God, zegen uw volk. Heer, wij bidden u voor alle bedienaars in uw kerk, die het brood des levens voor ons breken. Laat ook hen gevoed en gesterkt worden door uw hemelse gaven. Zoon van de levende God, zegen uw volk. Wij bidden u voor alle christenen, dat zij hun roeping trouw blijven, dat zij de eenheid bewaren door de band van de vrede. Zoon van de levende God, zegen uw volk. Wij bidden u voor onze regeringsleiders, dat zij hun taak rechtvaardig en zorgzaam uitoefenen, zodat onder alle volkeren eensgezindheid groeit en vrede. Zoon van de levende God, zegen uw volk. Wij bidden u voor onszelf, dat wij met een zuiver en oprecht hart u eren, in de gemeenschap van de heiligen, samen met onze overledenen, die wij in uw liefde aanbevelen. Zoon van de levende God, zegen uw volk. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Heer, wij bidden u, breng ons leven in overeenstemming met het paasmysterie. Laat de viering die ons in deze dagen met blijdschap vervult, voor ons een krachtige hulp zijn en ons redding brengen en bescherming. door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: De week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Het moment is daar opnieuw, nu wij het einde van de week naderen, waar wij samen even mogen terugblikken op datgene wat deze week te horen was op Radio Maria. In de afgelopen dagen wat we hebben mogen ontvangen. We gaan dat doen aan de hand van enkele fragmenten uit programma's. En zoals steeds, u weet dat, bent u altijd welkom om met ons contact op te nemen. Mocht u vragen hebben of bemerkingen, dan horen we dat graag op info@radiomaria.be. U kan een e-mailtje sturen. U kan ook contact met ons opnemen via de website www.radiomaria.be. Dat is tevens de plaats waar u het overgrote deel van onze programmatie opnieuw kan beluisteren. En dus ook de programma's integraal kan horen wanneer u een fragment hoort dat u bijzonder boeit. Dan kan u daar het volledige programma terugvinden. U kan eveneens telefoneren 016 41 47 47... tijdens de openingsuren van de radio, of u stuurt ons een brief. Dat kan ook naar Park Passionisten 5, 3300 in Tienen. Dat gezegd zijnde gaan wij van start met ons weekoverzicht en beginnen wij op maandag 4 mei. En zoals u kon vernemen, in elke dag telt, is de meimaand ook de start van de Mariathon maand. Voor het eerst in de geschiedenis van Radio Maria duurt de Mariathon een gehele maand. Een bedoeling dus om een ieder die luistert naar Radio Maria te bereiken en op te roepen om te geven. In deze maand, die toegewijd is aan de Heilige Maagd Maria, om haar een geschenk te doen en haar radio wereldwijd te helpen. Daar kan u een rol in nemen. We gaan even luisteren naar een stuk uit het gesprek dat Marianne mocht hebben met onze programmadirecteur, priester Carlo, over deze Mariathonmaand.
2: En we gaan het vandaag hebben, beste luisteraars van Radio Maria, zoals reeds gezegd, over de Mariathon, want het is dit jaar toch iets anders. Gans de maand mei zult u op de hoogte gehouden worden van de vele projecten van de wereldfamilie van Radio Maria in gans de wereld. Priester Carlo, een nieuwe vorm voor deze Mariathon.
3: Dat klopt. In de eerste plaats om echt in eenheid te leven met die wereldfamilie van Radio Maria. Zoals de meesten wel weten, Radio Maria is aanwezig op alle continenten. Op de 5 continenten waar Radio Maria het evangelie probeert te verkondigen. En dit is echt in navolging van wat Jezus Christus vraagt in het evangelie. Gaat naar de 4 uithoeken van de wereld en verkondigt er het evangelie.

0: doopt ook de mensen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Die oproep van Jezus Christus, gericht aan de apostelen en aan de eerste kerk, wel, daar gaat de Radio Maria als instrument van de kerk nog altijd volledig op in. En we zijn al in meer dan 80 landen aanwezig op die 5 continenten. Maar elke keer komen er ook nieuwe projecten bij. En dat zijn projecten van uitbreiding, dat zijn projecten van verbetering, technisch, inhoudelijk enzovoort. Elke keer als er een bisschop is of een bisschoppenconferentie in een land die vraagt aan Radio Maria, kunnen jullie naar ons komen? Breng alstublieft het evangelie bij de mensen die vaak heel ver weg wonen van een parochie, van een kerk wel. Via de radio kunnen we die mensen bereiken en zij vragen aan Radio Maria om te komen en om het evangelie eigenlijk te verkondigen op plaatsen waar de mensen moeilijk geraken. En Radio Maria, de wereldfamilie, zegt daar dan ja op. Wij willen die uitbreiding schenken. En daarvoor vraagt men bij alle Radio Maria's die reeds bestaan om hulp. Help Radio Maria met de uitbreiding. En zo zijn er ook dit jaar wederom heel veel projecten. En daarover zullen we het in heel deze maand mei hebben. U zult erover horen spreken, bijvoorbeeld in Elke Dag Telt, in dit programma, ook in het programma over de wereldfamilie van Radio Maria. U zult erover horen spreken in De Rots in de Branding en in vele andere programma's zult u vaak horen dat wij u oproepen Radio Maria wereldwijd te ondersteunen. En die ondersteuning gaat dan integraal naar die projecten van uitbreiding, van evangelisatie op plaatsen waar Radio Maria vaak nog niet aanwezig is, maar binnenkort dus wel dankzij uw hulp. En zo zijn we dus gekomen om de Mariathon deze maand te houden, gans de maand. Ook voornamelijk op het Afrikaanse continent houden ze een Mariathon voor een volledige maand. Een hele maand van oproepen en dat zult u zeker ook merken en horen tijdens deze maand mei, de Maria-maand. En bij ons is het dus ook de Mariathon-maand. We zijn zelfs heel gelukkig dat dit samenloopt. Een Maria-maand in het teken ook van de Mariathon en de wereldwijde uitbreiding van Radio Maria en dus van het evangelie. Over welke nieuwe projecten het gaat, wel, daarvoor zult u heel deze maand kunnen luisteren en terugluisteren, ook via onze website, om te weten te komen waar uw steun naartoe zal gaan. Maar aarzel niet om gans deze maand Radio Maria wereldwijd te ondersteunen.
1: En ja, dat wil zeggen dus, beste luisteraars, u bent het gewoon dat wij 3 dagen of 2 dagen Mariathon houden. En daarom ook tijdens die dagen heel speciaal vragen om te bellen. Ook dat verandert wel een beetje, priester Carlo.
0: Ja, eigenlijk wel, ook al mag u nog altijd bellen. Want voor ons is het wel belangrijk om te weten of u deze maand specifiek wenst te steunen voor de Mariathon. In dat geval kunt u misschien het beste toch even bellen om te zeggen, kijk, ik steun. Bijvoorbeeld zelfs als u hoort spreken over een bepaald project en u zegt, daar gaat mijn hart nu iets meer naartoe dan naar een ander project, dan mag u dat melden via de telefoon en kunt u zeggen, kijk, ik stort bijvoorbeeld zoveel voor het project in dat land of op dat continent. En dan kunnen we dat zo noteren om zo op het einde van de maand toch een overzicht te geven van wat de Mariathon eigenlijk en feitelijk heeft opgebracht. Dat kan ook gewoon bij een storting op het rekeningnummer erbij zitten Mariathon, Mariathon voor dat project of gewoon Mariathon in het algemeen. En zo kunnen wij op het eind van de maand toch komen tot een ware uitslag. Dus, het klopt, we zullen u niet altijd oproepen om ons te bellen, maar voel u wel vrij om te bellen en uw gift kenbaar te maken, opdat onze teller, en een teller die u zult kunnen volgen ook op de website van Radio Maria, wel een teller die toch naar boven blijft gaan om aan te tonen hoeveel de Mariathon van dit jaar heeft opgebracht.
2: In de kerk spreekt om 10:30 hoorde u de laatste aflevering van Presbyterorum Ordinis, het decreet over het priesterlijke ambt van het Tweede Vaticaans Concilie. Om 17:30 was er Radio Vaticaan, waar we onder meer konden luisteren naar de generale audiëntie, waar de Heilige Vader terugblikte op zijn apostolische reis aan het Afrikaanse continent. We hoorden ook de homilie tijdens de Heilige Mis, waar hij verschillende hulpbisschoppen voor het bisdom Rome heeft gewijd, en de gebedsvideo voor de maand mei. In de kerk leeft om 19:45 ging Nede in gesprek met eerwaarde heer Van Leeuwen, die een zeer bijzondere getuigenis brengt. Hij is namelijk een voormalig protestants dominee en gewijd tot katholiek priester. Na een moment van bekering heeft hij zijn thuis gevonden in de katholieke kerk. En wat zo bijzonder is, dat is dat hij eigenlijk gehuwd is. Als dominee was hij gehuwd en zo kreeg hij bijzondere toestemming uit Rome om toch te mogen toetreden tot het priesterschap. Voldoende stof dus voor een boeiend geloofsgesprek. Het thema van de Mariathon zal u in de komende maand, en dus in de komende weken ook, regelmatig horen terugkomen, in het bijzonder tijdens het programma Elke Dag Telt. De eerste volle week van de nieuwe maand betekende ook een nieuwe aflevering van De Leeswijzer, waar we twee nieuwe boeken en de recente publicaties aan u mochten voorstellen. Een eerste boek behandelt een project dat werd uitgevoerd door diaken Pieter Buschaert. Het boek Pauze Offline TikTok Theologie verscheen bij uitgeverij Brave New Books. Geloofsverkondiging op het medium TikTok was het onderwerp van ons eerste gesprek. U hoort een fragment. Bestaat er een gevaar dat, als we dat op een te onvoorzichtige manier doen, dat we daardoor de realiteit gaan vervangen door iets virtueel?
3: Ik denk inderdaad dat die kans er bestaat. Het is maar een pauzemoment dat ik aanbied. Het is geen moment tot complete bezinning dat ik daar kan aanbieden. Het geeft niet de diepgang die ik zelf soms zou wensen en die ik gelukkig wel kan vinden in mijn geloof en in de gemeenschap waarbij ik toebehoor. Mm-hmm. Dus voor mij was het ontdekken dat een link naar een lokale gemeenschap die kunnen brengen dat die toch wel zeer belangrijk is. En daar brengt de universaliteit van de kerk in een wonderbaarlijk iets. Want doordat ik iedere keer naar het evangelie van zondag verwijs, maakt het niet uit of dat die persoon nu in Frankrijk, Verenigde Staten of Zuid-Amerika is. We lezen allemaal dezelfde teksten op dezelfde dagen. Ja. Dus het is zeer mooi voor die verbondenheid dan ook te voelen. En daar ook reactie op terug te krijgen. Dus ik ben ook, daardoor was ik zeer gesterkt door de commentaren van de paus, als het gaat over sociale media, dat we toch moeten proberen. Ja. Het was niet iets waar ik zelf naar uitkeek. Maar nu na een jaar ben ik toch wel blij dat ik nu die tweede jaar ook doe. En ik zal het waarschijnlijk 3 jaar op zijn minst doen, zodat ik het A, B en het C jaar allemaal heb voorzien van commentaren op die manier. Dat leek wel een mooie uitdaging.
2: Ja, absoluut. Ja, we wensen u daar zeer veel zegen en doorzettingsvermogen mee. Want ja, ik ken zelf ook wel enkele getuigenissen van jongeren die inderdaad wel voeding krijgen over geloofsvragen en dergelijke meer via sociale media. Maar er is toch wel, denk ik, een gevaar. En misschien kan u dat ook vanuit uw eigen ervaring even analyseren. Dat men toch bij mensen terechtkomt die bijvoorbeeld beweren leraren te zijn of beweren theologie te hebben gedaan, maar eigenlijk foute informatie doorgeven ook. Hè? Over bijvoorbeeld, ik zeg maar eens, de leer van de kerk over bepaalde thema's. Is dat een spanningsveld dat u heeft ontmoet in die virtuele ruimte?
3: Zeker en vast. Soms zijn er zaken die in vraag gesteld werden, waar ik echt moest over nadenken, maar waarom stel je nu die vraag? Zelf als ik ging gewijd worden, ik had erop gepost van ja, wat zijn diakens? En dat er diakens bestaan niet, een hele discussie daarover. Ook over vrouwelijke priesters, over allerlei verschillende opvattingen. Mm-hmm. Komt dat dan natuurlijk aan bod. En je ziet op TikTok dat er heel veel aan bod kan komen. Daar is geen censuur. Dus daarom dat ik het ook belangrijk vind voor als diaken en als theoloog en als lector en als inspecteur godsdienst daar ook op aanwezig te zijn, zodat ik toch een beetje ook kan zien wat ik erop post en de kwaliteit wel hoog probeer te houden, ook al is het maar een druppel op een hete plaat. Je merkt ook dat hoe radicaler je bent, hoe meer mensen je kan aanspreken van verschillende sectoren, verschillende groeperingen, omdat het een zeer duidelijke boodschap is. Terwijl juist ja, vaak de twijfel en het vraagstellen voor mij centraal staat. Dus ik denk niet dat ik een enorm succes zal hebben van miljoenen volgers, wat je toch soms wel ziet, maar dat het wel hopelijk iets kan teweegbrengen, omdat het toont dat het geloof dat je vandaag niet puur om antwoorden gaat, maar vooral om de juiste vragen te stellen en daarop te handelen. En dat is iets wat ik probeer wel mee te geven. En wat ik wel denk dat ook lukt op dat medium.
2: En de tweede gast van het programma was René Guldenmunt, die een boek had geschreven over de heiligen. Vrienden en voorsprekers. 50 actuele heiligen in woord en beeld verschenen bij uitgeverij De Boog. Om 1 uur mochten wij opnieuw achter de kookpotten gaan, samen met Nele en Sylvia. Zo hoorden we onder meer over de intelligentiekoekjes, een lekkere apple crumble en aquafaba. Recepten van de heilige Hildegard von Bingen. Om 8 uur 's avonds gingen we samen met Marieke op bezoek in het woon- en zorgcentrum Ter Meren in Neerijsen. Je hoort een fragment uit dit bezoek.
4: Beste luisteraars, wij zijn hier in het woon- en zorgcentrum Ter Meren te gast vandaag in het programma Menslievend. En wij zijn momenteel op de kamer van Maria, die onze vragen wil beantwoorden. Hartelijk dank daarvoor. Zou ik u mogen vragen hoe lang u hier al woont?
5: 2 jaar.
4: 2 jaar. Daarvoor was u thuis?
5: Ja.
4: En dan bent u naar hier gekomen?
5: Ja.
4: En bent u hier tevreden?
5: Ja, heel tevreden. Zoals je kunt denken, thuis is het beter, hè? Maar als het niet meer gaat, ja, dan moet je wel je aanpassen, hè? En dat heb ik gedaan.
4: En dat is goed gegaan?
5: Ik voel me hier goed. Ik heb mij aangepast. Het kan niet anders, dus.
4: Ja, inderdaad.
5: Zo moet het zijn.
4: En zijn er activiteiten hier waar u graag aan deelneemt?
5: Ja, vooral turnen. Dat heb ik graag.
4: En wat doet u dan?
5: Wat
4: houdt dat in, turnen? Gaan jullie wandelen? Is dat met een bal? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
5: Buiten wandelen, dat doe ik ook graag. Dat wel. Maar die spelletjes zo allemaal, dat ligt mij niet.
4: Oké. Okay.
5: Dat is ieder zijn gedachte.
4: Ja, zeker. En er wordt genoeg georganiseerd dat er dingen bij zijn die u graag doet.
5: Jawel. Maar ik lees wel veel, hè. Ik heb eigenlijk geen tijd om alles mee te doen. Dat is raar, hè.
4: En wat leest u graag?
5: Ik lees alles. De krant lees ik helemaal. Kerk en leven lees ik helemaal. En ik heb boeken om te lezen. En kruiswoordraadsels oplossen. Ik lees de krant. En alle dagen staat er in de krant kruiswoordraadsels. Dat moet allemaal gebeuren. Ik heb soms te weinig tijd.
4: Je hebt eigenlijk te veel te doen.
5: Want ik moet dikwijls iets reviseren. Hè. Als Katrien komt vragen... komt je niet meer? Nee. Het moet me echt goed aanstaan, wil ik meedoen. Want ik heb te weinig tijd. Ik heb te veel... lectuur, zal ik maar zeggen. Is goed, hè? Want de dokter komt iedere week en ze is weer aan het lezen, maar dat is heel goed. Dus...
4: Ja, dat is goed om bezig te blijven, hè? Zo blijft u jong.
5: Ik ook. Ik ben 95, hè?
4: 95?
5: Ja.
4: Dat zou je echt niet zeggen. Het is,
5: Ja, maar dat zijn bloemetjes, hè? Dat kun je gemakkelijk zeggen. Nee. Maak me geen illusies.
4: Maar u heeft tot uw 93 thuis gewoond dan?
5: Want... Ja.
4: Oké.
5: Okay. Ja, maar dan ben ik naar... Mijn man was hier al, hè. En dan ben ik naar het ziekenhuis. En als ik teruggekomen ben, ja.
4: Oké, okay, ja.
5: dan was het de moment om naar hier te komen.
4: En
5: ik ben... Allee, ik ben een raar. Als ik in het ziekenhuis kom, hè, dan zeg ik... De deur gaat dicht. Nu ben ik hier. En nu ben ik hier om te genezen. Hè? Ik heb nog nooit... Ik ben al dikwijls in het ziekenhuis geweest. En ik heb nog nooit aan de dokter gevraagd... Wanneer mag ik naar huis? Nee. De dokter zal zeggen... Jij moogt naar huis. Ik moet dat niet vragen. Zij beslissen dat. En zo ben ik hier binnengekomen. Ik ben hier gekomen en ik heb gezegd... Voilà, Maria. Hier zijt je nu en hier moet je je aanpassen. En dat heb ik gedaan. Ik heb mij aangepast.
4: U neemt de situatie zoals ze is.
5: Het kan toch niet anders? Ja. Daarover zagen, dat helpt niet, hè?
4: Nee.
5: Het is zo. En voilà, ik ben hier gekomen, ik heb gezegd, hier ben ik nu, totdat het gedaan is.
4: En heeft u kinderen, mevrouw?
5: Kinderen? Ik had er 5.
4: Dat is mooi.
5: Maar ik heb er eentje verloren, hè.
4: Oké. Okay.
5: En ik heb er nog 4.
4: Nog 4. En...
5: Ik heb een zoon dat priester is.
4: Ah ja, oké. Okay. Hier in België of ergens anders?
5: Wat lief?
4: Is hij priester hier in België of ergens anders? Waar is hij priester?
5: In Opwijk is die priester.
4: Ah, oké. Okay.
5: Maar hij heeft 5 parochies, hè. Dat is nu zo.
4: Ja,
5: hè?
4: Dat is zo. Ja. Is het geloof belangrijk voor u?
5: Absoluut. Ik ga u een keer vertellen... Ik ben 95 jaar, hè. En mijn vader, dus... Nu ben ik al ver weg, hè. Die vertelde dat hij wist... Zover als hij wist... Dat er ieder generatie een roeping was.
4: Oké. Okay.
5: Een priester, een non... Een broeder. Mijn oom, dat was... En een broeder, mijn neef was een priester. Mijn zoon is priester en nu stopt het. Mijn kleinkinderen, niet. Er zijn geen roepingen meer, praktisch. Guido heeft al 2 keer een stagiair gehad. En nu gaan ze terug heen. Maar dat zijn... Zwarte.
4: Ja.
5: De rollen zijn omgekeerd. Hè? Vroeger gingen ons priesters als missionaris, maar nu komen ze hier.
4: Ja, dat is ook zoals het is. Hè?
5: Dat is niet zo. Hè?
4: Ja.
5: En Guido zegt, ik ga weer al een stagiair krijgen. Dat zal zijn een 3e. Maar ja, ze moeten leren, hè.
4: Ja, absoluut. Oké, enorm bedankt, Maria, met ons te willen spreken. Dat gaan wij
5: dat nog... heb ik nu graag gedaan.
4: Dat horen we graag.
2: En diezelfde dag nog konden we uiteraard ook verder volgen in het levensverhaal van de heilige Silouan, de Atoniet. Het boek dat u wordt voorgelezen door Jo Frederiks. Zo maken wij de brug naar woensdag 6 mei. In Elke Dag Telt hoorden we meer over het Pinksternoveen. En om 1 uur hoorde u Ga tot Jozef over de Filipijnen. 2:15 was het tijd voor catechese. En op maat van jeugd en kinderen, u gegeven door zuster Marie-Jeanne de Vos. Ze sprak over de Heilige Geest, onze pleitbezorger. Verwijzend naar het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 14, versen 15 tot 21. De Heilige Geest wil ons helpen in ons gewone leven de waarheid na te streven. Dat doet Hij voor ieder van ons, maar ook voor onze ergste vijand. God wil iedereen redden. Het is de bedoeling dat wij in de intimiteit van God zelf leren leven. Hij helpt ons te bidden en het leven van de heilige drievuldigheid beter te leren kennen. U hoort een fragment uit Talita Kum.
6: Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar jullie zullen mij wel zien. Want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zullen jullie begrijpen dat ik in mijn Vader ben. Dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen en ik zal mij aan hem bekend maken. Ja, na de verrijzenis heeft Jezus veel moeite gedaan om aan zijn leerlingen de komst van de Heilige Geest zo wat voor te bereiden. Maar deze tekst van Johannes, dat is eigenlijk wel later opgesteld. Hè? Daar is veel rond gebeden en gemediteerd door Johannes. En dus waarschijnlijk vele jaren later pas opgeschreven. Later dan de andere evangelisten. Maar we weten dus dat het, ook al heeft het lang geduurd, het zijn woorden van Jezus, maar er is ook, laat ons zeggen, een soort commentaar dat misschien erin gestoken is door Johannes. Het belangrijkste is, wat is er in die blijde boodschap doorgegeven voor ons allemaal? Over Jezus, de Vader en de Heilige Geest. Als ik me aan de aanwezigheid van God wil bewust maken, dan is een kruisteken daarvoor eigenlijk wel perfect. Waarom? Het is best het ook langzaam te doen en heel bewust dus bij elk woord waar we ons bevinden ook, om dan dat rustig te zeggen zo. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En bij elk woord, bij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, sta je even rustig stil en dan kan je voortgaan doen. Het is altijd zo dat we in de aanwezigheid van God zijn. Maar we zijn er niet voortdurend van bewust. Hij wel natuurlijk. Wij onderbreken onze activiteiten en willen hem er plots bij betrekken. En dan is een kruisteken wel een goede overgang voor ons. Want God is altijd bij ons. Hij leeft in ons.
2: En op woensdagavond, en zo maken wij als het ware de overgang naar donderdag, was er een heel bijzondere film te horen in het programma Katovisie om 7:45. La vita è bella. Het leven is mooi. De aangrijpende film die het levensverhaal vertelt van een Joodse ober en zijn zoon die terechtkomen in een concentratiekamp in de periode van de Holocaust. Daar gebruikt hij een perfecte combinatie van wilskracht, humor en verbeelding om zijn zoon te beschermen tegen de gevaren in het kamp. Het wordt een echte overlevingsstrijd die hij jammer genoeg op het einde van de film met zijn leven betaalt. Zijn zoontje denkt dat het allemaal een spel is en dat men op het einde een tank kan winnen. Bij de bevrijding van het concentratiekamp is zijn reactie dan ook alsof hij de grootste prijs van allemaal heeft gewonnen. Pas later zal hij beseffen hoe groot het offer is geweest van zijn vader. We horen het aangrijpende fragment op het einde van de film.
1: Maar wat de kleine jongen gelukkig niet weet, is dat zijn vader 2 minuten later wordt neergeschoten. Guido is dood. Josué die blijft heel de nacht in het kastje zitten, zoals zijn vader hem had opgedragen. In de ochtend is er nog veel geluid. Iedereen vertrekt. Na enkele uren stilte durft de kleine jongen uit zijn schuilplaats komen. Plots hoort hij een groot geluid. Een autogeluid, een motorgeluid. En wat ziet hij? Een prachtige tank die naar hem toe komt. En hij schreeuwt: "Het is waar!"
7: Boy, you all alone? What's your name? You don't understand what I'm saying, do you? We'll give you a lift. Come on. Come on, get up here.
1: Dan komt er een soldaat uit de tank, een Amerikaanse soldaat, en hij zegt: "Hallo, jochie, ben je alleen? Hoe heet je?" Josué schudt zijn hoofd en dan begrijpt de soldaat dat hij hem niet verstaat. "Kom," zegt de soldaat, "we geven je lift. Klim erop, doe maar." En Josué mag de helm van de soldaat opzetten en op de tank springen. Wanneer ze het kamp uitrijden, wandelen langs de weg vele gevangenen, vele Joden die nu vrij zijn. En tussen al die mensen ziet Josué één iemand lopen. "Mama," schreeuwt het jongetje.
7: "Mama! Stop!
5: Mama!
2: Donderdag 7 mei dan. U weet, op vrijdag is er geen elke dag telt, dus Marianne die mocht het op die dag al hebben, één dagje ervoor, de eerste verjaardag van het pontificaat van Paus Leo de 14e. En ze deed dat door terug te blikken op die eerste momenten waarop dat we de paus mochten verwelkomen. We gaan luisteren naar een klein fragment uit Elke dag telt van die dag. En wensen zo Paus Leo de 14e van harte te feliciteren met zijn eerste jaar pontificaat. Dat begon op 8 mei 2025.
8: Oggi, il giorno della supplica alla Madonna di Pompei.
9: En vandaag is het ook een dag van gebed.
8: Nostra
9: tot de heilige
8: maagd
9: Maria van Pompei in Napels, een
8: hoogtaart, 8 mei.
9: Hij voelt zich zeer verbonden.
8: Con la sua intercessione, il suo amore. Allora vorrei pregare insieme a voi.
9: Hij wil samen
8: preghiamo
9: bidden.
8: Insieme
9: samen
8: per questa nuova
9: met de
8: missione,
9: mensen die daar bidden, in Pompei,
8: per tutta la chiesa, per la
9: hele
8: pace
9: kerk,
8: nel mondo.
9: Bidden we samen voor die vrede.
8: Questa grazia speciale
9: vragen we dat heel speciaal
8: di Maria,
9: aan de heilige maagd
8: madre.
9: Maria, onze moeder.
8: Ave Maria,
9: wees
8: piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Heilige
8: Santa
9: Maria,
8: Maria
9: Gods,
8: Madre di Dio, prega
9: zondag,
8: per noi peccatori,
9: uur,
8: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: een zeer duidelijke boodschap, zouden we kunnen zeggen. In het verlengde van de vorige pontificaten, gecentreerd op Christus. Zelf de naam van Jezus vaak vernoemend. De heilige maagd Maria nu reeds vragend om ons te beschermen.
1: Santo Padre Leone. A tutti i fedeli presenti,
0: en nu zal paus Leo
1: la sua
0: de zegen geven aan een ieder,
1: de radio, de la
0: op het Sint-Pietersplein, maar ook degenen die volgen via de radio, via de televisie of andere manieren.
1: Nella forma stabilita dalla Chiesa.
0: En nu ontvangt natuurlijk een volle
1: afslaat,
0: volgens de regels van de kerk.
1: A lungo il Papa a guida della Chiesa.
0: En laten we bidden voor de paus, voor kracht voor hem, en mogen er vrede komen in de hele wereld. En hier volgt nu dus de zegen van paus Leo XIV voor de stad Rome en voor de wereld.
2: Sancti Apostoli Petrus et Paulus. De quorum potestate autoritate confidimus. Ipsi intercedat pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis beate Mariae semper virginis, beati Michaelis arcangeli, beati Ioannis Baptiste, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli et omnium sanctorum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam.
0: Amen.
3: Amen.
2: Indulgentiam, absolutionem, et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus.
0: Amen. Amen.
2: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper.
0: Amen. Dank aan paus Leo XIV.
4: De Mariathon is ook het onderwerp van de komende afleveringen van de Rots in de Branding. Jos de Kok komt graag bij u om verschillende van de projecten die hulp nodig hebben in de wereld, om die aan u voor te stellen. Zo kwam in deze aflevering de Filipijnen en Pakistan aan bod. U hoort een fragment uit de Rots in de Branding van donderdag.
5: Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathonmaand.
6: Zo, beste luisteraars, we verlaten nu de Filipijnen en hopen dat tegen volgend jaar alle plannen zijn verwezenlijkt. We houden jullie zeker op de hoogte.
7: En van de Filipijnen begeven we ons nu naar Pakistan. Het is een project die jullie hebben gesteund in mei 2024. Het handelde over een allereerste studio van Radio Maria in dit land. Een totaal nieuw project in de zuidoostelijke stad Hyderabad. Een stad met 1,5 miljoen inwoners in het zuidelijke bisdom Karachi.
6: Het was toen reeds in een definitieve studiefase met de zekerheid dat het mogelijk zal zijn om het te realiseren. En alles op vraag van de plaatselijke bisschop.
7: Er waren al advocaten geraadpleegd om te zien wat de wetten voorschrijven. Ook was al door de bisschop een priesterdirecteur aangesteld. En er waren al leken bereid om een VZW op te richten. Vorig jaar in 2025 liet Jozef Nassar ons weten dat dit inmiddels was gebeurd en dat ook de plaats al gekend was.
6: Namelijk in een deel van het gebouw van het seminarie, maar die nog moet worden aangepast.
7: Er waren nog veel besprekingen, zoals ook het overbrengen van de apparatuur uit Italië.
6: Maar dit is niet zo vanzelfsprekend. En misschien zal men het ter plaatse moeten kopen.
7: We stellen voor te luisteren naar hoe de toestand vandaag de dag is.
3: Oui, là, nous avons commencé les travaux dans le studio. Et c'est ça, je l'ai constaté, je suis allé il y a un mois et demi, j'étais là-bas. Mm. Grâce à Dieu, avant la guerre, j'ai ri juste quelques heures avant le bombardement américain en Iran qui a fermé tous les aéroports de la région.
7: Men is begonnen met te werken voor de studio. Ik heb dat zelf kunnen vaststellen. Ik ben er geweest over anderhalve maand. Godzijdank was ik weg juist voordat de oorlog uitbrak. Zelfs enkele uren alvorens de bombardementen waren begonnen van Amerika en Israël in Iran en alle vlieghavens in de regio werden gesloten.
4: In Radio Vaticaan mochten we aanwezig zijn tijdens de eedaflegging van de Zwitserse wacht. 24 nieuwe recruten voor het kleinste leger ter wereld. Ook hoorden we de generale audiëntie van woensdag 6 mei. In het inzicht om 19:30 sprak Marleen Kaars over de kern van de zaak. Daarin vinden we in ons eigen geloof de antwoorden op al onze vragen, aldus Marleen Kaars. En diezelfde avond mochten wij om 20:30 opnieuw op pelgrimstocht en verkenden we verder de binnenstad van Tienen. Zo kwamen we onder meer aan de grot van Onze Lieve Vrouw ten Poel. Bij wijze van besluit maken we zo als het ware de schakel met vrijdag 8 mei, waarbij Pelgrim in eigen land ook te horen was. En met dat fragment beëindigen wij ons weekoverzicht voor vandaag. Dierbare luisteraars, van harte dank voor het luisteren. Blijf het ook zeker doen in de komende uren, dagen en weken. Vergeet niet de Mariathon. En dan kan u nu luisteren naar een fragmentje uit Pelgrim in eigen land. Graag tot volgende week. Jammer genoeg is vandaag de kerk van Onze Lieve Vrouw ter Poel uitzonderlijk gesloten. Een beetje pech onderweg heet dat dan. Maar zo stond er op het bericht, men is altijd in de mogelijkheid om een kaarsje te branden in de grot. En dat is eigenlijk een hele mooie devotieplaats hier in Tienen. Aan de zijkant van de kerk en dan komt u echt binnen in een grot die u zelfs kan afdalen. Dus met een trap die u kan afdalen om zo tot bij het beeld van Onze Lieve Vrouw te gaan. Het is rond 1050 dat het stoffelijk overschot van een zekere Thierry aangetroffen wordt in een poel te Tienen. Deze vrome man, afkomstig uit Kampen en lector aan de Universiteit van Parijs, had tegenover de heilige maagd Maria de belofte van eeuwige kuisheid afgelegd. Op de plaats van de moord werd met toelating van de hertog van Brabant, Jan de Eerste, een prachtige kapel gebouwd, die de naam van Onze Lieve Vrouw ten Poel meekreeg. En van toen af kwamen jaarlijks honderden bedevaarders naar de stad Tienen om de heilige maagd Maria te vereren. Al spoedig werd zij beschouwd als koningin en beschermster van de gehele stad en de omgeving. De Franse revolutie zelfs kon de vurige vlam in de harten van onze voorvaderen hier niet helemaal doven. En vandaag mogen we met vreugde vaststellen dat de vereering van Onze Lieve Vrouw ten Poel terug ook diepte heeft gevonden bij onze mensen. Zo staat er hier te lezen. Wij verwachten zelfs dat haar een mooie toekomst is beloofd. Wel, laten wij hier bij de patrones van Tienen bidden. Onze Lieve Vrouw ten Poel, bevrijd ons van de pest, de oorlog en de hongersnood. Maria, wij willen u eren. U bent de koningin van de stad, die onder uw hoede van alle gevaren is gespaard. Het is ter uw eer dat deze tempel werd gebouwd. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons nu en tot in het uur van onze dood. Amen.
8: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven

0: over alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees je goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees je goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees je goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en

meegaan als ik het weer probeer. En wilt u met mij meegaan als ik het weer probeer?

Een zeer goede avond gewenst, beste luisteraars. Het is vrijdagavond, bijna 7:30. En zo dadelijk, binnen enkele ogenblikken, zullen we ook vandaag op deze vrijdag verbonden zijn met de gemeenschap Sant'Egidio, live vanuit de Carolus Borromeuskerk, om samen met hen een avondgebed te bidden. We verenigen ons samen in gebed.

Uit de tweede brief van Paulus aan de christenen van Korinthe. Wij zijn slechts een aardepot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet ten gronde. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Wij levenden worden altijd omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijk bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. Zo is in ons de dood werkzaam en in u het leven. Er staat geschreven, ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken. In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat wij geloven en weten dat Hij, die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons, net als Jezus, zal opwekken en ons samen met u naar zich toe zal voeren. Dit alles gebeurt omwille van u, zodat Gods goedheid, die zich door steeds meer mensen verbreidt, ook tot steeds meer dankzegging leidt, tot eer van God. Woord van de Heer.

Zussen en broers, vandaag 8 mei gedenkt de kerk 19 martelaren die in de jaren 1994 tot 96 werden vermoord in Algerije. Onder meer Christian de Chergé samen met 6 medebroeders trappisten van Tiberin. Ook Pierre Claverie, bisschop van Oran, en Charles Dekkers, witte pater uit Antwerpen, samen met 3 medebroeders die hij was gaan opzoeken in Tizi Ouzou, waar hij een groot deel van zijn leven had gewijd aan de opvoeding van jongeren. En nu zondag, 10 mei, herdenkt de kerk de heilige pater Damiaan, die zijn leven gegeven heeft aan de Melaatsen op Molokai. Daarom heeft de gemeenschap van Sant'Egidio zijn naam gegeven aan het restaurant voor daklozen en eenzamen. Al deze religieuzen waren mensen die de schat van het evangelie droegen in aarden kruiken, de aarden potten van hun lichaam dat ze kregen van de schepper, die volgens het Bijbels beeld als een pottenbakker de mens schiep uit het klei van de aarde. Zij droegen in hun kwetsbaar lichaam en met heel hun kwetsbare persoon Jezus zelf naar de anderen. De kwetsbare pot van Pater Damiaans lichaam werd belaagd en geveld door ziekte, die van de martelaren in Algerije door de kogels van mensen die zich bedreigd voelden door de onbegrepen liefde van Jezus' volgelingen. Zij droegen allen, zoals Paulus schrijft, in hun bestaan het sterven van Jezus mee, omdat ook het leven van Jezus in hun bestaan zichtbaar zou worden. Ja, in de manier waarop zij stierven is het leven van Jezus zichtbaar geworden. Niet alleen de manier waarop Jezus op aarde heeft geleefd en zijn leven heeft gegeven voor anderen, voor ons, maar ook zijn leven voorbij de dood in de heerlijkheid van de Vader. Zij hebben vertrouwd op hem die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook hen net als Jezus, en die ook ons net als Jezus zal opwekken, zodat zij nu samen met Jezus voor de Vader staan. De kracht om te blijven getuigen van Gods liefde voor alle mensen, ook voor wie anders denkt over God en zelfs in naam van God de anderen als vijand behandelt, ook voor wie omwille van een ongeneeslijke en besmettelijke ziekte zijn afgeschreven en verbannen uit de samenleving. Die kracht vinden ze niet in zichzelf, maar in hun vertrouwen dat Gods liefde hen ook zal doen leven, zelfs al wordt de aardenpot van hun leven gebroken. Het sterven van Jezus, die bleef vertrouwen op zijn Vader die hem over de dood heen in zijn heerlijkheid laat delen, was de kracht die hem deed blijven volhouden, lief te hebben wie ook door God bemind is, ondanks tegenstand, ondanks de eigen twijfels die elke gelovige op de proef stellen. Vandaag gedenken wij ook dat op 8 mei 1945 een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog door de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland. Maar daarmee was de vrede nog niet bereikt, want de vijandschap bleef duren in de Koude Oorlog. De verklaring van de universele rechten van de mens en de oprichting van internationale instellingen om geschillen door gesprek op te lossen en om het respect voor die universele mensenrechten af te dwingen, zijn er niet in geslaagd om het individuele en het nationale egoïsme te overwinnen, zodat oorlogen zijn blijven voortwoekeren tot de vreeswekkende dimensie die het geweld vandaag heeft aangenomen. En vandaag vieren wij ook de eerste verjaardag van het pontificaat van paus Leo XIV, die als een ware vredesapostel de wereld blijft voorhouden dat de vrede alleen mogelijk is door de kracht van Jezus' evangelie. Laten wij met Paulus hopen en ijveren dat Gods goedheid zich door steeds meer mensen verbreidt en tot steeds meer dankzegging leidt, tot eer van God
die ons geschapen heeft tot eeuwig leven in zijn kracht.

0: Heer, leer ons bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen,
1: uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heel ons dagelijks brood
1: en vergeef ons onze schulden,
0: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. O Heer, de martelaren leven nu bij u en wandelen samen met uw heiligen in de zaligheid zonder einde. Zij aanschouwen uw gelaat van goede Vader en genieten van het licht van uw vrede. Heer, vervul met uw licht ons hart en de wereld van de mensen. Verjaag de duisternis van het kwaad en het geweld, van de vijandschap en van de oorlog. Help ieder van ons een bewerker van vrede te zijn, opdat uw rijk van gelukzaligheid snel komt, nu en altijd in de eeuwen der eeuwen.

Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze live-uitzending vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen, waar we samen met de Sant'Egidio-gemeenschap een avondgebed hebben gebeden. We wensen u een zeer fijne vrijdagavond toe en alvast een mooi en gezegend weekend.

0: Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Ga tot Jozef, waarin we iedere maand beter kennis willen maken met Sint Jozef, de beschermheilige van de kerk, de beschermheilige van het heilig huisgezin. En voor iedere katholiek een belangrijke heilige die we kunnen aanroepen in al onze noden, groot en klein. Vandaag beginnen we weer met een tekst over Sint Jozef. We zijn nog steeds bezig in het boekje Ga tot Jozef, het verhaal van de stille heilige, geschreven door broeder René Stokman. En vandaag zullen we de hoofdstukken lezen over Jozef de arbeider en ook Jozef de patroon van de goede dood. Jozef de arbeider. Sinds de encycliek van paus Leo XIII, Rerum Novarum, in 1981, heeft de kerk op een meer gestructureerde wijze een ware theologie van de arbeid ontwikkeld. Rerum Novarum ontstond in een tijd toen in het Westen, in het zog van de industriële revolutie, de arbeiders uitgebuit werden als slaven, verkommerden in de achterbuurten van de steden en waar kinderen in mensonterende situaties werden ingezet in de fabrieken. In België is deze situatie ons zeer bekend geworden door de strijd van priester Daans, die het opnam voor de arbeiders in de stad Aalst. Uit zijn levensverhaal weten we dat het ook voor de kerk enige tijd vroeg om zich bewust te worden van het lot van deze fabrieksarbeiders. De acties van sommige kerkleiders waren in aanvang dikwijls meer gericht tegen het gevaar van het opkomend socialisme dan het resultaat van een echte bekommernis om de arbeiders. Het duurde even om los te komen van het statisch maatschappijbeeld waarin het als normaal werd beschouwd dat de werkende klasse helemaal ondergeschikt was en over geen rechten beschikte. Wellicht heeft het opkomend socialisme de kerk geholpen om op een nieuwe wijze naar Christus' boodschap te luisteren en in zijn speciale zorg voor de armsten en voor hen die in de maatschappij niet meetellen, een aanmoediging en uitnodiging te horen om het nu op te nemen voor hen die op een mensonwaardige wijze hun brood moesten verdienen. In de kerk heeft het nooit ontbroken aan mensen die een speciale gevoeligheid en actie ontwikkelden voor de armen en de marginalen. Denken we hierbij maar aan Vincentius Apaulo en de ware revolutie van de Caritas die hij in gang heeft gezet. Maar ditmaal waren het niet zij die van de bedelstaf moesten leven of die omwille van ziekte of handicap zwaar gebrek leden en zelfs niet konden rekenen op de meest noodzakelijke zorgen. Nu ging het om hen die in de fabrieken werkten en die als slaven werden uitgebuit en amper genoeg kregen om met hun gezin te overleven. Terwijl de eerste acties en tussenkomsten van de kerk vooral gericht waren op de verbetering van de levens- en werkomstandigheden van de arbeiders, zou men in een tweede beweging zich vooral focussen op de rechten van de arbeiders. Priesters als Jozef Kardijn zouden vooral de waarde van de arbeid als dusdanig beklemtonen en ernaar streven dat op de werkplaatsen de christelijke principes zouden worden geëerbiedigd. Met een beweging als de Cailloters, de katholieke arbeidersjongeren, streefde Kardijn ernaar dat men ook de arbeid, iedere vorm van arbeid, als een weg naar heiligheid zou zien. Zo zouden op een bepaald moment ook priesters en religieuzen zich geroepen voelen om als gewone arbeiders mee te gaan werken in de fabrieken, om op de werkplaatsen zelf met hun collega's een christelijke arbeidsethiek te ontwikkelen en vooral te beleven. Zo vonden bij de kleine zusters van Nazareth het ideaal van Kardijn en de spiritualiteit van Charles de Foucault elkaar om een teruggetrokken contemplatief leven te koppelen aan een leven als arbeidster in een fabriek. De geborgenheid van de familie van Nazareth kreeg bij hen op een heel eigen wijze een eigentijdse invulling. Leven als kleine fraterniteit met de heilige familie als model, streven naar een sterke band met de omgeving en de arbeid delen met de gewone mens werden voor deze zusters een heel eigen invulling van hun leven. Ze verhieven daarmee de gewoonste arbeid tot een ware pastorale opdracht. Misschien hebben we ook wel te veel de handenarbeid tegenover de intellectuele arbeid geplaatst, en deze zelfs als minderwaardig beschouwd. Zelfs in het abdijleven konden we deze trend waarnemen. Terwijl Benedictus een waar evenwicht zocht tussen zijn ora en labora en alles als het werk van God zag, ontstond er geleidelijk aan een onderscheid tussen de monniken. Sommigen gingen zich vooral wijden aan het gebed en de studie, terwijl de noodzakelijke handenarbeid aan de werkbroeders of conversen werd overgelaten. Het is Bernardus die opnieuw probeerde dit evenwicht te herstellen, maar het is slechts na Vaticanum II dat het onderscheid tussen koormonnik en convers wordt opgeheven en allen zich broeder noemen en delen in dezelfde handenarbeid. Het was paus Pius XII die in 1955 het feest van Sint-Jozef de arbeider instelde, om juist de visie van de kerk op de arbeid te benadrukken en vooral haar zorg voor een arbeider die de menswaardigheid op alle vlakken bevordert. Jozef wordt in het evangelie beschreven als een timmerman en wellicht was hij meer een kleine bouwondernemer. Jezus groeide niet op in een familie van schriftgeleerden, maar in een familie die leefde van de handenarbeid. Dit feit is op zich reeds een opwaardering van de appreciatie van de handenarbeid en een uitnodiging om deze niet tegenover de intellectuele arbeid te plaatsen. Het roept waardering op voor de vele soorten van handenarbeid die in onze maatschappij zo noodzakelijk zijn. We vergeten dikwijls hoeveel handenarbeid te pas kwam bij het gebruik van allerlei gebruiksvoorwerpen. We leven in huizen die door mensenhanden zijn gebouwd en echt meesterschap uitstralen. We zien de wegenwerkers in weer en wind bezig om ons wegenpark in orde te houden. In Rome horen we om 4:00 AM de diensten van de huisvuilophaling de overvolle containers leegmaken. En het moet maar eens een paar dagen staking zijn om onze straten bedolven te zien onder stapels huisvuil. Het vraagt een grotere persoonlijke en maatschappelijke waardering voor die vele onzichtbaren die door hun arbeid ons leven een stuk comfortabeler maken. Hierbij raken we eveneens aan een belangrijk aspect van de arbeid, namelijk zijn bijdrage aan de opbouw van de menselijke samenleving. Hoe eenvoudig, verborgen of routinematig de arbeid ook is, steeds heeft dit zijn functie in de opbouw van de samenleving. Het is aan de arbeider om dit aspect te zien en aan de omgeving om dit te waarderen. Jozef zorgde met zijn arbeid voor zijn gezin. Ook dat is een belangrijk aspect van de arbeid dat verschillende factoren bevat. Met de verrichte arbeid helpt men mee aan de opbouw van de gemeenschap, maar ook aan de opbouw van de kleine gemeenschap waarvoor men verantwoordelijkheid draagt. Het gezin en de leefgemeenschap. Hier komt het economisch aspect van de arbeid aan de orde, waarbij mensen via hun arbeid voldoende financiële middelen moeten kunnen verwerven voor hun eigen onderhoud en het onderhoud van hen voor wie ze verantwoordelijkheid dragen. Veel spanningen ontstaan juist wanneer door de arbeid onvoldoende geld kan worden verdiend om het gezin zich normaal te laten ontwikkelen en te laten functioneren. Met de levensduurte in het Westen wordt het bijna onmogelijk dat men met de arbeid van één persoon een gezin met verschillende kinderen kan runnen. De keerzijde is dat ouders die beiden uit werken gaan dikwijls onvoldoende tijd overhouden om er echt te zijn voor hun kinderen. Het gezin van Nazareth blijft dan ook een ideaal model waarbij de vader werkt en de moeder de zorg voor het huishouden op zich neemt. Daarom mogen we nooit nalaten de zorg voor het huishoudelijk werk hoog te waarderen, zonder daarmee de gelijkwaardigheid van man en vrouw op de arbeidsmarkt ter discussie te stellen. Beiden hebben recht op een arbeidscarrière, maar deze mag niet ten nadele van de opvoeding van de kinderen verlopen. Het roept ook vragen over de hongerlonen die op vele plaatsen nog worden uitbetaald door de arbeid die men verricht en waardoor gezinnen onmogelijk uit de vicieuze cirkel van de armoede kunnen geraken. De gezondheid en de opvoeding van de gezinsleden komen daardoor in het gedrang. En soms is er zelfs te weinig geld om dagelijks voldoende eten op tafel te brengen. In het gezin van Nazareth had de arbeid naast zijn directe economische rol ook een niet onbelangrijke opvoedkundige rol. Het was de plaats waar Jezus dagelijks zijn vader ontmoette en via de gemeenschappelijke arbeid ingeleid werd in de grote deugden van het leven. Werkzaamheid, rechtvaardigheid, dienstbaarheid, solidariteit zijn deugden die de ware ingrediënten vormen van een arbeidsethos en meer zelfs die via de arbeid ten volle tot hun bloei kunnen komen en uitstralen over de andere levensterreinen. Men treedt via de arbeid in het voetspoor van de schepper en zet voort wat men als mens als opdracht bij de schepping heeft meegekregen. Als ambachtsman mocht Jezus met zijn vader Jozef de ruwe materie die de natuur hen bracht omvormen en cultiveren tot bruikbaar materiaal ten dienste van de mens. Is dat niet intreden in dat grote scheppingsgebeuren en dit ook voortzetten en mogen horen op het einde van de dag dat God het zeer goed vond? Vandaag klinkt bij het gebruik van de natuurlijke bronnen in het arbeidsproces een grote ecologische bekommernis. Hoe gebruiken we deze natuurlijke bronnen zodat de schepping zich verder kan ontwikkelen en niet wordt afgebroken, verstoord, vervuild? De zorg voor de mens kan nooit worden losgezien van de zorg voor de hele schepping. Jezus leerde bij zijn vader Jozef eerbiedig om te gaan met de schepping en in de arbeid tevens een weg te ontdekken om aan zijn leven zin en vervulling te geven. Want de arbeid vormt een levensterrein dat aan de mens een kader geeft om zin te geven aan het leven. Door te mogen participeren aan de voortzetting van de schepping treedt men in de goddelijke dynamiek van de schepping en ontdekt men de diepe zin van het leven. De arbeid onthult aan de mens zijn ware natuur, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, met in zich de kracht om scheppend in de wereld te staan. In zijn arbeid met Jozef heeft Jezus zich ook volledig solidair verklaard met de mens die na de zondeval opgedragen werd de aarde te bewerken in het zweet van zijn aanschijn. Want iedere arbeid vraagt een inspanning, de inzet van alle krachten die men heeft. Maar de arbeid is ook een weg om te komen tot heiligheid. Iedere mens is geroepen tot heiligheid en hij moet dit worden in de concrete omstandigheden van het leven. Zo wordt de arbeidsplaats de gezegende plaats waar de mens kan groeien in heiligheid. Het was dan ook een vroom gebruik om een afbeelding van Sint-Jozef op te hangen in de werkplaatsen. Terecht noemen we hem de patroon van de arbeiders. En niemand als hij heeft de kans gehad Jezus zelf te mogen ontmoeten in de arbeid.

En dat was een lied, Saint-Joseph, béni sois-tu, van een album met 22 liederen om te bidden met Sint-Jozef. We lezen nu nog het hoofdstuk over Sint-Jozef en de goede dood. Over de dood van Jozef zegt de schrift ons niets. Zoals er ook geen enkel woord van hem is opgetekend, bewaart de schrift een volledig stilzwijgen over het overlijden van Jozef. Gezien het feit dat er niet meer rechtstreeks over hem gesproken wordt wanneer Jezus zijn openbaar leven aanvangt en hij bijvoorbeeld niet aanwezig is bij de bruiloft van Cana, mogen we veronderstellen dat hij overleden is in de periode dat Jezus nog thuis in Nazareth verbleef. En dat werd de aanleiding om te geloven dat Jozef gestorven is in het gezelschap van Jezus en Maria. Kan men zich een beter gezelschap inbeelden om als gelovigen te mogen sterven in de armen van Jezus en Maria? Jozef kreeg dan ook de bijkomende titel van patroonheilige van de goede dood. Jozef wordt hierbij aanroepen om net zoals hij in het zalige gezelschap van Jezus en Maria te mogen sterven en door hen tot bij de Vader in de hemel te worden gebracht. De dood is een ingrijpend gebeuren in het leven, wellicht het meest ingrijpende, want het betekent het einde van ons leven hier op aarde. Voor velen vandaag die niet geloven in een leven na de dood, is de dood de grootste boosdoener van het leven. Want hij neemt de enige zekerheid die men heeft, het leven, weg. Velen doen dan ook soms bovenmenselijke inspanningen om de dood zoveel als mogelijk voor zich uit te schuiven. En wanneer de dood dan toch nog vrij onverwachts om de hoek komt kijken, wordt dit als de grootste tragiek ervaren die iemand kan overkomen. Vandaag de dag zien we ook steeds meer mensen verlangen vanuit hun opgeëiste absolute autonomie en zelfbeschikking over het leven, hun levenseinde zelf in handen te nemen. Wanneer voor hen het lijden uitzichtloos en onomkeerbaar is, verlangen ze euthanasie. En als op een hellend vlak zien we ook andere argumenten verschijnen die de vraag om euthanasie zouden legitimeren. Levensmoeheid bij bejaarden zou nu ook al ingeroepen kunnen worden om een einde te maken aan hun leven. Het laatste nieuws is dat men in Nederland een product op de markt probeert te brengen dat men legaal, zonder doktersvoorschrift kan verkrijgen en dat binnen de 30 à 60 minuten tot de dood zou leiden. Voor sommigen de zoveelste stap om de regie van het leven volledig zelf in handen te kunnen nemen. Hoe ver kan men nog in deze trend gaan en wat zal de volgende stap zijn in deze steeds agressievere opeising van de absolute zelfbeschikking?

zullen anderen er voortaan over kunnen beslissen wanneer een leven niet meer nuttig is om verder geleefd te worden? Met de legalisering van de abortus en de euthanasie werd de doos van Pandora geopend en bevinden we ons op een hellend vlak dat steeds sterker afhelt. Op louter humaan vlak kunnen we onmogelijk deze trend volgen en vanuit christelijk oogpunt blijven we de grondstelling huldigen dat we ieder mensenleven absoluut moeten eerbiedigen, ons leven en dat van een ander. We zijn door God geschapen en het leven is ons als een geschenk in handen gegeven. Derhalve hebben we geen beschikkingsrecht over ons leven, alsof we er de eigenaar van zijn. Daarentegen worden we opgeroepen om het geschenk van ons leven, dat we uit Gods hand hebben ontvangen, als een goede beheerder te koesteren. En als een goede beheerder zullen we ons leven uitbouwen in lijn met het beeld en de gelijkenis die God van zichzelf in ons heeft geplaatst. Als goede beheerder zullen we gehoorzamen aan de wil van God over ons leven en onze levensloop aanvaarden als de wil van God over ons. Dat is wat Jozef ons toont met zijn leven. Door zijn gehoorzaamheid werd hij de unieke tochtgenoot van Jezus en Maria. In zijn gehoorzaamheid aan het leven en dus aan de wil van God over zijn leven toont Jozef ons dat we er nooit alleen voor staan en dat ook in ons leven Jezus en Maria ware tochtgenoten worden op onze weg naar de Vader. Jozef had het grote privilege en zelfs op een fysieke wijze naast zich te hebben. Bij ons zijn ze onze geestelijke tochtgenoten. Wanneer we Jezus en Maria echt tot onze tochtgenoten maken in dit leven, dan zullen ze op een heel bijzondere wijze ook aanwezig zijn bij onze dood, wanneer we de overtocht maken naar het eeuwig leven bij de Vader. Jezus is degene die ons daadwerkelijk zal meevoeren naar de Vader, zoals het zo sterk is uitgedrukt door Paulus. Broeders, wij willen u niet in onwetendheid laten over het lot van hen die ontslapen zijn. Gij moogt niet bedroefd zijn zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Wij geloven immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan. Evenzo zal God hen die in Jezus zijn ontslapen, levend met hem meevoeren. Het is Jezus zelf die ons in de dood meevoert in zijn verrijzenis en zo naar de Vader brengt. Jozef heeft het grote voorrecht gekend Jezus daadwerkelijk te zien op het ogenblik van zijn afscheid van dit leven en heeft hoopvol mogen uitzien naar het moment waarop hij met zijn zoon zou worden meegevoerd in de verrijzenis. Voor Jozef was de verrijzenis nog steeds een hoop voor de toekomst. Voor ons is ze een zekerheid vanuit ons geloof in de verrijzenis van Christus. Onze hoop op het eeuwig leven mag door ons geloof in de verrijzenis een echte zekerheid worden. En het is juist dat wat we mogen koesteren in ons leven, zodat onze dood geen afschrikwekkend gebeuren meer is, maar de overgang naar onze uiteindelijke bestemming in Gods liefde. Dat is wat sommigen noemen de vriend worden van onze dood. En dan zullen we met Theresia van Lisieux op het ogenblik van onze dood kunnen zeggen: ik ga het leven binnen. Het is Jezus die door zijn lijden, dood en verrijzenis de weg naar het eeuwig leven voor ons opnieuw heeft geopend. Het is Jezus die ook mij naar dit eeuwig leven zal voeren, waar we God zullen zien van aangezicht tot aangezicht en helemaal zullen worden opgenomen in zijn liefde, die de totale vervulling zal worden van mijn leven in eeuwigheid. De goede dood waarnaar we als gelovigen willen toegroeien is totaal verschillend van de euthanasie die tegenwoordig door sommigen als een goede dood wordt bestempeld. Bij euthanasie wordt de mens afgesneden van het leven. De goede dood die wij als christenen belijden opent voor ons de weg naar het volle leven. Naast Jezus was ook Maria aanwezig bij de dood van Jozef. In het Wees gegroet is het bidden van Maria voor ons, zondaars, opengetrokken naar het uur van onze dood.
In ons bidden tot Maria vragen we Maria's gebed om als een middelares aanwezig te zijn in ons leven. De middelares tussen haar zoon Jezus en ons. Wij vragen haar om datgene voor te zetten wat ze ooit deed op de bruiloft van Cana, waar ze de nood van de gastheer zag. Deze nood tot bij haar zoon bracht om dan het bevrijdend antwoord over te brengen. Doe maar wat hij u zeggen zal. Maria maakt door haar tussenkomst het eerste mirakel dat Jezus verrichtte mogelijk. Ze opende als het ware de weg voor zijn openbare leven. Dat is het waarmee Maria ook in ons leven voorgaat. Ze brengt Jezus tot ons en ons tot Jezus. Ze doet dit tijdens ons leven en ze doet het op een heel bijzondere wijze op het einde van ons leven. Daarvoor bidden we op het einde van ieder weesgegroet vanuit het besef dat het uur van onze dood wellicht het meest ingrijpende moment is van ons leven. In ons gebed vragen we dat Maria ons in dit ultieme moment tot Jezus zou brengen en Jezus tot bij ons, opdat hij ons zou mogen meevoeren in de verrijzenis naar de Vader. We zijn immers aan haar toevertrouwd door dit aanbevelend woord van Jezus, dat hij uitsprak van op het kruis tot Johannes en van Johannes tot ieder van ons. Zoon, zie daar uw moeder. Als christenen mogen we bidden dat we net zoals Jozef in het gezelschap van Jezus en Maria zouden mogen sterven. De aanwezigheid van Jezus en Maria bij de dood van Jozef was geen losstaand feit, maar een voortzetten van een heel leven in het gezelschap van Jezus en Maria. We moeten derhalve in ons leven leren leven met Maria en Jozef, opdat we ook in hun aanwezigheid zouden mogen sterven. Zoals we tijdens ons leven Jezus en Maria dikwijls aanroepen, opdat de boze zich van ons zou verwijderen, mogen we dat ook in het uur van de dood doen. Met hen kunnen we dan op een bijzondere wijze Jozef aanroepen, opdat de boze ons niet in twijfel zou brengen en ons in doodsangst zou doen wegzinken. Wanneer we tot Jozef bidden om een goede dood, vragen we eigenlijk dat we net zoals hij zouden mogen sterven in het gezelschap van Jezus en Maria. Wanneer zij aanwezig zijn, is er geen plaats voor de boze en zullen we bevrijd worden van de doodsangst en alle vormen van twijfel en duisternis die ons kunnen overvallen. De goede dood van Jozef is een dood waarbij men in vrede verkeert met zichzelf, met de medemens, met God en met de hele schepping. Men is erop voorbereid om opnieuw in de originele harmonie te treden waarin we door God werden geschapen en waartoe we in de eschatologie opnieuw geroepen zijn. Het is de harmonie die we diep in ons hart voelen als een verlangen, maar die door de zonde verbroken is. Tot deze harmonie worden we geroepen wanneer we uiteindelijk zullen mogen treden over onze dood heen. Laten we daarom bidden tot Sint Jozef dat we ons zouden mogen voorbereiden op onze dood als de zekere haven van ons leven, waar we de overtocht naar het eeuwig leven zullen aanvangen. Wanneer we iedere dag slechts één moment aan onze dood zouden denken, dan zou deze gedachte geleidelijk aan deel gaan uitmaken van ons leven en zijn dreigend karakter verliezen. Ons sterk geloof in het eeuwig leven zal enerzijds ons leven hier op aarde grondig beïnvloeden, maar ook ons verlangen naar het eeuwig leven sterk doen toenemen. Afscheid moeten nemen van iets wat bekend is, zal altijd met een zekere pijn gebeuren. Maar deze pijn zal zeker verzachten als we dit onbekende met groot vertrouwen tegemoet kunnen zien.

De Mariathon van mei 2025 heeft als bedoeling inzamelen voor Radio Maria in de Filipijnen. En naar aanleiding daarvan zochten we uit of er in de Filipijnen ook een heiligdom is toegewijd aan de heilige Jozef. En jawel, de Filipijnen hebben een nationaal heiligdom van Sint-Jozef in Mandaue in de Filipijnen. Dat is in het aartsbisdom Cebu. En daar zullen we vandaag wat meer kennis mee maken. Het Nationaal Heiligdom van Sint-Jozef, ook bekend als Mandaue Church, is een van de oudste kerken in het aartsbisdom Cebu, gelegen in Mandaue City. Deze parochiekerk, gewijd aan Sint-Jozef, is de enige nationale bedevaartskerk in de Filipijnen die speciaal aan Sint-Jozef is toegewijd. De geschiedenis van de kerk gaat terug tot het begin van de 17e eeuw. In 1600 vestigden de Jezuïeten een missie in Mandaue, wat een van hun eerste stichtingen was in Cebu. Oorspronkelijk maakte Mandaue deel uit van een uitgestrekte Jezuïtische landerij van meer dan 3000 hectare. De Jezuïeten verkregen dit domein formeel in 1599, maar later in de vroege 19e eeuw werd het domein overgedragen aan de Augustijnen. De oorsprong van het heiligdom gaat terug tot de tijd van de Augustijner missionarissen die als eerste in de geestelijke noden van de bevolking van Mandaue voorzagen, totdat het dan in 1599 werd overgedragen aan de Jezuïeten om dan later weer terug bij de Augustijnen terecht te komen. De Jezuïtische missionarissen uit de 17e eeuw vestigden hun missie in 1600, zoals gezegd, en bouwden in 1601 een kerk waarbij Sint-Jozef werd aangesteld als patroonheilige van de parochie. Het beeld dat er vandaag nog steeds is, is het oudste dat publiekelijk wordt vereerd in de Filipijnen. Toen de Jezuïeten in 1768 werden verdreven, werd het bestuur van Mandaue overgenomen door de Recoletten. En dat bleef zo tot 1898. De kerk leed zware schade door een aardbeving in 1922. Hoewel het gebouw in 1936 werd heropgebouwd, ging veel van de oorspronkelijke Spaanse koloniale charme verloren. In datzelfde jaar werd een klokkentoren toegevoegd aan de voorgevel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de kerk echter opnieuw zwaar beschadigd toen een Amerikaanse bom het dak opblies. De centrale klokkentoren werd als gevolg verwijderd. Onder het leiderschap van monseigneur Manuel Jap werd de kerk in de jaren 1940 hersteld, maar pas vanaf 1995 vond een grootschalige renovatie plaats onder bisschop Antonio Ragnola. Hierbij werden de oude steunpilaren verwijderd, het dak en plafond volledig vernieuwd en de zichtlijnen naar het altaar verbeterd. De werkzaamheden duurden zo'n 6 jaar. In 1998 werd een ingrijpende renovatie uitgevoerd waarbij de zuilen die het dak ondersteunden werden verwijderd. Door deze renovatie ging de kerk er heel anders uitzien dan haar oorspronkelijke ontwerp. In een boek gepubliceerd door Felipe Redondo in 1886 beschreef hij de kerk als zijnde in de vorm van een Grieks kruis met 2 achthoekige kapellen. Op 8 augustus 2001 werd de kerk dankzij de inspanningen van de bisschop Ragnola en kardinaal Ricardo Vidal uitgeroepen tot nationaal heiligdom door de Filipijnse bisschoppenconferentie. Het beeld van Sint-Jozef van Mandaue dat vereerd wordt, stelt Sint-Jozef voor met het kind Jezus. Sint-Jozef houdt een staf vast waar lelies uitkomen. Deze manier van afbeelden komt voort uit de traditie die ontstond door het verhaal dat Sint-Jozef uit andere mannen werd gekozen als echtgenoot voor Maria doordat zijn staf opbloeide als een lelie. Een teken dat hij door de Heer was uitgekozen als reine echtgenoot van Maria. Volgens de Jezuïet-historicus pater René Javellana is het mogelijk dat het beeld lokaal werd vervaardigd rond het jaar 1600 op vraag van Spaanse Jezuïeten missionarissen. Sint-Jozef houdt de lopende jonge Jezus vast met zijn linkerhand, terwijl zijn rechterhand de bloeiende staf draagt. Het kind Jezus draagt in zijn linkerhand een timmermansgereedschapskist, terwijl zijn rechterhand omhoog is geheven naar de leidende hand van zijn voedstervader. Daarom wordt het beeld
El Patrocinio genoemd, oftewel de bescherming of het patronaat van de heilige Jozef. In 2021, toen er 500 jaar Christendom werd gevierd in de Filipijnen, werd er eveneens besloten door de aartsbisschop José Palma om een kruishart op het beeld van Sint-Jozef te bevestigen, aangezien het om het oudstverheerde beeld van Sint-Jozef in de Filipijnen gaat. Het hart werd op het beeld bevestigd als daad van kinderlijke aanneming van Sint-Jozef als de vader van ons hart. Aanvankelijk wilde de aartsbisschop het beeld kronen als dankbetuiging voor alle wonderen en gebedsverhoringen die doorheen de eeuwen door Sint-Jozef bekomen zijn. Zo'n bisschoppelijke kroning wordt door Rome echter sinds 1973 voorbehouden voor beelden van Onze Lieve Vrouw en daarom heeft de bisschop een kuishart bevestigd op het beeld. Het hoogfeest van Sint-Jozef valt in de katholieke kerk op 19 maart, maar vanwege het samenvallen met de vastetijd is de jaarlijkse parochiefeestdag van Mandaue verschoven naar 8 mei. Sindsdien is de Mandaue Fiesta op deze dag een belangrijk cultureel en religieus evenement geworden. De festiviteiten worden door de gemeenschap breed gedragen, met de noveen, talrijke eucharistievieringen tot wel 13 op één dag en een grote toestroom van pelgrims. De kerk speelt ook een centrale rol in het jaarlijkse Panachtagbo-festival. Tijdens Panachtagbo vindt een traslation plaats. Dat is een processie waarin de beelden van Santo Niño, dat is de beschermheilige van het aartsbisdom Cebu, het heilig kindje Jezus, en Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, vanuit hun heiligdommen overgebracht naar de kerk van Sint-Jozef in Mandaue. En zo wordt de heilige familie één keer per jaar samengebracht.

Het was een Filipijnse muzieklied voor Sint-Jozef. Vandaag staan we ook nog stil bij de devotie tot de slapende Sint-Jozef. Paus Franciscus deelde zijn bijzondere devotie tot de slapende Jozef met de menigte tijdens de World Meeting of Families in de Filipijnen in 2015. Hij zei: "Ik wil jullie ook iets heel persoonlijks vertellen. Ik heb een grote liefde voor Sint-Jozef, omdat hij een man van stilte en kracht is. Op mijn bureau heb ik een beeld van de slapende Sint-Jozef. Zelfs als hij slaapt, zorgt hij voor de kerk. Ja, we weten dat hij dat kan. Dus wanneer ik een probleem of moeilijkheid heb, schrijf ik een briefje en leg het onder het beeld van Sint-Jozef, zodat hij erover kan dromen." De devotie tot de slapende Sint-Jozef vindt zijn oorsprong in de Heilige Schrift, waarin meerdere keren beschreven wordt hoe God zich in dromen aan Jozef openbaarde. Zo staat in Matteüs hoofdstuk 1 vers 20: "Een engel van de Heer verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang Maria als uw vrouw te nemen, want wat in haar verwekt is, komt van de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk redden van hun zonden." En later in Matteüs hoofdstuk 2 staat er: "Toen de wijzen vertrokken waren, verscheen een engel van de Heer aan Jozef in een droom en zei: Sta op, neem het kind en zijn moeder mee. Vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik het je zeg. Want Herodes is van plan het kind te zoeken en te doden." En nadat het veilig was om terug te keren uit Egypte, lezen we in Matteüs hoofdstuk 2 nog: "Toen Herodes gestorven was, verscheen een engel van de Heer aan Jozef in een droom in Egypte en zei: Sta op, neem het kind en zijn moeder mee en ga naar het land Israël, want zij die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven." In een vierde droom waarschuwde God Jozef om niet terug te keren naar Judea, maar zich in Nazareth te vestigen, waarmee de profetie werd vervuld dat Jezus een Nazoreër zou worden genoemd. Er zijn duidelijke parallellen tussen de Jozef uit het Oude Testament, bekend als de dromer, en onze geliefde Sint-Jozef, voedstervader van Jezus. Telkens wanneer God zich aan hem openbaarde tijdens zijn slaap, gehoorzaamde Jozef zwijgzaam en vastberaden. Zijn rust was geen teken van onverschilligheid, maar van diep vertrouwen in Gods voorzienigheid. Juist in zijn vredevolle slaap werkte God door hem heen. Sint-Jozef, bid voor onze rust te midden van beproevingen en draag onze intenties aan de Heer, die zo nabij is aan uw zuivere hart.

graag wil ik een diepgaand en persoonlijke getuigenis delen over een bijzondere gebedsverhoring die ik mocht ervaren door de voorspraak van de heilige Jozef. Een paar jaar geleden bevond ik me in een bijzonder moeilijke financiële situatie. Mijn klein familiebedrijf stond op de rand van het faillissement. De opdrachten bleven uit, ik kon mijn medewerkers niet meer betalen en ook thuis begon de stress zijn tol te eisen. Hoewel ik tot God bleef bidden, voelde ik me vaak moedeloos en alleen in de strijd. Op een dag herinnerde ik me de woorden van een priester die ooit in een preek zei: als je hulp en bescherming nodig hebt, ga dan naar Jozef. Ik begon toen elke dag te bidden tot de heilige Jozef, die stille werker, de beschermer van Maria en voedservader van Jezus. Ik bad een noveen en vertrouwde elke dag mijn zorgen aan hem toe. Net zoals paus Franciscus eens zei, schreef ik mijn gebedsintentie op een klein briefje en legde het onder een houten beeldje van de slapende heilige Jozef dat ik op mijn bureau had gezet. Dagelijks bad ik dit eenvoudige gebed: heilige Jozef, trouwe beschermer van de heilige familie, u kent de last en de zorgen die ik draag. Ik vraag u, bezie mijn situatie en spreek bij uw zoon ten beste voor mij. Ik vertrouw u mijn nood toe, zorg gij daarvoor. In de tweede week van de noveen gebeurde iets onverwachts. Een oude zakenpartner van wie ik al jaren niets meer had gehoord, nam plots contact op. Hij had gehoord van mijn situatie en bood aan om een grote bestelling bij mij te plaatsen met een voorschotbetaling. Deze ene opdracht was voldoende om de meest dringende schulden af te lossen en weer wat ademruimte te verkrijgen. In de maanden die volgden kwamen er nog meer opdrachten binnen en kon mijn zaak zich stilaan herstellen. Ik ben er diep van overtuigd dat deze wending te danken is aan de voorspraak van de heilige Jozef. Het was niet alleen een financiële redding, maar vooral een geestelijke verandering. Ik heb geleerd wat het betekent om te vertrouwen, stil, gehoorzaam, vol geloof, zoals Sint-Jozef zelf. Sindsdien bid ik dagelijks tot hem. Ik vertel ook anderen over zijn krachtige voorspraak en velen zijn zelf begonnen hun zorgen aan hem toe te vertrouwen. Heilige Jozef, beschermer van de kerk, beschermer van gezinnen, stille helper in nood, bid voor ons.

Aan het einde willen we nog bidden tot de slapende Sint-Jozef. We kunnen hem al onze zorgen, groot of klein, toevertrouwen. En zoals Paus Franciscus erop vertrouwen dat Sint-Jozef zich over al onze zorgen zal ontfermen. O Sint-Jozef, gij zijt een man die grote genade vond bij de Allerhoogste. De engel van de Heer verscheen u in dromen, terwijl gij sliep, om u te waarschuwen en te leiden in uw zorg voor de heilige familie. Jij werd stil en sterk, een trouwe en moedige beschermer. Dierbare Sint-Jozef, terwijl gij rust in de Heer, vol vertrouwen in zijn macht en goedheid, zie ook op mij neer. Neem mijn noden in uw hart op. Droom ervan en leg ze voor aan uw zoon. En hier kunnen we dan allemaal onze persoonlijke intentie aan Sint-Jozef toevertrouwen. Help mij dan, goede Sint-Jozef, om de stem van God te horen, op te staan en te handelen met liefde. Ik loof en dank God met vreugde. Sint-Jozef, ik houd van u. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de completen, de dagsluiting van de kerk op deze vrijdag in de paastijd.

In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. Laat nu, Heer, volgens uw woord uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat ge hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. Laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden u, laat ons trouw blijven aan uw enige geboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat wij met hem tot een nieuw leven verrijzen, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Koningin des hemels, verheug u, alleluia, want hij die gij gedragen hebt, alleluia, is verrezen zoals hij gezegd heeft, alleluia. Bid voor ons bij God, alleluia.

Beste luisteraars, goede vrienden, welkom in het programma Heiligen Getuigen. En vandaag beginnen we met een nieuw project, een nieuw boek, met de titel Morgen zal het te laat zijn. Het leven van de heilige Pierre-Julien Aymard, apostel van de Eucharistie. En het boek is geschreven door Norman Pelletier, een pater van het Heilige Sacrament. En het boek is ook uitgegeven door uitgeverij Bethsaida. En we beginnen dit verhaal, dit boek, met een stukje uit de leefregel van de Congregatie van het Heilige Sacrament. En het gaat als volgt. Sterk getroffen door de godsdienstige onwetendheid en onverschilligheid heeft de heilige Pierre-Julien Aymard het antwoord gezocht op de noden van zijn tijd. Hij heeft het gevonden in de liefde van God, die op bijzondere wijze zichtbaar wordt in de gave van Christus in zijn Eucharistie. Door deze liefde gegrepen, heeft hij haar voor zijn tijdgenoten in het volle licht willen stellen. Tot daar dit stukje uit de leefregel van de Congregatie van het Heilige Sacrament, nummer 2. Het voorwoord. Enkele jaren geleden, op het Begijnhof in Amsterdam, kwam een man de kapel uit. Hij leek beduusd en zei tegen iemand die net naar binnen wilde gaan: "Wat gaat er een macht uit van dat witte rondje?" De man was niet religieus. Als toerist bezocht hij het Begijnhof en was dus ook even de kapel ingelopen. Daar was aanbidding gaande. Op het altaar stond een metalen voorwerp met daarin dat witte rondje. Een hostie die is geheiligd in de mis. De man wist dat niet, maar was er wel door geraakt. Nadat hij zijn ervaring met een vreemde had gedeeld, verliet hij het Begijnhof. Dat witte rondje kan iets met mensen doen. Zelf zag ik het voor het eerst in 2006 in een buitenlandse kerk, kort voordat ik katholiek zou worden. Er was net een eucharistieviering geweest. De priester plaatste een metalen houder, een monstrans, op het altaar en knielde een korte tijd. De bezoekers in de kerk knielden ook. Ik raakte onder de indruk, wellicht door de devotie van de anderen, maar ik begreep niet wat hier gaande was. Een maand later zag ik een monstrans in de Begijnhofkapel en daar werd mij uitgelegd wat dat was. In de jaren daarna werd mij duidelijk dat bidden bij een monstrans voor veel katholieken iets van vroeger was. Dat doen we niet meer. Tegelijk zag ik bij veel nieuwe katholieken van diverse leeftijden en zeker bij jongeren juist een grote belangstelling. Zij zagen aanbidding als een verlengstuk van de Eucharistie, als een gelegenheid tot een individuele en tegelijk gemeenschappelijke ontmoeting met de levende Heer. Op veel plaatsen zijn Eucharistie en aanbidding tot nieuw leven gekomen. Zo helpt een bisdom in Frankrijk parochies bij het ontwikkelen van een aanbiddingspraktijk. Het bisdom krijgt veel meer aanvragen dan het aan kan. Enerzijds is, in ons deel van de wereld, sprake van een grote kerkelijke leegloop en lijkt God verdwenen. Anderzijds zijn mensen op zoek naar innerlijke verdieping, zingeving en geestelijke gemeenschap. Het zou de Franse priester Pierre-Julien Aymard,
geboren 1811 en overleden in 1868, het zou hem bekend voorkomen. Destijds bezag hij de religieuze en morele ontreddering in zijn land na de revolutie en verzuchtte: de maatschappij heeft haar centrum van waarheid en naastenliefde verloren. Iedereen is geïsoleerd en in zichzelf gekeerd. Iedereen wil zelfvoorzienend zijn. Hij zag ook dat er nood was aan iets anders. Voor Aymar begon het antwoord in de Eucharistie en de aanbidding. Daar wordt de mens gevoed met de liefde van Christus en kan die vervolgens in het dagelijks leven in praktijk brengen. Om deze spiritualiteit onder de mensen te verspreiden, stichtte Aymar in een Parijse sloppenbuurt de Congregatie van het Heilige Sacrament. Die kent intussen vestigingen in veel landen, waaronder België en Nederland. Behalve de leden die zijn ingetreden, kent de congregatie ook buitenstaanders die zich verbinden als associé, om te leven volgens de spiritualiteit van Aymar. In dit boek schetst de Amerikaanse pater en sacramentijn Norman Pelletier met liefde en deskundigheid het bijzondere, moeilijke en inspirerende leven van de in 1962 heilig verklaarde Pierre-Julien Aymar en zijn doorleefde visie op het belang van de Eucharistie voor de wereld. Getekend Pater Jim Schilder, sacramentijn.

Inleiding. De romanschrijver Morris L. West beweerde dat hij geen smaak had voor stichtelijke verhalen, omdat die vaak meer fictie bevatten dan zijn romans en dat hij gerapporteerde wonderen wantrouwde. Hij beweerde verder dat een heilig persoon iemand is die er aan het eind van zijn leven in geslaagd is zijn karakter in overeenstemming te brengen met dat van Christus. Overeenstemming met de levenswijze van Christus is nooit volledig, meende hij. Het wordt nooit bereikt zonder wonden en littekens. Het leven van de heilige is een teken van tegenstrijdigheid. Deze woorden hebben als leidraad gediend bij het vertellen van het verhaal van de heilige Pierre-Julien Aymard, wiens leven, zo niet vol tegenstrijdigheden, dan toch soms raadselachtig is. Een leven dat een ongrijpbare persoonlijkheid onthult, dat de littekens vertoont van mislukkingen en teleurstellingen, maar dat ook vol is van moedig opnieuw beginnen. Deze biografie van de heilige Pierre-Julien Aymard is bestemd voor de algemene lezer. Het doel is een overzicht te geven van het leven en de zending van een man die vaak de apostel van de Eucharistie wordt genoemd. Hij stichtte de Congregatie van het Heilig Sacrament, een groep religieuze mannen met als doel het belang van de Eucharistie voor het christelijk leven te bevorderen. Hij was ook de stichter van een vrouwencongregatie, de dienaressen van het Heilig Sacrament, met hetzelfde doel. In de 20e eeuw werd een lekeninstituut, Servitium Christi, opgericht om deze eucharistische spiritualiteit te delen. Ik hoop dat dit verhaal de lezer een indruk zal geven van de man Aymard en van zijn zending, van zijn vastbeslotenheid om ondanks ontberingen, tegenslagen en een zwakke gezondheid te reageren op de innerlijke stem die hem keer op keer riep om alles achter zich te laten en zich in onbekende wateren te begeven. God ging met hem mee en leerde hem hoe hij van een geestelijk leven dat gericht was op discipline, versterving en persoonlijke inspanning, kon overstappen naar een weg die niet minder veel eisend was, maar die meer gericht was op God dan op zichzelf. Het was de weg van de liefde. We moeten beginnen met de liefde en dan tot de deugd komen door middel van de liefde van God, in plaats van de negatieve aspecten van onze ellende als uitgangspunt te nemen. Deze weg is gemakkelijker, korter en hartstochtelijker. Voor Pater Aymard werd de liefde van God geopenbaard en beschikbaar gesteld in de heilige Eucharistie. En dit inzicht vormde de basis van zijn spiritualiteit. Hij zag hoe de Eucharistie vormend moest worden voor christelijk discipelschap. Het Tweede Vaticaans Concilie herinnerde de kerk er inderdaad aan dat dit heilig mysterie vormend was voor de christelijke gemeenschap zelf, als een vierende gemeenschap, maar ook als een kerk van dienstbaarheid. Pater Aymard verkondigde, misschien meer door zijn leven dan door zijn geschriften, de kracht van de Eucharistie voor de vernieuwing van kerk en samenleving. In feite riep hij de mensen op tot een revolutie,
Hij zei: ik wil een revolutie in het geestelijk leven. Een revolutie op de kansel. Wij begaan een grote fout in het geestelijk leven. We leggen te veel nadruk op het negatieve. Het gaat juist om het tegenovergestelde. We hebben mensen genoeg laten bloeden. Mensen hebben voeding nodig. Ik heb getracht de reis te beschrijven van een man die leefde in een culturele, sociale en politieke context die totaal verschilt van de onze. De politieke geschiedenis van Frankrijk in de 19e eeuw is complex. Aymar leefde in de nasleep van de Franse Revolutie. De slag bij Waterloo in 1815 maakte een einde aan de expansionistische droom van Napoleon Bonaparte en bracht de koninklijke familie in Frankrijk terug op de troon. Maar de actie versnelde de revolutie van juli 1830. In 1848 volgde de Februari-revolutie, die van 1848 tot 1852 de Tweede Republiek inluidde, waarna van 1852 tot 1870 het Tweede Keizerrijk werd gevormd met Napoleon III. Politieke en sociale omwentelingen bleven in de 19e eeuw niet beperkt tot Frankrijk. Italië, dat naar nationale eenheid streefde, werd geconfronteerd met ernstige tegenstand van de kerkelijke staat en van andere koninkrijken in verschillende delen van het land. Het was ook de tijd van de grote hongersnood in Ierland, toen ontelbare Ierse mannen, vrouwen en gezinnen naar Amerika en Australië trokken, terwijl duizenden thuis bleven en de hongerdood stierven. In Groot-Brittannië was de Oxford-beweging in volle gang. John Henry Newman bekeerde zich en trad in 1845 toe tot de Rooms-Katholieke Kerk. In de Verenigde Staten leidde na de dood van de eerste en enige gekozen bisschop, John Carroll van Baltimore, in 1815 een golf van anti-katholieke gevoelens tot het in brand steken van kerken in Boston en Philadelphia in 1834 en 1844. Vervolgens beleefde het land een verschrikkelijke burgeroorlog van 1861 tot 1865. In diezelfde periode werd in India de Britse Oost-Indische Compagnie ontbonden en werd het land onderdeel van het Britse Rijk. Het was een overgangsperiode in de geschiedenis waarin Europese natiestaten worstelden om hun geografische en politieke identiteit te vormen. Slechts weinigen slaagden erin dit op vreedzame wijze te doen. In feite viel het verbond tussen troon en altaar uiteen met blijvende traumatische gevolgen. Elk tijdperk kent zijn crisis. Of die nu politiek, sociaal of religieus is, maar elk tijdperk brengt ook belangrijke persoonlijkheden voort, te midden van beroering en overgang. De 19e eeuwse kerk in Frankrijk leek overmatig vruchtbaar, omdat ze rijk gezegend was met opmerkelijke mensen, van wie velen religieuze gemeenschappen stichten. In de 19e eeuw werden de oblaten van de onbevlekte maagd Maria opgericht door Monseigneur de Mazinot. De zusters van de Goede Herder door Maria Euphrasia Pelletier. De Sociëteit van het Heilig Hart van Jezus door Madeleine Sophie Barra. De Sociëteit van Maria, de Maristen,
door Jean-Claude Marie Collin en die van het Instituut van de Broeders Maristen door de heilige Marcellinus Champagnat. De kleine zusters van de armen door Jean Jugon, om er maar enkele te noemen. Pierre Julien Aymar neemt zijn plaats in tussen de heiligen en stichters van de oudste dochter van de kerk, zoals Frankrijk eeuwenlang werd genoemd. Deze korte biografie is een eerbetoon aan de geest van Aymar, in de hoop dat de Eucharistie die hem fascineerde en zijn leven inspireerde, ons eigen gelovige antwoord mag stimuleren op Gods voortdurende, soms zachte en soms krachtige uitnodiging tot liefde en dienstbaarheid. Dit verslag van de geestelijke reis van Pierre Julien Aymar pretendeert geenszins volledig te zijn, nog het laatste woord over dit onderwerp te spreken. Die taak wordt overgelaten aan meer competente schrijvers. Veel van het materiaal op deze bladzijden is vrijelijk ontleend aan twee eerdere biografieën die in het Frans zijn geschreven. De ene door pater Georges Troussier, pater Sacramentijn, en de andere door monseigneur Francis Trochu, alsmede aan de uitgebreide correspondentie van Pierre Julien Aymar met leden van zijn twee congregaties, met zijn vele lekenvrienden en met zijn zussen. Tot op heden is het meest wetenschappelijke werk over de beginjaren van pater Aymar en zijn congregatie verricht door pater Donald Cave. Aymars spirituele reis is vastgelegd door het inzichtelijke werk van pater Hervé Thibault en pater Lauréat Saint-Pierre, allen paters sacramentijnen. Dit werk heeft moedig de grenzen van het Aymar-onderzoek verlegd. Een uitvoerige biografie in het Frans werd gepubliceerd door pater André Guiton. In Italië heeft pater Manuel Barbiero een opmerkelijk proefschrift over Aymar geschreven. Ik ben hen dankbaar voor hun bijdragen aan een betere bekendheid van Pierre Julien Aymar en voor het feit dat zij mijn taak hebben vergemakkelijkt. Een persoonlijk woord van dank gaat uit naar Robin Johnson, wiens bekwame redactie heeft geleid tot een grotere helderheid van gedachte en stijl. En naar pater Donald Cave, die er nauwgezet op toezag dat ik nooit te ver afdwaalde van de historische nauwkeurigheid. Dank ook aan iedereen die dit werk heeft aangemoedigd, en het bijzonder aan hen die de noodzaak inzagen om het verhaal van de heilige Pierre Julien Aymar te vertellen in een eenvoudige, verhalende stijl voor het grote publiek.

0: Deel 1. En dit deel begint met een uitspraak of een quote van de heilige Pierre-Julien Aymard zelf van september 1854. En dit luidt: ik wil iets groots doen voor de glorie van God en voor het heil van mijn broeders. Hoofdstuk 1. Altijd onderweg. De commissaris van politie riep naar de omstanders dat ze zich moesten gedragen en geen herrie moesten schoppen. Even kalmeerden de demonstranten, maar al snel, als een golf die langzaam in kracht en sterkte toeneemt voordat hij op de kust breekt, kwamen hun stemmen tot uitbarsting in één enkel refrein: neem onze heilige niet weg! De inwoners van het dorp Lamur, genesteld in de uitlopers van de Franse Alpen, maakten luidkeels bezwaar tegen het weghalen van het lichaam van pater Aymard van het plaatselijke kerkhof. Dat de demonstratie niet gewelddadiger werd, was vooral te danken aan de aanwezigheid van de commissaris van politie. Hij had van de burgemeester de opdracht gekregen, koste wat kost, de openbare orde te handhaven. De prefect van de regering zelf had duidelijk te kennen gegeven dat gewapende bewakers zo nodig zouden ingrijpen om verstoring van de openbare orde te voorkomen bij de toegestane verwijdering van het stoffelijk overschot van de stichter van de congregatie van het Heilige Sacrament. Het verzet werd geleid door de secretaris van de burgemeester op aanmoediging van de geadopteerde zus van pater Aymard, de enige overgebleven verwante. Zij had Lamur verlaten om dit pijnlijke incident niet te hoeven meemaken. De volgelingen van pater Aymard hadden na de dood van zijn zus Marianne de autoriteiten verzocht zijn lichaam over te brengen naar Parijs, waar de congregatie juist een speciale plaats had ingericht in de nieuwe kapel van haar moederhuis. Zodra de inwoners van Lamur van het verzoek in kennis waren gesteld, ontstond er publieke verontwaardiging en spraken zij hun afkeuring uit over de diefstal van hun heilige. Pater Aymard was geboren en getogen in Lamur. Hij was er vaak terug geweest om zijn zussen te bezoeken en om de mis op te dragen in de dorpskerk waar hij gedoopt was. De inwoners van Lamur hadden hem persoonlijk gekend. Velen hadden zijn begrafenis bijgewoond bij de ingang van de begraafplaats van de kerk, waar de arbeiders nu aan het graven waren om de zware loden kist te verwijderen die de eikenkist bevatte met de stoffelijke resten. Ze waren vastbesloten die resten niet zonder slag of stoot af te staan, ongeacht de belofte van de burgemeester om de overbrenging zo vreedzaam mogelijk te laten verlopen. Het rumoer van de huisvrouwen, kinderen en gewone arbeiders begon op het moment dat de eerste schop de aarde raakte om 4:00 die middag en ging door als een Grieks koor tot de kist 3:00 later onder begeleiding de stad uit werd gebracht. De datum was 27 juni 1877, minder dan 10 jaar na de dood van pater Aymard. In 1868 was hij van Parijs via Vichy en Lyon naar Lamur gereisd, zonder zich bewust te zijn van de ernst van zijn ziekte. Zijn eigen priester en religieuze roeping was het resultaat geweest van een lange spirituele reis. Zijn apostolische ijver had hem ertoe gebracht verschillende keren naar Rome te varen, om goedkeuring te verkrijgen voor zijn pasgestichte religieuze congregatie. Hij had gereisd in koetsen en treinen om cenakels, dat zijn centra van eucharistische devotie op te richten in verschillende delen van Frankrijk. Hij reisde voortdurend om te prediken over de liefde van God, die zich openbaarde in het Heilige Sacrament. Zelfs de dood had hem niet tot stilstand kunnen brengen. Belangrijker echter was de geestelijke reis van deze Franse priester, die het onderwerp is van dit verhaal. Het is een getuigenis van een man die een erfenis naliet van geestelijke waarden, gebaseerd op zijn trouw aan de wil van God. De verontwaardiging van de eenvoudige dorpsbewoners van Lamur getuigde van hun genegenheid voor hem en van de heiligheid die men hem toedichtte. Het was diezelfde genegenheid voor haar geliefde stichter die de congregatie van het Heilige Sacrament ertoe had aangezet het lichaam van haar geestelijke vader terug te brengen binnen de congregatie. Hoofdstuk 2. De reis wordt verbeeld. Opgroeien in Lamur. Pierre-Julien Aymar werd in 1811 geboren in het Franse stadje Lamur. Hij was het enige overlevende kind uit het tweede huwelijk van zijn vader met Marie-Madeleine Pellors. Zijn stiefzus Marianne, uit het eerste huwelijk, woonde bij hen. Zij was uit dat huwelijk het enige kind dat volwassen werd. De ouders adopteerden later nog een dochter, Nanette. Pierre-Julien's vader was een hardwerkende man en een vroom christen. Naast zijn reguliere kerkelijke plichten had hij zich ingeschreven bij een eucharistische vereniging met veel aandacht voor strenge boetvaardigheid. In feite ademde het religieuze leven in Frankrijk in die tijd nog de lucht van het jansenisme, een religieuze stroming die de godsdienst op een zeer harde en bekrompen manier voorstelde door overdreven nadruk te leggen op de rol van zonde en lijden, pijn en opoffering. De vader van Pierre-Julien voedde zijn geloof met dit soort spiritualiteit. Hij had veel geleden onder het verlies van zijn eerste vrouw en 6 kinderen uit dat huwelijk, en ook onder de dood van de eerste 3 kinderen van zijn tweede vrouw, voordat Julien was geboren. Deze harde realiteit liet hem niet ongeschonden. Vader Aymar was nooit rijk, maar hij slaagde erin door vindingrijkheid en hard werken een respectabel bestaan op te bouwen. Toen hij een nieuw leven begon in Namur met Marie-Madeleine Pellors, probeerde hij de eindjes aan elkaar te knopen door messen, scharen en allerlei gereedschappen te slijpen. Al snel had hij genoeg geld verdiend om voor zijn werk een ruimte te huren in een pand aan de Rue Dubreuil. Enige tijd later kocht hij het pand ernaast, waar hij een kleine maar winstgevende olieperserij vestigde. Dat ging zo goed dat hij iemand in dienst kon nemen om hem te helpen. De olie werd gemaakt door walnoten te persen onder een grote slijpsteen die door een ezel werd rondgedraaid. Het was een fatsoenlijke broodwinning en het leverde genoeg op om zijn gezin te onderhouden. Een vrouw, een dochter, een geadopteerd meisje en zijn laatste kind, Pierre-Julien, op wie hij zijn hoop voor de toekomst van het gezin had gevestigd. Opgroeien in Lamur was opwindend voor de jonge Pierre-Julien. Lamur was toen, en is dat nu nog, de belangrijkste stad van de streek door zijn ligging en zijn handel. Toen Pierre-Julien door de straten van dit pittoreske gehucht liep, dat omringd werd door een majestueuze bergketen, telde het al zo'n 1500 inwoners. Zijn vader had een kleine zaak en er waren veel klanten te bedienen. Aangezien de jonge Pierre-Julien in de winkel hielp en de olie aan de klanten van zijn vader leverde, ontwikkelde hij een aantal gezonde sociale vaardigheden. Huize Aymar bestond uit een woonruimte op de bovenverdieping en een werkruimte op de benedenverdieping. Het gebouw lag aan de hoofdstraat van Lamur. Er gebeurde buiten weinig dat onopgemerkt voorbijging aan dit nieuwsgierige kind. In de Rue du Breuil, die de stad Gap in het zuiden verbond met de grotere stad Grenoble in het noorden, was het altijd druk. Beste luisteraars, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Morgen zal het te laat zijn, het leven van de heilige Pierre-Julien Aymar, apostel van de Eucharistie. Wij danken u van harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 250 en wij lezen Jeremia hoofdstukken 39 en 40, Judith hoofdstukken 10 en 11 en Spreuken hoofdstuk 17, versen 9 tot en met 12. Hiervoor gebruiken wij de Widibord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden en beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, al 250 dagen lang hadden wij het samen vol om uit de Heilige Schrift te lezen. Elke dag weer verschillende passages. Gefeliciteerd, beste luisteraars, dat jullie al zo ver gekomen zijn en op naar de laatste 115 dagen. Vandaag lezen wij in Jeremia over de val van Jeruzalem. In Judith lezen wij hoe Judith met een list erin slaagt om tot aan Holofernes, de bevelhebber van het leger van de vijand, te komen en om zijn vertrouwen te winnen. Maar vooraleer wij dit samen lezen, is het eerst tijd om te bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen.

Jeremia hoofdstuk 39. De val van Jeruzalem. In de 10e maand van het 9e regeringsjaar van koning Zedekia van Juda was koning Nebukadnessar van Babel met heel zijn leger naar Jeruzalem gekomen en had de stad ingesloten. Op de 9e dag van de 4e maand in het 11e jaar namen zij de stad stormenderhand in. De bevelhebbers van de koning van Babel namen plaats bij de middenpoort. Nergal-Sareser, de opperbevelhebber, Sorsekim, de hofmaarschalk, Nergal-Sareser, een hoge functionaris, en de andere bevelhebbers van de koning van Babel. Toen koning Zedekia van Juda en alle soldaten dit zagen, namen zij de vlucht. In de nacht wisten zij aan de kant van de koninklijke tuin door de poort tussen de beide muren de stad uit te komen. En ze vluchtten de Araba in. Maar het leger van de Chaldeeën zette de achtervolging in en haalde Zedekia in op de vlakte van Jericho. Hij werd gevangen genomen en naar koning Nebukadnessar van Babel gebracht in Ripla, in het gebied van Gamat. Daar velde de koning van Babel het vonnis over hen. Zedekia's zonen liet hij voor zijn ogen in Ripla doden. Ook de edelen van Juda liet hij afslachten. Zedekia zelf liet hij de ogen uitsteken, in koperen ketenen slaan en wegvoeren naar Babel. De Chaldeeën staken het koninklijk paleis en de huizen van de bevolking in brand en sloopten de muren van Jeruzalem. Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, voerde de rest van de mensen gevangen naar Babel. De mensen die nog in de stad waren en diegenen die naar hem waren overgelopen. Alleen de armsten van het volk, die geen eigen bezit hadden, liet Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, in het land achter. En hij gaf hun wijngaarden en akkers. Met betrekking tot Jeremia gaf koning Nebukadnessar van Babel aan Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, het volgende bevel. Neem Jeremia onder uw bescherming. Zorg dat hem niets overkomt. En doe alles wat hij vraagt. Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, gaf dit bevel door aan de hofmaarschalk Nebuzazban, aan de opperbevelhebber Nergal-Sareser en aan de andere bevelhebbers van de koning van Babel. Zij haalden Jeremia uit het kwartier van de wacht en vertrouwden hem toe aan Gedalia, zoon van Achikam, zoon van Safan, die hem mee naar huis nam. Zo bleef Jeremia bij het volk. Toen Jeremia nog in het kwartier van de wacht zat opgesloten, kwam dit woord van de Heer tot hem. Ga de Kusiet Ebed-Melek zeggen. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Alles wat ik over deze stad heb gezegd, laat ik in vervulling gaan. Tot zijn ondergang en niet tot zijn heil. Voor uw ogen zal het gebeuren. Maar u red ik op die dag, Godspraak van de Heer. U wordt niet uitgeleverd aan hen voor wie u zo bang bent. Ik zal u redden. U zult niet vallen door het zwaard. U brengt het er levend af. Omdat u op mij hebt vertrouwd. Godspraak van de Heer. Hoofdstuk 40. Jeremia door Babyloniërs beschermd. Het woord van de Heer kwam tot Jeremia. Nadat Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, hem in Rama had vrijgelaten. Deze had hem daar vastgeketend aangetroffen tussen de ballingen van Jeruzalem en Juda, die naar Babel werden weggevoerd. Hij liet Jeremia bij zich brengen en zei tegen hem,

De Heer, uw God, heeft de rampen die hij deze stad had aangekondigd, voltrokken en gedaan wat hij gezegd had. Omdat u tegen de Heer hebt gezondigd en niet naar hem geluisterd hebt, zijn deze rampen over u gekomen. Ik maak nu uw boeien los. Als u met mij naar Babel wilt gaan, doe dat gerust. Ik zal persoonlijk voor u zorgen. Als u niet met mij naar Babel wilt gaan, is dat ook goed. Het hele land ligt voor u open. U kunt gaan waar u wilt. Als u hier wilt blijven, kunt u naar Gedalia, zoon van Achikam, zoon van Safan, gaan, die door de koning van Babel is aangesteld als gouverneur over de steden van Juda. U kunt bij hem blijven onder uw volksgenoten, of gaan waar u wilt. Daarop gaf de commandant van de lijfwacht levensmiddelen en geschenken aan Jeremia en liet hem gaan. Jeremia ging naar Gedalia, de zoon van Achikam in Mispa, en bleef bij zijn volksgenoten, die in het land waren achtergebleven. Moord op Gedalia. De officieren en manschappen die nog in het kampement waren, vernamen dat Gedalia, zoon van Achikam, door de koning van Babel als gouverneur was aangesteld en dat hij belast was met de zorg voor de armsten van het land. Mannen, vrouwen en kinderen die niet in ballingschap naar Babel waren weggevoerd. Ismaël, de zoon van Netanja, Johanan en Jonathan, de zonen van Kariach, Seraya, de zoon van Tachumet, de zonen van Ephai uit Netofa en Jezania, de Maakatit, trokken met hun manschappen naar Gedalia in Mispa. Gedalia, de zoon van Achikam, de zoon van Safan, bezwoer hen. Onderwerp u gerust aan de Chaldeeën. Blijf in het land en onderwerp u aan de koning van Babel. Het zal goed voor u zijn. Ikzelf blijf hier in Mispa om te onderhandelen met de Chaldeeën die naar ons toekomen. U moet de wijn, de vijgen en de olie oogsten en in vaten doen. U kunt zich vestigen in de steden die u verkiest. Ook de Judeërs in Moab, Ammon en Edom en overal elders hadden gehoord dat de koning van Babel een deel van de bevolking in Juda had achtergelaten en dat Gedalia, de zoon van Achikam, de zoon van Safan, als gouverneur was aangesteld. Zij kwamen uit de streken waar zij verspreid waren terug naar Juda, naar Gedalia in Mispa. Er werd een rijke oogst aan wijn en vruchten binnengehaald. Johanan, zoon van Kariach, en de andere officieren in het veld kwamen naar Gedalia in Mispa en vroegen: weet u dat koning Balis van Ammon, Ismaël, zoon van Netanja, heeft uitgestuurd met de opdracht om u te doden? Maar Gedalia, zoon van Achikam, geloofde hem niet. Daarop deed Johanan, zoon van Kariach, hem in Mispa in het geheim dit voorstel: laat mij mijn gang gaan. Ik zal Ismaël, de zoon van Netanja, doden zonder dat iemand het weet. Of wilt u dat hij u zal doden, zodat de Judeërs die zich rondom u hebben geschaard, verstrooid worden en ook de rest van Juda te gronde gaat? Maar Gedalia, zoon van Achikam, antwoordde hem: dat mag u niet doen. Wat u over Ismaël zegt, is niet waar. Judith, hoofdstuk 10. Judith gaat naar de vijand. Nadat Judith aldus de God van Israël aangeroepen had en al deze woorden beëindigd had, richtte zij zich op vanuit haar liggende houding, ontbood haar kamenier en ging naar beneden, het huis in, waar zij de tijd van de Sabbat en de feestdagen doorbracht. Ze ontdeed zich van haar boetekleed en legde haar weduwekleren af. Daarna nam ze een bad, zalfde zich met kostbare olie, maakte haar haar op en zette een hoofdtooi op. Ze trok haar vreugdekleren aan,
die zij gedragen had toen haar man Manasse nog leefde. Ze deed sandalen aan haar voeten, tooide zich met haar halssnoeren, armbanden, ringen, oorhangers en al haar sieraden. Ze maakte zich zo mooi op dat ze de aandacht moest trekken van iedere man die haar zou zien. Zij gaf haar kamenier een leren zak met wijn en een kruik olie. Ze vulde een tas met geroosterde gerst, gedroogde vruchten en witte broden. Zij plooide alles samen en gaf het haar kamenier. Ze gingen op weg naar de stadspoort van Betulia. Daar troffen ze Uzia aan, met de oudsten van de stad, Gabris en Carmi. Toen die Judith zagen, zo anders van gezicht en zo anders gekleed, bewonderden ze haar grote schoonheid en zeiden: dat de God van onze vaderen u genadig mag zijn en dat hij uw plannen laat slagen, tot de glorie van de Israëlieten en tot de verheffing van Jeruzalem. En Judith boog voor God. Vervolgens zei ze: laat de stadspoort voor mij openmaken. Dan kan ik op weg gaan om te volbrengen wat u met mij besproken hebt. Daarop gaven ze de jongeren het bevel om de poort voor haar te openen, zoals zij gevraagd had. En dat deden ze. Judith verliet de stad, samen met haar dienstmeisje. De mannen uit de stad keken haar na, terwijl ze de berg afdaalde. Toen ze de overzijde van het dal bereikt had, verloren ze haar uit het oog. Terwijl ze dwars door het dal trokken, kwam de voorhoede van de Assyriërs op haar af. Ze hielden haar staande en vroegen haar: wie ben je? Waar kom je vandaan? En waar ga je heen? Judith antwoordde: ik ben een Hebreeuwse, maar ik ben van mijn volk weggelopen. Want het zal niet lang meer duren of het zal ten prooi vallen aan u. Ik ga naar Holofernes, de opperbevelhebber van uw leger, om hem eerlijke inlichtingen te verschaffen. Ik zal hem een weg wijzen waarlangs hij moet gaan om heer en meester te worden van heel het bergland, zonder dat het een van zijn mannen het leven kost. Toen de mannen haar zo hoorden spreken en haar gezicht zagen, dat een wonder van schoonheid was, zeiden ze tegen haar: u hebt uw leven gered door dadelijk naar onze heer te komen. Welnu, ga naar zijn tent. Enkelen van ons zullen u begeleiden en u in zijn handen geven. Als u voor hem staat, wees dan niet bang. Vertel hem wat u zojuist gezegd hebt en hij zal u goed behandelen. Zij kozen uit hun midden 100 man. Die voegden zich bij haar en haar kamenier en brachten hen naar de tent van Holofernes. Heel de legerplaats liep uit, want het gerucht van haar komst had zich door het kamp verspreid. Ze vormden een kring om haar heen, terwijl ze nog buiten de tent van Holofernes stond, in afwachting van het ogenblik dat zij bij hem zou worden aangediend. Ze bewonderden haar schoonheid, en door haar kregen ze ontzag voor de Israëlieten, en ze zeiden tegen elkaar: wie zou een volk kunnen verachten dat zulke vrouwen heeft? Het zou dwaas zijn ook maar één van hun mannen te sparen. Als zij de kans krijgen, bedriegen ze nog de hele wereld. Toen kwamen de lijfwachten en dienaren van Holofernes, en ze brachten Judith in de tent. Holofernes lag op zijn rustbed, onder een purperen gordijn, versierd met goud, smaragd en edelstenen. Men meldde hem dat ze er was, en hij ging naar de voortent. Zilveren flambouwen werden voor hem uitgedragen. Zodra Holofernes en zijn gevolg Judith zagen, raakte iedereen in verrukking over de schoonheid van haar verschijning. Zij wierp zich ter aarde om hem hulde te betuigen, maar zijn dienaren lieten haar opstaan. Hoofdstuk 11. Eerste ontmoeting met Holofernes. Holofernes sprak tot haar: wees gerust, mevrouw, vrees niet. Nog nooit heb ik iemand kwaad gedaan die Nebukadnessar, de koning van heel de aarde, wenste te dienen.
als dus uw volk dat in het bergland woont, mij niet had geminacht, dan zou ik mijn speer niet tegen hen hebben opgeheven. Ze hebben het zichzelf aangedaan. Maar zeg me eens, waarom bent u van hen weggelopen en naar ons toegekomen? U bent zeker gekomen om uw leven te redden. Heb goede moed. Van deze nacht af zult u veilig zijn. Niemand zal u onrecht aandoen. Men zal u goed behandelen. Zoals allen die mijn heer, koning Nebukadnessar, dienen. U liet antwoorden hem. Wees zo goed te luisteren naar uw slavin. Sta uw dienstmaagd toe het woord tot u te richten. Van wat ik mijn heer deze nacht ga zeggen, is geen woord gelogen. Als u de aanwijzingen van uw dienstmaagd opvolgt, zal wat God met u onderneemt een volledig succes worden. En mijn heer zal niet in zijn opzet falen. Zowaar Nebukadnessar, de koning van heel de aarde, leeft. En bij de macht van hem die u heeft gezonden om onder al wat leeft de orde te herstellen. Dankzij u zijn niet alleen de mensen aan Nebukadnessar onderworpen, maar door uw kracht zijn ook de wilde dieren en het vee en de vogels van de hemel dienstbaar aan Nebukadnessar en heel zijn huis. Wij hebben immers gehoord van uw wijsheid en van uw gedurfde ondernemingen. En over heel de aarde verkondigt men dat niemand in het Rijk zo bekwaam is als u, zo rijk aan kennis, zo geniaal als veldheer. We zijn op de hoogte van de redevoering die Achior in uw raad heeft gehouden, want de mannen van Bethulia hebben hem gespaard en hij heeft hen alles verteld wat hij bij u gezegd heeft. Daarom, machtige Heer, veronachtzaam zijn woorden niet, maar neem ze ter harte, want ze zijn waar. Ons volk wordt niet gestraft en niet door het zwaard bedwongen, tenzij het zondigt tegen God. Welnu, mijn Heer zal niet worden teruggeslagen, zodat hij onverrichter zaken moet wegtrekken, want de dood zal hen overvallen. De zonde heeft vat op hen gekregen. Daardoor zullen ze de woede van God opwekken, zodra ze een misstap begaan. Toen ze gebrek kregen aan levensmiddelen en het water schaars werd, vatten ze het plan op om hun vee te slachten en besloten ze zelfs datgene te eten wat hun verboden was. Ook hebben ze zich voorgenomen de eerstelingen van de tarwe en de tienden van wijn en olie, die zij bestemd en bewaard hebben voor de priesters die in Jeruzalem dienst doen voor het aangezicht van onze God, zelf op te eten, hoewel niemand van het volk die zelfs maar mag aanraken. En ze hebben naar Jeruzalem, waar men tot dezelfde handelwijze is overgegaan, boden gestuurd om van de raad van de oudsten daarvoor verlof te krijgen. Zodra dat afkomt en zij ernaar handelen, zullen zij aan u worden uitgeleverd en zo ten onder gaan. Toen ik, uw dienares, van dat alles op de hoogte kwam, ben ik van hen weggelopen. God heeft mij gezonden om door u dingen te ondernemen waarvan heel de wereld versteld zal staan. Want uw dienares is godvruchtig en dient dag en nacht de God van de hemel. Voortaan, mijn Heer, blijf ik bij u. Maar 's nachts moet uw dienares naar het ravijn gaan om tot God te kunnen bidden. Hij zal mij zeggen wanneer zij hun zonden hebben bedreven. Ik kom u dan op de hoogte stellen. U rukt met heel uw leger uit en niemand van hen zal u weerstaan. Ik zal u dwars door Judea naar Jeruzalem leiden. In het hart van de stad plaats ik uw zetel. U zult met hen kunnen doen wat u met schapen zonder herder kunt doen. En geen hond zal naar u blaffen. Hiervan werd mij de voorkennis gegund, en ik ben gezonden om wat mij gezegd is aan u over te brengen.
Haar woorden vielen bij Holofernes en heel zijn gevolg in goede aarde. Zij stonden verbaasd over haar wijsheid en zeiden: in heel de wereld, van het ene uiteinde van de wereld tot het andere, vindt deze vrouw in schoonheid en wijsheid haars gelijke niet. Holofernes zei tegen haar: God heeft er goed aan gedaan u uit uw volk naar ons toe te zenden. Daardoor maakt hij ons sterk, maar bewerkt hij de ondergang van hen die mijn Heer hebben veracht. U bent verrukkelijk om te zien en welbespraakt. Als u doet wat u gezegd hebt, zal uw God mijn God zijn en zult u zetelen in het paleis van koning Nebukadnessar en gevierd zijn over heel de aarde. Spreuken, hoofdstuk 17, versen 9 tot en met 12. Wie een misdaad vergeeft, is op vriendschap gesteld. Maar wie een zaak ophaalt, stoot een vriend van zich af. Een berisping maakt op een verstandig mens meer indruk dan 100 stokslagen op een dwaas. De boosdoener zoekt ruzie, dus krijgt hij een vredebode op zich afgezonden. Men kan beter een berin ontmoeten die van haar jongen beroofd is, dan een dwaas die zijn dwaasheid botviert.

0: Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 250 en wij hebben zo net Jeremia hoofdstukken 39 en 40, Judith hoofdstukken 10 en 11 en Spreuken hoofdstuk 17 versen 9 tot en met 12 gelezen. En dan is het nog tijd voor een citaat van Theodoretus van Cyrus. En hier is het duidelijk dat God Israël vanaf het begin heeft uitgekozen als een daad van goedheid jegens de andere volken. Want de wonderen die vanwege hen plaatsvonden, verbaasden iedereen en leerden duidelijk dat alleen hun God de ware God was. En opnieuw beschuldigden hun tegenslagen hen van hun goddeloosheid en verkondigden ze het rechtvaardige oordeel van God. Zo zei Nebukadnessar bijvoorbeeld dat de Joden terecht straf hadden ondergaan en dat God rechtvaardig had gehandeld. Beste luisteraars, zo sluiten wij dag 250 van ons leesjaar af. Al 250 dagen zijn wij samen uit de Heilige Schrift aan het lezen. Wat een mooie mijlpaal om even stil bij te staan. Wij hebben al zo'n groot deel van de Heilige Schrift samen mogen lezen. En ook morgen is het weer tijd voor nieuwe passages. Dan zijn wij dag 251 en lezen wij samen Jeremia. Hoofdstukken 41 en 42, Judith hoofdstukken 12 en 14 en Spreuken hoofdstuk 17, versen 13 tot en met 16. Hartelijk bedankt, beste luisteraars, om nog altijd met ons mee te lezen en te luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen, want dan staan wij weer paraat en hopelijk bent u er ook weer bij. Tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand, van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria.

0: Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,

0: nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
5: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
6: bid voor ons.
5: Heilige Jozef,
6: bid voor ons.
5: Heilige Aartsengel Michael,
6: bid voor ons.
5: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
6: Amen.

maand en bij Radio Maria ook de Mariathon maand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: En zo is het tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
2: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen. Alleluia.
1: Verrezen is zoals hij gezegd heeft. Alleluia.
2: Bid God voor ons. Alleluia.
1: Verheug en verblijd u, maagd Maria. Alleluia.
2: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
1: Laat ons bidden. God, gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 15. Vertrouw niet op je bezitting en zeg niet, ik kan er mij wel mee redden. Laat je niet meeslepen door je eigen zin en je kracht om te wandelen volgens de begeerte van je hart. Zeg niet, wie zal mij commanderen? Weet wel, de Heer bestraft dat zwaar. Zeg niet, ik heb gezondigd, maar is mij nu iets overkomen? Weet wel, de Heer is toegevend. Over de verzoening moet je niet zo luchthartig zijn dat je zonde op zonde gaat stapelen. Je moet ook niet zeggen, zijn medelijden is groot, hij zal mij mijn vele zonden wel vergeven. Let wel, er is bij hem zowel medelijden als toorn, en op de zondaars werkt hij zijn kwaadheid uit. Blijf niet wachten met je terugkeer tot de Heer, en stel die niet uit van dag tot dag, want de toorn van de Heer komt plotseling los, en in het uur van de bestraffing ga je te gronden. Vertrouw niet op oneerlijk verkregen bezit, want het helpt je niet op de dag van de rampspoed. Je moet niet wannen bij iedere wind en niet op ieder pad lopen. Dat doet de zondaar, de man met twee tongen. Sta vast in je overtuiging en blijf bij je woord. Wees er vlug bij om te luisteren en bedenk je lang voordat je antwoord geeft. Antwoord je naaste als je iets weet, zo niet, leg dan je hand op je mond. Van spreken komt zowel eer als schande, en de tong brengt de mens ten val. Zorg dat je niet de roddelaar genoemd wordt, en spreek geen kwaad met je tong, want schande treft de valsaard, en een vernietigend vonnis wacht de man die met twee tongen spreekt. Bega geen misstap, groot of klein.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 37. En word van vriend niet tot vijand, want het erfdeel van een slechte naam is schande en laster. Die komen over de zondaar, de man met twee tongen. Laat je niet overheersen door je hartstocht, want hij wordt als een stier die je kracht afgraast. Je loof wegvreet, je vruchten afrukt en je achterlaat als een dorre boom. Kwade hartstocht wordt de ondergang voor wie eraan leidt en levert hem over aan het leedvermaak van zijn vijanden. Vriendelijke taal maakt overal vrienden en een hoffelijke tong krijgt overal een welwillend antwoord. Laat velen met jou in vrede leven, maar laat slechts één op de duizend je raadsman zijn. Als je iemand tot je vriend wilt maken, stel hem dan eerst op de proef en vertrouw hem niet te snel. Menigeen is je vriend zolang het hem goed uitkomt, maar hij blijft niet trouw op de dag van de tegenslag. Menigeen is je vriend, maar wordt je vijand en brengt tot je schande de ruzie op straat. Menigeen is je vriend en zit met je aan tafel, maar hij blijft niet trouw op de dag van de tegenslag. In goede tijden staat hij aan je kant en gaat hij vertrouwelijk met je bediende om. Maar gaat het slecht met je, dan keert hij zich tegen je en laat hij zich niet meer bij je zien. Houd vijanden op afstand en wees op je hoede voor je vrienden. Een trouwe vriend is een machtige schutsmuur. Wie hem vindt, heeft een schat gevonden. Een trouwe vriend is niet te betalen. Het heeft een waarde waar niets tegenop weegt. Een trouwe vriend is een levenskruid. Wie de Heer vrezen, zullen het vinden. Wie de Heer vreest, houdt zijn vriendschap ongekreukt, want zoals hij zelf is, is ook zijn naaste. Mijn kind, aanvaard van jongs af de opvoeding van degene die je opvoedde. Dan zul je met grijze haren nog wijsheid vinden. Zoals iemand die ploegt en die zaait, moet je de wijsheid benaderen. En je moet weten te wachten op haar goede vruchten, want het werken aan haar kost je maar even moeite, en al spoedig zul je van haar vruchten eten. Hoe hard is de wijsheid voor wie niets geleerd hebben? De onverstandige houdt het bij haar niet uit. Als een steen die je zwaar op de proef stelt, zo drukt zij op jou, en het duurt niet lang of je werpt haar van je af. Want de wijsheid is wat haar naam zegt, ze is maar voor weinigen weggelegd. Luister, mijn kind, aanvaard mijn inzicht en wijs mijn raad niet af. Steek je voeten in haar boeien en je nek in haar ketenen. Zet je schouders eronder en neem haar op en laat haar banden niet te zwaar wegen. Ga met heel je ziel op haar af en volg haar wegen met al je kracht. Spoor haar op en zoek haar. Dan zul je haar ontdekken. En als je haar gegrepen hebt, laat haar dan niet meer los. Ten slotte zul je rust bij haar vinden en zal zij voor jou tot vreugde worden. Dan worden voor jou haar boeien een machtige bescherming en haar ketenen een prachtige versiering. Met goud is zij dan versierd en haar banden zijn purperen snoeren. Als een prachtige versiering doe je haar om en als een vreugdekrans zet je haar op je hoofd. Als je maar wilt, mijn kind, zul je leren en als je je geeft met hart en ziel, zul je een verstandig mens worden. Als je graag luistert, krijg je iets te horen en als je je oor neigt, word je wijs. Zoek het gezelschap van ouderen en luister trouw naar hun wijsheid. Luister vooral naar ieder godsdienstig betoog en laat je geen wijze spreuken ontgaan. Als je een verstandig mens vindt, ga hem dan al vroeg in de ochtend bezoeken en laat je voet de drempels van zijn deuren afslijten. Blijf met je gedachten bij de voorschriften van de Heer en overweeg voortdurend zijn geboden. Dan zal hij je hart sterken en wordt je de wijsheid gegeven waarnaar je verlangt.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 36. Doe geen kwaad, dan zal geen kwaad je overkomen. Blijf uit de buurt van het onrecht, dan zal het jou uit de weg gaan. Zaai niet in de voren van de ongerechtigheid, dan hoef je van dat zaad geen zevenvoudige oogst te vrezen. Probeer van de Heer geen macht te krijgen en vraag van de koning geen erezetel. Geef tegenover de Heer niet de schijn van rechtvaardigheid en doe bij de koning niet alsof je de wijsheid in pacht hebt. Streef er niet naar om rechter te worden, je zou misschien niet bij machten zijn de ongerechtigheid weg te nemen, of bang worden tegenover een machthebber en je onkreukbaarheid in gevaar brengen. Maak je niet schuldig tegenover het volk in de stad en verlaag je niet terwille van de massa. Stapel geen zonde op zonde, want één enkele is al voldoende om schuldig te zijn. Zeg niet, hij kijkt wel naar mijn vele gaven, en als ik God, de Allerhoogste, iets aanbied, dan neemt hij het wel. Wees niet karig met je gebed, en laat het niet na almoezen te geven. Lach niet om een mens die bitter bedroefd is, want het is dezelfde die vernedert en die verheft. Strooi geen leugens rond over je broer en evenmin over je vriend. Pas ervoor op leugen na leugen te vertellen, want voortdurend liegen lievert niets op. Praat geen onzin in de vergadering van de ouderen en verval niet in herhaling als je bidt. Wees niet afkerig van zwaar werk en van de landarbeid die door de Allerhoogste is ingesteld. Zorg dat je niet tot de menigte van de zondaars gerekend wordt. Denk eraan dat de woede niet zal uitblijven. Verneder jezelf tot het diepste, want vuur en worm is de straf van de goddeloze. Verkoop geen vriend voor geld en geen trouwe broeder voor het goud van Ophir. Laat een wijze goede vrouw niet in de steek, want zij is aantrekkelijker dan goud. Doe een dienaar die eerlijk zijn werk doet geen kwaad, evenmin als een dagloner die zich helemaal geeft. Bejegen een verstandige dienaar met hartelijkheid en weiger hem de vrijheid niet. Heb je vee? Zorg ervoor. En als het nuttig voor je is, zorg dan dat je het behoudt. Heb je zonen? Voed hen op en buig hun nek van jongs af. Heb je dochters? Waak over hen en kijk hen niet al te vriendelijk aan. Huwelijk je dochters uit, dan heb je iets moois tot stand gebracht en geef hen aan een verstandige man. Heb je een vrouw naar je hart? Verstoot haar niet. En als een vrouw je niet aanstaat, vertrouw je dan niet aan haar toe. Eer je vader met heel je hart en vergeet de barensweeën van je moeder niet. Bedenk dat jij je leven aan hen te danken hebt. En wat kun jij hun teruggeven voor wat zij jou gegeven hebben? Vrees de Heer met heel je hart en heb ontzag voor zijn priesters. Heb je maker lief met alle kracht en laat zijn dienaren niet in de steek. Vrees de Heer en eer de priester en geef hem zijn deel zoals je bevolen is. De eerstelingen, het schuldoffer, de schouderstukken, het heiligingsoffer en de eerstelingen van heilige bijdragen. Strek je hand uit naar de bedelaar, dan zal je zegen volkomen zijn. Geef je gunsten aan iedereen die leeft en misgun ook de doden je gunst niet. Onttrek je niet aan degenen die wenen en treur met de treurenden. Aarzel niet om een zieke te bezoeken, want door zulke daden maak je je geliefd. Denk bij al je woorden aan je levenseinde, en je zult je leven lang niet zondigen.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 19. Verzet je niet tegen een machtig man. Je zou ooit in zijn handen kunnen vallen. Maak geen ruzie met een rijk man, want hij kan je zijn overwicht laten voelen. Velen immers zijn aan het goud te gronde gegaan en harten van koningen zijn erdoor misleid. Ruzie niet met een kletskous. Je moet op zijn vuur geen houtblokken stapelen. Maak geen grappen over een onopgevoed mens, want het zou oneer kunnen brengen over je voorouders. Minacht geen mens die zich van de zonde afwendt. Bedenk dat wij allemaal straf verdienen. Verneder geen oude mensen, want wij worden misschien ook wel oud. Verheug je niet over iemands dood. Bedenk dat wij allemaal sterven. Sla de betogen van de wijzen niet in de wind en blijf hun spreuken overdenken, want bij hen zul je inzicht opdoen en de hooggeplaatsten leren dienen. Minacht de betogen van de grijsaards niet, want ook zij hebben van hun vaders geleerd. Van hen zul je begrip leren en op het juiste moment leren antwoorden. Wakker de vuurgloed van de zondaar niet aan, je zou jezelf aan zijn vlammen kunnen branden. Laat je door een brutale spotter niet van de wijs brengen. Je zou hem de kans geven je plotseling in je woorden te vangen. Leen geen geld uit aan iemand die sterker is dan jij. Als je het wel doet, beschouw het geld dan als verloren. Sta niet borg boven je vermogen. Als je zo borg staat, reken er dan op dat je moet betalen. Procedeer niet met een rechter, want zijn aanzien bepaalt het vonnis. Ga niet op weg met een waaghals. Hij zou je in zware ellende kunnen brengen, want hij volgt toch zijn eigen zin en jij gaat door zijn onverstand mee te gronden. Vecht niet met een driftkop en trek de woestijn niet met hem door, want bloedvergieten is voor hem maar een kleinigheid. En zodra je geen hulp hebt, slaat hij je neer. Overleg niet met een dwaas, want hij kan geen woord voor zich houden. Doe in het bijzijn van een vreemde niets dat geheim moet blijven, want je weet niet wat ervan uitlekt. Open je hart niet voor iedereen en probeer je niet daarmee geliefd te maken.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 18. Wees niet jaloers op de vrouw van je hart en leer haar geen kwaad. Het treft jezelf. Geef je hart niet zo aan een vrouw dat zij je op je kop had zitten. Kom niet in de buurt van een hoer, je zou je naar netten verstrikt kunnen raken. Zoek niet het gezelschap op van een lichtzinnige vrouw. Je zou voor haar verleidingen kunnen bezwijken. Geef niet te veel aandacht aan een jong meisje. De prijs voor haar zou je kunnen ruïneren. Verslinger je niet aan publieke vrouwen. Je kunt er je erfdeel aan verspelen. Kijk niet rond in de straten van de stad en dwaal er niet door de stille buurten. Wend je blik af van een mooie vrouw en geef niet te veel aandacht aan schoonheid die van een ander is. Door de schoonheid van een vrouw zijn velen op het verkeerde weg geraakt, want daardoor vat de liefde vlam als een vuur. Ga nooit bij een getrouwde vrouw zitten en wees niet haar tafelgenoot bij een drinkgelag. Je zou je hart aan haar kunnen verliezen en bebloed de dood intuimelen. Laat een oude vriend niet in de steek, want een nieuwe evenaart hem niet. Een nieuwe vriend is nieuwe wijn. Pas als hij belegen is, drink je hem met genoegen. Benijd het succes van een zondaar niet, want je weet niet hoe zijn einde zal zijn. Overschat de welvaart van de goddelozen niet. Denk eraan, zij worden niet gerechtvaardigd tot aan de dood toe niet. Blijf uit de buurt van een man die in staat is te doden. Dan zul je zelfs niet vermoeden wat angst voor de dood is. Kom je in zijn nabijheid, doe dan niets verkeerds. Hij zou je om het leven kunnen brengen. Besef dat je te midden van valstrikken loopt en dat je wandelt op de wallen van een stad. Kijk uit, zo goed als je kunt, met wie je omgaat en zoek raad bij wijze mensen. Praat met verstandige mensen en houd je in al je gesprekken aan de wet van de Allerhoogste. Zit met rechtvaardige mannen aan tafel en zoek je roem in de vrees voor de Heer. Om de meesterhand van de makers wordt een werkstuk geprezen en de leider van een volk geldt als wijs vanwege zijn woord. Een kletskous is de schrik van zijn stad en een flapuit wordt met de nek aangekeken.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 31. Een wijze rechter voedt zijn volk op en voert een ordelijk beleid. Zoals de regering van het volk is, zo zijn ook zijn ambtenaren. Zoals de bestuurder van de stad is, zo zijn ook al haar bewoners. Een onbekwame koning richt zijn volk te gronde. En een stad wordt een bewoonbare plaats door het verstand van haar bestuurders. In de hand van de Heer ligt de macht over de aarde. En op een juist tijdstip stelt hij de geschikte man

0: Waarom is stof en as verwaand?
1: Al tijdens zijn leven zitten zijn ingewanden vol bederf. Een onbeduidende ziekte, de dokter vindt het niet ernstig. Maar wie vandaag koning is, sterft morgen. En als de mens sterft, worden maden, ongedierte en wormen zijn erfdeel. Het begin van de hoogmoed bestaat hierin, dat de mens de Heer verlaat en dat zijn hart zich afwendt van zijn maker. Want het begin van de hoogmoed is de zonde. Wie zich in de zonde vastbijt, loopt over van afschuwelijkheid. Daarom heeft de Heer hen overrompeld met zijn bestraffingen
2: en heeft hij hen totaal vernietigd.
1: Tronen van heersers heeft de Heer omvergeworpen en in hun plaats heeft hij de zachtmoedige gezet. De Heer heeft volken ontworteld
2: en in hun plaats de nederigen geplant.
1: De Heer heeft de woonplaatsen van volken verwoest
2: en vernietigd tot op de fundamenten in de aarde.
1: Hij heeft hen uit de mensenwereld weggerukt en hen vernietigd.
2: En zelfs hun aandenken heeft hij van de aarde laten verdwijnen.
1: Hoogmoed hoort niet bij de mensen en heftige woede niet bij de kinderen van vrouwen. Wie worden geëerd? Welke mensenkinderen? Degenen die de Heer vrezen. Wie blijven van eer verstoken? Welke mensenkinderen? Degenen die de geboden overtreden. Wie de leider van zijn naasten is, wordt in hun midden geëerd. Zij die de Heer vrezen,
2: worden door hem geëerd.
1: De vreemdeling, de buitenlander en de bedelaar, hun roem ligt in de vrees voor de Heer. Het is niet rechtvaardig een vrome bedelaar zonder respect te benaderen.
2: En het is onbehoorlijk
1: een zondaar te verheerlijken. De vorst, de rechter en de machthebber staan hoog in aanzien, en toch is geen van hen groter dan degene die de Heer vreest. Een wijze slaaf wordt door vrije mannen gediend, en een verstandig man moppert daar niet over. Kom niet met spitsvondigheden aan als je je werk moet doen, en pronk niet als je krap zit. Iemand die werkt en ruimschoots van alles is voorzien, is beter af dan iemand die maar pronkend rondwandelt en gebrek heeft aan brood. Mijn kind, wees bescheiden, maar behoud je zelfrespect
2: en schat jezelf op je echte waarde.
1: Als iemand zichzelf onrecht aandoet, wie zal hem dan rechtvaardigen? En wie zal iemand eren die zichzelf geringschat? Een arme wordt geëerd om zijn kennis en een rijke wordt geëerd om zijn rijkdom. Als je geëerd werd als arm mens, hoeveel meer word je dan geëerd als je rijk wordt? En degene die als rijke man geminacht werd, zal des te meer geminacht worden als arme.

0: Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 34. Door wijsheid wordt de nederige verheven en komt hij in de kring van de machthebbers te zitten. Prijs niemand om zijn schoonheid en verafschuw geen mens om zijn uiterlijk. Klein is de bij onder de gevleugelde dieren, maar wat zij voortbrengt is het beste in zijn soort van wat zoet is. Wees niet trots op de kleren die je draagt en word niet verwaand als men je eer bewijst, want de werken van de Heer zijn wonderlijk, ook al zijn ze voor de mensen verborgen. Veel heersers zijn verlaagd tot het zitten op de grond, terwijl degene in wie men geen erg had, de diadeem te dragen kreeg. Veel machthebbers zijn diep in oneer geraakt en beroemdheden vonden zichzelf overgeleverd aan de genade van vreemden. Spreek geen afkeuring uit voordat je onderzoek hebt gedaan. Denk eerst na en maak pas dan je afkeuring kenbaar. Antwoord niet voordat je hebt geluisterd en onderbreek niemand terwijl hij nog aan het woord is. Meng je niet in een strijd die voor jou geen belang heeft en ga niet met zondaars op de rechterstoel zitten. Mijn kind, bemoei je niet met te veel dingen. Doe je te veel, dan blijf je niet vrij van schuld. Wat je najaagt, bereik je niet, en wat je ontvlucht, ontloop je niet. Er zijn er die zwoegen en werken en rennen, en er zijn er die steeds meer achterstand oplopen. Anderen zijn sukkels om hulp verlegen, met tekort aan kracht en te veel aan armoede. Maar de ogen van de Heer zien hen goedgunstig aan en hij richt hen op uit hun armoede. Hij heft hun hoofden op tot verbazing van velen. Wel en wee, leven en dood,
1: armoede en rijkdom, het komt van de Heer.
0: Wat de Heer geeft is het blijvend deel van de vrome mensen en zijn gunst werpt altijd goede vruchten af. Sommigen worden rijk door hardnekkige hebzucht en het loon dat ze krijgen is dat ze zeggen: ik ben binnen, nu ga ik genieten van mijn bezit. Terwijl ze niet weten wanneer hun uur zal komen en ze alles aan anderen moeten nalaten wanneer ze doodgaan. Hou je aan je verplichtingen en blijf erbij.
1: En ga door met je werk tot je oud bent.
0: Vergaap je niet aan wat de zondaar doet. Vertrouw op de Heer en volhard in je werk. Want voor de Heer is het een kleinigheid om een arme in één klap rijk te maken. De zegen van de Heer is het loon van de vrome mens. En zijn welslagen bloeit in een oogwenk op.
1: Zeg niet, wat heb ik nog nodig?
0: Wat voor goeds kan ik verder nog krijgen? Zeg niet, mijn bezit is groot genoeg. Wat voor kwaad kan mij verder nog treffen? In goede tijden wordt het tegenslag vergeten. In slechte tijden weet men niets meer van de goede tijden. Het is voor de Heer niet moeilijk om een mens op de dag van zijn dood naar zijn levenswandel te vergelden. Een uur van lijden doet alle weelde vergeten. En het einde van de mens brengt zijn daden aan het licht. Voor zijn dood moet je niemand gelukkig prijzen. Pas aan zijn einde wordt een man gekend. Haal niet iedereen in huis, want een bedrieger zit vol slinkse streken. Als een lokpad reist in een kooi,
1: zo is het hart van de hoogmoedige.
0: En hij loert als een belager op je val. Listig verdraait hij goed tot kwaad,
1: en zelfs het kostbaarste bederft hij.
0: Een vonk kan een groot vuur worden en een zondaar loert nu eenmaal op bloed. Pas op voor de boosdoener, want hij smeedt kwaad. Hij kan voorgoed een smet op je werpen. Als je iemand die niet deugt in huis haalt, zal hij jou in verwarring en tot dwaling brengen en je van je verplichtingen vervreemden.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 18. Als je een goede daad verricht, weet dan voor wie, en je zult dank krijgen voor je goedheid. Een goede daad voor een vrome zal vergolden worden, zo niet door de ander, dan door de Allerhoogste. Degene die de zondaar goedheid geeft, zal het niet goed vergaan, want hij heeft zeker geen gerechtigheid beoefend. Geef aan een vrome en help de zondaar niet. Geef goedheid aan degene die nederig is en geef het niet aan de onvrome. Geef hem geen wapen in de hand waarmee hij jou de baas kan worden. Want het kwaad dat jij zult ervaren zal dubbel zo groot zijn als al het goede dat je hem gegeven hebt. Want ook de Allerhoogste verfoeit de zondaars en hij straft de onvromen. Geef aan een goed mens en help de zondaar niet. In goede tijden weet men niet wie zijn vriend is. In slechte tijden blijft de vijand niet verborgen. Als het goed gaat met iemand, dan hebben zijn vijanden hartzeer. Als het slecht gaat met hem, dan verlaat ook zijn vriend hem. Vertrouw je vijand niet, nooit van je leven, want zoals koper groen wordt, zo komt bij hem de kwaadaardigheid tevoorschijn. Ook als hij zich vernedert en ineengedoken loopt, moet je je in acht nemen en voor hem oppassen. Dan zul je zijn als iemand die een spiegel gepolijst heeft, maar goed weet dat hij steeds weer dof wordt. Laat hem niet naast je staan, want hij brengt je te val en hij neemt je plaats in. Laat hem niet aan je rechterhand zitten, want hij zal op jouw plaats uit zijn. En je zult mijn waarschuwing te laat begrijpen en dan diep getroffen zijn door mijn woorden. Wie heeft er medelijden met een bezweerder die door een slang gebeten wordt en met al diegenen die te dicht bij wilde dieren komen? Datzelfde geldt ook voor iemand die met een zondaar omgaat en een smet van zijn zonde meekrijgt. Een tijd lang zal hij bij jou blijven, maar als het misloopt met je, dan houdt hij geen stand. De lippen van de vijand zijn honingzoet, maar zijn hart is erop uit om je in een kuil te laten tuimelen. De ogen van je vijand staan vol tranen, maar wanneer hij de kans krijgt, is hij met geen bloed te verzadigen. Treft jou een ongeluk, dan vind je hem naast je, alsof hij je wil helpen, maar hij komt om je de voet te lichten. Dan schudt hij zijn hoofd, dan klapt hij in zijn handen en onder veel gefluister trekt hij een ander gezicht.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 26. Wie pek aanraakt, maakt zich vuil. En wie met een hoogmoedig mens omgaat, wordt zoals hij. Til geen last die te zwaar is, en ga niet om met iemand die sterker en rijker is dan jij. Hoe kan een pot met een ketel omgaan? Eén stoot van de ketel en de pot ligt in scherven. Als de rijke onrecht doet, maakt hij er ook nog ophef over. Als de arme onrecht lijdt, moet hij ook nog om hulp vragen. Als je hem van nut bent, dan profiteert hij van jou. Maar wanneer jij bezwijkt, laat hij je liggen. Zolang je iets bezit, teert hij op je. En hij kleedt je uit en het doet hem niets. Als hij jou nodig heeft, dan misleidt hij je. Hij lacht je toe, hij geeft je hoop. Hij praat vriendelijk en vraagt, wat wens je? Zolang hij daar voordeel bij heeft, speelt hij zijn spel met jou. Tweemaal, driemaal kleedt hij je uit en tenslotte bespot hij je. Ziet hij je naderhand terug, dan laat hij je links liggen en schudt hij zijn hoofd over jou. Pas op dat jij je niet laat misleiden en je door je dwaasheid vernederd wordt. Als een machtig man je uitnodigt, wees dan gereserveerd. Des te vriendelijker zal hij je uitnodigen. Dring je niet op, want dan kun je afgewezen worden. Maar houd je ook niet te veel terug, want dan kun je vergeten worden. Probeer niet als gelijke met hem om te gaan en vertrouw zijn vele woorden niet. Want met zijn vele praten toetst hij jou en met een glimlach hoort hij je uit. Een machthebber kent geen medelijden. Hij bedreigt het leven van velen. Wees dus waakzaam en zeer voorzichtig en ga niet om met geweldplegers. Elk levend wezen heeft iemand lief en elk mens degene die hem het naast is. Alles wat leeft sluit zich aan bij zijn soortgenoten. Ook de mens voegt zich bij een ander. Kan een wolf samenleven met een lam? Evenmin een zondaar met een vrome. Kan er vrede zijn tussen een hyena en een hond? En kan er vrede zijn tussen een rijke en een arme? De ezels in de woestijn zijn een prooi voor de leeuwen. Zo zijn de armen de weidegrond van de rijken. Voor een hoogmoedig mens is nederigheid een gruwel. Zo is een arme een gruwel voor de rijke. Als een rijke wankelt, wordt hij door zijn vrienden op de been gehouden. Maar als de mindere man valt, krijgt hij van zijn vrienden een trap na. Als een rijke struikelt, zijn er velen die hem helpen. Zegt hij onbehoorlijke dingen, dan weet men het goed te praten. Struikelt de mindere man, dan maakt men hem ook nog verwijten. Spreekt hij verstandige taal, dan ziet men hem niet staan. Spreekt de rijke, dan houdt iedereen zijn mond en verheffen ze zijn woord tot de wolken. Spreekt de arme, dan zeggen ze, wie is dat? En als hij struikelt, geven ze hem nog een duw mee. Goed is de rijkdom die niet uit zonde voortkomt. Slecht is de armoede die een gevolg is van hoogmoed. Met het hart van een mens verandert ook zijn gezicht. Het zij ten goede, het zij ten kwade. Een opgewekt gezicht wijst op een gelukkig hart. Het vinden van spreuken vereist moeizaam nadenken.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 27. Gelukkig de man die met zijn mond niets misdaan heeft en niet wordt geplaagd door wroeging over zijn zonden. Gelukkig wie door zijn gemoed niet wordt veroordeeld en die nog hoop heeft. Een krententeller heeft niets aan zijn rijkdom. En wat moet een gierigaard met geld? Wie zo spaart dat hij zichzelf tekort doet, vergaart voor anderen. En van zijn goederen vieren vreemden feest. Als iemand slecht is voor zichzelf, voor wie zal hij dan goed zijn? Hij geniet niet eens van zijn eigen bezit. Niemand is slechter dan degene die zichzelf gierig behandelt. Hij betaalt zelf het loon voor zijn slechtheid. Als hij goed doet, doet hij het onbedoeld en uiteindelijk verraadt hij toch zijn slechtheid. Slecht is de man met het hebzuchtige oog, die zijn gezicht afwendt en niet voor de mensen zorgt. Het oog van de hebzuchtige is niet voldaan met zijn aandeel en zijn ongerechtig oog mergelt hem uit. Het ongerechtig oog is karig met het brood. Zo'n mens zit misdeeld aan zijn eigen tafel. Mijn kind, als je zelf iets bezit, neem het ervan en doe jezelf te goed, zoveel als je kunt. Bedenk dat de dood niet reuzelt en dat het verdrag met het dodenrijk je nog niet getoond is. Voordat je doodgaat, moet je je vriend goed behandelen en met uitgestrekte hand goedheid aan hem geven. Laat een gelukkige dag niet ontsnappen en zorg ervoor dat jouw deel van het geluk niet aan je voorbij gaat. Zul jij je bezit niet aan een ander nalaten en zal de vrucht van je zwoegen niet worden verloot? Geef en neem en doe je te goed, want in het dodenrijk is geen genoegen meer te vinden. Alles wat leeft verslijt als een kleed en van oudsher geldt de beschikking, jij moet sterven. Zoals met het loof van een volle boom, hij laat zijn bladeren vallen en andere groeien, zo gaat het met de mensen van vlees en bloed. De ene generatie gaat dood, de andere wordt geboren. Ieder werk vervalt en vergaat, en met het werk verdwijnt ook de maker. Gelukkig de man die zich op de wijsheid toelegt en die erop uit is inzicht te krijgen, die de wegen van de wijsheid in zijn hart overdenkt en haar geheimen probeert te ontdekken, die op weg gaat en haar als een speurder naziet en op de loer ligt waar ze heen gaat, die door haar ramen gluurt en aan haar deuren staat te luisteren, die dicht bij haar woning kampeert en zijn tentpin in haar muren slaat, die zijn tent vlak naast haar opzet en zijn intrek neemt op een plek waar het goed is. Hij plaatst zijn kinderen onder haar beschutting en hij woont onder haar takken. Door haar wordt hij tegen de hitte beschut en onder haar pracht vindt hij rust.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 20. Zo doet degene die de Heer vreest. Wie zich houdt aan de wet, zal de wijsheid verwerven. Als een moeder komt zij je tegemoet en zij begroet je als de vrouw van je jeugd. Zij geeft je het brood van het inzicht te eten en laat je het water van de wijsheid drinken. Je steunt op haar en je wankelt niet. Je hecht je aan haar en je wordt niet beschaamd. Zij zal je verheffen boven je naasten en in het midden van de vergadering opent ze je mond. Blijdschap en een vreugdekrans en een onvergankelijke naam zal zij je schenken. Mensen zonder inzicht verwerven haar niet en zondaars krijgen haar nooit te zien. Zij houdt zich ver van de hoogmoed en leugenaars denken nooit aan haar. De lofprijzing in de mond van een zondaar is misplaatst, want ze is hem niet door de Heer ingegeven. De lofprijzing moet in wijsheid uitgesproken worden, want dan geeft de Heer zijn zegen eraan. Zeg niet, het ligt aan de Heer dat ik mij van hem heb afgewend. Wat hij verfoeit, veroorzaakt hij niet. Zeg niet, hij heeft mijzelf misleid, want aan een zondaar heeft hij geen behoefte. De Heer haat alles wat verfoeilijk is, en wie hem vrezen, bespaart hij het. Hij heeft vanaf het begin, toen hij de mens maakte, die mens aan zijn eigen beslissingen onderworpen. Als je wilt, kun je de geboden onderhouden, en het is verstandig te doen wat hem behaagt. Hij heeft vuur en water voor je neergezet. Je kunt je hand uitstrekken naar wat je verkiest. Voor de mensen liggen het leven en de dood, en dat waar een mens genoegen in schept. Want groot is de wijsheid van de Heer, zijn macht is geweldig en hij ziet alles. Zijn ogen zijn gericht op degene die hem vrezen, en iedere daad van de mens is hem bekend. Hij heeft niemand de opdracht gegeven te zondigen, en hij heeft niemand toestemming gegeven kwaad te doen.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 30. Verlang niet naar veel kinderen als die niet deugen, en verheug je niet over onvrome zonen. Ook al heb je veel kinderen, je moet niet gelukkig met hen zijn als zij geen vrees voor de Heer in zich hebben. Vertrouw er niet op dat je kinderen in leven zullen blijven, en vertrouw niet op hun aantal. Want één die de wil van God doet, is beter dan 1000 anderen. En kinderloos sterven is beter dan onvrome kinderen hebben. Want vanwege één verstandige man blijft een stad in stand, maar een stam van wettelozen gaat ten onder. Dat soort dingen heeft mijn oog vaak gezien, en nog ergere heeft mijn oor gehoord. In de samenscholing van zondags laaide het vuur op, en onder het ongehoorzame volk ontbrandde de woede. Hij was de reuzen van de oude tijd niet genadig toen zij met heel hun macht opstandig werden. Evenmin spaarde hij de mensen bij wie Lot woonde, en die vanwege hun verwaandheid door de Heer verfoeid werden. Hij zorgde niet voor het volk dat met de banvloek geslagen was, degene die om hun zonde verdreven zijn. Zo is hij ook opgetreden tegen de 600.000 voetknechten die vanwege hun verstokte hart werden uitgeroeid. Ook al is er maar één hardnekkig, het zou verbazingwekkend zijn als die zonder straf bleef. Want er is barmhartigheid bij hem en toorn. Hij is machtig in vergiffenis, maar hij laat ook zijn toorn gaan. Zo groot als zijn barmhartigheid is, zo groot is ook zijn strengheid. Hij beoordeelt de mens naar zijn daden. De zondaar ontkomt niet met zijn roofgoed, en de verwachting van de vrome mens blijft niet onvervuld. Wie gerechtigheid doet, ontvangt wat hij verdient. Iedereen krijgt loon naar werken. Zeg niet: ik verberg me wel voor de Heer, wie zal daarboven aan mij denken? In de massa val ik toch niet op? Wat ben ik in die onmetelijke schepping? Weet wel, de hemel tot de hoogste hemel toe, de diepte en de aarde, zij wankelen onder zijn blik. De grondvesten van de bergen en de fundamenten van de aarde, zij trillen en beven als hij hen aankijkt. En toch schenkt hij geen aandacht aan mij. Wie zal er op mijn wegen letten? Als ik zondig, is er geen oog dat mij ziet. En als ik in het diepste geheim iets misdoe, wie weet er dan van? De goede daden, wie praat erover? Wie wacht erop? De afrekening blijft nog lang uit. Dat zijn de gedachten van een kortzichtig man, een domoor. Een dwaalig denkt zulke onzin. Luister naar mij, mijn kind, laat je onderwijzen en neem mijn woorden te harte. Wel overwogen onderwijs zal ik geven en ik zal mijn kennis nauwgezet overbrengen. De werken van de Heer zijn vanaf het begin door hem geschapen en vanaf hun schepping heeft hij aan ieder werk zijn plaats gegeven. Hij heeft hun werkzaamheden voor altijd geordend en hun heerschappij geregeld naar hun aard. Ze komen niet tekort en worden niet moe en leggen hun werkzaamheden nooit neer. Ze brengen elkaar niet in verdrukking en tot in eeuwigheid zijn zij gehoorzaam aan zijn woord. Daarna heeft de Heer op de aarde neergezien en haar met zijn goede gaven gevuld. Met allerlei levende wezens heeft hij haar aanschijn bedekt en ze keren naar haar terug.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 32. De Heer heeft de mens uit de aarde geschapen en heeft hem tot daar laten terugkeren. Hij schonk hun een aantal dagen en een bepaalde tijd en gaf hun de macht over de dingen op aarde. Hij heeft hen bekleed met een kracht als de zijne en hen naar zijn beeld gemaakt. In alles wat leeft heeft hij de vrees voor de mens gelegd en hem tot heer gemaakt over dieren en vogels. Hij heeft hun denkvermogen, hun tong, ogen en oren gemaakt en hun een hart gegeven om te denken. Hij heeft hen vervuld met onderscheidingsvermogen. Hij toonde hun het goede en het kwade. Hij heeft zijn oog in hun hart geplant om hen te laten zien hoe groot zijn werken zijn, zodat zij van de grootheid van zijn werken melding maken en zijn heilige naam prijzen. Hij heeft hun ook kennis geschonken en hij gaf hun de wet van het leven als erfdeel. Hij sloot met hen een altijddurend verbond en toonde hun zijn voorschriften. Hun ogen zagen de grootheid van zijn glorie en hun oor heeft de glorie van zijn stem gehoord. En hij zei tegen hen: pas op voor alle onrecht. En hij schreef hun voor wat ieder aan zijn naaste verplicht is. Hun wegen zijn hem altijd bekend en blijven voor zijn ogen niet verborgen. Hij stelde over ieder volk een heerser aan, maar Israël is het deel van de Heer. Allen werken zijn zonneklaar voor hem en zijn ogen zijn onafgebroken op hun wegen gericht. Hun ongerechtigheden zijn niet voor hem verborgen. En al hun zonden zijn de Heer bekend. De liefdadigheid van een man bewaart hij als een zegelring, en iemands goedheid beschermt hij als zijn oogappel. Uiteindelijk zal hij opstaan en hun naar hun verdiensten beoordelen. Wat zij verdienen zal hij op hun hoofd laten neerkomen. Alleen degenen die boetvaardig zijn, staat hij de terugkeer toe, en degenen die de moed verliezen, moedigt hij aan om het vol te houden. Bekeer je tot de Heer en laat de zonde varen, bid voor zijn aangezicht en zorg dat je zo weinig mogelijk aanstoot geeft. Keer terug tot de Allerhoogste en wend je af van de ongerechtigheid en haat hevig wat verfoeilijk is. Wie zal in het dodenrijk de Allerhoogste loven, zoals degene die leven en voor hem hun danklied zingen? Bij een dode die als niets is, verstomt de lofprijzing. Prijs de Heer terwijl je leeft en gezond bent. Hoe groot is de barmhartigheid van de Heer en hoe genadig is Hij voor wie zich tot Hem bekeren. Want voor de mens is niet alles bereikbaar, omdat het mensenkind niet onsterfelijk is. Wat straalt helderder dan de zon? En toch wordt ook zij verduisterd, maar vlees en bloed zijn tot het kwade geneigd. De Heer overziet de legermacht van de hoge hemel. De mensen zijn allemaal stof en as.

Alleen de Heer wordt rechtvaardig bevonden. Niemand heeft hij in staat gesteld zijn werken voluit te verkondigen. Wie doorgrondt zijn grote daden? Wie kan de macht van zijn verhevenheid meten? En wie zal over al de blijken van zijn barmhartigheid vertellen? Men doet er niets aan af, men voegt er niets aan toe. De wonderdaden van de Heer zijn niet te doorgronden. Als een mens is uitgedacht, staat hij slechts aan het begin. En als een mens ermee ophoudt, ziet hij nog steeds geen uitweg. Wat is de mens en waartoe dient hij? Wat betekenen zijn goede, wat zijn kwade daden? Voor een mensenleven is 100 jaar heel veel. Een waterdruppel uit de zee en een korreltje zand, dat zijn die paar jaren op de eeuwigheid. Daarom heeft de Heer geduld met de mensen en stort hij over hen zijn barmhartigheid uit. Hij ziet en hij weet dat hun einde ellendig is. Daarom biedt hij rijkelijk verzoening. De barmhartigheid van de mens gaat uit naar zijn naaste. Maar de barmhartigheid van de Heer gaat uit naar alles wat leeft. Hij wijst hen terecht, hij leert hun discipline en onderwijst hen. En hij voert hen terug zoals een herder zijn kudde. Hij ontfermt zich over degene die zijn beslissingen aanvaarden en ijverig zijn voorschriften gehoorzamen. Mijn kind, voeg bij goede gaven geen verwijt en bij een geschenk nooit kwetsende woorden. Maakt de dauw geen eind aan de hitte? Zo is een woord ook beter dan een geschenk. Maar, al is een woord beter dan een mooi geschenk, bij een beminnelijk man gaan ze samen. De dwaas kwetst door zijn hatelijke woorden en het geschenk van een wrevelig mens doet de ogen tranen. Voordat je spreekt, moet je je laten onderwijzen en je moet voor je gezondheid zorgen voordat je ziek wordt. Voordat over je wordt geoordeeld, moet je jezelf onderzoeken om in het uur van het verhoor verzoening te vinden. Voordat je ziek wordt, moet je je vernederen en tijdig laten zien dat je je van jouw zonden bekeerd hebt. Laat je niet weerhouden om een gelofte bijtijds in te lossen. En wacht niet tot aan je dood om in het reine te komen. Voordat je een gelofte doet, moet je je bezinnen. En je moet niet zo iemand worden die de Heer op de proef stelt. Denk aan de toren die je in de dagen van de dood zult ontmoeten. En denk aan het moment van de bestraffing, als Gods aangezicht zich afwendt. Denk aan de tijd van de honger in tijden van overvloed. En aan de armoede en het gebrek in dagen van rijkdom. Tussen ochtend en avond wisselen de kansen. Alles is kortstondig voor de Heer. Een wijs mens is altijd behoedzaam. En in zondige tijden past hij op voor een overtreding. Ieder verstandig mens erkent de wijsheid en hij prijst degene die haar gevonden heeft. Degene die woorden van wijsheid begrijpen, geven zelf ook blijk van wijsheid en zij laten treffende spreuken regenen. Loop niet achter je begeerten aan en hou je lusten op afstand. Als jij je hart toestaat wat je begeerte wenst, word je tot spot van je vijanden. Vermaak je niet met grote weelde en zoek haar gezelschap niet. Breng jezelf niet tot de bedelstaf door feest te vieren met geleend geld, terwijl je niets in je beurs hebt.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 30. Wie aan zijn drankzucht toegeeft, wordt niet rijk. En wie het kleine niet eert, gaat langzaam maar zeker te gronde. Wijn en vrouwen brengen verstandige mannen van de wijs. En wie naar hoeren gaat, wordt steeds roekelozer. Hij is het erfdeel van maden en wormen, en hij wordt weggerukt, die dappere mens. Wie te snel vertrouwen geeft, is lichtzinnig, en wie zich daaraan schuldig maakt, doet zichzelf tekort. Wie zich met het kwaad vermaakt, zal gevonnist worden. Wie een afkeer heeft van geroddel, vermindert het kwaad. Je moet nooit een verhaal verder vertellen, dan zul je zelf ook nooit schade lijden. Bij vriend noch vijand moet je het verder vertellen, en als dat zonder zonde kan, moet je het niet openbaar maken. Want wie het van jou gehoord heeft, zal voor jou op zijn hoede zijn en zal je te zijner tijd gaan haten. Heb je iets gehoord? Laat het met jou sterven. Wees maar niet bang, het laat je heus niet barsten. Een dwaas krijgt weeën van een verhaal, zoals een vrouw die moet baren, die van haar kind krijgt. Als een pijl die vastzit in het vlees van de dij, zo steekt een verhaal in het binnenste van een dwaas. Doe navraag bij je vriend, hij heeft het misschien niet gedaan, en als hij het gedaan heeft, zorg dan dat hij er niet mee doorgaat. Doe navraag bij je naaste, hij heeft het misschien niet gezegd, en als hij het gezegd heeft, zorg dan dat hij het niet herhaalt. Doe navraag bij je vriend, want er wordt dikwijls gelasterd, en geloof niet ieder verhaal. Iedereen kan een fout maken, ook zonder opzet. En wie is in zijn spreken nooit tekortgeschoten? Doe navraag bij je naaste, voordat je gaat dreigen, en schik je naar de wet van de Allerhoogste. De vrees voor de Heer is de hele wijsheid, en die wijsheid houdt het volbrengen van de wet in. Ervarenheid in het kwaad is geen wijsheid. En wat de zondaars beramen, getuigt niet van verstand. Er bestaat een scherpzinnigheid die een gruwel is. En er bestaan domme mensen met te weinig inzicht. Maar het is beter een godvrezend man te zijn die weinig verstand heeft, dan een man van groot intellect die de wet overtreedt. Er bestaat een onmiskenbare scherpzinnigheid die misdadig is. En er bestaan mensen die de pracht van de rechtspraak aantasten. Menigeen gaat gebogen en in het zwart gehuld, maar zijn innerlijk is vol listen. Hij loopt met zijn gezicht naar de grond en houdt zich doof, maar zodra er niet op hem gelet wordt, is hij te vlug af. En als hij door gebrek aan kracht niet in staat is te zondigen, dan verricht hij zijn kwaad zodra hij de kans krijgt. Aan de oogopslag wordt iemand gekend, en aan de manier waarop hij je aankijkt, wordt de verstandige man gekend. Iemands kleding en de lach van zijn tanden en ook de gang van een mens laten zien wie hij is.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 31. Een terechtwijzing komt soms niet op het juiste moment, en wie dan zwijgt, is verstandig. Het is beter terecht te wijzen dan tekeer te gaan, en degene die zijn schuld erkent, wordt voor schade behoed. Als een kastraat die een meisje wil ontmaagden, zo is degene die het recht geweld aandoet. Menigeen die zwijgt, wordt voor wijs gehouden, en menigeen maakt zich gehaat door te veel te praten. Menigeen zwijgt omdat hij geen antwoord heeft, en menigeen zwijgt omdat hij zijn tijd kent. Een wijs mens zwijgt tot het goede moment gekomen is, maar zwetsers en domme mensen lopen aan het goede moment voorbij. Wie veel praat, wordt verafschuwd, en wie zich gezag aanmatigt, maakt zich gehaat. In ongeluk ligt voor een mens soms geluk, en een buitenkansje kan verlies voor hem betekenen. Er zijn geschenken die u niet baten, en er zijn geschenken die u dubbel worden terugbetaald. Er bestaat vernedering als gevolg van roem, en er zijn ook mensen die na de vernedering het hoofd weer opheffen. Sommigen kopen veel voor weinig geld, en anderen betalen 7 maal te veel. De wijze maakt zich door zijn woorden bemind, de vriendelijkheden van de dwazen gaan verloren. Een geschenk van een onverstandig mens brengt je geen baat, want het ene ding dat hij geeft, zien zijn ogen in veelvoud. Hij geeft weinig en heeft veel aan te merken, en hij zet een mond op als een omroeper. Vandaag leent hij uit en morgen vraagt hij terug. Afschuw verdient zo iemand. De dwaas zegt, ik heb geen vriend en mijn goede daden worden niet gewaardeerd. Wie mijn brood eten, hebben een valse tong. Hoe vaak zullen velen om hem lachen? Uitglijden op de vloer is beter dan uitglijden met de tong. Zo komen de slechte mensen binnenkort ten val. Als een onaangenaam persoon, zo is een verhaal op een verkeerd moment. Men hoort het telkens weer uit de mond van onbeheerste mensen. Een spreuk uit de mond van een dwaas wordt met minachting ontvangen, omdat hij haar nooit op het juiste moment laat horen. Menigeen wordt door armoede van het kwaad weerhouden, en zijn rust wordt niet door wroeging gestoord. Menigeen richt zichzelf te gronde door valse schaamte en gaat door zich onverstandig voor te doen verloren. Menigeen doet uit schaamte zijn vriend een belofte en maakt hem nodeloos tot zijn vijand. Een leugen is een schandvlek op een mens. Men hoort ze telkens weer uit de mond van onbeheerste mensen. Een dief is te verkiezen boven iemand die voortdurend liegt. Maar de ondergang is het erfdeel van beiden. Het gedrag van een leugenaar is iets onterends en zijn schande blijft voortdurend bij hem. Wie wijs is in zijn woorden, brengt zichzelf vooruit en een verstandig mens geniet de gunst van de notabelen. Wie het land bewerkt, verhoogt zijn oogst. En wie de gunst van de notabele geniet, kan het onrecht goedmaken. Giften en geschenken verblinden de ogen van de wijze en houden hun terechtwijzingen in de mond als een muilkorf. Wat voor nut hebben verborgen wijsheid en een onzichtbare schat? Beter een mens die zijn dwaasheid verbergt, dan een mens die zijn wijsheid verbergt.

0: luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 28. Mijn kind, heb jij gezondigd? Ga er dan niet mee door en bid ook om vergeving voor je vroegere zonde. Vlucht voor de zonde als voor een slang, want als je naar nabijheid komt, bijt ze je. Haar tanden zijn leeuwentanden die mensenlevens vernietigen. Alle onrecht is als een tweesnijdend zwaard. De wond die zij slaat is ongeneeslijk. Bluf en brutaliteit richten de rijkdom te gronden. Daardoor wordt het huis van de hoogmoedige verwoest. Het smeekgebed van de arme gaat van zijn mond naar Gods oren. En zijn oordeel komt met spoed. Wie afkerig is van een terechtwijzing, loopt in het voetspoor van de zondaar. Maar wie de Heer vreest, bekeert zich in zijn hart. Een opschepper valt al spoedig op. Wie verstandig is, kent hem aan zijn ontsporingen. Degene die zijn huis bouwt met geleend geld, is als iemand die stenen bijeenbrengt voor zijn graf. De buit van de zondaars is als een stapel vlas, en hun einde is een vlammend vuur.